0: heen probeerde te varen. Dat lot wacht ook andere schepen die hetzelfde proberen, waarschuwt Iran. Amerika heeft het zuiden van Iran onder vuur genomen, omdat Iran ook blijft aanvallen. Het weer van Weer Online? Op de meeste plaatsen droog, maar er kan plaatselijk een buitje vallen. De dag begint nog zonnig, maar aan het eind van de ochtend in het oosten regen. 'S Middags regent het in het hele land. En dat was het ANP-nieuws.
1: De nacht van Grootnieuws Radio.
2: Het christelijke radiostation.

0: Vanmiddag breekt de zon steeds vaker door.
1: Groot Nieuws Radio. Neem je mee naar buiten. Maak bijvoorbeeld een wandeling met een inspirerende podcast op je oortjes.
2: Wandel met God, gewoon in zijn ritme.
1: Of geniet onderweg van de beste christelijke muziek. Een hoopvol geluid. In heel Nederland via DAB+ en natuurlijk via de Groot Nieuws Radio app.

0: Grootnieuws Radio.
1: Het christelijke radiostation.
0: Het ANP-nieuws van 3 uur.
2: Goedenacht, ik ben Mario Kwaitaal. Amerika zegt dat de Straat van Hormuz helemaal niet is afgesloten, zoals Iran beweert. Er zouden nog gewoon schepen doorheen varen. Iran zei dat ze ook 2 schepen hadden aangevallen, maar ook dat zou volgens de Amerikanen niet kloppen. Amerika voert aanvallen uit op meerdere havensteden langs de zuidkust van Iran. In de Noord-Ierse stad Belfast heeft de politie ingegrepen bij demonstraties tegen immigranten. Daarbij is het waterkanon gebruikt. Zo'n 200 mensen waren volgens de BBC op de demonstratie afgekomen. Ze zijn boos omdat een immigrant uit Soedan maandag iemand neerstak in Belfast. Een dag voor de openingsceremonie in Mexico voor het WK voetbal zijn 5 politieagenten doodgeschoten. De pick-up truck waarin ze reden werd doorzeefd met kogels teruggevonden. Dat gebeurde in een deel van Mexico waar drugskartels de baas zijn. Zij zouden vorige maand ook een burgemeester hebben vermoord. Het weer van Weer Online? Op de meeste plaatsen droog, maar er kan plaatselijk een buitje vallen. De dag begint nog zonnig, maar aan het eind van de ochtend in het oosten regen. 'S Middags regent het in het hele land. En dat was het ANP-nieuws.
1: Grootnieuws. De nacht van Grootnieuws Radio.
0: Het christelijke radiostation.

0: morgen, wat kan ik voor je doen?
1: Speel een hoopvol geluid.
0: Oké, ik start de Grootnieuws Radio-app.
2: Kies elke dag voor een hoopvol geluid. Zoals podcasts met inspirerende gesprekken en radioprogramma's met bemoedigende muziek. Allemaal in één app.
3: Met daarnaast artikelen, playlists en Grootnieuws gemist.
2: Download vandaag de Grootnieuws Radio app
0: in de App Store of Google Play.

0: Nieuws Radio.
1: Het christelijke radiostation.
0: Het ANP Nieuws van 4 uur.
2: Goedemorgen, ik ben Mario Kwaaitaal. Zo'n 200 mensen hebben in Belfast gedemonstreerd tegen het immigratiebeleid. Ze vielen de politie aan. Mensen zijn boos omdat een migrant uit Soedan maandag iemand neerstak. Die raakte zwaar gewond. Dinsdagavond liep het ook al uit de hand in Belfast. Daarom bleven winkels en restaurant gisteravond zelfs uit voorzorg dicht. Iran is begonnen met tegenaanvallen op Amerikaanse doelen, zoals de Amerikaanse vijfde vloot in Bahrein. De Amerikanen zouden ook met drones worden aangevallen. In Bahrein gaat het luchtalarm af. Iran is met die acties begonnen omdat Amerika doelen heeft aangevallen in het zuiden van Iran. De Franse zanger Patrick Bruel wordt verdacht van verkrachting en aanranding. Hij werd maandag opgepakt en zegt dat hij onschuldig is, maar hij werkt wel mee aan het onderzoek. Bruel zou zeker 13 vrouwen hebben verkracht en misbruikt in Frankrijk, Zwitserland en België. Gebeurde tussen 2010 en 2019 en in de late jaren 90. Het weer van Weer Online? Op de meeste plaatsen droog, maar er kan plaatselijk een buitje vallen. De dag begint nog zonnig, maar aan het eind van de ochtend in het oosten regen. Vanmiddag gaat het in het hele land regenen. En dat was het ANP-nieuws.
1: De nacht van Grootnieuws Radio.
0: Het christelijke radiostation.

0: Dankzij een hoopvol geluid op de radio worden elke dag duizenden luisteraars bemoedigd en geïnspireerd in hun geloof.
1: God doet altijd wonderen op momenten dat je het eigenlijk niet meer zo verwacht. En door Jezus komen wij bij hem en kunnen we ook voor hem genezing bidden. En dat, ja, dat is het allergrootste in ons leven.
0: Jij ook? Ondersteun Groot Nieuws Radio en word vandaag nog vriend.
2: God spreekt echt door Groot Nieuws Radio.
0: Meld je aan via grootnieuwsradio.nl/vriend.

0: Grootnieuws Radio.
1: Het christelijke radiostation.
0: Het ANP-nieuws van 5 uur.
2: Goedemorgen, ik ben Mario Kwaaitaal. Een verpleegkundige uit Brabant mag zijn werk niet meer doen omdat hij meerdere keren dronken aan het werk was. Zijn naam is geschrapt van de lijst met gekwalificeerde zorgmedewerkers. De man raakte 2 jaar geleden al eens zijn baan kwijt omdat hij medicijnen had gestolen. Daarna bleef hij in zijn eigen tijd mensen helpen terwijl dat niet mocht. Het is een spannende dag voor ruim 182.000 scholieren. Ze krijgen vandaag te horen of ze zijn geslaagd voor hun eindexamen. Als dat zo is, mag de vlag uit met de schooltas eraan vast. Wie niet is geslaagd, kan nog een herexamen doen. Die beginnen dinsdag en dan horen ze aan het eind van de maand of de vlag alsnog uit mag. Canadese kinderen moeten weer vriendjes maken op straat en daarom mogen zij niet meer op social media. De overheid hoopt dat kinderen dan ook beter opletten op school. Er komt een minimumleeftijd van 16 jaar om op social media te mogen in Canada. Niet iedereen is overtuigd dat het werkt, omdat kinderen het verbod zouden omzeilen. Het weer van Weer Online? Vanmorgen is het nog zonnig, maar aan het eind van de ochtend gaat het in het oosten regenen. Vanmiddag regent het in het hele land. Het wordt 16 tot 18 graden. En dat was het ANP-nieuws.
1: De nacht van Grootnieuws Radio.
0: Het christelijke radiostation.

0: Je salarisstrook, vakantiegeld, schulden en giften. Geld is raar spul. Zonder God, volgens Joella Opraus, levensgevaarlijk.
1: Op het moment dat geld je redder wordt, ik vind dat eigenlijk de meest gevaarlijke positie.
0: Maar als financieel expert benadrukt zij, op zich is er niks mis met geld.
1: Ik vind het vaak in sommige kringen wordt het een beetje gezien als iets gevaarlijks of iets slechts. Of iets. Ja, en ik geloof niet dat het zo is. Het kan iets slechts in je oproepen.
0: We praten over God en geld.
2: Beluister nu Grootnieuws van de Week in de podcastplayer van jouw keuze via de Grootnieuwsradio-app of via grootnieuwsradio.nl/podcast.

0: Levenswoorden.
1: Met Daan Olthof.
2: Een hele goede morgen. Een tijd geleden ging dominee Luwe-Jan van Dalen uit de ZGK Zwolle op reis met Open Doors naar de vervolgde kerk. Zometeen horen we wat hij daar heeft meegemaakt, wat hij daar heeft gezien. Maar eerst lezen we samen de dagtekst. En die dagtekst die komt uit Spreuken 16, vers 28. Daar staat: een vals karakter zaait voortdurend tweedracht. Een lasteraar drijft vrienden uit elkaar.

0: Je hebt daar misschien ook wel eens gehoord als de zangeres van Lady A, Hillary Scott en de Scott Family, or the Die Will. Als je de verhalen uit de vervolgde kerk hoort, dan is het vaak lastig voor te stellen hoe dat nou eigenlijk daadwerkelijk is als vervolgde christen. Het zijn vaak landen waar we niet dagelijks komen en verhalen die daardoor ook soms best wel ver van ons bed lijken. Een tijdje geleden ging Open Doors met een aantal predikanten op reis naar Nigeria om met eigen ogen te zien hoe die christenen daar leven. En zo worden die verhalen opeens heel tastbaar. Ook voor Leeuwe-Jan van Dalen. Hij is predikant bij de CGK Zwolle en ging mee op die reis naar Nigeria.
1: Nigeria. Een land verscheurd door geweld. Vooral onze broeders en zusters in Jezus Christus lijden eronder. In november 2024 mocht ik samen met 7 andere voorgangers uit Nederland een reis maken naar dat Afrikaanse land. We gingen daarheen om 40 collega's uit de vervolgde kerk te ontmoeten. 40 voorgangers. We mochten naar hen luisteren. We wilden hen bemoedigen en toerusten. Deze voorgangers uit de vervolgde kerk zijn 24/7 in levensgevaar. Dag en nacht wordt hun leven bedreigd door terreur. Dat is de situatie in Nigeria. Fulani-herders, terroristen van de Boko Haram, maar ook criminelen die met ontvoeringen geld willen verdienen. Overal is gevaar. Open Doors heeft ooit een campagne gestart. Breek de stilte. Breek de stilte over het lijden en het strijden van de christenen in Nigeria. Wij gingen daar dus heen om hen te bemoedigen en toe te rusten. Maar weet je wat wonderlijk was? We werden zelf bemoedigd. We werden zelf toegerust door hen. Van die 40 voorgangers was er 1 Nigeriaanse man die ik nooit zal vergeten. Hij vertelde zijn verhaal. Hij groeide op in een arm dorpje op het platteland, waar de enige school een Koranschool was. Hij werd naar school gestuurd. Hij kon goed memoriseren, ook in het Arabisch, en zo leerde hij als kind de Koran al helemaal uit zijn hoofd. Hij werd een uitmuntend student. Hij werd echt een belofte voor de toekomst. Hij mocht eerst naar hogere Koranscholen in zijn eigen land en daarna studeerde hij aan de hoogste islamitische universiteit. En toen hij op het punt stond om een beroemd moslimgeleerde te worden, echt een moslimleider, toen leerde hij Jezus kennen. Hij kwam tot geloof. En lange tijd hield hij zijn geloof geheim. Want hij wist, als ik ervoor uitkom dat ik de islam heb verlaten en Jezus Christus volg, dan kan dat mijn dood betekenen. Maar op een zeker moment kon zijn geloof niet langer geheim blijven. Toen hij weer bij zijn familie was en zijn familie vroeg wanneer hij nou eindelijk imam zou worden, vertelde hij dat hij het niet zou doen. En ook waarom hij het niet zou doen. Dat betekende het einde van zijn carrière, maar nog veel meer dan dat. Zijn familie werd woedend. Hij werd de schandvlek van de familie. Ze schaamden zich voor hem. Weken, maandenlang werd hij in een hut vastgehouden. Ze bonden hem vast op een bed, zodat hij geen kant op kon. Af en toe mocht hij even naar buiten en dan lag hij als een beest, vastgeketend aan een boom. Zijn familie hield andere mensen op afstand. Ze zeiden tegen de andere mensen: hij is gek geworden, hij heeft zijn verstand verloren. Maar voor hem was Jezus het enige wat telde. En dat zie je steeds weer in de vervolgde kerk. Dat mensen alles verliezen, maar Jezus Christus winnen. En dat is het enige wat voor hen telt. Wat heeft het ons te zeggen?

0: Kingdom, uw vleugels over mij hoorde je bij Grootnieuws Radio. Daarvoor het eerste gedeelte van de overdenking van Liewe Jan van Dalen, dominee bij de CGK. Hij is samen met Open Doors op reis geweest naar Nigeria.
1: Die man uit Nigeria was een spiegel voor mij. Want ooit werd ik zelf predikant. Dat was in januari 2003, alweer jaren geleden. Ik weet nog dat ik knielde en dat er een grote Bijbel open boven mijn hoofd werd gehouden. Verschillende predikanten waren erbij om mij de handen op te leggen en God zegen te geven. Ik werd bevestigd met woorden van Paulus aan Timotheus. Ik wil ze voorlezen. Ze staan in 2 Timotheus 2, vers 3 tot 6. Daar zegt Paulus tegen Timotheus: deel in het lijden als een goed soldaat van Christus Jezus. Iemand die in krijgsdienst is, laat zich niet afleiden door het leven daarbuiten. Want zijn bevelhebber moet tevreden over hem zijn. Een atleet wordt niet gelauwerd als hij zich niet aan de regels houdt. De boer die het zware werk doet, heeft als eerste recht op de oogst. Paulus vergelijkt Timotheus en zijn werk in de gemeente met 3 soorten mensen. Een soldaat, een atleet en een boer. En vooral die eerste metafoor, de soldaat, die schoot mij te binnen toen ik het levensverhaal hoorde van die voorganger uit Nigeria. Nee, imam werd hij niet. Hij werd een volgeling van Jezus Christus. Want een goed soldaat is bereid om te lijden in dienst van Christus. Hij die zo intens voor ons geleden heeft, die gestreden heeft voor jou en mij. Denk aan de gebedsstrijd van Gethsemane, waar zijn zweet als druppels bloed op de aarde vielen. Denk aan zijn intense lijden op Golgotha, waar hij uitriep: mijn God, waarom heeft u mij verlaten? Lijden als een goed soldaat. 2 Timotheus 2, vers 3. Mijn broers en zussen in Jezus Christus, in landen als Nigeria, zij zijn daartoe bereid. Maar hoe zit het bij mij? Hoe is dat voor jou? Wat mag het volgen van Jezus ons kosten? Tot welke offers zijn wij bereid? Lijden als een goed soldaat, hoe doe je dat? Paulus zegt het in vers 4. Laat je niet afleiden door het leven daarbuiten. Laat je niet afleiden door de wereld om je heen, door wat de mensen zeggen, vinden of denken. Maar richt je alleen op je bevelhebber. Richt je voortdurend op hem die het commando voert, de aanvoerder van onze strijd, Jezus Christus. Want de aanvoerder is ook de overwinnaar. Het gaat erom in ons leven dat hij, de grote generaal, tevreden over mij is, over jou. Laten we ons daardoor leiden

Ierse klanken van We Are Messengers. Je hoorde 1000 times bij Groot Nieuws Radio. Daarvoor de overdenking van dominee Leeuwen-Jan van Dalen. Wil je deze en andere overdenkingen van levenswoorden beluisteren? Dat kan via onze podcast. Vind je op grootnieuwsradio.nl/podcast.

0: Je wil elke dag vooruit. Daar past maar één bedrijfswagen bij. De 100% elektrische Kia PV5 Cargo. Slim, ruim, flexibel. En met een rijbereik tot 416 kilometer kom je moeiteloos je dag door. Meer weten? Kijk op kia.com.
1: Kia. Movement that inspires.
2: Stel je voor, een huis waar je dier volledig in de watten wordt gelegd. Vol comfort, speelplezier en heerlijke tractaties. Klinkt goed? Dan is het tijd om naar Maxi Zoo te gaan. Waar je altijd meer krijgt voor minder. Ontdek verrassend betaalbare producten en aanbiedingen bij ons in de winkel. Maxi Zoo, alles voor je dier.
0: De Kia PV5 is uitgeroepen tot International Van of the Year 2026.
3: Bij TFH Holland Group beleggen we in winstgevende bedrijven in de technologie, voeding en zorg. Toekomstbestendig en met maatschappelijke impact. We hebben onze volle aandacht op groei en bouwen actief mee aan het succes van deze bedrijven. Zodat we jaarlijks rendementen van 11% kunnen realiseren. Investeer al vanaf 100.000 euro mee in ons nieuwe Active Growth Fund met doorlopend toezicht. Kijk op tfh-holland.nl. TFH Holland Group. Met aandacht, meer rendement. Beleggen brengt risico's met zich mee. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
4: Vandaag de energiecrisis, morgen een cyberaanval. Hoe ga ik hiermee om?
5: Juist in een wereld die continu beweegt, staan wendbare organisaties open voor verandering en zien daarin nieuwe mogelijkheden. Vol vertrouwen bij elke transformatie. Met EY naast je. Ontdek EY Resilience op ey.nl. Shape the future with confidence.
6: Als je te maken hebt met kanker, leef je in een wereld waar je niet voor hebt gekozen, maar waar je wel je weg moet vinden. Kanker.nl biedt houvast. Daar vind je informatie die je kunt vertrouwen, hulp om keuzes te maken en mensen die hetzelfde meemaken als jij. In de wereld van kanker wijzen wij je de weg. Kanker.nl. Samen met KWF.
7: Niets is zo lekker op een zonnige dag als...
8: Een ijskoffie voor mevrouw.
7: Behalve als je last hebt van gevoelige tanden. Elmex Sensitive Professional. De tandpasta die gevoelige plekken sluit, herstelt en zorgt voor langdurige pijnverlichting. Elmex Sensitive Professional is een medisch hulpmiddel. Lees voor gebruik de gebruiksaanwijzing.
9: Dit is Boef en familie Janssens eerste subboardavontuur. Boek nu last minute je vakantiehuis voor de zomer. Kijk snel op lendl.nl.
10: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week Autoweek. €5,99 in de winkel. Nu €2,50 per week. Altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
11: Kijk, daar ligt hij. De berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang. Niet met een reus in huis. Witte Reus. Wast een berg, kost een beetje. Al 60 jaar.
12: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
13: Grootnieuws Radio.
14: Het christelijke radiostation.
13: Het ANP-nieuws van 6 uur.
15: Goedemorgen, ik ben Michiel Frazenstorm. In Helmond is vannacht een geldautomaat opgeblazen. Omwonenden zeggen vannacht twee knallen te hebben gehoord, ongeveer een kwartier na elkaar. Volgens lokale media heeft de bakkerij ernaast veel schade opgelopen. Ook in de straat zelf ligt veel glas. Er zijn aan de overkant van de straat ook ruiten beschadigd door de klap. In Noord-Ierland was het gisteravond voor de tweede dag op rij grimmig met protesten tegen het migratiebeleid. Dinsdag liep het in Belfast nog uit op rellen en vernielingen. Om herhaling te voorkomen werd gisteravond het waterkanon ingezet tegen demonstranten. Mensen zijn boos omdat een migrant uit Soedan maandag iemand op straat neerstak. De Franse zanger Patrick Bruel is opgepakt voor een tiental verkrachtingen en aanrandingen tussen 2010 en 2019 en in de late jaren 90. Het zal allemaal gebeurd zijn in Frankrijk, Zwitserland en België. Bruel zegt dat hij onschuldig is, maar hij werkt wel mee aan het onderzoek. Hij zit al sinds begin deze week vast. Het weer van Weer Online. Vanmorgen is het nog zonnig, maar aan het einde van de ochtend gaat het in het oosten regenen. Vanmiddag regent het in het hele land. Het wordt 16 tot 18 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
16: Ja hoor, een hele goede morgen. Het is donderdag 11 juni. Zometeen begint de nieuwe morgen met Gerald Troost.
17: Ik van hierboven, weer ons geloof.
16: Geest van hierboven komt eraan en de vraag is, wat mag daarna klinken? Commodore met jouw verzoekplaat via de app van Grootnieuws Radio. Wat wil je horen na Gerald Rost?
8: Pap, waarom zitten die mensen op onze zolder?
18: Die pakken het dak heel goed in, zodat jij het zomers minder warm en 's winters minder koud hebt.
8: Hoe dan?
18: Nou, met isolatie. En dat bespaart ons elke maand weer wat geld.
19: Is jouw huis klaar voor de toekomst? Ontdek hoe je met kleine stappen je huis isoleert en direct bespaart op energiekosten. Kijk welke subsidies voor jou klaarstaan en hoe je vandaag al kunt beginnen op verbeterjehuis.nl.
20: Levensveranderende operaties en trainingen? Daar zijn artsen voor nodig. Maar ook elektriciens, koks, schoonmakers, IT'ers en jij. Mercy Ships zoekt vrijwilligers. Mensen zoals jij die tijd en vaardigheid willen delen om hoop te brengen. Kom naar de infoavond en ontdek wat jij kan betekenen. Ga naar mercyships.nl/jij.
21: Psst, Hollands Nieuwe heeft iets nieuws.
22: Woehoe! Nu 1 jaar internet en tv voor maar 1 euro per dag. Woehoe! En in 1 klik geregeld. Dus woehoe! Naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
23: Bij GM Damsteegt verhuren we echt dikke machines.
24: Voor grondverzet, recycling, zuigtechniek.
23: Ja, zoals graafmachines, bulldozers en grondzuigwagens.
24: We verhuren ook met chauffeurs of machinisten.
23: Echte aanpakkers.
24: Vakmensen.
23: Net als jij.
25: Het glas van uw monument verduurzamen, geld besparen op uw stookkosten en het comfort maximaliseren? Kies voor monumentaal glas van Monuvision. Vraag vrijblijvend advies en maak de juiste keuze met Monuvision.
26: In Bangladesh krijgen veel meisjes te maken met honger, uitbuiting en kindhuwelijken. Dit kan niet zo blijven. Sponsor een meisje. Geef haar bescherming, onderwijs en toekomst. Ik zie de kracht van meisjes. Zie jij het ook? Worldvision.nl.
27: Lekker lezen op vakantie, Cassie! Want met Kobo Plus geniet je tijdens je vakantie nu van meer dan 1 miljoen boeken. Zonder ergens aan vast te zitten. Probeer Kobo Plus nu 30 dagen gratis via Bol.
26: Word sponsor van een meisje in Bangladesh. Worldvision.nl.
28: Ga je op vakantie? Vergeet dan niet de ANWB Visa Goldcard. Daarmee betaal je makkelijk en veilig wereldwijd en is het eigen risico van je huurauto gedekt. Vraag hem nu aan met 50% korting op anwb.nl/creditcard. Check de voorwaarden. ANWB en gaan.
29: Everyone from left to right, van Holland komt er al. Go left!
30: Juich mee met Oranje. Spaar nu bij Jumbo voor het juichjek. Bij aankoop van actieproducten ontvang je nu 1 gratis pakje met emblemen om jouw juichjek te personaliseren. Dat is de ja van Jumbo.
28: ANWB Zomeralert. Nu giga vakantievoordeel. Van doorlopende reisverzekering, Wegenwacht Europa, tot de perfecte wandelschoen. Pak je voordeel op anwb.nl en ga.
31: Morgen.
32: Met Joeri van der Geest.
31: Het christelijke radiostation.

Pedro Troost en Geest van Hierboven. Het is 6:07. Een hele goede morgen op deze donderdag 11 juni. Mogen terugkijken op een mooie dag gisteren. Een actiedag met Mission Possible voor kwetsbare vrouwen en kinderen in Oost-Europa, ook in Rusland, Centraal-Azië. En wat een mooie dag was het. Er is heel veel geld opgehaald. Daar zijn we enorm dankbaar voor. We gaan er nog even een aantal berekeningen op nalaten. En dan hoor je zometeen in de groot nieuwsupdate wat het eindtotaal is, zo'n beetje. Dus dat zometeen rond 6:30. Verder vandaag kijk ik even op de agenda. Is het een spannende dag voor middelbare scholieren? Want de uitslag van de eindexamens die komt eraan. Ook het WK voetbal begint vandaag met toch wel een van de mooiste verhalen van het toernooi. Nu al, vind ik. Curaçao doet mee. Dat is de allereerste keer dat ze meedoen. Dus vol geloof doen zij mee aan dat WK voetbal dat vandaag begint. Ik las een interview. Ze vergelijken zichzelf met David. Als David tegen Goliath. Als klein land natuurlijk. 156.000 inwoners. Het is niet heel veel. Doen voor de allereerste keer mee aan het WK. Alright, dan zie ik in de Grootnieuwsradio hebben heel veel berichten binnenkomen van mensen die zichzelf wakker melden voor de lijst met wakkere mensen. Zometeen lees ik die lijst voor. Als je iemand de groeten wil doen of je wil gewoon even laten weten dat je verbonden bent met Grootnieuws, dan mag je een berichtje sturen met de app van Grootnieuws. En dan noem ik je zometeen even op. Waar je ook altijd een berichtje voor mag sturen, dat is de verzoekplaat aan het begin van de nieuwe dag. En die verzoekplaat van vandaag, die komt van Gerrit. Hij luistert elke ochtend naar Grootnieuws Radio. Hij zegt dat dit station een grote zegen is voor ons land en dat hij er elke morgen voor dankt en voor bidt. Gerrit, deze plaat is voor jou. Dean, live met armen naar omhoog.

Zometeen wil ik nog een keer zingen. U bent de reden waarom ik hier ben. Ik vind het altijd zo mooi om dat tegen God te zeggen. Hij heeft jou gemaakt. Maar ook de reden dat we nu op deze conferentie zijn. En hier samen zijn of misschien staan in de file. Maar we zijn hier omdat we hem willen ontmoeten. En als we dat tegen God kenbaar maken, dan raak je het hart van God. Want hij verlangt er zo naar om jou ook te ontmoeten. Laten we samen zingen. U bent de reden.

0: live gezongen tijdens de opwekking. Dean en Armen naar omhoog klonk deze ochtend speciaal voor Gerrit. Dank voor het aanvragen. Het is 16 minuten over 6. En Trudy die zegt goedemorgen Jorie. Wat een prachtige dag is het weer om vroeg op te staan. Genieten en dankbaar voor deze heerlijke ochtend. En dankbaar dat ik deze dag weer met de zon mag beginnen. En ook Janne Barneveld die meldt dat. Hij zegt, succes Jorie, het is vandaag heerlijk wandelweer. En kijk ik hier even op de tuinthermometer, dan is het momenteel, ja, 9,2 graden. Maar de zon die schijnt wel met een heldere blauwe lucht. Dus dat is toch heerlijk. Wie ben je en waarom ben je wakker? Dat is de oproep die klinkt voor de lijst met wakkere mensen. Ga ik zo meteen voorlezen naar de dagtekst.
1: Dagtekst.
0: Vandaag Spreuken 16, vers 28. Een vals karakter zaait voortdurend tweedracht. Een lasteraar drijft vrienden uit elkaar. Een vals karakter zaait voortdurend tweedracht. Een lasteraar drijft vrienden uit elkaar. De dagtekst van vandaag, Spreuken 16, vers 28.

Je hoort het Ademproject en Eliza met Pearl Josephson. En alleen Jezus. Goedemorgen, het is donderdag 11 juni, 5 minuten voor 6:30. Zijn er flink wat wakkere mensen onder

onderweg deze ochtend. Jan uit Barneveld, momenteel buiten aan de wandel met heerlijk wandelweer. Arjan is onderweg naar Sliedrecht om te lossen en wens iedereen een fijne en gezegende dag. En Lieneke die rijdt momenteel van Halsteren naar Bergijk voor haar werk. Paul uit België die loopt momenteel door het bos, geniet ook daar van de opkomende zon. En Wietse is momenteel onderweg onder een prachtige lucht en wens iedereen een fijne dag toe. En ook Nagali is er weer bij vanmorgen. Ook een goedemorgen voor Remco, Gerda, Rosa, John uit Arnhem. Steven momenteel onderweg naar Bolsward. André uit Enschede vroeg wakker, ondanks dat hij vandaag wat later mag beginnen. Bioritme noemt hij het. En de eerste koffie is alweer op. Sandra is onderweg naar de werk en luistert gezellig mee. Henk is erbij vanuit Zwolle. Geniet van een mooie zonsopkomst. En Mirjam is wakker, zit aan de koffie. Klaas, momenteel onderweg naar een afspraak. Wens iedereen God zegen toe. En Anita uit Ede, die luistert mee vanuit haar bed. Peter uit Kampen, die begint aan een vroege dienst. En Esther uit Veenendaal, momenteel onderweg naar haar werk. En Johan uit Drachten ook weer op de weg voor een nieuwe werkdag. En tot slot zie ik Marot en Henriette. Die zijn samen onderweg naar hun werk en wensen iedereen een gezegende dag toe. Ook jij kunt jezelf wakker melden. 4M heb ik zometeen de nieuwsupdate voor je naar Brian Dirksen.

0: Dirks en Missionaals, Refiner's Fire. Het is 6:58 en dit zijn de hoofdpunten van het ANP-nieuws.
1: Goedemorgen, ik ben Michiel Frazenstorm. In Helmond is een plofkraak gepleegd. Mensen in de omgeving hoorden vannacht 2 knallen. De bakkerij naast de opgeblazen geldautomaat heeft veel schade. De daders van de plofkraak zijn gevlucht. In Noord-Ierland was het ook gisteravond onrustig. Eerder was er een steekincident en iemand uit Soedan zou de dader zijn. In verschillende steden gingen mensen de straat op. De politie zette een waterkanon in. En er werd maandag opgepakt en is nu echt aangeklaagd. De Franse zanger Patrick Bruel. Hij wordt verdacht van onder meer verkrachting en aanranding in Frankrijk, Zwitserland en België.
2: Groot nieuws update.
0: Een onderzoeksplatform dat vorige maand een rapport uitbracht over christelijke symbolen bij extreemrechtse protesten heeft dat rapport na publicatie stilletjes afgezwakt. Dat ontdekte het Reformatorisch Dagblad. De onderzoekers zeggen dat de eerste versie veel te veel leek op een aanval op geloofsgemeenschappen. Die zijn volgens hen geen doelwit, maar juist een tegenkracht tegen haat en polarisatie. En sport is voor sommige gemeenteleden een afgod geworden. Dat zegt een predikant uit Amerika in diezelfde krant, het RD. Met het wereldkampioenschap voetbal dat vandaag begint, klinkt die zorg weer luider. Vooral in reformatorische kringen in Amerika en Canada zijn predikanten bezorgd. Kinderen trainen 4 avonden per week, wedstrijden worden op zondag gespeeld en de kerkdienst moet daarvoor wijken. Nou, die oproep die staat dus vandaag in de krant. En gisteren kwamen wij als Grootnieuws Radio in actie voor vrouwen en kinderen in Oost-Europa samen met Mission Possible. En met resultaat, want er is bijna €40.000 opgehaald. Met dat geld kunnen bijvoorbeeld babyboxen worden uitgedeeld aan kwetsbare moeders of gezinnen een week worden opgevangen in een veilig huis. Het hele bedrag wordt nog verdubbeld door een anonieme ondernemer. En dan het Grootnieuws Radio Weerbrief van Buienradar. In de ochtend wisselen zon en wolken elkaar af. In de middag meer bewolking en opnieuw buien bij een graad of 16. Morgen is het bewolkt en soms wat regen bij maximaal 19 graden. Dan de verkeersinformatie van de AWB.
1: De ochtendspits komt voorzichtig op gang met een paar dagelijkse files, zoals op de A4 van Den Haag naar Amsterdam. Daar rijdt het langzaam tussen Leidschendam en Zoeterwoude over 5 kilometer. A15 van Gorinchem naar Rotterdam tussen Gorinchem en Harlingswad-Giessendam 4. A27 Breda richting Gorinchem tussen Hank en de Brug bij Gorinchem 5. In alle gevallen is de vertraging 5 tot 10 minuten.
3: Van de Geest.
0: Ja, een hele goede morgen. Zometeen op Groot Nieuws hoor je de Bijbellezing. We lezen verder uit 1 Korinthe. En nu eerst muziek van Al Michel. Dit is Veilig in Mijn Armen.
2: De Nieuwe Morgen.

0: zon steeds vaker door.
1: Groot Nieuws Radio, neem je mee naar buiten. Maak bijvoorbeeld een wandeling met een inspirerende podcast op je oortjes.
2: Wandel met God, gewoon in zijn ritme.
1: Of geniet onderweg van de beste christelijke muziek. Een hoopvol geluid. In heel Nederland via DAB+ en natuurlijk via de Groot Nieuws Radio app.

Rent Collective en You Are My Vision. Daarvoor Veilig in Mijn Armen van Amichel en Maaike van Putten. Een hele goede morgen op deze donderdagochtend, waar Margriet uit Noorwegen er ook weer bij is. Lydia is wakker na een slechte nachtrust, maar toch wensen iedereen een fijne en gezegende dag toe. Joke uit Vlissingen luistert mee vanuit Tibet. En Martin is vroeg opgestaan voor een thuisrapportagedag. Bij u.

0: Marcel en Lydia Zimmer. En wat een liefde.
1: De Grootnieuwsradio Bijbellezing.
2: Met Ben Ketting.
0: En daarmee is het tijd voor de Bijbellezing. Vandaag lezen we 1 Korinthe hoofdstuk 16.
3: Collecte voor de gelovigen. Nu iets over de collecte voor de gelovigen. Doe hetzelfde als wat ik tegen de gemeente in Galatië gezegd heb. Leg steeds op de eerste dag van de week iets apart. Kijk zelf hoeveel je kan missen en bewaar dat goed. Dan is het niet nodig om nog gauw wat bij elkaar te zoeken als ik kom. Als ik dan bij jullie ben, kiezen jullie mensen uit die jullie geschenk naar Jeruzalem zullen brengen. Ik zal brieven aan hen meegeven. Daarin zal ik uitleggen wie zij zijn en wat de bedoeling is. Maar als het nodig is dat ik zelf ook naar Jeruzalem ga, kunnen zij met mij meereizen. Ik wil nu eerst naar Macedonië doorreizen. Ik ben van plan daarna naar jullie te komen. Ik zal dan proberen wat langer bij jullie te blijven. Misschien wel de hele winter. Dan kunnen jullie mij daarna op weg helpen wanneer ik verder reis. Want ik wil jullie dit keer wat langer bezoeken en niet alleen op doorreis. Tenminste, als de Heer dat goed vindt. Maar tot Pinksteren ben ik nog in Efeze. Want de Heer heeft mij daar grote mogelijkheden gegeven voor het vertellen van het goede nieuws. Hij heeft daar als het ware de deur wijd opengezet. Maar er zijn ook veel mensen die mij tegenwerken. Als Timotheus bij jullie komt, zorg ervoor dat hij zich bij jullie welkom voelt, want hij doet hetzelfde werk voor de Heer als ik. Behandel hem niet alsof hij niet meetelt omdat hij nog jong is. Help hem in vrede verder, zodat hij naar mij toe kan komen, want ik wacht met de broeders op hem. Wat betreft Apollos, ik heb hem al een paar keer gevraagd met een aantal broeders naar jullie toe te gaan, maar het kwam hem nu niet uit. Maar hij zal komen zodra hij kan. Slot. Let goed op jezelf. Sta stevig in het geloof. Wees volwassen en sterk. Doe alles vol liefde voor elkaar. Ik wil jullie nog iets vragen. Jullie weten dat het gezin van Stefanas het eerste gezin was dat in Achaïe in Jezus ging geloven. Daarna zijn zij de andere gelovigen gaan dienen. Ik wil graag dat jullie je door mensen als Stefanas laten leiden. Ook door de andere mensen die met hen voor de Heer werken. Ik ben erg blij dat Stefanas, Fortunatus en Achaïcus zijn gekomen. Nu mis ik jullie niet meer zo erg. Ze hebben me blij gemaakt en bemoedigd, net zoals ze bij jullie gedaan hebben. Laat je dus door zulke mensen leiden. Jullie moeten de groeten hebben van de gemeenten in Azië, dat is Turkije. Jullie krijgen ook de hartelijke groeten in de Heer van Aquila en Priscilla en van de gemeenten die bij hen in huis samenkomen. Jullie krijgen de groeten van alle broeders en zusters. Groet elkaar met een heilige kus. Ook ik, Paulus, schrijf jullie zelf een groet. Als iemand niet van de Heer houdt, is hij vervloekt. Jezus komt. Ik bid dat de Heer Jezus in alles goed voor jullie zal zijn. Ik houd van jullie allemaal die bij Jezus Christus horen.
1: Lees met Grootnieuwsradio in 2 jaar de hele Bijbel. Beluister de Bijbelleespodcast in je podcast-app.
2: En bekijk het leesrooster via grootnieuwsradio.nl/bijbel.

Elevation Worship, Thorn Wells en Echo hoorde je in de Nieuwe Morgen. Dit is dan de vrouw die gisteren nog te gast was tijdens de actiedag voor Mission Possible. Irma Dee hoor je nu met Storm.

0: Is je inkomen veranderd? Tijd om je toeslagen te checken. Ben je meer gaan werken of juist minder? Check je toeslagen. Ga je samenwonen? Check je toeslagen. Of heb je een nieuwe baan? Check je toeslagen. Want als je inkomen verandert, veranderen je toeslagen misschien ook. Pas het aan op toeslagen.nl of in de app. Zo krijg je niet te veel of te weinig toeslag. Check, pas aan en door.
1: Het is weer hamster bij Albert Heijn.
2: Met deze week in de bonus. Alle AH bakkersbrood Le Pen Hill, tweede gratis.
1: Lekker hoor.
2: Alle AH schalkipburgers en AH terraburgers, twee stuks, tweede gratis.
1: Boeie.
2: Alle AH barbecueworsten, ook tweede gratis.
1: Zoé.
2: En alle kwekkenboom, Doeka en Top King oven en airfryer snacks, ook tweede gratis.
1: Yes.
2: De meeste en de beste aanbiedingen.
1: Hamster.
3: Heb jij ook het gevoel dat iedereen 10 keer sneller gaat en al lang klaar zit voor de aftrap van Oranje, terwijl de bal bij jou nog moet beginnen te rollen en het eerste doelpunt al lang is gevallen tegen de tijd dat jij eindelijk ziet wat er gebeurt? Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga WK-deals. Met 1 gig glasvezel en tv de eerste 14 maanden voor €30 per maand. Check delta.nl. Delta. Aan alles gedacht.
4: Verzilver alleen deze week nog je Efteling spaarkaart en ga tot en met 8 november naar de Efteling. Kijk snel in de AH-app.
5: Slagerij Gelderblom in Ermelo heeft topkwaliteit vlees. Eerlijk en verantwoord smullen, ook bij catering, maaltijden of barbecue. Ermelo.slagerijgelderblom.nl. Welkom bij Jeroen, quality meat and more.
6: De gaafste uitjes ontdek je op originele-uitjes.com. Kom voor inspiratie naar het leukste platform. originele-uitjes.com.
5: Bestel nu overheerlijk barbecuevlees op ermelo.slagerijgelderblom.nl.
7: Sociodeal dierentuindeals, take 1 en actie bo.
8: Ontdek de beste dierentuindeals en meer op sociodeal.nl.
7: Beren goed, thanks bo.
8: Sociodeal, deals die je niet mag missen.
7: En actie olifant.
9: Kijk, kijk, kijk, daar ligt hij, de berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang. Niet met een reus in huis. Witte Reus. Wastenberg kost een beetje. Al 60 jaar.
8: Ontdek ook de beste dierentuindeals op sociodeal.nl.
10: Wat betekent zending voor jou? Kom naar het OMF Mission Event op zaterdag 27 juni. Een inspirerende dag voor jong en oud. Ontmoet zendingswerkers, luister naar seminars en beleef zending van dichtbij. Meld je aan op omf.nl.
11: Stel je voor, een huis waar je dier volledig in de watten wordt gelegd. Vol comfort, speelplezier en heerlijke tractaties. Klinkt goed? Dan is het tijd om naar Maxizoo te gaan. Waar je altijd meer krijgt voor minder. Ontdek verrassend betaalbare producten en aanbiedingen bij ons in de winkel. Maxizoo, alles voor je dier.
12: GardenOnline.nl. Overkappingen, schaduwdoeken en priëlen. GardenOnline.nl.
13: Grootnieuws Radio.
14: Het christelijke radiostation.
13: Het ANP-nieuws van 7 uur.
15: Goedemorgen, ik ben Michiel Frazenstorm. Voor het eerst in 20 jaar zijn er minder internationale studenten in ons land. Normaal zijn het er elk jaar meer, maar dit jaar is het aantal buitenlandse studenten op een HBO of universiteit met ruim 130 gedaald. Er zijn vooral minder Chinezen. Die zouden vaker kiezen voor een universiteit in hun eigen land. Een ravage in Helmond, waar vannacht een geldautomaat is opgeblazen. Op foto's is te zien dat ook de bakkerij ernaast veel schade heeft en dat op straat overal glas en brokstukken liggen. De daders zijn gevlucht. Bij de plofkraak in Helmond raakte niemand gewond. In Noord-Ierland was het gisteravond weer onrustig. Maandag viel een man uit Soedan iemand op straat aan met een mes. Die raakte zwaar gewond en dat triggerde het geweld. Zo werd er voor de tweede avond op rij brand gesticht. De politie hield met een waterkanon een groep tegen die naar een asielzoekersopvang wilde gaan. Het weer van Weer Online. Eerst op veel plekken droog met aardig wat zon. Later neemt de bewolking toe en gaat het regenen. Het eerst in het zuidwesten. Het wordt 18 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
13: Grootnieuws Radio Verkeer.
16: ANWB.
17: De ochtendspits komt geleidelijk aan verder op gang. Het is nog niet bijzonder druk op de weg. De meeste files staan op de wegen in de Randstad en in het zuiden. Op de A27 staat de langste file van Breda naar Gorkum. Daar rijdt het langzaam tussen Geertruidenberg en de brug bij Gorkum over 10 kilometer met bijna een kwartier vertraging. Op de A59 van Den Bosch naar het westen tussen de afrit Dussen en knooppunt Hooipolder 5 kilometer file en daar is de vertraging 10 minuten.
16: Een hele goede morgen op deze donderdagochtend. Ik zie heel veel berichten in de app binnenkomen van mensen die een regenboog hebben aanschouwd. Zojuist weer een berichtje van, even kijken, Lodewijk vanuit Friesland, maar volgens mij ook elders in het land. Als je zelf ook een mooi plaatje hebt, dan mag je dat delen met mij, want dan gaan we plaatjes ruilen. Zometeen staat er tegenover namelijk dit plaatje van Reni en Elisa.
18: Heere Jezus, wij roepen u aan.
16: Wij hebben u lief voor je binnen nu in een paar minuten.
19: Pas op hoor, deze is heet.
20: Oef, ja.
19: Wil er iemand nog wat drinken?
20: Ja,
19: lekker. Ja, lekker. Kijk eens, hier, deze heb ik voor jou. Voor jou deze.
20: En voor mij, man?
19: En een frisje voor jou.
20: Dank je.
21: Proost.
22: Juist op momenten dat het gezellig is, is het verleidelijk om een uitzondering te maken. Niks 18 betekent dat je ook thuis geen alcohol aanbiedt aan je kinderen onder de 18.
23: Lekkers aan de Lingen. Voor uw catering met producten uit de Betuwe. Geniet van de pure smaak en niet alledaagse combinaties. Catering zoals u dat wilt. Volg ons op Instagram. Lekkersaandelingen.nl. Waar eten genieten is.
24: Buiten wacht het echte werk. Als vakschilder is de keuze voor Sigma snel gemaakt. Dan krijg ik een advies op maat, optimaal gebruiksgemak en het geeft extreem lange bescherming. Het echte werk doe je met Sigma Coatings. Uw resultaat telt. Sigma. En met Sigma Façade bescherm ik gevels langdurig tegen alle weersomstandigheden.
25: De komende weken is het Hebbes bij Ben. 30 gig en 200 minuten voor maar 9 euro per maand. Of combineer deze bundel met bijvoorbeeld de iPhone 16.
26: Hebbes.
25: Kijk op ben.nl.
27: Mee met Oranje. Spaar nu bij Jumbo voor het juichjack. Bij elke 10 euro aan boodschappen ontvang je 1 juichzegel. Volle spaarkaart? Haal het juichjack op in de winkel vanaf 9,99. Dat is de ja van Jumbo.
28: Schoonschip, de leverancier van krachtige reinigingsmiddelen voor scheepvaart, pleziervaart en industrie. Maak schoon schip op het dek, aan boord en in de werkplaats. Van reiniging en borstels tot touwen, verf, wrijfhout en meer. Schoonschip.info.
29: Veel Nederlanders gunnen zichzelf een kleine pauze.
30: Dat kan nu ook met onze nieuwe kleine cryptomunten.
29: Dus ook voor jouw geld, investeer een beetje in jezelf.
31: Met cryptomunten, de nieuwe zachtzoete drop van Kleene.
32: Samen kijken we uit naar dat ene moment waarop we even één zijn. En met z'n allen achter Oranje staan. Het AD brengt het WK-voetbal dichterbij dan ooit. Samen delen we Oranje. Samen delen we het AD. Mis niets. Ga naar ad.nl/WK.
33: Samen delen we Oranje.
34: Dit is Erzsébet uit Roemenië. Ze lacht weer. Maar lang zat ze in armoede alleen thuis. Door Sponsor het Leven doet ze weer mee. Word ook sponsor voor €32 per maand. Kijk op dorcas.nl.
35: Ben jij toe aan een wissel? Stap dan over naar Hyundai en profiteer van ons 1-2'tje. Als partner van de FIFA World Cup 2026 geven we je namelijk tot wel €5.000 extra voordeel als je overstapt naar een nieuwe Hyundai. Zo rijd je al in de Hyundai Kona vanaf €31.495. Ga naar Hyundai.nl.
36: Morgen
37: met Joeri van der Geest.
36: Het christelijke radiostation.

0: heerlijk wakker worden met de muziek van Reni en Elisa. Wij hebben u lief, horen hier in de Nieuwe Morgen op Groot Nieuws Radio. In de ochtend vandaag wisselen zon en wolken elkaar af. In de middag meer bewolking en opnieuw buien bij een graad of 16. Morgen, ja, laten we daar ook gelijk maar even naar kijken. Dan begint de dag bewolkt en soms wat regen bij maximaal 19 graden. Ja, dan had ik het daarnet over dat er mooie berichten binnenkomen via de Groot Nieuws Radio-app. Onder meer van heel wat regenbogen. Lodewijk die stuurt de groeten uit Friesland met een knipoog naar de rainbow. Stuurt een prachtige foto daarvan mee. Ook André die meldt een dubbele regenboog bij Deventer. Mooi zichtbaar, zegt hij. Maar je moet wel even goed kijken. Steven die zit momenteel in zijn cabine, ziet ook een regenboog. Dankjewel, Steven. Een mooi teken, schrijft hij erbij. Ja, Marco die stuurt een heel ander plaatje. Die was vanochtend vroeg op pad voor een wandeling in de natuur. En hij stuurt een foto mee van een helder opkomende oranje zon. Het ziet er prachtig uit. Momenteel rijdt hij richting Musselkanaal en zegt hij dat, dat er onderweg ook lekker mee wordt geluisterd. Jaco die stuurt ook een goeie morgen. Ziet de zon met een gouden randje aan de donkere wolken. Een andere Jaco die stuurt ook een berichtje. Die ziet momenteel een heel ander beeld. Geen regenboog, maar sneeuw in de verte. Hij doet de groeten en laat weten dat hij momenteel onderweg is in de buurt van Grenoble. En dan zie ik hier nog een berichtje van Eva. Die laat weten dat het thuis eindelijk een rustige nacht was. De kinderen die hebben heerlijk doorgeslapen en ze is momenteel onderweg naar haar werk. Wens iedereen een heel gezegende dag toe. En tot slot een berichtje van Karen die zegt hier een strak blauwe lucht. Maar gisteren was ik met mijn vriend aan de bellen. En ons teken is een regenboog. Die staat ook op onze trouwkaart. En gisteren zag ik toen ik terugkwam van de 7e datekaart rondbrengen een regenboog. En ik hoop dat die ook telt. Oké. Nou, die zou bij deze dan inderdaad ook tellen. Alright, zometeen. Dan gaan we het hebben over een symposium op de Christelijke Hogeschool Ede over Gen Z en geloof. Want één ding is duidelijk, geloof dat leeft onder jongeren. Mijn collega Martin was er afgelopen week bij op die Christelijke Hogeschool. En zometeen gaan we horen wat hij daar heeft gehoord.
1: De dagtekst.
0: Eerste dagtekst van vandaag, Spreuken 16 vers 28. Een vals karakter zaait voortdurend tweedracht. Een lasteraar drijft vrienden uit elkaar. Een vals karakter zaait voortdurend tweedracht. Een lasteraar drijft vrienden uit elkaar. De dagtekst van vandaag is Spreuken 16 vers 28.

0: Jeremia 29, I know the plans I have for you. Donderdagochtend, 16 minuten over 7. Dit is de Nieuwe Morgen op Groot Nieuws Radio. Met een reportage van collega Martin. Hij bezocht onlangs een symposium. Ja, symposium, moeilijk woord. Het is een soort, hoe zou ik moeten uitleggen? Een soort studiedag, hè? Een studiedag op de Christelijke Hogeschool Ede over Gen Z en geloof. Want als er één ding duidelijk is, dan is het wel dat geloof leeft onder jongeren. Nou, hij heeft een reportage gemaakt, liep er dus rond met de microfoon en hij vroeg aan kerkleiders en organisaties: hoe bereidt de kerk zich voor op deze beweging?
1: Ja, er wordt nog even een broodje weggewerkt. En dan wat laatste voorbereidingen gedaan. Cors Visser van Kerkpunt. Er klopt iemand aan bij de kerk. Die zegt, ik heb vannacht heel lang zitten scrollen en opeens plopt er een filmpje van Jezus op. Wie is die man? Kunnen jullie me helpen? Hoe kan je als kerk voorbereiden op dat soort situaties?
2: Ik hoop dat heel veel kerken zich niet meer verrast raken door het feit dat dat soort vragen komen. Dat is volgens mij het allereerste. Nu zijn heel veel kerken nog overvallen. Oh, er staat ineens iemand op de stoep. Dus stoppen als kerk wel genoeg tijd, geld, aandacht in mensen die niet geloven. Dat is de allereerste.
1: Jan-Martijn Abrahamsen, lector theologie aan de Christelijke Hogeschool Ede. Hoe kan je jezelf als kerk voorbereiden op de komst van deze gelovigen als ze bij je aankloppen?
3: Ik denk door te volgen wat er nu allemaal kerkbreed wordt gepubliceerd, in podcast wordt gedeeld, in de verschillende tijdschriften te lezen valt, om gewoon zicht te krijgen op wat er gebeurt, wat de vragen zijn. Want als je de vragen hebt, dan kun je daar zelf ook over nadenken in je lokale kerk.
4: Nou, ik ben Pastor John van City Churches.
1: Wat is stap 1 wat een kerk moet doen als iemand aanklopt en zegt: ik heb vannacht een filmpje gezien, iets over Jezus, help mij.
4: Een relatie bouwen met Jezus. Het draait uiteindelijk om Jezus. Bij ons zeggen we, the more you know Jesus, the more you know yourself. Heel veel mensen komen naar de kerk omdat ze zichzelf op zoek zijn naar zichzelf. Op zoek zijn naar een bepaalde liefde, een bepaalde purpose, een bepaalde houvast. En wat wij vooral doen is we richten naar Jezus.
1: Bart de Zwaan, als het gaat om praktisch aan de slag gaan in de kerk. Ken je ook voorbeelden waarin dat goed verloopt?
5: Niet concreet. Ik ken wel een voorbeeld van iemand die dat juist in haar praktijk heel uitdagend vond. Die had in haar gemeente dus zo'n 6, 7 van de jongeren voor de deur staan en die wilde ook gedoopt worden. Maar toen het gesprek kwam over, ja, maar de doop staat ook bij ons voor. Ja, je treedt toe in een gemeenschap, we staan ergens voor, wil je daar deel van uitmaken? Toen werd het toch allemaal heel lastig. Ze wilden blijkbaar toch meer liever dat vinkje van de doop halen dan dat ze concreet ook in die gemeenschap wilden investeren. Dus daar kan het wel op spanning komen te staan.
1: Dorine Sommer, directeur van Alpha Nederland. Een gemiddelde Alpha-cursus zit een vrijwilliger, doet het al 10 jaar. Is het voor die vrijwilliger nou juist gemakkelijker geworden omdat mensen het al van alles hebben gehoord? Of is het juist moeilijker geworden?
6: Alpha-teams komen zeker andere dingen tegen dan 10 jaar geleden. Dus op de reguliere Alpha zien we bijvoorbeeld steeds meer dat er deelnemers zijn met allerlei spirituele rugzakjes. Dus dat teamleden ook wel echt denken van, oh, maar wat betekent dan een derde oog? En wat is eigenlijk Reiki? En mensen hebben gewoon een hele spirituele speurtocht erop zitten. Maar ja, de kwaliteit van een goede alfa-leider is en blijft hetzelfde. Namelijk, iedereen is welkom. Elke vraag, elke mening doet ertoe. En je bent er gewoon om vragen te stellen. En Gods liefde en geduld te laten zien. En trust the process.
7: Het is een gunstige tijd. Het Rijk Gods is nabij. We zien aan de ene kant zien we een krimp. Maar aan de andere kant, en dat grijpt mooi in elkaar, zien we ook echt een nieuwe toekomst. Het is al het heden. Dus soms wordt wel eens gezegd, de jeugd heeft de toekomst. Dat is niet waar. De jeugd is nu. En dat is heel mooi om te zien en daar kunnen we van leren. En dan gaat erom dat we als geloofsgemeenschappen hartelijk gastvrij zijn. Dus dat we niet zeggen als er iemand komt,

0: dit moment om zeg maar open armen ontvangen en vormen?
1: De primaire taak van de kerk te alle tijden, denk ik. Om missie centraal te stellen. En dan vallen ook een heleboel randzaken op de juiste plaats. De missie van de kerk is Jezus kennen en hem bekendmaken. En niet klaar zijn met, oh fijn, iemand is gedoopt, punt. Nee, discipelen. En als we dat serieus nemen, dan maken we discipelen. Die discipelen maken, die discipelen maken, die discipelen maken, enzovoort, enzovoort. En dat is de beweging die Jezus is gestart. Met een heel goede reden. En hij vraagt ons om dat na te doen. Dus duidelijk.
2: Jorde collega Martin op een symposium van de Christelijke Hogeschool Ede over Gen Z en geloof.

0: Dankzij een hoopvol geluid op de radio worden elke dag duizenden luisteraars bemoedigd en geïnspireerd in hun geloof.
1: God doet altijd wonderen op een moment dat je het eigenlijk niet meer zo verwacht. En door Jezus komen wij bij hem en kunnen we ook van genezing bidden. En dat, ja, dat is het allergrootste in ons leven.
0: Jij ook? Ondersteun Groot Nieuws Radio en word vandaag nog vriend.
2: God spreekt echt door Groot Nieuws Radio.
0: Meld je aan via grootnieuwsradio.nl/vriend.

0: Joy Enriquez, Halleluja, daarvoor Psalm 91, mijn toevlucht van Sela. Ja, een hele goede morgen. Het is 8:02 en dit zijn de hoofdpunten van het ANP-nieuws.
1: Goedemorgen, ik ben Michiel Frazenstorm. Er zijn dit jaar minder buitenlandse studenten in ons land en dat is voor het eerst in 20 jaar. Vooral Duitsers en Chinezen blijven weg. Daar is er tegenover dat het aantal studenten uit India juist is toegenomen. In Helmond is vannacht een plofkraak gepleegd. Niet alleen is er veel schade aan de opgeblazen geldautomaat, maar ook aan de bakkerij ernaast. Of de daders geld hebben meegenomen is niet bekend. En Iran sluit de straat van Hormuz helemaal af na aanvallen door Amerika vannacht. Verschillende doelen in Iran zouden zijn geraakt, waarna Iran Amerikaanse basis aanviel. Volgens de VS gaan er nog wel schepen door de straat.
2: Groot nieuws update.
0: Paus Leo heeft gisteren in Barcelona de hoogste toren van de Sagrada Familia ingezegend. De bekende kerk is al sinds 1882 in aanbouw en is met de nieuwe toren van 172 meter nog steeds niet af. De inzegening was precies 100 jaar na de sterfdag van Anton Gaudi, de architect van de kerk. Tienduizenden mensen waren erbij, meldt de NOS. En een spannende dag vandaag voor zo'n 182.000 scholieren. Vandaag horen ze of ze geslaagd zijn voor het eindexamen. Over een half uur, dus om 8:00, dan wordt de N-term bekendgemaakt. Dat is de normering die bepaalt hoe streng een examen wordt beoordeeld. En daarna rekenen scholen de cijfers uit en kan bij veel huizen de vlag met de schooltas uit. Wie gezakt is, kan vanaf volgende week herexamen doen. En vandaag begint ook het WK voetbal in Amerika, Canada en Mexico. Voor veel Amerikanen en Canadezen is voetbal nauwelijks interessant. IJshockey en American football die zijn er veel populairder. Toch maken predikanten van gereformeerde kerken met Nederlandse wortels zich daar zorgen, schrijft het Reformatorisch Dagblad. Volgens hen wordt sport voor sommige kerkleden een afgod. Ouders zitten 4 avonden per week op de tribune en dat gaat ten koste van de geloofsopvoeding thuis. En ook staat de zondagsrust onder druk, omdat veel grote wedstrijden op zondag worden gespeeld. En een geweldige uitkomst van onze actiedag van gisteren voor Mission Possible, een organisatie die zich inzet voor kwetsbare kinderen en gezinnen in Oost-Europa. De tussenstand van de actie staat op €43.738. En daar komt de verdubbelaar van €25.000 nog bij. En daarmee komt de stand nu op €68.738. En dat is een ongelooflijk mooi bedrag. Dan nog het groot nieuws radio weerbericht van Buienradar. In de ochtend wisselen zon en wolken elkaar af. In de middag meer bewolking en opnieuw buien bij een graad of 16. Morgen is het bewolkt en soms wat regen bij maximaal 19 graden. Dan de verkeersinformatie van de ANWB.
1: Het wordt geleidelijk aan drukker op de weg. De meeste files veroorzaken niet meer dan zo'n 5 tot 10 minuten extra reistijd. De langste files van dit moment staan op de A2 van Den Bosch naar Utrecht tussen Rosmalen en Waardenburg. Daar nu 11 kilometer met een kwartier vertraging. A27 van Utrecht naar Gorkum. Tussen knooppunt Rijnsweert en Hagestein 9 met daar zo'n 20 minuten vertraging. Dat komt door bergingswerkzaamheden. De rechterrijstrook is dicht. En op de A28 van Zwolle naar Amersfoort. Tussen het Harde en Harderwijk een half uur vertraging in 7 kilometer file. Dat komt door een ongeluk. Er is maar 1 rijstrook open.
0: Ja hoor, een hele goede morgen op deze donderdagochtend. Zometeen hoor je muziek van Mosaic Worship en eerst Don Moen, Give Thanks.
2: De nieuwe morgen

0: Mosaic Worship en Kees Kleinoord. Je hoorde één heer. Ik ga een overdenking instarten van Marcus Spronk, directeur van zendingsorganisatie OMF Nederland. En deze overdenking heet Kintsugi.
1: Efeze 1 vers 7. In hem hebben we de verlossing door zijn bloed, namelijk de vergeving van de overtredingen, overeenkomstig de rijkdom van zijn genade. Ik geloof dat God zichzelf en zijn plannen aan ons kenbaar wil maken. Hij doet dat door de Bijbel heen, maar ook door zijn schepping. En dan niet alleen natuur, maar ook cultuur. Want ook dat is een onderdeel van zijn schepping door de mens heen. In Japan bestaat er een kunstvorm, genaamd Kintsugi. Het geeft een prachtig beeld van Gods liefde en zijn verlossende werk. Wanneer in Japan een keramische schaal of vaas breekt, dan wordt deze niet weggegooid, maar er gebeurt iets bijzonders mee. Nou, keramiek is gebakken klei. Het is gevormd met zorg en bedoeld om iets te dragen. En ondanks dat het dus slechts gebakken klei is, heeft het schoonheid en een doel. Maar wanneer het breekt, dan verliest het beide. In plaats van de scherven weg te gooien, herstellen ze het, maar niet op een gewone manier. De breuken worden niet verborgen, maar die worden juist zichtbaar gemaakt. En ze worden gevuld met iets kostbaars. De scherven worden aan elkaar gelast, aan elkaar gelijmd met goud. Zoiets simpels als klei, wat aan elkaar in elkaar gezet wordt met goud. Het resultaat is een voorwerp dat mooier en waardevoller is dan dat het ooit was. En dit beeld raakt aan het hart van het evangelie. God heeft jou en mij geschapen uit stof, uit klei. En met liefde en aandacht heeft hij ons tot iets prachtigs gemaakt. En met een doel. We waren bedoeld om zijn heerlijkheid te dragen. Door de zonde in de wereld en ons leven zijn er breuken gekomen. En ons leven raakte gebroken en we vielen uiteen in scherven. En toch heeft God jou en mij niet afgeschreven. In zijn diepe liefde en genade wilde hij herstellen wat kapot was. En hij deed dat niet met iets gewoons, maar met het meest kostbare wat er is. Het bloed van zijn eigen zoon, Jezus Christus. Zoals goud de scherven in Kintsugi verbindt, zo heeft Christus door zijn bloed de stukken van ons leven weer samengebracht. Zijn offer aan het kruis is de verbinding, de genezing, de verlossing. En het wonder, we worden niet alleen hersteld, maar we worden volkomen vernieuwd. Met het bloed van Christus zijn we een totaal nieuwe schepping geworden. In Gods ogen zijn we kostbaarder geworden, meer waard dan we waren voordat we gebroken waren. En wanneer God nu naar ons kijkt, dan ziet hij geen scherven. Ja, hij ziet wel de scherven, maar hij ziet bovenal de genade die ons heeft hersteld. Hij ziet het herstellende werk van Christus in ons leven. Dit betekent dat ook wij onze breuken niet hoeven te verbergen. We mogen laten zien dat we eens gebroken waren, dat we in stukken lagen. Want daardoor, doordat we laten zien, wordt het werk van Jezus in ons leven alleen maar zichtbaarder. Dan wordt het zichtbaar dat we nu wonderlijk mooi hersteld zijn. Jij bent niet afgeschreven, niet vergeten, zeker niet waardeloos. Je bent hersteld, je bent geliefd en je bent oneindig kostbaar in de ogen van God. Mag deze waarheid vandaag diep in je hart doordringen. Voor jezelf, maar ook hoe je kijkt naar de mensen om je heen. Of ze nou al hersteld zijn of nog niet. Mag de genade die je zelf ontdekt hebt in je leven, mag die tot uiting komen in de manier waarop jij en natuurlijk ook ik met de mensen om ons heen omgaan. Want zijn genade maakt van gebrokenheid iets prachtigs.

0: Psalm Project en Psalm 119 met al mijn kracht op deze donderdagochtend. Vanochtend wisselen zon en wolken elkaar af. In de middag meer bewolking en opnieuw buien bij een graad of 16. Ja, dan een spannende dag voor superveel scholieren. 182.000 scholieren die krijgen vandaag te horen of ze zijn geslaagd voor het eindexamen. Ook het WK voetbal gaat vandaag officieel van start. Wordt gehouden in Mexico, de Verenigde Staten en Canada. Ja, en verder vandaag hier op Groot Nieuws Radio.
1: En verder vandaag
0: hoor je tussen 10 en 12 Andries Knevel en Alice Postumus. Ze zijn te gast bij Thijs en Jorika over een vraag die veel mensen bezighoudt. Hoe praat je eerlijk en doordacht over geloof als iemand je vraagt waarom je gelooft in God? Ze gaan het hebben over, moeilijk woord, apologetiek. Ja, mooi onderwerp deze ochtend te horen tussen 10 en 12 bij Thijs en Jorika.
2: Hey, baas van een busje. Mag jij straks de stad nog in? Vanaf 1 januari 2027 verandert de situatie. Dan gaan de zero-emissiezones ook gelden voor bestelauto's met emissieklasse 5. Die mogen er vanaf dat moment niet meer in. Heb jij zo'n bus? Bereid je op tijd voor, want de maanden vliegen voorbij. Doe nu de kentekencheck om te zien tot wanneer jij toegang hebt. Ga naar opwegnaar6.nl.
3: Bij Lidl wensen we Nederland het allerbeste. En dat kunnen we goed gebruiken, want er moet weer flink gesupported worden. Daarom deze week met Lidl Plus Italiaanse kersen. Een halve kilo voor maar 2,29. Lidl, official fresh partner van Team NL.
4: Levensveranderende operaties en trainingen? Daar zijn artsen voor nodig. Maar ook elektriciëns, koks, schoonmakers, IT'ers en jij. Mercy Ships zoekt vrijwilligers. Mensen zoals jij die tijd en vaardigheid willen delen om hoop te brengen. Kom naar de infoavond en ontdek wat jij kan betekenen. Ga naar mercyships.nl/jij.
3: Lidl is de beste supermarkt in groente, fruit en brood. Met deze week roomboter-croissants. Per stuk nu 29 cent. Lidl, je verdient het.
5: Shop de sale bij Zalando. Bespaar tot wel 50% op must-haves.
6: Wat doe ik aan voor een onvergetelijke zomer?
5: Vind de perfecte look voor elke gelegenheid en bespaar tot wel 50%. Word lid van Plus voor meer voordelen.
6: Wat doe ik aan?
5: Shop nu bij Zalando.
7: Nu met Club Karwei, gratis accu met lader bij aankoop van Einhell accugereedschap. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
8: Als je in de file weer van 1 naar 2 naar 1 moet schakelen. Upgrade kan naar een automaat, op Marktplaats. Want met het aanbod van ruim 7000 betrouwbare autobedrijven vind je altijd de auto die je nodig hebt. Marktplaats, elke deal een groot verschil.
9: Stel je voor, een huis waar je dier volledig in de watten wordt gelegd. Vol comfort, speelplezier en heerlijke tractaties. Klinkt goed? Dan is het tijd om naar Maxi Zoo te gaan. Waar je altijd meer krijgt voor minder. Ontdek verrassend betaalbare producten en aanbiedingen bij ons in de winkel. Maxi Zoo, alles voor je dier.
10: 10 tenders alsjeblieft.
11: Ja, dat is dan 8 euro.
10: Hè? 8? Oké. Okay.
12: Nu bij KFC. 10 tenders bucket met 2 dips voor 8 euro. Verkrijgbaar tot en met 29 juni.
13: Van 6 tot en met 11 juli is het tijd voor de Royal Mission Zomerschool. Een week die je geloof verdiept, je uitdaagt en transformeert. Ontdek wat het betekent om te wandelen in de kracht van de Heilige Geest. Is dit iets voor jou? Meld je dan nu aan via royalmission.nl.
14: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week Autoweek. €5,99 in de winkel. Nu €2,50 per week. Altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
1: Groot Nieuws Radio.
15: Het christelijke radiostation.
1: Het ANP-nieuws van 8 uur.
16: Goedemorgen, ik ben Michiel Frazenstorm. Ons land is minder populair om er te gaan studeren. Voor het eerst in 20 jaar is het aantal buitenlandse studenten gedaald. Het zijn er nu bijna 130.000 die staan ingeschreven bij een hbo of universiteit. Vooral Duitsers en Chinezen blijven weg. Dat zou onder andere komen door strengere opleidingseisen. Iran zegt dat het de straat van Hormuz helemaal afsluit. Volgens Amerika klopt dat niet en varen er nog wel schepen. Afgelopen nacht vielen de twee landen elkaar weer aan. Er waren ontploffingen in de buurt van de hoofdstad Teheran. En Iran schoot raketten en drones af op militaire bases die Amerika gebruikt in het Midden-Oosten. Het is puinruimen in Helmond na een plofkraak vannacht. Er is niet alleen veel schade aan de opgeblazen geldautomaat, maar ook aan de bakkerij ernaast. Overal op straat liggen brokstukken en glas. De daders zouden er op een scooter vandoor zijn gegaan. Of ze geld hebben meegenomen is niet bekend. Het weer van Weer Online. Eerst op veel plekken droog met wat zon. Vanmiddag neemt vanuit het zuidwesten de bewolking toe en gaat het regenen. Het wordt 18 graden. En tot zover het ANWB-nieuws.
1: Grootnieuws Radio Verkeer.
17: ANWB.
18: De ochtendspits verloopt niet bijzonder druk. De meeste files staan op de wegen in de Randstad en in het zuiden. Een paar files vallen nu wel op. Op de A1 Amersfoort richting Amsterdam, tussen Baren en Blarikum, 8 kilometer met een half uur vertraging. Dat komt door bergingswerkzaamheden. De linkerrijstrook is dicht. A12 richting Den Haag, tussen Zevenhuizen en Zoetermeer, 7 kilometer file met ruim een kwartier vertraging. Door een ongeluk is de rechterrijstrook dicht. A28 van Zwolle naar Amersfoort, tussen het Harde en de afrit Elspeet, 4 kilometer met 10 minuten vertraging door een ongeluk. De weg is daar wel weer vrij. En de A73 richting Maasbracht is nu helemaal dicht door een ongeluk tussen Roermond en Roermond-Oost.
0: Een hele goede morgen op deze donderdag 11 juli. Het is 8 uur geweest. Zometeen hoor je Phil Wickham en Carrie Job. Ja, prachtig lied, een van mijn favorieten. De Revelation Song hoor je zometeen.

0: Wie deze zomer de A27 neemt, kan het beste nu even goed opletten. Van maandag 22 juni tot maandag 3 augustus zijn er verschillende afsluitingen op de A27 tussen knooppunt Gorkum en knooppunt Everdingen. Hou rekening met minstens 45 minuten extra reistijd. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
1: Kan jij ook zo genieten van even lekker buiten zitten? Van der Garde tuinmeubelen. Al 80 jaar de specialist. Kijk op vdgarde.nl.
2: Tussenjaar? Met een opleiding van de EH sta je sterker in je schoenen. Investeer in je persoonlijke ontwikkeling, geloofsontwikkeling en ontdek welke studie bij jou past. Leg de beste basis voor je leven bij de Evangelische Hogeschool. EH.nl.
1: Kom proef zitten in onze showrooms of bestel je tuinmeubelen op vdgarde.nl.
3: Alles voor je auto op één centraal adres. Autobedrijf HZ in Ochten heeft het al voor je gefixt. Altijd 500 BOVAG-auto's op voorraad. HAZET.nl.
4: De beste ingrediënten voor een ochtend zonder drama? 100% Arabica-bonen. Fluffy schuim van halfvolle melk of heerlijke haverdrank. Lekker wakker worden met een cappuccino van McDonald's voor maar 1,95. I'm loving it.
3: Het allround BOVAG autobedrijf voor al jouw autowensen. HZ.nl.
5: Kwetsbare dochters worden sterke vrouwen. Voor €30 helpt Mission Possible een vrouw en haar kinderen in Oost-Europa met juridische bijstand. Voor €50 ontvangt ze een babybox met een kinderbijbel. En voor €85 krijgt ze 1 week opvang, samen met haar kinderen. Steun jij ons? Helpen wij hen. Ga naar missionpossible.nl.
6: Straks de sportzomer volgen in elke kamer, nu geregeld. Met een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Nu de eerste 12 maanden voor maar €20 per maand. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo!
5: Help kwetsbare dochters in Oost-Europa en steun ze nu via Mission Possible. Dan wordt jouw gift verdubbeld. Ga naar missionpossible.nl.
7: Gospel.nl, de grootste christelijke webwinkel van Nederland. Met tienduizenden boeken, bijbels, kaarten, spellen, films, muziek en gifts. Bestel eenvoudig, veilig en snel op gospel.nl.
8: De Battled voor gezins- en jeugdvakanties. Inspirerende conferenties en unieke groepsaccommodaties. Ga naar battled.nl. De Battled, goed ontmoeten.
9: Veel problemen op je werk kun je oplossen bij de koffieautomaat. Voor alle andere vragen is er de RMU, de Christelijke Vakorganisatie van Nederland. Voor advies, juridische hulp en trainingen die jou verder helpen. RMU, samen werkt beter. RMU.nl.
10: Kleine billetjes, grote actie bij Trekpleister. Nu, Pampers luiers en luierbroekjes, XXL packs, 1 plus 1 gratis. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
11: De Nieuwe Morgen.
12: Met Joeri van der Geest.
11: Het christelijke radiostation.

0: Heilig, heilig, heilig is de Heer Almachtig. Revelation Song, openbaring 4, vers 8. Daarop is dit lied gebaseerd. Zojuist gezongen door Carrie Job en Phil Wickham. Op deze donderdagochtend, 11 minuten over 8... op de 11e dag van de 6e maand 2026. Ja, een spannende dag voor zo'n 182.000 scholieren... want vandaag horen ze of ze geslaagd zijn voor het eindexamen. Nou, kleine 10 minuten geleden is de N-term bekendgemaakt. Dat is de normering die bepaalt hoe streng een examen wordt beoordeeld. Dus dat betekent dat de docenten vanaf nu de cijfers kunnen uitrekenen... en dan, ik denk later deze ochtend of ergens in de loop van de middag... de scholieren kunnen bellen of niet... Altijd weer een gedoe hoe dat dan weer op iedere school anders is geregeld. Maar in ieder geval een spannende dag. Leonard die zegt er nog over in de Grootnieuws Radio. Ja, inderdaad een spannende dag voor mijn, tussen aanhalingstekens, MAVO 4-leerlingen. Henk die stuurt, goeiemorgen, ik zit al lekker te werken... met het zonnetje achter de ramen op kantoor in Amersfoort. Ik wens iedereen heel veel succes met het wachten op de uitslag van de examens... Vandaag de dag, ik heb een neef en een nicht die wachten op de uitslag... en nog wat meer mensen in mijn omgeving. Dus hij wens iedereen heel veel succes. En ook Henkie en Wilma uit Barneveld... maar deze ochtend vanaf Griekenland wensen ze iedereen een hele mooie dag... en heel veel zegen toe. Ja, vandaag niet alleen de uitslag van de examens... maar ook het begin van het WK-voetbal. De WK-gekte die barst vandaag in alle hevigheid ook los... We spreken de komende tijd allerlei mensen uit ons eigen Team Oranje. Vrienden van Grootnieuws Radio. Wat dat precies betekent, vertel ik je zometeen.
1: De dagtekst.
0: Dat is Spreuken 16, vers 28. Een vals karakter zaait voortdurend tweedracht. Een lasteraar drijft vrienden uit elkaar. Een vals karakter zaait voortdurend tweedracht. Een lasteraar drijft vrienden uit elkaar. Spreuken 16, vers 28 is de dagtekst.

0: Groot Nieuws Radio met Mar en Run to the Father. Ja, vandaag barst de WK-gekte in alle hevigheid los. Althans, dat is wel een beetje het beeld wat in de media geschetst wordt. Misschien is jouw huis ook al wekenlang oranje gekleurd. Misschien kun je niet wachten tot het voorbij is. Zou natuurlijk ook kunnen. Liefhebber of niet, wil je in deze periode graag voorzien van wat diepgang. Een hoopvol geluid midden in dat voetbalfeestje. En daarom spreken we de komende tijd allerlei mensen uit ons eigen team Oranje. Zeg maar vrienden van Groot Nieuws Radio. En nou, die gaan we een aantal vragen voorleggen. Tenminste, dat is de gedachte. We gaan wel zien waar het allemaal uitkomt. Om het goede voorbeeld te geven, beginnen we vandaag bij de grootste voetballiefhebber op de redactie, heb ik begrepen. Het is de man die Thijs en Jorieke pretendeerde precies te weten hoe jij dit jaar jouw pool moet invullen. Lees ik dat goed, Thijs?
1: Ja, alleen weet je wat jammer is, Jorie? Dat sommige collega's dat dan nog niet hebben gedaan.
0: Nee, de voetbalpool invullen.
1: Zoals jij?
0: Ja, ik heb het ook nog niet gedaan.
1: Dat ga je nog even in orde maken, begrijp ik.
0: Ja, ja, nulletjes en eentjes invullen.
1: Nulletje, vooral niet, ja, dan heb je goed naar me geluisterd. Kleine uitslagen, het wordt bijna nooit 4-0.
0: Ja. Oké. Heb jij, wie gaat er winnen dan?
1: Nou, ik wilde dus eigenlijk Engeland zeggen, maar Jorieke had hem net voor mij ingevuld. Die had al Engeland gekozen. Ja, ik ga niet hetzelfde land kiezen.
0: Okay.
1: Ik denk dat ik op dit moment op Duitsland zit, maar ik heb ook nog Noorwegen een beetje in de overweging.
0: Oké, ik ben van Curaçao, maar ik heb begrepen dat die niet zo heel veel kans maken.
1: Nee, maar ze mogen meedoen. Dat is al een enorme winst voor ze. En uiteindelijk, ja, het is heel mooi hoe zij hun geloof ook helemaal erbij betrekken.
0: Ja, dus. Vond ik helemaal te gek. Ze hadden vorige week bij Presence, hadden ze vlak voor Huis Verduinen, Hotel in Noordwijk, hadden ze een hele worshipavond. Echt een hele team, wat ook zingt en bidt. En ik las morgen weer in de krant dat ze dan ook in de bus allemaal worship liederen luisteren.
1: Prachtig, dus, toch?
0: Ja, mooi.
1: Nou, als jij nou meedoet met die pool en jij vult Curaçao in, dan vind ik het extra leuk.
0: Hey, en als ze winnen, dan ben ik gewoon de winnaar van de pool bij Groot Nieuws.
1: Ja, dan loop je binnen, ja.
0: Is het alleen voor collega's of kunnen luisteraars ook meedoen?
1: Nou, hij staat open. Als je zoekt op GNR pool of iets wat daarop lijkt, dan kan je hem vinden. Ik heb hem niet afgeschermd, maar het is in principe voor collega's.
0: Oké, check. Hey Thijs, we hadden een ideetje. We gaan het gewoon even experimenteren. Namelijk onze eigen team Oranje, vrienden van Groot Nieuws Radio, die dan een aantal vragen beantwoorden. Ik leg jou gewoon even onder de loep deze ochtend, als je het allemaal niet erg vindt.
1: Als jij de voorzetjes geeft, dan zal ik ze erin kopen.
0: Okay. Ja. Heb jij op voetbal gezeten?
1: Jazeker.
0: Oké. En in welk team? Hoe ging dat?
1: Ja, bij JSV in Nieuwegein. En ik was altijd de voorstopper. Dat is de plek waar ze mensen neerzetten die vooral niet te veel in de weg moeten lopen. Ja, is eerlijk waar.
0: Heb je wel eens gescoord?
1: Ik heb 1 keer gescoord, maar allerlaatste wedstrijd. En dat was prachtig. Dat was op zo'n toernooi aan het einde van het seizoen. We gingen daarna verhuizen. En toen zei er een vader langs de lijn: als Thijs vandaag scoort en het gebeurde nooit, dan geef ik iedereen patat. En prompt mijn enige doelpunt die wedstrijd.
0: Oh, maar ook misschien de tegenpartij die dat ook gehoord.
1: Nee, die kreeg geen patat.
0: Oké. Hey, toch maar even voor wie het gemist heeft. Wat is in het kort jouw tip om dit jaar als winnaar uit jouw voetbalpool te komen? Hoe viel er die in?
1: Ja, ik heb even zitten analyseren wat hebben de afgelopen WK's allemaal gedaan. Het zijn dus die kleine uitslagen. Je bent heel snel geneigd om naar 3-0 te gaan. Je denkt, Spanje is een stuk sterker. Maar er wordt veel verdedigd op zo'n WK. Kleine uitslagen, 1-0, 0-0, 0-1. Daar kom je dat verste mee. Vooral niet te veel gekken doen. En ja, statistiek is je vriend wat dit betreft.
0: Ja, dus je gebruikt heel veel AI.
1: Nee, dat doet dus iedereen. Gewoon even kijken naar de kwalificatietoernooien. Even kijken welke landen zijn er bovenaan geëindigd. Dan kom je bijvoorbeeld bij Noorwegen uit. Ja. Je hebt natuurlijk Haaland, die ken jij wel.

0: geïnspireerd door de sport, maar gericht op het leven. Ik heb één vraag hebben we er vanmorgen uitgebracht. Ben je meer een aanvaller of een verdediger?
1: Ja, ben je meer een
0: hele brede vraag.
1: Verdediger? Ik ben denk ik de rechtsvoor aanvaller die dan de voorzetter geeft voor de spits. Dat is dan Jorike. Alleen die kopt ze er niet altijd in.
0: Oké, vind ik een leuk antwoord. Andere vraag uit de grabbelton. Wie was een belangrijke coach voor jou in het leven?
1: Mijn belangrijkste coach was toen ik zelf op de jeugdvereniging zat. Een jaartje of 16, 17. Dat was Henk. Henk die was daar de mentor. Ja. En van Henk leerde ik... Hij leek een beetje op mij. Ik was alle boeken aan het lezen die ik maar kon vinden. Als Willem Ouwe een heel nieuw boek uitbracht... dan lag ik voor de winkel om hem te halen. En hij zei, en hij schreef nogal wat boeken in die tijd. En Henk die zei... al die dingen die je kunt weten, al die dingen... dat helpt je uiteindelijk niet verder. Het gaat uiteindelijk om de relatie, om het hart. Het gaat niet om de meeste kennis. En overal alle antwoorden op weten te vinden. Het gaat uiteindelijk om je relatie met God... en daarvanuit proberen te leven. En daar heb ik het toen wel heel veel aan gehad. En toen ben ik wel een stuk minder gaan lezen. Dus de boekverkoop is sinds die tijd bij Willem Ouwe ook een stukje omlaag gegaan.
0: Ja. Okay. Ja, ik vind het wel mooi. Het is ook weer een beetje, het komt ook wel weer in, hè, de laatste tijd. Dat mensen een coach of een mentor vragen in hun nabije omgeving... om ja, wat tips te geven in het leven, mee te lopen.
1: Nou, het is leuk dat je het vraagt, Jorie. Ik wil heel graag jouw mentor zijn.
0: Nou, gaan we nog even over nadenken. Ben je wel eens teruggefloten, behalve nu?
1: Ja, ik ben regelmatig teruggefloten. Vorige week nog door mijn vrouw.
0: Oh, wat was er dan?
1: Oh, we doen de doorvragen vandaag. Nou, ik was weer iets te druk bezig met de hele agenda vol te plempen... en iets te weinig aan het overleggen. Of eigenlijk veel te weinig aan het overleggen. Dus ik werd even pas op de plaats. Ik werd even naar de zijlijn geroepen. En we hebben gezegd, van, nou, daar gaan we even iets beter op letten.
0: Oké. Nou, ik zal niet verder doorvragen. Behalve dan nu... zit nog een beetje in de reservetijd. Er kan nog één vraag bij. Wat zit er zometeen in Thijs en Jorike? Nou, vanaf 10 uur?
1: Het is heel leuk wat ik net vertelde over wat ik in mijn jeugd alles wilde weten. De apologetiek met Andries Knevel en Alice Postumus.
0: Moeilijk woord, hè?
1: Moeilijk woord. Hoe vertellen we over ons geloof? Hoe gaan we om met de geloofsvragen die er zijn? Zeker als we dat aan mensen die zelf niet iets met het geloof hebben moeten uitleggen. Ze hebben een aantal van die geloofsvragen verzameld eigenlijk. Er komt een mooi congres aan. En we gaan ze alvast even met hen zelf bespreken.
0: Hey, wat leuk. Dat zometeen tussen 10 en 12 in Thijs en Jorike. Dankjewel, Thijs. Beschouw jezelf ook als een vriend van ons team Oranje. Dan mag je een appje sturen naar de studio of je aanmelden via de nieuwsbrief. Krijg je ook meer info. Hey, dankjewel, Thijs.
1: Graag gedaan.
0: Jij moet even de link nog naar mij sturen van die poll.
1: Oh, dat ga ik meteen even doen.
0: Oké. Heel Curaçao. Ik

0: morgen, wat kan ik voor je doen?
1: Speel een hoopvol geluid.
0: Oké, ik start de Grootnieuws Radio-app.
2: Kies elke dag voor een hoopvol geluid. Zoals podcasts met inspirerende gesprekken en radioprogramma's met bemoedigende

0: allemaal in één app.
1: Met daarnaast artikelen, playlists en groot nieuws gemist.
0: Download vandaag de Groot Nieuws Radio app
1: in de App Store of Google Play.

0: Smith en Waiting Here For You. Jaco, die steunt mij toch, hoor. Die zegt, goedemorgen Juri, ik ben ook een voetbalbeet. Ik weet er ook niet zoveel van af. Verder een spannende dag natuurlijk voor de eindexamenleerlingen. Vandaag de uitslag. Martin die zegt, hey Juri, ook mijn dochter Leandra, die krijgt vandaag de uitslag. HAVO 5, nou, spannende dag. Heel veel succes, hopelijk een mooie uitkomst. Mario die zegt, ik ben net aangekomen bij de school waar vanaf nu gerekend gaat worden. Wij proberen de leerlingen mee te geven dat hetzelfde sowieso waardevol en geliefd en geslaagd zijn. Maar ja, dit papiertje hebben is wel heel fijn. Op naar vandaag. Het is 3:30. Dit zijn de hoofdpunten van het ANP-nieuws.
1: Goedemorgen, ik ben Michiel Frazenstorm. Het UWV laat een extern bedrijf onderzoek doen naar een angstcultuur die er bij de uitkeringsinstantie zou heersen. Mensen die bij het UWV worden opgeleid tot keuringsarts voelen zich geïntimideerd en onveilig. In Lelystad is een grote brand uitgebroken in een gebouw waar tot kort geleden nog een parenclub in zat. Volgens de regionale omroep is het pand net gekocht door de gemeente voor woningbouw in de buurt en moest de parenclub dicht. En voor het eerst in 20 jaar is het aantal buitenlandse studenten in ons land gedaald. Vooral uit Duitsland en China komen er minder deze kant op. Misschien komt dat door nieuwe opleidingseisen voor psychotherapeuten.
2: Groot nieuws update.
0: Christenen in Sudan staan vaak achteraan bij hulpverlening en veilige opvang. Dat zegt de organisatie Open Doors tegen het Amerikaanse CBN. De burgeroorlog in het land duurt ruim 3 jaar... en zo'n 20 miljoen mensen lijden ernstige honger. Christenen worden met argwaan bekeken door de autoriteiten en de moslimmeerderheid. Daardoor worden ze bij hulp vaak overgeslagen. Ook de kerken in Soedan zijn niet veilig. Ruim 160 kerkgebouwen zijn in de afgelopen jaren geplunderd of verwoest. En de ChristenUnie en de SGP willen opheldering over bedreigingen van christelijke asielzoekers in Nederlandse opvanglocaties. Volgens Kamerleden Don Seder en Diederik van Dijk krijgen mensen die vluchten voor geloofsvervolging hier opnieuw te maken met vervolging. Zo werden in Vlissingen 4 Syrische bekeerlingen na hun doop bedreigd. Een van hen met een ijzeren staaf. In Bershoek wordt een 8-jarig Iraans meisje onder druk gezet om daar moslim te worden. Zee Vandaag die schrijft erover. En vandaag begint het WK voetbal in Amerika, Canada en Mexico. Voor veel Amerikanen en Canadezen is voetbal nauwelijks interessant. IJshockey en American football zijn er veel populairder. Toch maken predikanten van gereformeerde kerken met Nederlandse wortels zich daar zorgen, schrijft het Reformatorisch Dagblad. Volgens hun wordt sport voor sommige kerkleden een afgod. Ouders zitten vaak 4 avonden per week op de tribune en dat gaat ten koste van de geloofsopvoeding thuis. En ook staat de zondagsrust onder druk, omdat veel grote wedstrijden op zondag worden gespeeld. En een geweldige uitkomst van onze actiedag gisteren met Mission Possible. We hebben ons ingezet voor kwetsbare kinderen en gezinnen in Oost-Europa. De tussenstand staat op €43.738. En daar komt nog eens een verdubbelaar van €25.000 bij. En daarmee komt de stand nu op €68.738. Ontzettend mooi bedrag. Dank voor alle hulp en steun daarvoor natuurlijk. Dan nog het groot nieuws radio weerbericht van Buienradar. Vandaag periode met zon. Er komt eerst ook plaatselijk mis voor. Vooral in het noordoosten bestaat er kans op een bui. Het wordt vandaag zo'n 18 graden. Dan de verkeersinformatie van de ANWB.
3: Het hoogtepunt van de ochtendspits hebben we inmiddels gehad. De spits is niet drukker verlopen dan gebruikelijk. Een paar files vallen op de A7 van Groningen naar de Afsluitdijk tussen Tijnje en Heerenveen, 6 kilometer met een 30 minuten vertraging. Dat komt door een ongeluk, daar is 1 rijstrook dicht. A12 richting Den Haag tussen Gouda-West en Zoetermeer, 7 kilometer met een 15 minuten oponthoud. Door een ongeluk is daar de rechte rijstrook dicht. Op de A29 van Bergen op Zoom naar Rotterdam, tussen Willemstad en de afrit Numansdorp, 4 kilometer met een 15 minuten vertraging. Na een aanrijding is daar de linkerrijstrook dicht. En op de A58 Breda richting Tilburg, tussen Bavel en Tilburg Centrum West, 5 kilometer met een 15 minuten vertraging. Door een ongeluk met een vrachtwagen is de rechterrijstrook dicht.
0: Geest. Ja hoor, een hele goede morgen op deze donderdagochtend. Zometeen, ik geef mijzelf aan uw volkomen. Prachtig lied. Eerst Shane en Shane en Break Every Chain.
2: De nieuwe morgen.

0: Break Every Chain van Shane & Shane. Met vandaag de uitslagen van de examens. Collega Martin, goedemorgen.
1: Goedemorgen, ja. Een spannend moment. Ik probeerde vanochtend even terug te denken hoe dat bij mij eigenlijk ging. Ik weet niet of jij er nog veel herinneringen aan hebt. Maar bij mij was het ergens in 2008. Nou, dan mag je uitrekenen hoe oud ik ben. En als ik het me goed herinner, hoopte ik vooral dat ik niet heel vroeg gebeld werd. Want wie gezakt was of een herkansing had, was als eerste aan de beurt. Ik weet niet of dat bij jou ook zo was.
0: Ja, herken ik wel een beetje.
1: Ja. En als het langer geleden is, ja, dan vergeet je soms hoe bijzonder zo'n moment eigenlijk is. De zenuwen, de knoop in je maag, de verwachting. Kan ik een feestje bouwen zometeen? Kan de vlag uit? Of moet ik nog heel hard aan de bak? Bedoel, dat kan ook, hè, dat je nog herkansingen moet maken. En het is een van de weinige wachtmomenten, zat ik te bedenken, waar zoveel van afhangt en waar zoveel ook wordt meegeleefd door alles en iedereen. In een tijd waarin alles direct op je deurmat ligt, waar je cijfers direct op magister staan, dat geloof ik, waar je bij het wachten op de bus niet meer naar de vogels kijkt, maar naar je telefoon. We vinden wachten maar niks en we kunnen het eigenlijk ook niet zo goed meer. Maar, en dan komt toch een heel klein beetje de dominee in mij naar boven, juist in dat wachten gebeurt wel iets bijzonders. Zelfs dat wachten op een telefoontje van je mentor kan zomaar een geestelijke oefening zijn. We roepen halleluja als we het antwoord hebben, als we geslaagd zijn of als er een doorbraak is. Maar ons geloof wordt het meest gevormd in de smeltoven van het wachten, in de tijd dat we het nog niet weten en moeten leren vertrouwen dat wat de uitkomst ook is, God erbij is. Dus ook aan iedereen die vandaag onrustig door het huis heen aan het ijsberen is, leerlingen, maar ook de ouders, opa's, oma's, sta ook even bewust stil bij die spanning en weet dat God juist ook daarin heel dicht bij je wil zijn.
0: Yes, mooi gezegd en heel veel succes, sterkte en zegen als je vandaag wacht op een uitslag. Het christelijke

0: Ik geef mijzelf aan u volkomen. Het is 9:15. Ik ga een overdenking instarten van de directeur van zendingsorganisatie OMF Nederland, Marcus Spronk. En deze overdenking heet Twee Boeken van God.
1: Romeinen 1, vers 20. De dingen van hem die onzichtbaar zijn, worden sinds de schepping van de wereld uit zijn werken gekend en doorzien. Namelijk en zijn eeuwige kracht en zijn goddelijkheid, zodat zij niet te verontschuldigen zijn. In zijn brief aan de gemeente in Rome schrijft Paulus hier dat het onzichtbare van God zichtbaar wordt in en door de schepping heen. In alles om ons heen kunnen we zijn kracht en goddelijkheid herkennen. Dus niet alleen in de Bijbel. De wetenschapper Galileo Galilei sprak in eind 16e eeuw over twee boeken waardoor we God kunnen leren kennen. De Bijbel en de schepping. En daar schaarde hij ook de wetenschap onder. Geloof en wetenschap bijten elkaar niet. Als onze motivatie om te zoeken juist is. Boeken zijn er om te ontdekken. Verlang jij ernaar om God te ontdekken? Om waarheid te ontdekken? En hoeveel tijd besteed jij in deze twee boeken van God? Het doel is dan niet om zoveel mogelijk kennis te vergaren. Het is geen kwestie van intelligentie. Het doel van het lezen van Gods woord en het bestuderen van zijn schepping, dit is wat ik geloof, is om tot verwondering te komen. Om vervuld te worden met diep ontzag. Om te ontdekken dat je niet alles begrijpt en juist daarin Gods grootheid te zien. Maar uiteraard betekent het ook dat je heel veel wel mag begrijpen en ontdekken. En zo stap voor stap meer inzicht te krijgen in Gods heerlijkheid. Mijn tante die werkte jarenlang voor Wycliffe Bijbelvertalers. Dat deed ze onder de Apurina-Indianen in Brazilië. Een jaar geleden mocht ik haar bezoeken in het Amazonegebied. En daar sprak ik met het dorpshoofd Chico. En hij vertelde me zijn getuigenis. En ik weet het nog heel goed vandaag de dag. Het heeft veel indruk op me gemaakt. En Chico zei, hij wist al van God voordat er christenen naar het dorp kwamen om hem over hem te vertellen. Hij zei, toen hij ongeveer 8 jaar oud was, stond hij aan de oever van de Amazone rivier en hij keek uit over deze machtige rivier, de grote bomen, de prachtige vogels. En op dat moment, in een heilig moment, wist hij diep in zijn wezen dat er één God is die alles had gemaakt en die het meer dan waard was om aanbeden te worden. Bedenk, hij groeide op in een animistische cultuur. Hij kreeg mee dat hij de natuur moest aanbidden en zijn voorouders. Maar hier weet hij, hij kreeg een inzicht van God, dat hij het was die moest aanbidden. En toen mijn tante jaren later kwam en het evangelie en Gods woord bracht, toen ontdekte hij hoe deze voor hem jarenlange naamloze God heette. Jezus. Chico werd de eerste christen onder de Apurina-Indianen in dat dorp. God had zichzelf aan hem geopenbaard, zowel door de schepping als door de Bijbel heen. God die wil zich aan alle mensen openbaren, net zoals aan Chico. Maar niet ieder mens wil hem leren kennen en zoekt hem. Zoek jij God? Hoeveel tijd breng je door in de twee boeken van God? Ik wil je aanmoedigen. Neem je voor. Nee, zet het vandaag nog in je agenda om deze week een langere tijd met je Bijbel de natuur in te gaan. Twee boeken om die ene ware God te ontdekken. Mag het een tijd zijn van verwondering en aanbidding.

0: Nou, dat is wel een tongbreker. We hebben het ooit een keertje gehad in de uitzending over tongbrekers. Jij was er heel goed in toen. Ik had een aantal van die tongbrekers ook voor je uitgeprint. Wist je dat nog?
1: Nee, dat weet ik niet.
0: Heel wat jaren geleden.
1: Okay.
0: Maar dit is ook een tongbreker. Counting My Blessings van Seth...
1: Schlieder.
0: Ja, Schlieder.
1: Ja.
0: Ja, klopt.
1: Ja, dat is niet zo moeilijk. Naam.
0: Maar je spelt het wel ingewikkeld. Ja. S-C-H-L-U-E-T-E-R.
1: Ja.
0: Dan mag jij lingo... Nee.
1: Ja, ja.
0: Hey, dat blessings, dat komt wat makkelijker jouw mond uit, denk ik.
1: Blessings, ja, dat heb ik toch al vaak uitgesproken. Zodat we zouden optellen. Ja.
0: Je zat meteen vanaf 9 uur, dan mag je weer, Tim.
2: De eerste blessing van de dag.
1: Dat woord gaan we nog heel vaak gebruiken. En ja, het is deze uitzending meteen raak voor Carmen Oosterhuis uit Rijsenhout. Die loopt bij binnenkomst meteen tegen een blessing aan. En dat voelt denk ik lekker, Carmen. Je mag het straks ervaren en het kan jou ook overkomen. Dat je gewoon niet vermoedend aan de radio zit. En plotseling hoor je je naam gevolgd door een plaat die voor je is aangevraagd. Dan sta je toch even raar te kijken.
0: Leuk.
1: Hoewel er in de meeste gevallen dan, als het goed is, ook snel een glimlach op je gezicht verschijnt. En ja, het is zalig om een blessing te geven, maar het is ook heel zalig dus om ze te ontvangen. En het kan allebei. Het volgende uur is het allebei mogelijk.
0: Kijk,
1: je kan ervoor zitten, je kan het ontvangen.
0: Ja.
1: Maar je mag ook in actie komen en eventjes aangeven voor wie wij een plaat kunnen draaien en zelf een blessing veroorzaken.
0: En hoe kan dat?
1: Even een appje naar de studio. Is het voor de lange termijn? grootnieuwsradio.nl/blessings. Dan kunnen we een lange aanloop nemen en dat goed voorbereiden.
0: Kijk, staat genoteerd. Zometeen vanaf 9 uur de blessings met Tim Hendricks.
3: Bij Ziggo heb je altijd alles om van het voetbal te kunnen genieten. Switch daarom nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van €699. Stap over op Ziggo.nl of in een van onze winkels. Geldig bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
4: Sporten? Het dagelijks leven, dat is pas topsport. Gelukkig is er nu Optimaal Proteïne Extra. Een dagelijkse portie proteïne met extra vezels en multivitamines in een handig flesje. Zo kan jij weer even door. Optimaal Proteïne Extra. Smaakt lekker, voelt goed.
3: Switch en score, ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
5: Samen kijken we uit naar dat ene moment waarop we even één zijn. En met z'n allen achter Oranje staan. Het AD brengt het WK-voetbal dichterbij dan ooit. Samen delen we Oranje. Samen delen we het AD. Mis niets. Ga naar ad.nl/WK.

0: tijdens het WK. Bezoek het Oranje Festijn in de Mijn Albert Heijn-app. Speel mee en maak kans op de gekke oranje prijzen. Ontdek het zelf, nu, in de Mijn Albert Heijn-app.
1: Bij TFH Holland Group beleggen we in winstgevende bedrijven in de technologie, voeding en zorg. Toekomstbestendig en met maatschappelijke impact. We investeren zonder bankleningen. Zo beperken we risico's en hebben we onze volle aandacht op groei en succes. Zodat we jaarlijks rendementen van 11% kunnen realiseren. Investeer al vanaf 100.000 euro mee in ons nieuwe Active Growth Fund met doorlopend toezicht. Kijk op tfh-holland.nl. TFH Holland Group. Met aandacht meer rendement. Beleggen brengt risico's met zich mee. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
2: Smin. En ineens zie je dat je vriendin die blik heeft zo van, er is iets. Ben je je trouwdag vergeten? Nee, je moet er zelfs nog ten huwelijk vragen. Maar dan zie je het. En je hoort jezelf ineens zeggen, hey schat, kappertje gepakt. Leuk die balayage, Smin.
3: Boost yourself.
4: Of je deze zomer nou naar Frankrijk rijdt,
5: een dagje naar het strand gaat,
4: of gewoon thuis blijft,
5: hoop reist met je mee.
4: Met het zomerpakket van Grootnieuws Radio.
5: Met een zomerboekje vol overdenkingen, met muziektips, leuke extra's.
4: En met de bumpersticker laat je onderweg een hoopvol geluid zien.
5: Je ontvangt het zomerpakket bij een donatie vanaf €9,95.
4: Kijk op grootnieuwsradio.nl/zomer.
6: Extra voordeel voelt extra goed bij Trekpleister. Nu bijna alle producten van Lucovitaal 1 plus 1 gratis. Lucovitaal, dat is krachtig en goedkoop. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Dit is een gezondheidsproduct. Lees voor het kopen de verpakking.
7: Grootnieuws Radio.
8: Het christelijke radiostation.
7: Het ANP-nieuws van 9 uur.
9: Goedemorgen, ik ben Michiel Frazenstorm. Bij uitkeringsinstantie UWV zou een angstcultuur heersen en daar laten ze nu zelf onderzoek naar doen. Er is een extern bedrijf ingehuurd. De meeste klachten komen van mensen die bij het UWV worden opgeleid tot keuringsarts. Ze voelen zich geïntimideerd en onveilig. Stoppen met de opleiding kost ze een dikke boete. In Lelystad staat een gebouw in brand waar tot kort geleden nog een parenclub in zat. Pand is niet meer te redden. Volgens de regionale omroep is het gebouw net gekocht door de gemeente. Die wil in de omgeving huizen bouwen. Een seksclub zou daar dan niet gepast zijn en daarom moest die dicht. Mensen die in het westen van ons land wonen en gaan verhuizen kiezen steeds vaker voor een huis verder weg. Een nieuwe woonplaats is bijna 20 kilometer verderop. Veel meer dan 10 jaar geleden. Het kadaster denkt dat het komt omdat de woningprijzen in het westen in verhouding harder stegen en de woningmarkt krapper werd. Het weer van Weer Online. Eerst op veel plekken droog met wat zon. Vanmiddag neemt vanuit het zuidwesten de bewolking toe en gaat het regenen. Het wordt 18 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
7: Grootnieuws Radio Verkeer.
10: ANWB. De dagelijkse files van de ochtendspits lossen nu vrij snel op. Een paar files vallen nog op de A2 van Eindhoven naar Den Bosch. Daar rijdt het verkeer langzaam tussen Bokstel en de afrit Den Bosch West 10 kilometer met 20 minuten vertraging. A50 Os richting Arnhem tussen knooppunt Ewijk en Heteren 6 met daar een kwartier oponthoud. Dat komt door een auto met pech. De A73 richting Maasbracht is helemaal dicht bij Roermond. Er is daar een ongeluk gebeurd. Verkeer richting het zuiden kan het beste omrijden via Eindhoven over de A67 en de A2.
11: Dankjewel. De zender schakelt weer over op blessingsmodus. En om de muziek het komende uur goed op jou te kunnen aanpassen, af te kunnen stemmen, een kort luisteronderzoek. Heel simpel, de vraag is: wie ben je? Nou ja, dat is op zich een hele grote vraag. En waar luister je? En wat houdt jou op dit moment bezig? Jouw luisterstatus, je kunt hem nu doorgeven met een appje naar de studio. En ik praat je straks bij over de actiedag gisteren. Hoeveel is er opgehaald?
12: Oh, heerlijk hier, hè?
13: Ja, eindelijk even niks.
14: Dit is echt nice.
15: Hola, le pongo dos cervezas.
16: Hola, señor. Sí, twee bier.
14: Voor mij?
12: Y un refresco, por favor. Ja, het is wel vakantie, maar ook hier gewoon een frisje.
15: Por favor.
14: Proost. Proost.
1: Op vakantie voelen regels soms wat losser. Maar sommige dingen blijven hetzelfde. Niks 18 betekent dat je ook op vakantie geen alcohol aanbiedt aan je kinderen onder de 18.
17: Het is heerlijk om je huis te laten schilderen. Maar die rekening betalen? Nee joh, jij doet het lekker zelf. Met Gamma, de nummer 1 in verf, dat zeg ik.
18: De OV-chipkaart gaat stoppen. We stappen over naar OVP. Dat is in- en uitchecken met de nieuwe OV-pas of je betaalpas. Daarom zeggen we...
19: Dag OV-chipkaart, hey OVP.
18: Meer weten? Kijk op ovp.nl. De nieuwe OV-pas is nu ook te koop bij Primera.
17: Beetje kleur in huis? Doe het lekker zelf met de Gamma kleurtesters. Laat elke kleur mengen en test het gewoon thuis. Met de voordeelpas, nu 1 plus 1 gratis op Gamma kleurtesters.
20: Wist je dat VitaPro goed is voor de aanmaak van kraakbeen? Dat komt door het ingrediënt mangaan in VitaPro. Bestel nu op vitapro.nl.
21: Wij zijn Berg. We laten je springen, rijden en vliegen in de buitenlucht. Spring op een trampoline, race op een skelter of klauter op een Berg Playbase. Ga naar buiten met elkaar en geniet. Spring snel naar berg.com.
22: GardenOnline.nl. Een overkapping hoeft niet duur te zijn. GardenOnline.nl.
23: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop. Je springt. Joehoe! Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam en een heerlijke landing. Oh, boxsprings af en af €990. Swiss Sense.
24: Cassie, Keno. Dat wordt lekker lezen. Cassie, want er zijn nu boekendeals met onder andere Nederlandstalige boeken voor €12,50. En tot 30% korting op kinderdoekboeken. Alles voor je vakantie vind je bij Bol.
25: Dit is Boef en familie Janssens eerste subboardavontuur. Boek nu last minute je vakantiehuis voor de zomer. Kijk snel op lendl.nl.
26: Vandaag de energiecrisis, morgen een cyberaanval. Hoe ga ik hiermee om?
27: Juist in een wereld die continu beweegt, staan wendbare organisaties open voor verandering en zien daarin nieuwe mogelijkheden. Vol vertrouwen bij elke transformatie. Met EY naast je. Ontdek EY Resilience op ey.nl. Shape the future with confidence.
28: Oh. Goedemorgen allemaal.
29: Altijd een energiek begin van je dag met Kroon. Een douche die je bijblijft. Ga nu naar een Hornbach bij jou in de buurt. Vind jouw douche op douche.kroon.nl.
30: Blessings.
31: Met Tim Hendricks.
30: Het christelijke radiostation.

Amy Grant opent de Blessings vandaag met Holy, Holy, Holy. En Ineke deelt haar laatste status, gezellig oppassen op kleinzoon Moos en ondertussen wat wasvouwen met Grootnieuws Radio aan. Huip is erbij hoor. Hij zegt, ik luister op mijn vrije ochtend lekker naar Grootnieuws Radio en ik bouw langzaam de spanning op richting morgen, als onze zoon Robbie in natuurlijk treedt met zijn Noëlle. Heel erg veel zin in. Ah, gaaf. Eline die zegt, ik ga zo mijn zus helpen, die net bevallen is met het... Ik ga tractaties maken voor het werk van haar man en dan ga ik lekker met mijn nichtje Saar knuffelen. Ik ben onwijs trots op hem. Greet, die groet ons vanuit een zonnig Spanje en zegt, ik wil graag nog een bemoediging doorgeven aan mijn zieke nicht Tina. Ze is al jaren ziek en daardoor, ja, daarom kan ze ook wel een bemoediging gebruiken. Groetjes van Greet vanuit Spanje, dus wordt er aan je gedacht, Tina. Ja, wie ook bent, waar je ook luistert en wat jouw status ook is, dit zijn de blessings van donderdag 11 juni 2026. Maar laat ik je eerst bijpraten over gisteren, de actiedag met Mission Possible. Wij hebben ons een dag lang verplaatst in het leven van veel kwetsbare vrouwen in Oost-Europa, in Rusland, in Centraal-Azië. We hoorden veel over huiselijk geweld, over armoede. En ja, kwetsbare dochters worden sterke vrouwen. Dat was het motto, dat was ons slogan gisteren. En de teller kan ik melden. Na gisteren, er is heel erg veel gegeven. De teller staat nu op €68.738. Een ongelooflijk mooi bedrag waar we je heel erg voor willen bedanken. We hebben echt de handen ineen mogen slaan. Dus ruim €68.000. Het is niet te geloven, jongens. Echt heel mooi. Dankbaar voor. Missionpossible.nl als je zegt van ik heb het gemist. Of ja, ik was het gisteren wel van plan, maar het is er nog niet van gekomen. Ik stel voor dat we nu van start gaan met de eerste blessing. Brengt ons in Reisenhout. Carmen Oosterhuis, mogen we je aandacht. Hier zijn Mark, Roelie en Emma. Ze zeggen, lieve Carmen, hier een blessing voor jou om je nogmaals te feliciteren met jouw doop van afgelopen zondag. Wij zijn super trots op jou dat je deze keuze hebt gemaakt en we wensen jou God zegen toe in de toekomst. God zegen voor jou, met het lied van Sela. Namens Mark, Roelie en Emma dus.

0: Als je dit hoort, God zegen voor jou. We bidden het elkaar toe. De muziek van Sela klonk hier. En ja, het is mooi hoe je je aanmeldt. Luisterstatussen komen binnen, waaronder die van Janine. Janine, je brengt ons op de hoogte van jouw luisterstatus. Maar daarmee eigenlijk ook van die van vele scholieren. Je zegt, het is de uitslagdag van de eindexamens op school. Ik had me dat nog niet beseft, maar dat is het dus vandaag. Een drukke dag met hopelijk heel veel positieve uitslagen. Heel veel succes voor de leerlingen en ook voor de ouders. Groetjes uit Elburg van Janine. Ja, dan naar Zwolle met een plaat voor Annelies van Veldhuizen Kloosterman. Annelies, ik ga voor je draaien. Michael W. Smith en het nummer Friends. En waar zou dat nou mee te maken hebben? Annelies, dat gaat Dita Mak jou uitleggen.
1: Hey, lieve Annelies. Van harte gefeliciteerd met je 50ste verjaardag. Wat een mooie mijlpaal. En wat bijzonder dat wij al 35 jaar vriendinnen zijn. Ik koester onze vriendschap en vind het heel waardevol dat we in de ups en downs van ons leven met elkaar meeleven. Het was ook heel erg bijzonder dat jij en Clary ons in Brazilië opkwamen zoeken toen wij daar woonden. Dat was een enorm cadeau waar ik nog steeds met heel veel dankbaarheid op terugkijk. Dit lied is voor jou. Vorig jaar in Ahoy hebben we hard meegezongen. En ik bid dat we nog heel lang vriendinnen zullen zijn. Ik bid ook voor jou en je gezin en wens jullie Gods rijke zegen toe. Heel veel liefs, Dita.

Smit en het nummer Friends. De platen krijgen hier natuurlijk een extra speciale betekenis als jij ze aanvraagt. De verhalen erbij. En ja, ik vind het wel mooi. Marien die is erbij. Die gaat zo de caravan aankoppelen voor 10 dagen camping in Oostkapelle. Wat een mooi vooruitzicht, Marien. Je zegt gezegende dag allemaal. En jij, goede vakantie. En veel mensen onderweg op dit moment. Even kijken hoor. Ik krijg hier een bericht door van... dan moet ik het wel goed zeggen. Van Beppe Bea. Die zegt graag even een bericht voor mijn kleinzoon Rint-Jan Bijboer. Hij rijdt dagelijks op zijn CRV-bus door het noorden met Groot Nieuws Radio aan, waarbij de luidsprekers vaak op voluit staan en hij luidkeels meezingt met de prachtige muziek. Goeie reis voor jou, Rint-Jan. Dus be blessed and be a blessing waar je ook komt, zegt Beppe Bea. Erik en Remy ook onderweg. We staan te wachten op de Lofoten, op de boot naar Bodø of Bodø. Ik weet het niet precies, maar in ieder geval onderweg naar Zweeds Lapland. Heerlijk luisteren naar Blessings. En tegelijkertijd zouden we graag een blessing willen doorgeven aan Joos, die vandaag jarig is. Ja, toen dacht ik, Joos is, is thuis. Jullie zijn op reis, Erik en Remy. Dat het huis van Joos op dit moment gevuld mag worden met de glorie van God. Vul dit huis met uw glorie, is het gebed dat hier klinkt. En dit lied draaien we ook speciaal namens Marna Huismans. Want, zegt Marna, ik wil graag deze blessing met het lied doorgeven aan Lieke Hamer. Ze heeft de sleutels van haar nieuwe appartement gekregen. Lieve Lieke, gefeliciteerd met je eigen stekkie. Wat een belangrijke mijlpaal. Op eigen benen staan, met losse handjes. Ik hoop dat God met jou meegaat. En je hart en je huis vult met zijn zegen, met zijn liefde en zijn glorie. Liefst een dikke knuffel van mama. En het lied Vul dit huis met uw glorie.

0: Salvation met Sarah Benhamida. En het lied Vul dit huis met uw glorie. Deze donderdagmorgen. De muziek als gebeden. En het volgende lied draaien we voor Aukje Dolle uit Enter. Aukje, voor jou, You Raise Me Up. En je krijgt het lied van mama.
1: Lieve Aukje, een verrassing voor jou. Ik mag iets toevoegen aan een mooi lied. Dat onze hemelse vader door zijn geest in je hart liet komen om je te bemoedigen. Het lied zingt van, als ik somber ben en mijn hart zo moe. Als er problemen komen en mijn hart wordt belast, dan ben ik stil. En wacht hier in de stilte, totdat u een tijdje bij me komt zitten. En wat heeft de Heer het waargemaakt? U tilt mij op tot meer dan ik kan zijn. Er komt weer vreugde in je leven. De belofte uit Jesaja 43 vers 19 wordt waar. God zegt tegen jou, mijn lieve dochter Aukje. Zie, ik maak iets nieuws. Nu zal het ontkiemen. Rivieren in de wildernis. Veel liefs, mama.

0: Dankzij een hoopvol geluid op de radio worden elke dag duizenden luisteraars bemoedigd en geïnspireerd in hun geloof.
1: God doet altijd wonderen op een moment dat je het eigenlijk niet meer zo verwacht. En door Jezus komen wij bij hem en kunnen we ook voor hem genezing bidden. En dat, ja, dat is het allergrootste in ons leven.
0: Jij ook? Ondersteun Groot Nieuws Radio en word vandaag nog vriend.
2: God spreekt echt door Groot Nieuws Radio.
0: Meld je aan via grootnieuwsradio.nl/vriend.

Amber en Angela en Erika de Wit met God van het Hemelrijk, hoe groot zijt gij? En dit is Gerald Troost met het liedje Thuis. Het is het verzoek van Jetty Kamphof uit Zwolle. Die zegt, ik zou heel graag het lied Thuis van Gerald Troost horen tijdens Blessings. Het lied geeft zoveel troost. Onze dochter is al jaren thuis. Wat zijn we blij en dankbaar ook voor jullie als zender. Mooi om te horen, Jetty, en dank voor het delen van het lied. Ik hoop dat het jou goed doet en dat het voor vele anderen ook van betekenis mag zijn om dit juist vandaag te horen.

0: Gerald Troost met het lied Thuis.
1: Vraag ook een plaat aan en deel een blessing uit.
2: Ga naar grootnieuwsradio.nl/blessings.
0: Ja, even schakelen. We gaan naar Rijnsburg. Willemieke de Mooie, we zijn op zoek naar jou. Want de volgende plaat draaien we voor jou namens Margriet. Margriet Malee zegt, lieve Willemieke, ik wens jou heel veel beterschap toe. Je bent een topper. Liefs Margriet, en wat je nu hoort is Cici Winans met Holy Forever.

0: Jan uit Barneveld ook heel erg blij met Holy Forever, Cissy Winans. Wat een prachtig, krachtig lied. Ja, Maddy van Ray, van der Ray, de Jong uit Puttershoek. We komen naar je toe met een plaat. Christian Verwoerd en het liedje Elke Dag. Maar eerst geef ik het woord aan Joyce.
1: Lieve Maddy, hier even een berichtje van je broertje Martin en je schoonzus Joyce. Maar ik denk dat ik namens al je broers en zussen spreek als we je heel veel sterkte wensen in deze moeilijke, ingewikkelde tijd, waarin je met heel veel lichamelijke klachten en veel pijn te maken hebt. We leven met je mee en we bidden voor je dat God je kracht geeft om vol te houden, om de moed niet te verliezen en het te dragen. Dat Hij je daarvoor de kracht geeft. We zijn heel blij dat Kees naast je staat, dat hij er voor je is. En we wensen ook hem sterkte toe. Want het valt niet mee om iemand van wie je houdt, om te zien dat hij het moeilijk heeft en dan niets te kunnen doen. En zo ervaren wij dat ook. En daarom dat we deze blessing voor je hebben aangevraagd, in de hoop dat het je bemoedigt en laat weten dat we aan je denken. En wat een zekerheid is het dat je geen moment uit Gods gedachten bent. Dat Hij van je houdt. En we bidden dat dat besef je steeds weer optilt en nieuwe moed en kracht geeft. Dat wensen we je toe, ook deze dag. En we hopen dat je geniet van dit lied.

0: Christian Verwoerd met het liedje Elke Dag. We hebben nog één blessing door te geven. Ja, er hebben nog veel meer, maar dat gaat allemaal niet lukken dit uur. We gaan namelijk straks gewoon weer genieten weer van Thijs en Jorieke. Van hun aanwezigheid, maar ook van altijd interessante, inspirerende thema's. Thijs,
1: ja.
0: Wat zit er vandaag in?
1: Nou, een stevig thema hoor. Dus ik ben blij met deze ondersteunende muziek. Ja, we gaan het hebben over de geloofsleer. Hoe leg je die uit? De apologie.
0: Oh ja.
1: Het gaat Andries Knevel en Alice Postumus. Die hebben een prachtig congres waar heel veel mensen daar dingen over gaan vertellen. Want ja, hoe geef je in deze tijd woord aan die lastige thema's, die vragen die je als gelovige kan krijgen van je omgeving, gaan we het vanochtend over hebben.
0: Klinkt weer interessant, jongens. Ik zie er naar uit. Zometeen dus Thijs en Jorieke. Thijs, weet jij nog, jouw examens, jouw examenperiode, en dat je moest wachten op dat telefoontje.
1: Ja, vreselijk.
0: Vreselijk.
1: Dat is nu, hè, deze tijd.
0: Absoluut. Oi. Ik krijg hier een berichtje van opa en oma Albers. Die zeggen graag een muzikale blessing voor Jarik Smit uit Zeewolde. Van opa en oma Albers dus. Jarik is in afwachting van de uitslag van zijn examen. En wij wachten samen met hem in spanning af. Ik heb het volgende lied klaarstaan. Hoe trouw u bent. Het gaat over Gods trouw. Opwekking 909. Jarik, geven we je mee. Greta zegt goedemorgen. Onze dochter Heidi Smit. Die hoort straks ook of ze geslaagd is. Zit op de school de Driestar. Wartbrug in Gouda. Misschien kunnen jullie ook voor haar een mooi lied draaien. Heidi, ga met God en hij zal met je zijn. Liefst van je ouders. Ook voor jou, Heidi. Hoe trouw u bent. Dan voor Leni van Duin uit Katwijk aan Zee. Lieve Leen, zeggen de JGK, oftewel jouw Bijbelstudie en Vriendenkring uit Katwijk. Afgelopen zondag mochten we jouw 40ste verjaardag vieren. Dat pakte je, ja, je pakte dat niet klein aan. Je nodigde ons allemaal uit op een leuke locatie. En via deze weg willen wij het hier ook groot uitpakken. Je nogmaals feliciteren en bedanken voor het gezellige feestje. God zegen voor het komende jaar samen met jouw lieve Bram. Dit is hem namens de JGK. Hoe trouw u bent.

0: Hey, baas van een busje. Mag jij straks de stad nog in? Vanaf 1 januari 2027 verandert de situatie. Dan gaan de zero-emissiezones ook gelden voor bestelauto's met emissieklasse 5. Die mogen er vanaf dat moment niet meer in. Heb jij zo'n bus? Bereid je op tijd voor, want de maanden vliegen voorbij. Doe nu de kentekencheck om te zien tot wanneer jij toegang hebt. Ga naar opwegnaar6.nl.
1: Fans van Holland en van Voordeel, opgelet. Deze week nergens goedkoper. Een stuk Hollandse goudse kaas, jong belegen. 950 gram, maar 5,69. Zo goedkoop.
2: Dat gaan we vieren.
1: Aldi.
3: Goedemorgen.
4: Ja, al het lekkere van Campina High Protein Greek Style Yoghurt is er nu ook in een kleiner formaat. Vol proteïne en heerlijk romig. Zo begin je de ochtend pas echt lekker. Probeer nu Campina High Protein Greek Style Yoghurt. Vol proteïne, ultiem lekker. Campina, voor een betere morgen.
1: Nog meer voordeel scoren bij Aldi? 1 ster beter leven gyros met paprika, 750 gram voor maar 5,99. En onze zomerse watermeloen voor maar 2,99. Aanvallen!
2: Dat gaan we vieren!
1: Aldi.
5: Lekker lezen op vakantie, Cassie! Want met Kobo Plus geniet je tijdens je vakantie nu van meer dan 1 miljoen boeken. Zonder ergens aan vast te zitten. Probeer Kobo Plus nu 30 dagen gratis via Bol.
6: Zo, een cola, een gingerbeer en speciaal voor deze zonnige middag een shotje zonnebrandcreme van Zilveren Kruis.
7: Zonnebrandcreme?
8: Natuurlijk, want na 1 drankje onbeschermd in de zon kan je huid al verbranden. Dus smeer je goed in en verklein de kans op huidkanker. Zilveren Kruis, de beste ingrediënten voor een goede morgen. 100% juicy rundvlees, een getoast muffinbroodje en een gebakken eitje. De lekkerste start van de dag met de McMuffin Beef and Egg van McDonald's. I'm loving it.
9: Van 6 tot en met 11 juli is het tijd voor de Royal Mission Zomerschool. Een week die je geloof verdiept, je uitdaagt en transformeert. Ontdek wat het betekent om te wandelen in de kracht van de Heilige Geest. Is dit iets voor jou? Meld je dan nu aan via royalmission.nl.
10: Buiten wacht het echte werk. Als vakschilder is de keuze voor Sigma snel gemaakt. Dan krijg ik een advies op maat, optimaal gebruiksgemak en het geeft extreem lange bescherming. Het echte werk doe je met Sigma Coatings. Uw resultaat telt. Sigma. En met Sigma Wood Protect behoud en bescherm ik de natuurlijke uitstraling van hout.
11: Levensveranderende operaties en trainingen? Daar zijn artsen voor nodig. Maar ook elektriciens, koks, schoonmakers, IT'ers en jij. Mercy Ships zoekt vrijwilligers. Mensen zoals jij die tijd en vaardigheid willen delen om hoop te brengen. Kom naar de infoavond en ontdek wat jij kan betekenen. Ga naar mercyships.nl/jij.
12: Groot Nieuws Radio.
13: Het christelijke radiostation.
12: Het ANP nieuws van 10 uur.
14: Goedemorgen, ik ben Michiel Frazenstorm. Een onderzoek naar mogelijke misstanden bij uitkeringsinstantie UWV is na de zomer klaar. Er zou angst worden gezaaid op locaties waar mensen worden opgeleid tot keuringsarts. Ze voelen zich geïntimideerd en onveilig. Het UWV laat daarom een extern bedrijf onderzoeken wat er precies aan de hand is. Steeds minder mensen doen vrijwilligerswerk. Het CBS heeft uitgezocht dat het aantal is gedaald vergeleken met de laatste 2 jaar. De meeste vrijwilligers doen iets bij een sportclub, waar ook hobbyverenigingen of scholen profiteren. Vrijwilligers die elke week of maand iets doen, zijn vaak boven de 65. Een net definitief gesloten parenclub in Lelystad is helemaal verwoest door een grote brand. Die begon in een bijgebouw, maar hoe is nog niet duidelijk. In de buurt was weinig water te vinden, dus de brandweer had groot materieel nodig om te kunnen blussen, meldt Omroep Flevoland. Een school in de buurt kon gewoon open. Het weer van Weer Online. Eerst op veel plekken droog met wat zon. Vanmiddag neemt vanuit het zuidwesten de bewolking toe en gaat het regenen. Het wordt 18 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
12: Groot Nieuws Radio Verkeer.
15: ANWB.
16: De meeste files zijn opgelost. Op de A2 van Den Bosch naar Utrecht, daar rijdt het verkeer nog langzaam tussen de afrit Veghel en knooppunt Empel. 5 kilometer met 10 minuten vertraging. Dat komt door een kapotte vrachtwagen. De rechterrijstrook is dicht. En een ongeluk veroorzaakt nog file op de A6 Emmeloord richting Lelystad. Tussen Emmeloord West en de Ketelbrug 6 kilometer met 20 minuten extra reistijd. De weg is inmiddels wel weer vrij.
17: Zometeen
18: Thijs en Jorieke.
19: Is je inkomen veranderd? Tijd om je toeslagen te checken. Ben je meer gaan werken of juist minder? Check je toeslagen. Ga je samenwonen? Check je toeslagen. Of heb je een nieuwe baan? Check je toeslagen. Want als je inkomen verandert, veranderen je toeslagen misschien ook. Pas het aan op toeslagen.nl of in de app. Zo krijg je niet te veel of te weinig toeslag. Check, pas aan en door.
3: Dit is Erzsébet uit Roemenië. Ze lacht weer, maar lang zat ze in armoede alleen thuis. Door Sponsor het Leven doet ze weer mee. Word ook sponsor voor €32 per maand. Kijk op dorcas.nl.
7: Bij Lidl wensen we Nederland het allerbeste. En dat kunnen we goed gebruiken, want er moet weer flink gesupported worden. Daarom deze week met Lidl Plus Italiaanse kersen. Een halve kilo voor maar €2,29. Lidl, official fresh partner van Team NL.
15: Yes! Nu bij New York Pizza. De Double Dough Dagen. Dat betekent alleen nog deze week de tweede pizza gratis. Bestel nu bij New York Pizza.
17: It's the do-do-do.
7: Lidl is de beste supermarkt in groente, fruit en brood. Met deze week paprika mix 500 gram voor maar €0,99. Lidl, je verdient het.
18: Social Deal Hotel Deals, take 1 en actie, bo!
20: Oh, ontdek de beste hoteldeals en meer op socialdeal.nl.
21: Oké.
20: Social Deal, deals die je niet mag missen.
22: Psst, Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Internet en tv voor maar €1 per dag. En in één klik geregeld. Dus woehoe, naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
23: Ontdek ook de beste hoteldeals op socialdeal.nl.
24: Alles voor je auto op één centraal adres. Autobedrijf HZ in Ochten heeft het al voor je gefixt. Altijd 500 BOVAG-auto's op voorraad. HAZET.nl.
25: Kees Klus met Kees zelf. Bezorgen in Bergen, ja, dat is om de hoek. Oh, in Limburg. Ah joh, dat is maar 230 kilometer. Zie je zo.
26: Net zo flexibel als jij. Alle plug-in hybride modellen van Volkswagen Bedrijfswagens. Daarmee rij je dicht bij huis elektrisch en op brandstof voor de lange afstanden. Kom nu naar de showroom en ontdek de nieuwe Volkswagen Transporter plug-in hybride.
24: Het allround BOVAG autobedrijf voor al jouw autowensen. HZ.nl.
27: Als je te maken hebt met kanker, leef je in een wereld waar je niet voor hebt gekozen, maar waar je wel je weg moet vinden. Kanker.nl biedt houvast. Daar vind je informatie die je kunt vertrouwen, hulp om keuzes te maken en mensen die hetzelfde meemaken als jij. In de wereld van kanker wijzen wij je de weg. Kanker.nl. Samen met KWF.
28: Thijs en Jorieke. Het christelijke radiostation.

0: Hillsong Worship en I Surrender.
1: Thijs en Jorieke.
0: Een hele goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Gisteren is er veel gebeurd, Thijs.
2: Wat dan?
0: Ik wil toch even een paar dingen uitlichten als het kan. Nou, ik ben eindelijk een keer in mijn leven gescout.
2: Je bent gebeld door de EO.
0: Nee, dat gebeurt vaker, maar niet in die zin. Maar ik moet wel zeggen, het heeft mijn ego goed gedaan. Het heeft mijn zelfverzekerdheid echt een boost gegeven. Want ik voel wel, mijn talent is gezien.
2: Dus kom op, niet zacht. We hebben een keeper die geblesseerd is. Ik kan nog net iemand oproepen. Jij gaat naar Amerika vanavond.
0: Ik ben de komende maand hier niet aanwezig.
2: Gefeliciteerd. We gaan je volgen.
0: Ik gebruik wel gewoon het woord scout. Want zo voelt het wel. Ik ben namelijk wel gevraagd of ik... ik vind het leuk om te zeggen.
2: Ja, ik merk het aan je. Ja.
0: Of ik mee wil doen in het team van de familie Willemsen bij het familie- en vrienden korfbaltoernooi van KV Wolderwijd.
2: Nou ja, ons korfbalclub in zijn Wolde.
0: Cool, hè?
2: Maar waar ben je gescout? Want een gescout moet altijd ergens gebeuren. Waar is dit gebeurd?
0: Met Koningsdag waren we bij vrienden. Ja, jij was erbij.
2: Ja, ik was erbij. Ja,
0: daar stond een korfbalpaal. Ja, het is natuurlijk mijn sport van vroeger, hè?
2: Ja.
0: Ik was natuurlijk een talent.
2: Dat weet ik niet, daar zijn wij niet meegenomen.
0: Nou, niet een ubertalent, een beetje talent wel. Ja. Ja, wij gingen daar dus een potje spelen. Ja, ik had gewoon twee keer gescoord.
2: Ja,
0: dus
2: ik heb ook één keer gescoord. Ik heb geen belletje gehad. Wat is dit nou? Het is pijnlijk.
0: Dat is pijnlijk. Maar goed, mijn talent is wel gezien. Dus ja, nu was er zo'n toernooi. Ja, toen dachten ze gewoon aan één iemand. Wie moet je in je team hebben? Ik.
2: Maar oké. Okay.
0: Ik heb ja gezegd. Ik ga meedoen met het familie korfbaltoernooi bij KV Wolderwijd.
2: Ja, wat leuk.
0: Leuk,
2: ja,
0: hè?
2: Wat leuk. Ja, er is dus ook een korfbalfitgroep. Dus dat is de volgende stap.
0: Is dat een soort
2: senior
0: 60 plus?
2: Ja. Je mag wel rennen, geloof ik, maar ja. Dus dat is wat leuk. Nou, ik ben heel benieuwd. Ja, ik ben blij dat wij niet meedoen, want dan had ik daar ook nog weer tegen moeten strijden.
0: Je hoort volgende week of het een succes is geweest of niet. Of mijn talent ook echt kon floreren. Dat weet ik natuurlijk niet.
2: Die lat ligt hoog natuurlijk. Als je gescout bent, ben je meteen de sterspeler.
0: Dat voel ik dus wel. En diegene die me gescout heeft, die is echt, die zit echt diep in die club. En die is echt fanatiek. Dus ik voel wel een beetje een druk, inderdaad.
2: Dat snap ik.
0: Maar dat voelen de profvoetballers ook. Dus daar kan ik ook mee omgaan. En zometeen wil ik nog heel even over Vaderdag hebben. En dat komt door een telefoontje die ik gisteravond om 22:00 van mijn moeder kreeg.
2: Oh, dat is een bijzonder tijdstip.
0: Dat is een bijzonder tijdstip en helemaal ook voor mijn moeder om te bellen. En daarbij zijn tips voor Vaderdag cadeaus welkom. Want ja, ik geef een cadeau aan mijn vader en aan mijn man. En ik weet, mijn man is niet mijn vader.
2: Dat weet je, oké.
0: Maar wel de vader van mijn kinderen.
2: Ja.
0: En dat vind ik toch altijd leuk om iets te geven. Maar ik vind het altijd ingewikkeld.
2: Ja, dat snap ik. Daar kunnen we het even over hebben.
0: Alle tips zijn daar al meer dan welkom.
3: Een mooi boek.
0: Los, Andries, ik ga je nu aankondigen, maar je mag nog niet meepraten.
2: Ik begin gewoon te praten.
0: Ik hou gewoon zijn microfoon uit.
2: Moet ik hem even de studio uit bonjouren? Wat denk je?
0: Maar goed, vertel maar wel wie er in de studio zit. Ook we hoorden hem al op de achtergrond.
2: Ja, Andries Knevel en Alice Postumus. Die houdt heel netjes haar mond. Want die kent de etiketten. We praten vandaag over apologetiek. Dat klinkt misschien als een ingewikkeld woord. Dat is het namelijk ook. Maar eigenlijk gaat het over iets heel herkenbaars. Hoe leg je in deze tijd op een goede manier uit wat je gelooft? En in september, daar zijn ze allebei bij betrokken, het Nederlandse Apologie-congres, zinvol spreken over geloven in deze tijd.
0: En we gaan zulke boeiende onderwerpen bespreken. Hoe je taal vindt voor onderwerpen als het bestaan van God, het lijden, schepping, evolutie.
2: Ik vind het leuk als je met ons meepraat. Want misschien zijn er wel geloofsvragen die jij lastig vindt. Of waar je misschien onlangs met iemand over hebt gepraat. Die denkt, hoe breng ik dat nou goed onder woorden? Ja, laat het vooral weten. Want die vragen kunnen we vandaag ook aan ze voorleggen.
0: Je kan natuurlijk reageren via de app of grotesradio.nl/Thijs en Jorieke. Je moet nog even 10 minuten wachten, Andries, voordat je mag praten.
3: En dat met de microfoon voor me.
0: Ja, ik weet het, is moeilijk. Hou vol.
2: Rode lampje, hè?
0: Rode lampje, 10 minuten. 10 minuten, dan ben je aan het woord.

0: Martijn Bewalda en Altijd Weer Licht. Ja, ik werd gisteren dus om 10 uur gebeld. En eigenlijk heb ik mijn telefoon gewoon altijd op stil. Maar ik zag het gebeuren. Ik wilde eigenlijk gewoon gaan slapen.
1: Ik zou jou niet durven bellen om 10 uur.
0: Nee, want ik neem eigenlijk de kans dat ik opneem is echt 0,000. Maar ook weer niet helemaal. Want ik denk, waarom zou iemand mij om 10 uur bellen? Snap je? Het was mijn moeder. Nou, die belt niet vaak. We zien elkaar wel geregeld, maar niet, we bellen niet per se met elkaar. Ik schrok me echt helemaal. Ik dacht, waarom belt mijn moeder om 10 uur 's avonds? Ik denk, er is iets ergs aan de hand.
1: Beetje rampscenario's.
0: Al mijn split second. Ik dacht serieus, mijn vader is dood.
1: Oh joh.
0: Dat dacht ik. Nou. En toen dacht ik het volgende, ik neem niet op.
1: Ja.
0: Ja, dat is toch hoe ik met de moeilijke dingen omga. Ik dacht, ik neem het op, dan is het niet. En tegelijk dacht ik, ja, maar ja, dat staat nergens op. Want als het zo is, dan is het zo. Of ik nou wel of niet opneem. Ging allemaal in mijn hoofd. Dus ik dacht, ik neem op. En toen ik gewoon, hey, hoi.
1: Nou ja,
0: dacht,
1: nou, meteen gerustgesteld.
0: Er is niks erg aan de hand. Ik zei, waarom bel je om 10 uur 's avonds, joh? Ja. En het was, nou, is het alweer zo laat? Ik zei, ja, het is al zo laat. Maar goed, het ging gewoon al iets over de vakantie. Het was helemaal, het was echt totaal, het had kunnen wachten. Maar het was voor hun belangrijk. Maar toen dacht ik, hè, ik geef naar, we komen uiteindelijk bij Vaderdag. Toen dacht ik, waar is ik ze eigenlijk weer? Hè? Dan spreek je elkaar. Toen dacht ik, misschien vanavond. Dat hangt vanaf of mijn nichtje slaagt.
1: Van een ander spannend telefoontje.
0: Een ander spannend telefoontje. Daar ben ik gewoon echt een beetje zenuwachtig voor. Maar goed, dus misschien zie ik ze vanavond, misschien niet. En toen dacht ik, hey, Vaderdag. Zeg, zijn we dan eigenlijk weer gewoon welkom, hè, met Vaderdag? Nou, natuurlijk. En toen dacht ik, oh ja, Vaderdag. Dat komt altijd bij ons tussen zoveel dingen in. Je hebt dan natuurlijk eerst moederdag. Dat is mijn jongste zoon jarig, dus dat vind ik altijd heel veel werk.
1: Ja.
0: Ik ben de 26e jarig. Ja. Dan heb je tussen nog vaderdag. En daar wil je wel aandacht voor besteden. Maar toch is het veel. Dan moet je weer originele cadeaus zien te regelen in plaats van een of andere bon van het een of ander.
1: Allebei de kinderen een eigen cadeau? Of voor man en vader? Wat
0: nee, ik doe voor man en vader. Die knutselen wat gewoon. Ja. Dat is gewoon helemaal prima. Maar ja, ik hoef niet bij mijn vader meer aan te komen met een knutsel.
1: Niet?
0: Nee, dat zou.
1: Ik denk dat hij dat hartstikke leuk
0: zou vinden. Dat zou toch een beetje gek zijn. Ik ben een beetje dus op zoek naar weer wat nieuwe originele cadeaus. En anders omdat je toch graag wil praten. Je had een tip, zei je.
2: Ik zou jouw vader een boek geven.
0: Je moet dan wel even in de microfoon.
1: Ja, maar jij zit niet de goede microfoon aan.
0: Oh, sorry. Ja,
3: wil je die goede microfoon even voor aanzetten?
0: Ja, sorry, Andries.
1: Welk boek zou je aanraden, Andries?
3: Ik zou het boek aanraden, dat boek wat eind vorige week is verschenen en nu al een tweede druk heeft, eind van de week de derde druk krijgt. Dat is het boek Inferno van Arnold Huygen, een hoogleraar van het PKN, lid van de Christus-Vermeerde Kerk.
0: Maar het is niet dat voor mijn mama, maar wel echt dat voor mijn vader.
1: Ja.
3: Dit is een boek voor je vader.
0: Ja.
3: Ja, en het gaat natuurlijk over de vraag of de hel bestaat en hoe die bestaat en wanneer die bestaat en wie er naartoe gaat.
1: Ik vind dat echt een hele slechte tip.
0: Het is een hele goede tip.
3: Lekker voor in de vakantie, hier lui je leer.
1: Weet je hoe dik dat boek is?
3: Ja. Het is 300 zoveel pagina's.
1: Ja, maar Andries, we leven in de tijd dat vaders betrokken moeten zijn bij hun gezin. Wat gebeurt er met zo'n boek? 3 maanden terugtrekken, ingewikkeld boek, dikke materie. Hele zomer hoor je ze niet. Ik vind dat geen goed idee.
3: Heerlijk, ik neem hem mee. Oh. Ik hoop volgende week op vakantie te gaan, dan neem ik Inferno mee.
1: Oké, voor de opa-generatie.
3: Ik zit me nu al te
1: verkneukelen.
0: Oké, dus voor de opa's gewoon even lichte materie over de hel. En dan voor de vaders, ja, dat kan natuurlijk maar 1 tip zijn thuis.
1: Er is in deze tijd maar 1 tip, wat echt voor de vaders die actief willen zijn, die wel onderdeel willen zijn van hun gezin, die met kinderen mooie dingen willen doen. Ja, natuurlijk het grote opblijfavondboek. Of niet, Andries?
3: Ja, hoor. Ik heb ook met ze gevoetbald, dus...
0: maar dat is wel even een goede tip. Jouw opblijfavondboek, dat is natuurlijk perfect voor Vaderdag.
1: Is dat ook van jou thuis? Ja, die is van mij. Oh, sigaret uit eigen doos. Nee.
3: Ah. Ja. Koop het boek van Thijs Noorland en heet...
0: Het is echt een fantastisch boek.
1: Het grote opblijfavondboek.
3: Het opblijfavondboek.
1: Ja.
0: Alleen, ik heb daar dus niks aan, want wij hebben het boek al.
1: Je hebt hem al, ja. Heeft je vader hem al?
0: Ja, ik denk dat mijn vader echt nog echt zin heeft in een opblijfavond.
1: Ik denk het wel, ja. Leuk met de kleinkinderen. Ja.
0: Maar goed, dat zijn in ieder geval even tips. Inferno en het opblijfavondboek. Kijk, dat scheelt ons weer.
1: Wat ik zelf een beetje doe, ik heb gewoon een standaard cadeau. Dat is bij ons een fles Berenburg. Als je eenmaal zo'n cadeau hebt waar ze altijd blij mee zijn, geitenwolle sokken, handschoenen, ja, dan kun je gewoon jaren vooruit gewoon hetzelfde geven.
0: Ja, dat geeft gewoon een veilig gevoel.
1: Lekker makkelijk.
0: Dat is ook zo. En anders gewoon lekker over de hel of de opblijfavond.
1: Ja, net waar je een beetje zit. Ja.

0: Je salarisstrook, vakantiegeld, schulden en giften. Geld is raar spul. Zonder God, volgens Joella Opraus, levensgevaarlijk.
1: Op het moment dat geld je redder wordt, ik vind dat eigenlijk de meest gevaarlijke positie.
0: Maar als financieel expert benadrukt zij, op zich is er niks mis met geld.
1: Ik vind het vaak in sommige kringen wordt het een beetje gezien als iets gevaarlijks of iets slechts of iets. Ja, en ik geloof niet dat het zo is. Het kan

0: Sela en Huis van Vrede.
1: Thijs en Jorieke.
2: Bij Groot Nieuws Radio.
0: Hoe kun je vandaag de dag helder, eerlijk en doordacht spreken over geloof? Veel christenen krijgen vragen over het bestaan van God, over lijden, over wetenschap en de Bijbel. Soms van collega's, studiegenoten of familie. Maar vaak leven deze vragen net zo goed bij henzelf. Alice Postumus nam het initiatief voor het Nederlands Apologiek Congres. En Andries Knevel denkt al jarenlang na over geloof, wetenschap en grote levensvragen. Met hem praten we over waarom apologetiek belangrijk is en over de drie vragen die centraal staan op het komende congres. Goedemorgen allebei.
3: Goedemorgen.
4: Hi Jorieke.
0: Fijn dat jullie er zijn. Alice, we beginnen met jou. Jij bent de initiatiefnemer van dit congres. Waarom ben je hiermee begonnen?
3: Ja, dat komt eigenlijk uit een verlangen uit mezelf eigenlijk al jarenlang. Ik werk in een academische wereld, in medische educatie. Wat wij proberen te doen is het vertalen van wetenschappelijke data naar de praktijk van de behandelend arts. En die artsen proberen altijd up-to-date te blijven met de nieuwste ontwikkelingen. En ik dacht heel vaak bij mezelf, wat is het toch gek eigenlijk dat professionals continu leren en bijleren. En ik eigenlijk over mijn geloof en waar ik voor sta en hoe ik daarover moet denken, dat eigenlijk niet doe. Ik kan een podcast luisteren of een keer een boek lezen, maar ik leer niet actief bij. Ik dacht, ik zou dat graag zelf willen. En heb daar lang over gedacht van, zou ik niet een keer wat kunnen organiseren? En op een bepaald moment dacht ik, nou, ik ga het gewoon proberen.
0: Ik ga dat gewoon doen, want ja. actief bijleren, dat gebeurt niet op zondag in de kerk?
3: Ik denk dat zoals ik het zie, ga je naar de kerk vooral ook om jezelf gevoed te worden. Hè, om je dichter bij God te brengen. Mm-hmm. Daar hoor ik minder over hoe ik in de maatschappij over God en het geloof kan praten.
0: Hoe je de taal aan kan geven aan je geloof. Want dus in de medische wereld is het dus heel normaal om je kennis steeds bij te spijkeren. Waarom is dat eigenlijk zo normaal om dat bij te houden?
3: Je hebt de grote verantwoordelijkheid om ook de beste behandeling te bieden die je kan. Dus bijleren is essentieel. Dat is ook verplicht voor artsen. Ze krijgen er ook punten voor.
0: En er komen ook steeds nieuwe inzichten.
3: Continu.
0: En is dat dus eigenlijk op geloofsgebied dan ook zo?
3: Ik denk wel dat er ontwikkelingen zijn in de maatschappij waarover wij soms bevraagd zouden kunnen worden wat onze visie is als gelovigen. En waarbij ik zelf dan vaak met mijn mond vol tanden zou staan. Ik denk, ja, ik heb er waarschijnlijk wel een visie over, maar hoe breng ik dat onder woorden?
0: Ja, hoe breng je dat onder woorden? Ja. Is het herkenbaar, Andries? Is geloof ook steeds in ontwikkeling?
4: Ja, dat is mooi van geloof. Dat het inderdaad steeds in ontwikkeling is. Kijk, de kernpunten van het geloof die staan wel vast, hè, sinds het concilie van Nicea, ik noem maar even wat. Maar de cultuur die verandert steeds. Christenen moeten zich telkens gaan verhouden tot nieuwe ontwikkelingen in de cultuur. En nieuwe ontwikkelingen in de cultuur leveren weer nieuwe vragen op, waartoe wij ons moeten verhouden. Dat betekent dat sommige oude antwoorden op nieuwe vragen, die niet werken niet meer. Hè. Wat ik zeg, de kernpunten van het christelijk geloof, die staan wel vast. Maar daaromheen is er een melee van vragen en uitdagingen waarvoor christenen nu staan. En dat vind ik overigens het mooie. Ik vind het mooie dat de cultuur verandert en dat wij continu worden uitgedaagd om ons te verhouden tot de nieuwe vragen. Soms is het een tikkie vermoeiend.
0: En waarom is het belangrijk? Waarom is dat belangrijk?
4: Ik denk dat het belangrijk is omdat, zoals Alice zegt, dat zij wordt bevraagd. Hè, in haar professie wordt zij bevraagd op wat geloof je nou en waarom geloof je het? Als ze al bevraagd wordt. Wij ook natuurlijk. En ik denk wat dat betreft dat er een zekere nieuwe openheid is. Toen ik theologie ging studeren 55 jaar geleden, toen was de boodschap van ja, het gaat nog net over God, maar over een paar jaar gaat het er niet meer over. Over hem, met een hoofdletter. Wat dat betreft is de cultuur wel veranderd. Dat er een nieuwe openheid is gekomen. Moet je niet te groots over nadenken. Maar een zekere openheid van vertel nog eens wat jij gelooft. Komt natuurlijk ook door de islam. Hè? Zeg ik altijd maar. De islam is in Nederland gekomen en heeft in ieder geval weer een debat geopend. Want hey, moslims geloven ook in God. Wie is dat eigenlijk en waarom? En waarom christenen? Is dat dezelfde? Is dat een andere? Hoe zit dat precies? Dus door de komst van de islam is het debat over God wel weer een beetje opengebroken. En zo'n dichteres als Lieke Marsman, hè, die overleden is. Mm-hmm. Die dan een boek schrijft waarin ze op zoek gaat naar God als atheïste. Dat maakt dan heel veel los. Het is er maar eentje. Maar toch zie ik dan een signaaltje van hey, zo'n boek doet en zij, ze doet veel. Nou, dat ongeveer.
0: En daarom is het ook dus belangrijk het veranderen dat we ons daartoe verhouden. Alice, jij merkte in gesprek met collega's dat je soms als minder relevant werd gezien als je vertelt dat je gelooft.
3: Nou, dat was meer een gevoel. Maar ja, als er al interesse voor was, want dat is heel vaak gewoon niet zo. Maar als er al interesse was voor het feit dat ik geloof, dan was het eigenlijk wel met een vooroordeel van, nou ja, misschien heb jij daar behoefte aan in jouw leven. Of misschien ben je dan niet zo slim. Of misschien, ja, er zijn veel vooroordelen over.
0: Je bent wel een beetje gedegradeerd,
3: ja,
0: eigenlijk.
3: Een beetje, ja.
0: En wat deed het met jou?
3: Nou, meer een soort, dat ik denk, goh, waarom weet ik hier eigenlijk niet meer over? Waarom sta ik niet wat steviger in mijn schoenen? Want er is veel over te zeggen. Het is eigenlijk een soort onmacht, denk ik, om dan inhoudvol en zinvol erover te spreken en te antwoorden.
0: En vind je het dan vervelend dat ze je dan een beetje naar beneden halen? Of?
3: Nee, ik vind het vervelend dat het een gemiste kans is. Denk ik. Of het zou een gemiste kans kunnen zijn. Wie weet, als ik wat meer kennis had, ik had inhoudsvol kunnen reageren, wie weet waren ze geïnteresseerd geweest. Maar door weinig te antwoorden en de standaard opmerken van, nou, je zult wel zo opgevoed zijn, dan blijft het vastzitten. En dat is jammer.
0: Dat is jammer, inderdaad. Andries, is het voor jou een voordeel geweest wat dit betreft, dat iedereen door je EO-hoofd al meteen wist van, oh, dat is een gelovige?
4: Ja, daar heb ik ook nadeel van gehad natuurlijk. Hè? Omdat ik een soort beroepsgelovige, als beroepsgelovige werd gezien. Of als een beroepsbidder zelfs af en toe. Iemand zei, ja, je bent beroepsbidder. Ga jij mij bidden, je bent beroepsbidder geworden. is dat een nadeel geweest? Het voordeel is dat, denk ik, dat wat Alice meemaakt, dat er alleen bijna veel dédain is. En een soort zieligheid, hè, van ja, je gelooft er nog in vooruit. Als dat voor jou fijn is, Doe dat dan maar.
0: Maar yeah, good for you. Maar
4: sterke mensen hebben dat allemaal niet nodig.
0: Nou ja.
4: Dat in de gesprekken met mij dat ietsje minder is. Omdat ja, ze me dan toch wel maar als een gelovige zien die erover heeft nagedacht een klein beetje. Dus ik heb een wat andere positie in.
5: Maakt dit ook wel eens andersom mee? Dat iemand juist naar je toe kwam, dat ze weten, jij bent een professioneel gelovige, dan kan ik deze vraag wel bij jou neerleggen.
4: Dat gebeurt me weinig. Ja, dat gebeurt me weinig. Je moet echt, en dat zie je in de hele cultuur hoor. Wij christenen zijn nog geïnteresseerd in andere mensen in deze cultuur. Mensen vanuit de cultuur zijn a priori vooruit niet zo erg geïnteresseerd in ons. Onze interesse in hen is groter dan hun interesse in ons.
5: Je ziet dat natuurlijk wel bij de hele jongere generatie, maar die kennen jou dan misschien niet meer.
4: Die zullen zich afvragen wie ik ben. Die vragen zich dat helemaal niet af.
0: Die weet niet van zijn bestaan.
4: Nee. Die weet van mijn bestaan niet af.
0: Nee. Mooi, heel nederig maakt dat de mens, toch?
4: Ja.
0: Hey, we zijn al even het woord, hè? Het woord apologetiek. Het is geen eenvoudig woord. Leg eens uit, waar hebben we het dan eigenlijk over?
4: Het is een beetje systematisch nadenken over de grote vragen van het christelijk geloof. Een beetje systematisch. Apologie, dat is woorden vinden. Dat is het mooie thema van dit symposium op 26 september. Woorden vinden, zinvol spreken over geloof in deze tijd. Ik heb het niet bedacht. Ik vind het een prachtige slogan. Apologetiek is meer systematisch erover nadenken. Van, nou ja, de vragen die op dat congres natuurlijk aan de orde komen. Bestaat God? Wat zijn je argumenten? Hoe zit het nou met de stilte van God? Hè?
0: Maar wat?
4: Daar denken we systematisch over na.
0: Maar wat is systematisch nadenken?
4: Dat je op een rijtje zet. Kijk, apologie is dat je woorden vindt om tegen anderen iets te vertellen erover. Apologetiek komt er als het ware voor. En die zet op een rijtje, een beetje wetenschappelijk ook. Bijvoorbeeld de argumenten voor het bestaan van God, wat Emmanuel Rutte gaat doen natuurlijk. Of bij schepping en evolutie. Wat zijn nou de argumenten voor het creationisme? Schepping. Wat zijn de argumenten voor misschien dat het evolutie is? Dat is wel systematisch. Daar gaan we het op het symposium over hebben. Maar we gaan het ook hebben over de apologie. Over de vraag, als dit nou zo is, hè, wat zijn nou de woorden die je moet gebruiken om aan een ander dit verhaal te vertellen? Daarom vind ik die verhouding apologie-apologetiek zo mooi. Dus het is en systematiek en de praktijk voor Alice, als ze weer met haar medische mensen praat, dat ze antwoorden heeft. Daarom is dat thema woorden vinden ze mooi.
5: Dan kwam ik op de website veel ingenieurs, doctorandes, dokters, dominees, dat soort titels allemaal tegen. Betekent dat ook dat dit vooral gericht is op die hoger opgeleide die professioneel met geloof bezig zijn?
4: Nee, het zijn de studenten. Nou, die hebben we afgekaart. En het is, dat vind ik heel belangrijk, het zijn de mensen, evangelisch en kerkelijke reformatorisch, die denk ik, laten we zeggen, ook de krant lezen. Ook misschien wel eens een boek lezen. Die vragen van hun kinderen krijgen. Die uitgedaagd worden ook om over de vragen na te denken waar Alice over nadacht in haar leven. En nadenkt. En die als het ware denken, ik zou best eens een hele dag gevoed willen worden met allerlei vormen van antwoorden en van een debat. Het is een lange dag, dus je komt hol tot de bol, toen kom je thuis op de 26e. Maar die gevoed willen worden een dag lang met niet alleen met argumenten, dat is wetenschap, dat is ratio, maar ook met taal. Hoe vertel je het nou aan andere mensen? Dus het is voor mensen die thuis zitten op de bank en de stoel en die denken, ik zou wel eens een dag gevoed willen worden. Daar is die voor.
5: Nou, dat klinkt als een hele mooie brede doelgroep.
4: Thijs, je mag erbij.
5: Ik mag erbij.
4: Ja, Thijs, je mag erbij. Ja.
0: En dus vorig jaar was er een eerste symposium. Wat heb je daar meegenomen?
3: Sowieso heel veel enthousiasme vanuit de mensen die er waren. Dat het blijkbaar toch voor veel meer mensen een punt is waarover ze toch denken dat hun kennis soms wat tekort schiet. En ook behoefte voelen om daar meer over te leren. Ik heb ook, wat ik echt geweldig vond, meerdere mensen gesproken die niet kerkelijk zijn opgevoed. Wel een interesse hadden voor het geloof. En die zoiets hadden van, nou, hier zou ik heen kunnen. Dit is geen barrières. Ik hoef niks te zijn nog. Maar ik hoor wel inhoudelijk waar het geloof eigenlijk over staat. Ik vond dat echt heel inspirerend.
0: En is het dan ook meer voor, gaat apologetiek vooral over antwoorden geven aan kritische buitenstaanders? Of gaat het ook over eerlijk omgaan met je eigen vragen?
3: Ik denk dat het daar start. Ik denk dat het start met hoe denk je zelf? Waar heb je twijfels over? Hoe denken andere medegelovigen erover? Hoe denken wetenschappers erover? En kun je dat dan vertalen naar jouw eigen situatie? En waar sta je dan?
0: Om het zo op een rijtje te zetten. En is het dan, waar sta je dan van? Oh ja, nu sta ik hier helemaal. Het kan ook een beetje zwart-wit overkomen.
3: Nou,
0: is dat het?
3: Meer dat je misschien steviger staat. Zo bedoel ik het eigenlijk. Dat sta je dan steviger in waar je in gelooft. En ben je dus ook niet bang voor vragen? Maar heb je vraag me er maar eens wat over. Want ik heb er eigenlijk wel wat over te zeggen.
0: Want juist is het misschien als je bang bent voor de vragen, dan word je vaak juist stelliger.
3: Ja, denk ik, en defensief. Maar eigenlijk als na zo'n eerste congres, als je hoort wat er over gezegd kan worden, dat ik denk van nou, kom maar op. Met je vragen.
4: Had ik
3: eerder moeten weten.
0: Na het eerste symposium hebben jullie opnieuw gevraagd met welke thema's zijn de mensen bezig. Wat kwam daar duidelijk naar voren?
3: Eigenlijk heel veel vragen die heel herkenbaar zijn voor heel veel van ons, denk ik. De vragen van het volgende congres zijn denk ik de meest genoemde onderwerpen, maar het is heel breed. Ja, het is een lange, lange lijst. In die zin kunnen we nog heel veel jaren vooruit ook, denk ik, met congressen maken.
0: Maar hoog stond bijvoorbeeld wel gewoon het bestaan van God, het lijden, evolutie en schepping. Daar gaan we, daar gaan we dit gesprek ook dieper over praten. Waren jullie nog verrast door de uitkomsten?
3: Nou, ik eigenlijk niet, maar...
4: Ja, ik wel.
3: Jij wel, Andries.
4: Ik had gedacht, nummer één is het bestaan van God. Daar gaan we het over hebben. En nu ook de positie van Jezus. Ja, wat klinkt dat technisch, hè?
0: Mm-hmm.
4: Ach... Je moet dan haast taal vinden om hier iets goeds over te... Nou, het gaat over het bestaan van God en de vraag, hoe verhoudt Jezus zich tot het bestaan van God? Daar gaan we het over hebben. Het gaat natuurlijk ook over de lijdensvraag, de stilte van God, waar we allemaal mee te maken hebben. Dus die twee, die begreep ik wel. De derde, die verraste mij. Dat was schepping en evolutie. Ik dacht dat dat voorbij was, eerlijk gezegd. Dat debat...
0: Jij dacht, dat heb ik, 70, jaren, heb ik 15 jaar geleden, heb ik daar al...
4: Jaren 70, jaren 80.
5: Heb je zo vaak uitgelegd?
4: Ik dacht, dat is een beetje voorbij. De posities zijn ingenomen. Mensen zijn of creationist of hebben het gevoel van... die evolutie zou een verklaringsmodel kunnen zijn. Maar nee hoor, hij staat op nummer 3. En we hebben daar 4 ongelooflijk goede sprekers ook over uitgenodigd. Want we dachten, nou, dan gaan we er nog eens een keertje een beetje vol tegenin. Niet een debat,
3: nee.
4: Geen debat, maar wel... 4 mensen, daar gaan we straks over hebben, 4 mensen die hun eigen weg zijn gegaan in schepping en evolutie.
0: En waardoor jij als luisteraar kan zeggen, waar sta ik ergens? Ja. En welke taal kan ik dan daarvoor gebruiken? Zoals ik al die vragen op mij afgevuurd krijg, dat je stevig staat en denkt, kom maar op met die vragen. We gaan zo in op de eerste grote vraag die centraal staat op het congres. En dat is de vraag dus naar het bestaan van God. Want eeuwenlang leek die vraag vanzelfsprekend beantwoord. Maar dat is onze tijd totaal anders. We praten erover naar Project of Love. And look at the birds. So,

0: Met Andries Grevel en Alice Postumus praten we vanmorgen over apologetiek. Dat klinkt misschien dus als een ingewikkeld woord, maar eigenlijk gaat het dus over iets heel herkenbaars. Hoe leg je in deze tijd op een goede manier uit wat je gelooft? In september zijn ze beide betrokken bij het Nederlands Apologiecongres Zinvol spreken over geloven in deze tijd. Alice, zou je kunnen zeggen dat de vraag of God bestaat eigenlijk gewoon een beetje de basis is van apologetiek?
1: Of de basis is. Ja, misschien wel, hè?
2: Ja, want als hij niet bestaat, dan kan je de rest,
0: ook vergeten,
2: kan je
0: misschien
2: de
0: wel.
2: De theologie ook wel in de vuilnisbak gooien.
0: Want waarom is het zo'n, inderdaad, is het daarom zo'n belangrijke vraag?
1: Nou, ik denk wel dat het feit dat God bestaat betekent dat er een hogere macht is waar je je toe moet verhouden. En heel veel mensen hebben dat gevoel helemaal niet, dat ze zich moeten verhouden tot iets hogers. Dus alleen al door te erkennen dat God bestaat, denk ik dat heel de dimensie al verandert in hoe je leeft en hoe je in het leven staat.
0: Ja, het heeft invloed op alles.
1: Eigenlijk wel.
0: Vind je het zelf ook een lastige vraag?
1: Nee, voor mij is het zeer duidelijk.
0: Ja?
1: Maar goed, dan ben ik gezegend met een hele goede ouders die dat goed voorgeleefd hebben.
0: Je hebt het klinkt alsof je nooit twijfel hebt gehad.
1: Nou, wel vragen. De vragen die ook op zo'n congres voorbij komen, dat ik denk, ja, als ik nou toch inderdaad in Irak was geboren, hoe zat ik hier dan? Dat soort vragen heb ik natuurlijk ook gehad. Maar dat verandert niets aan het feit dat ik volledig overtuigd ben dat God bestaat.
3: Het leuke is natuurlijk, dan kun je er zelf helemaal van overtuigd zijn, maar dan komt die ander naar je toe, waar we uitzicht mee begonnen, en die zegt dan, maar waarom geloof je dat God bestaat? Is dat ook een makkelijke vraag, of wordt die dan weer ingewikkeld?
1: Nee, dan wordt hij wel ingewikkeld.
3: Want wat zeg je dan?
1: Ja, Thijs, dat is een goeie. Ja, dat antwoord moet ik nog leren. Daarvoor hebben we een congres.
3: Oké, ja. Dus de eerste liedje nog niet helemaal blijven hangen.
1: Nou, ik heb hem nog niet helemaal paraat, nee.
0: En is het ook inderdaad, want jij begeeft je natuurlijk in een wereld waar het dus helemaal niet vanzelfsprekend is, dat er geloof wordt. Maar toch klinkt er bij jou wel inderdaad gewoon een soort, zonder dat je dus per se taal ervoor hebt, wel een soort oerovertuiging.
1: Ik denk dat God dat en de Heilige Geest dat in mensen hun hart geeft. Dat je die zekerheid hebt. Alleen om die vertaling te maken naar de wereld waarin je leeft, ja, dat is moeilijk.
3: Ik vind het mooi dat je dat zegt, Jorieke, want ik zie dat ook. En dan denk ik, dat doet ook al een stuk overtuiging. Hè? Dus hoef je misschien niet de juiste woorden te hebben, maar ik zie in hoe je de antwoord op geeft, dan voel ik me al overtuigd eigenlijk.
0: Ja, klopt, ja.
2: Nee, ik vind het ook mooi. Ik kijk nu naar Alice en we trekken samen op. Maar ik vind het heel mooi, dat antwoord dat ze nu geeft, dat een soort oerovertuiging is van het bestaan van God. Daar heb je het argument van Emmanuel Rutte. Niet voor nodig, maar je hebt ze wel weer nodig om daarmee de boer op te gaan en antwoorden te geven. Om die oerovertuiging als het ware te verwoorden.
0: Dus puur het feit, hè, dat zeggen we natuurlijk ook wel eens, puur het feit dat mensen het aan je zien, dat is niet genoeg?
1: Nou, ik denk dat heel veel mensen dan zoiets hebben, oh, dat is mooi voor jou. Fijn dat jij daar
0: Rust ervaart, of vrede, of een fundament, of een hoop op een hoopvolle toekomst. Dat is fijn voor jou.
1: Ja, maar daar zit nog niet per se een interesse in om dan te weten wat dat dan is en waarom dat waar zou zijn.
0: Nee, dus je zegt, het is ook echt dus dat missionaire, daar heb je die taal voor nodig. Niet
1: alleen ik denk het wel. Ik denk het wel, want juist tegenwoordig denk ik dat waar mensen zo tevreden zijn in hun leven, ik denk dat het heel anders is als wij in oorlog zouden zijn of als wij in moeilijke situaties zijn. Maar we hebben het goed. Heel veel mensen hier hebben het heel goed. Dus waarom zou je die behoefte hebben om dan verder in te duiken of er een hogere macht is of niet? Is niet vanzelfsprekend, denk ik, voor veel mensen.
0: En toch kwam natuurlijk uit de vraag van vorig jaar van het congres, kwam wel deze vraag naar boven. Ja. Weer het bestaan van God. Anders klopt het dat die vraag eeuwenlang eigenlijk nauwelijks speelde, omdat Gods bestaan eigenlijk heel vanzelfsprekend was?
2: Het ging in de theologie over van alles. Ook in Rome, reformatie, Luther, de Rooms-Katholieke Kerk. Het ging over van alles, maar niet over de vraag of God bestaat. Daar ging het in de reformatie ook niet over. De katholieken geloofden in het bestaan van God en Lutherse kompanen ook. Die vraag naar het bestaan van God is pas eigenlijk opgekomen in de verlichting in de 18e eeuw. Toen waren er mannen en vrouwen, maar vooral mannen, die vraagtekens gingen zetten achter zijn bestaan. Dus 18 eeuwen lang hebben we het nauwelijks gehad over het bestaan van God. En daarna is die vraag gekomen en overigens natuurlijk niet meer weggegaan.
0: Maar wat heeft die verlichting dan gedaan met de manier waarop mensen naar God geloven en waarheid kijken?
2: Die heeft het automatisme van dan alle mensen die geloven in God. Meer of minder mate natuurlijk. Het was niet overal een hartsovertuiging, maar het zat in de cultuur. De cultuur geloofde ook in God. De verlichting heeft gezegd, daar gaan we vraagtekens bij zetten. Want we hebben een aantal argumenten inmiddels om niet in God te geloven. Voltaire is dan een van de beroemde mannen, een filosoof, die zei, nee, dat vanzelfsprekende geloof in het bestaan van God, daar gaan wij aan morrelen. En dat hebben ze gedaan. En dat morrelen gaat natuurlijk tot op de dag van vandaag door. Althans, de effecten. Want zoveel wordt er niet meer gemorreld aan het bestaan van God. Zijn bestaan is inmiddels al gelogend genoeg, om het zo maar te zeggen. En dan krijg je Emmanuel Rutte en andere filosofen die zeggen, oh, wacht even, pak de uitdaging op. We beginnen weer opnieuw na te denken over de vraag, argumenten te geven, na te denken over de vraag over het bestaan van God.
0: Want hoe ga jij zelf het gesprek als iemand aan jou vraagt of je het geloof in God kan verklaren?
2: Dan ga ik zeggen dat ik dat niet kan. Dan citeer ik Augustinus. En als ik dat mag, morgen hier, ja, bij Groot Nieuws mag ik dat doen.
3: Ja, hoor.
2: Ja, hoor. Ja, dan citeer ik Augustinus en die zegt, op het moment dat je God hebt bewezen, bestaat hij niet. Want een door mijn kleine verstand bewezen God, die bestaat helemaal niet. Want ik kan God niet in mijn hersenpan krijgen. Dus we gaan het niet hebben over bewijzen voor het bestaan van God. Dat is onzin. We gaan het wel hebben, en ik ook in gesprekken, over argumenten voor het bestaan van God. En die argumenten.
0: Wat is het verschil in dat tussen, want we denken snel, als je het hierover hebt, dat we op het congres allemaal bewijzen te horen krijgen.
2: Nee, het woord bewijs.
0: Alice tegen jouw collega's kan zeggen, nou, dit en dit is bewijs, klaar. Ja. Wat verschil tussen bewijs en argument?
2: Bij argumenten zijn het losse argumenten. Bijvoorbeeld, hoe is deze wereld ontstaan? Plus, hoe kan het nou dat in de loop van de, denk ik, miljarden jaren toevallig zo is dat er een mens is gekomen? Dat woord toeval, dat kan je haast uitsluiten. Want zoveel toeval om ons er te zijn, of mijn oog alleen al, dat is onwerkelijk. Maar goed, daar kan je nog wat over zeggen. Hoe kan je aantonen dat Jezus is opgestaan uit de doden? Nou, daar zijn hele serie argumenten voor. Los kan je zeggen, nou, die argumenten hebben een zekere waarde, maar dan is niet helemaal overtuigend. Bij elkaar opgeteld, cumulatief heet dat dan, bij elkaar opgeteld zijn er zoveel argumenten voor het bestaan van God dat je kunt zeggen, de waarschijnlijkheid voor het bestaan van God is ontzettend groot. Dat zegt Gijsbert van den Brink ook op het symposium straks. De waarschijnlijkheid voor het bestaan van God is ongelooflijk groot.
0: Dat is anders dan dat je met een bewijs.
2: Maar
0: komt.
2: Denk aan je grens, geen bewijs voor God. Ja. Dus een serie argumenten, en die komen op dat symposium allemaal langs op 26 september. Een serie argumenten, maar geen bewijs. Op het moment dat ik God heb bewezen, bestaat hij niet.
0: En toch zijn wij christenen vaak geneigd om met de paar weetjes die we hebben, om het te gaan bewijzen, toch?
2: Ja
1: ik denk dat je daartoe uitgedaagd wordt. Ja. Maar ik weet ook niet of het gaat helpen als wij in gesprekken gelijk met al die argumenten mensen om hun hoofd gaan slaan, maar alleen al de wetenschap dat er argumenten voor het geloof in God zijn, maakt je al zoveel sterker eigenlijk. Omdat degene die tegen jou zou zeggen van, nou, hij bestaat niet, net zo goed het met argumenten zal moeten doen. Mm. Die heeft ook die bewijzen niet. Maar dan heb je in ieder geval een gesprek.
0: Mm-hmm.
1: En dat is al stap 1. Waar je eerder misschien zou zeggen, ja, ik heb geen idee. En dat, ja, die gemiste kans waar we het over hadden.
0: Precies, dan heb je een kans.
2: Een niet-gelovige moet aantonen hoe via een oneindige reeks toevalligheden, 10 tot de macht 138, er van niets iets is geworden zoals wij. Bewuste levens met een lijf wat ingenieus in elkaar zit. Als je niet gelooft, dan zal je moeten aantonen hoe dat ontstaan is. Nou, dat is dus de uitdaging aan de niet-gelovigen. Dus wij mogen bevraagd worden, maar we kunnen net zo goed ook de ander bevragen met dit type vragen. 10 tot de macht min 138.
0: Het volgende uur, dan gaan we taal vinden over de vraag naar het lijden en schepping en evolutie.
3: Ik vind het ook leuk om te horen welke geloofsvraag jij misschien lastig vindt om onder woorden te brengen. Of wat is een vraag die je vaak van anderen te horen krijgt als ze erachter komen dat je gelooft. Meld je even in onze WhatsApp als je zo'n vraag hebt en dan gaan we die straks proberen mee te nemen.
0: Blijf erbij, heel graag. Tot zo!
4: Het is weer hamster bij Albert Heijn.
5: Met deze week in de bonus, alle Calvé en Hellmann's sausen, tweede gratis.
4: Lekker hoor.
5: Alle Kwekkenboom, Doeka en Top King Oven en Airfryer snacks, ook tweede gratis.
4: Boeie.
5: Alle bad- en doucheproducten en deodorant, ook tweede gratis.
4: Zoé.
5: En AH smaaktomaten, 2 pakken, 40% korting.
4: Yes.
5: De meeste en de beste aanbiedingen.
4: Hamster.
6: Bij Kruidvat ben je vaak al een stapje duurzamer bezig dan je denkt. Zo kun je Kruidvat menstruatieondergoed hergebruiken en gooi je net wat minder weg. Kun jij lekker de hort op zonder zorgen over doorlekken. Nu van €12,99 voor maar €7,50. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Meer info op kruidvat.nl/stapjeduurzamer.
5: Verzilver alleen deze week nog de Efteling spaarkaart en ga tot en met 8 november naar de Efteling. Kijk snel in de AH-app.
7: Tip om je lunch up te spijzen? Softijs, knapperige koekkruimels en spicy oranje saus. Extra spice, extra nice. De McFlurry Spicy Orange van McDonald's. I'm loving it.
8: Wat betekent zending voor jou? Kom naar het OMF Mission Event op zaterdag 27 juni. Een inspirerende dag voor jong en oud. Ontmoet zendingswerkers, luister naar seminars en beleef zending van dichtbij. Meld je aan op omf.nl.
9: Je hebt deals en je hebt Tui deals. Deze week 8 dagen Spanje voor minder dan €499 per persoon. Boek nu bij Tui.
10: Gospel.nl, de grootste christelijke webwinkel van Nederland. Met tienduizenden boeken, bijbels, kaarten, spellen, films, muziek en gifts. Bestel eenvoudig, veilig en snel op gospel.nl.
11: Dit is Boef en familie Janssens eerste subboard-avontuur. Boek nu last minute je vakantiehuis voor de zomer. Kijk snel op Lendl.nl.
12: Oranjefans opgelet, KPN heeft nu WK-pakkers. Tijdelijke topdeals om het WK super te maken. Nu bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement... een 55-inch Philips Ambilight TV als welkomstcadeau. Pak jouw topdeals snel op kpn.com/WK-pakkers. Anders schrik je mis.
13: Schoonschip, de leverancier van krachtige reinigingsmiddelen voor scheepvaart, pleziervaart en industrie. Maak schoon schip op het dek, aan boord en in de werkplaats. Van reiniging en borstels tot touwen, verf, wrijfhout en meer. Schoonschip.info.
14: Het glas van uw monument verduurzamen, geld besparen op uw stookkosten en het comfort maximaliseren? Kies voor monumentaal glas van Monuvision. Vraag vrijblijvend advies en maak de juiste keuze met Monuvision.
15: Hey! Zag je dat ook?
16: Wat?
15: Die auto voor ons. Met een Groot Nieuws Radio bumpersticker.
16: Nou, wat leuk. Een medeluisteraar onderweg.
15: Ja, mooi hè. Zo laat je gewoon zien dat er in jouw auto een hoopvol geluid klinkt.
16: Wil jij ook zo'n bumpersticker? Bij een donatie van €4,95 ontvang je er een.
15: Ga naar grootnieuwsradio.nl/onderweg.
17: Groot Nieuws Radio.
18: Het christelijke radiostation.
17: Het ANP-nieuws van 11 uur.
19: Goedemorgen, ik ben Michiel Frazenstorm. Mensen die sociaal huren gaan ook dit jaar meer betalen, maar de huurstijging is niet zo groot als de afgelopen jaren. Woningcorporaties verhogen de huren met gemiddeld 3,6%. Dit jaar geldt een nieuwe regel. De prijzen voor sociale huur mogen niet harder stijgen dan de gemiddelde inflatie van de afgelopen 3 jaar. Bedrijven werken steeds vaker met AI en daarmee zijn er ook meer zorgen bij werknemers. Ze zijn bang dat AI straks alles overneemt en ze overbodig zijn. 10% heeft er wel eens slapeloze nachten van, blijkt uit een enquête. Vooral jongeren zijn bang dat ze door AI hun baan verliezen. Asielzoekers die vanavond niet kunnen slapen in het aanmeldcentrum in Ter Apel worden naar een sporthal in het Drentse plaatsje De Wijk gebracht. De gemeente stelt het gebouw 4 dagen ter beschikking aan het COA. De afgelopen nachten konden asielzoekers terecht in Rode, ook in Drenthe. Het waren er afgelopen nacht 71. Het weer van Weer Online. Af en toe zon, maar lokaal ook een bui. Vanmiddag neemt vanuit het zuidwesten de bewolking toe en gaat het regenen. Het wordt 18 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
17: Groot Nieuws Radio Verkeer.
20: ANWB.
21: Er staan op dit moment een paar files. Op de A7 Groningen richting Duitsland, tussen Ouderschans en de Duitse grens, 2 kilometer met 10 minuten vertraging door grenscontroles. Op de A58 Eindhoven richting Tilburg, Tussen Best en Moergestel 8 kilometer met een kwartier vertraging. Dat komt door bergingswerkzaamheden. Maar de rijbaan is inmiddels weer vrij. De A15 van Rotterdam naar Gorkum is even dicht bij de Noordtunnel. Dat komt door een te hoge vrachtwagen.
1: Zometeen meer Thijs en Jorieke.
20: Pas op hoor, deze is heet.
22: Oeh, ja.
20: Wil er iemand nog wat drinken?
22: Ja, lekker.
20: Ja, lekker. Kijk eens, hier, deze heb ik voor jou. Voor jou deze.
22: En voor mij, man?
20: En een frisje voor jou.
22: Dank je.
20: Proost. Juist op momenten dat het gezellig is het verleidelijk om een uitzondering te maken. Niks 18 betekent dat je ook thuis geen alcohol aanbiedt aan je kinderen onder de 18.
23: Kwetsbare dochters worden sterke vrouwen. Voor €30 helpt Mission Possible een vrouw en haar kinderen in Oost-Europa met juridische bijstand. Voor €50 ontvangt ze een babybox met een kinderbijbel. En voor €85 krijgt ze 1 week opvang, samen met haar kinderen. Steun jij ons? Helpen wij hen. Ga naar missionpossible.nl.
24: Yes! Nu bij New York Pizza. De Double Dough Dagen. Dat betekent alleen nog deze week de tweede pizza gratis. Bestel nu bij New York Pizza.
23: Help kwetsbare dochters in Oost-Europa. En steun ze nu via Mission Possible. Dan wordt jouw gift verdubbeld. Ga naar missionpossible.nl.
25: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag: hebben we alles? Mountainbike? Check. Fietsendrager? Ah, vergeten. Dan moet je nog even langs AWB. Want daar vind je alles voor een relaxte vakantie. Zoals een fietsendrager. Nu met €100 korting. Ook in de webshop. ANWB en gaan.
26: Samen kijken we uit naar dat ene moment waarop we even één zijn. En met z'n allen achter Oranje staan. Het AD brengt het WK-voetbal dichterbij dan ooit. Samen delen we Oranje. Samen delen we het AD. Mis niets. Ga naar ad.nl/WK. Samen delen we
25: Oranje. ANWB Zomeralert. Nu giga vakantievoordeel. Van doorlopende reisverzekering, Wegenwacht Europa, tot de perfecte wandelschoen. Pak je voordeel op ANWB.nl en gaan.
27: Nu in de aanbieding bij Jumbo. Dr. Oetker Big American Pizza, 1+1 gratis. En alle Jumbo's verse pasta of pastasaus, ook 1+1 gratis. Elke week de beste aanbiedingen. Dat is de ja van Jumbo.
28: De Battled voor gezins- en jeugdvakanties. Inspirerende conferenties en unieke groepsaccommodaties. Ga naar battled.nl. De Battled. Goed ontmoeten.
29: Dribbel naar Kruidvat, want deze deal scoor je alleen in de winkel. Nu bij Kruidvat 12 blikken Coca-Cola of Fanta voor maar €7,99 en kans op een WK-voetbal.
30: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
31: Shop de sale bij Zalando. Bespaar tot wel 50% op must-haves.
32: Wat doe ik aan voor een onvergetelijke zomer?
31: Vind de perfecte look voor elke gelegenheid en bespaar tot wel 50%. Word lid van Plus voor meer voordelen.
32: Wat doe ik aan?
31: Shop nu bij Zalando.
33: Thijs en Jorieke. Het christelijke radiostation.

0: Chris Tomlin, How Great Is Our God.
1: Thijs en Jorieke.
0: Goedemorgen.
2: Leuk dat je erbij bent.
0: Hoe kun je vandaag de dag helder, eerlijk en doordacht spreken over geloof? Veel christenen krijgen vragen over het bestaan van God, over lijden, over wetenschap en de Bijbel. Soms van collega's, studiegenoten of familie, maar vaak leven deze vragen net zo goed bij henzelf. Alice Possemus nam het initiatief voor het NL Nederlands Apologie Congres en Anders Knevel denkt al jarenlang na over geloof, wetenschap en grote levensvragen. En met hem praten we over waarom apologetiek belangrijk is en over de drie vragen die centraal staan op het komende congres.
2: We hebben jou thuis gevraagd, deel ook vooral de vragen die je zelf bent tegengekomen, dingen die mensen aan je gevraagd hebben, dat gebeurt ook een heleboel. Carine die zegt, dag allemaal, ik gebruik regelmatig het argument dat ik door de jaren heen dingen heb meegemaakt waardoor ik niet meer kan zeggen dat God niet bestaat. En vaak komt er dan een gesprek op gang en soms voel ik dan ook hoe de Heilige Geest daardoor heen werkt in mij. Maar in de tijd van het misbruiksschandaal in de katholieke kerk kreeg ik regelmatig het verwijt dat ik actief ben in die kerk. Ik was de eerste keer behoorlijk uit het veld geslagen, alsof ik er schuld aan had. En ik heb daarna steeds geantwoord dat het mensen waren die dit veroorzaakt hebben en het zeker niet Gods wil is geweest. Anders had je dat ook op die manier verwoord?
3: Ja, denk het wel. Mooi dat deze mevrouw dus door cumulatieve ervaringen, dus opeenvolgende ervaringen, tot een geloof in God komt. Dat zie je veel bij mensen die helemaal geen rationele argumenten nodig hebben. Mm-hmm. En ik begrijp ook natuurlijk dat in haar context van de katholieke kerk dat zij heel veel vragen krijgt, of heeft gekregen. Wij trouwens ook, hè, als protestant, omdat heel veel mensen weten het verschil tussen katholiek en protestant niet meer.
2: En we beginnen dan soms dat we zeggen, ja, maar dat is een andere, afdeling.
3: En wij weten ook het verschil tussen Sjiïten en Soenieten niet natuurlijk.
2: Nee.
3: Precies. Nee, en dus weet de buitenwereld ook niet het verschil tussen protestant en katholiek. Dus wij hebben die vraag ook veel gekregen natuurlijk. En dan is het te makkelijk om te zeggen, nou, dat is de andere afdeling van God.
2: Ja.
3: Nee, dan moet je iets van solidariteit ervaren, denk ik, zoals die ook heb ervaren. Ja.
0: En de protestantse kerk niet per se natuurlijk een haar beter.
2: Heiliger dan de paus.
3: Ja. Nee, het enige is, we hebben geen kloosters gehad, dus de uitdagingen voor ons voorgeslacht waren wat minder groot.
0: Maar voor taal zou jij gebruiken dus, als mensen?
3: Ja, nee, kijk, als ik deze mevrouw zou horen, dan zou ik de gevoelstaal gaan gebruiken. Dus waarderen dat deze mevrouw dus inderdaad via een reeks van ervaringen tot het bestaan van het geloof in het bestaan van God is gekomen. En dat dat voor haar zegenrijk werkt.
0: Ja, maar ik bedoel meer van als jij die vraag al van misbruik, het verwijt persoonlijk krijgt van, oh, maar die kerk van jullie, al die misbruiksschandalen.
3: Nee, alleen maar solidair. Alleen maar solidair. Want wat er gebeurt is natuurlijk vreselijk. En niet verwijzen naar de onderafdeling van God, namelijk de andere kerk. En haar hopen dat we als christenen in staat zijn tot een prachtig woord wat jij voor de paus zei, herstel. Dus dat wij nederig, ontzettend nederig, moeten nadenken over het herstel naar relaties toe en ook naar het beeld wat er bestaat over de kerk en over God. Dus ik zou vanuit hele sterke nederigheid, en niet als truc, maar gewoon omdat je dat ervaart. Ik heb zelf, als je naar mezelf toe, ik heb zelf in die hele affaires die een paar jaar geleden, hè, een beetje bij boven kwamen drijven, heb ik heel sterk ervaren dat het ook mijn kerk, mijn geloof, mijn alles is, mijn Jezus, terwijl ik protestant ben. Maar ik voelde heel sterk die solidariteit in de schuld. Dan kom je daar niet ver mee in de verhalen naar anderen. Maar ik denk wel dat dat de enige houding is om dan zo met mensen te praten. Ja. Ik vond het wel een mooi verhaal wat jij vertelde van die mevrouw. Heb je nog zo'n mooi verhaal, Thijs, of niet?
2: Nou, doen we aan het eind van de uitzending nog een paar van.
3: Ja. Ja, dat is wel mooi, heel mooi.
0: Want jullie gaan op het congres drie onderwerpen bespreken die eigenlijk vorig jaar tijdens het congres naar voren kwamen. Van, hey, daar missen we taal voor. En dan komt ook de vraag naar lijden. En misschien is dat wel de meest indringende geloofsvraag. Waarom komt juist deze vraag zo diep binnen en eigenlijk ook altijd weer terug?
4: Ik denk dat het ongelooflijk dichtbij is voor iedereen. Je eigen lijden en je naastomgeving. Waar je toch op het punt komt, hoe kan ik dit rijmen? En al helemaal als iemand anders dat vraagt. Ik kan me dat herinneren. Het is al jaren terug van een collega die niks met het geloof had. Maar haar beste vriendin kreeg kanker. Mm. En die ging zoeken. Hier moet ergens toch een reden voor zijn. En zei, nou Alice, jij gelooft. Leg jij dat dan eens uit? Hoe zit dat dan? En ik wist niet wat ik moest zeggen. Dat ik dacht, ja, dit zijn de momenten dat juist er openingen zijn om over God te spreken. Ja. Daarom staat je ook op het congres, denk ik.
0: Ja, omdat we daar dus juist vaak taal eigenlijk voor mis. Want het, inderdaad, omdat het zo persoonlijk natuurlijk ook raakt. En dan kan je zelf al dingen horen zeggen. Ja, het is inderdaad, het is niet Gods wil. Of het is maar. Dan voel je jezelf al een beetje zwemmen.
4: Ja. Ja.
3: Voor mij is de moeilijkste vraag. Van alle vragen die we op het symposium hebben. De eerste over de bestaan, de derde over schepping en evolutie. En vraag 4, 5, 6 en 7 die ooit nog eens een keer aan de orde komen. Is dit toch wel de moeilijkste vraag? Vandaar ook dat we bijvoorbeeld rabbijn Jacobs hebben uitgenodigd. Die spreekt ook van hoe kan het nou dat... Dat Joden, even algemeen, dat Joden na Auschwitz nog in de God van de Torah zijn blijven geloven. Dus de andersomvraag. Rabijn, legt nog eens uit aan ons, aan christenen, dat jullie dat geloof hebben behouden na Auschwitz. Dus we proberen te zoeken, ook naar taal. Annemarie Sixwiene komt, een dominee, die is 2 keer haar verloofde, haar man verloren, die allebei dominee wilde worden. En die zijn allebei overleden. Dan denk je, Heer, ze wilde dominee worden. Ja. En ze zijn dood gegaan. Nou, ze is uiteindelijk nog een keer getrouwd. Gelukkig getrouwd. Ze is dominee geworden. Haar dochter is notabene ook dominee geworden. Dus er zit ontzettend veel lijden in dat gezin. En toch is zij en haar dochter, Rut, allebei dominee geworden. Rijk ons maar aan. Wat dat geloof van jullie overeind heeft gehouden, terwijl je met zoveel lijden te maken had. Dus het is niet, we gaan niet alleen de theorie doen, maar we willen ook de verhalen uit de praktijk horen.
0: Ja, juist, ja. Als zij dat nog kunnen vatten, het wel meestal hoor je natuurlijk van ja, in zo'n God wil ik niet geloven. Nee, ja. Zo'n God die mag er niet bestaan. Ja. En dan denk je, ja, met dat lijden denk je, ja, dat, als dat je beeld is, dat snap ik natuurlijk wel. Je vertelde net ook, de vraag naar het bestaan van God was eigenlijk eeuwenlang totaal niet aan de orde geweest. Hoe is dat dan met de vraag over lijden? Is dat wel iets van alle tijden?
3: Nee. Luther heeft er veel mee te maken. Maar Luther was natuurlijk een existentieel persoon. Hè? Luther heeft er wel mee geworsteld. Maar je ziet ook bij de... Kijk, in de middeleeuwen en de tijd daarna en ook voor de middeleeuwen was lijden hoorde bij het leven. Er werd geleden. Iedereen leed zo'n beetje, behalve de bovenklasse. Dus... De vraag naar de betekenis van het lijden is ook pas opgekomen in de 18e en de 19e eeuw, toen de mensheid zei, wacht eventjes, we gaan dit niet meer normaal vinden. Het was normaal. Lijden hoorde erbij. En in de tijd dat lijden voor de betekenis van de mensheid niet meer bij ging horen, kwam die vraag op. En hij kwam met name op in de 20e eeuw, rond de Eerste Wereldoorlog, met die ongelooflijke zinloosheid van die strijd daar in Frankrijk en in België. En hij kwam natuurlijk helemaal theologisch, kwam die pas op, echt helemaal, na de Tweede Wereldoorlog. Verschenen boeken van geloven na Auschwitz. Hoe kan de mens nog in God geloven na Auschwitz? Dus thematisch, theologisch is die pas van de 20e eeuw. Hoewel individuen in de loop van de kerkgeschiedenis persoonlijk er ook wel eens wat vragen bij hadden.
0: Maar Auschwitz is echt voor theologen een soort kantelpunt geweest?
3: Ja, geloof in Auschwitz. Ja.
0: Dat was eigenlijk een soort het symbool van het ultieme kwaad.
3: Ja, precies. En het zwijgen van God natuurlijk. Los van individuen, maar collectief is de beleving, heeft God gezwegen. Ondanks dat er ook boeken zijn van mensen die God in Auschwitz hebben gevonden. Floris Bakels bijvoorbeeld, Nacht tot Nemel. Die heeft God in Auschwitz gevonden. Maar theologisch collectief is dit toch wel naar de Tweede Wereldoorlog. Deze vraag.
0: Wat maakt deze vraag anders dan een theoretisch probleem?
3: De intensiteit van het kwaad. Tot op vandaag natuurlijk. Er verschijnen nog steeds boeken en films. Etty Hillesum draait nu op televisie. We hebben net de Joodse Raad gehad, 2 jaar geleden. Allemaal weer, nog altijd weer over Tweede Wereldoorlog, Auschwitz, kwaad, concentratiekampen. Het is iets wat de mensen tot op de dag van vandaag bezighoudt. Het is een biografie over Mustert verschenen, 80 jaar na de Tweede Wereldoorlog. Dat zit in het collectieve geheugen, in ieder geval van een aantal generaties.
0: Ja, van...
3: Niet van mijn kinderen, niet van mijn kleinkinderen. Kinderen wel, niet van mijn kleinkinderen, denk ik.
0: En Alice, merk jij dat die vraag van het lijden, dat ook inderdaad gewoon een vraag is die gewoon gewone gelovigen meenemen? Dus niet alleen als theologen, maar ook gewoon de mensen in de kerkbank?
4: Lijkt mij. Ik denk dat ieder van ons dat op een bepaald moment in het leven ervaart. Dat je denkt van nou, als God almachtig is, waarom grijpt hij dan niet in? Die vraag die kom je een keer tegen.
0: Is dat voor jou persoonlijk ook een vraag die je inderdaad bezighoudt?
4: Of het me actief bezighoudt, weet ik niet. Maar natuurlijk, op sommige momenten denk je dat wel even. Maar gelukkig gelukkig ga ik gauw weer terug van, nou, God weet wat hij doet. Maar het is wel een moeilijk uitlegbaar punt.
0: Ja, en dat is een beetje voor, dat is dan voor jou eigenlijk hoe je ermee omgaat. Ja. Van God weet.
4: Ja, ik denk als God almachtig is, dan weet hij ook heel goed wat hij wel en niet doet. Dus dat laat ik dan ook heel graag daar. Wie zijn wij dan om dat af te dwingen? Op het moment dat het ons uitkomt, ja.
0: Maar even, je voelt al dat taal is natuurlijk, als je daar met iemand over praat die inderdaad enorm veel lijden heeft meegemaakt, dat hij denkt, ja, nou, in zo'n almachtige God, waarom zou ik daarin moeten geloven? Die weet wat hij doet en blijkbaar krijg ik nu al dit lijden te verwerken.
3: Nee, ik vind het ook. Ik vind dat Alice er heel mooi mee omgaat. Bij mij zit hij wat heftiger in mijn hoofd. Ik maak op dit moment ook dingen om mij heen weer mee. Niet in mijn gezin gelukkig, maar daaromheen. Waarbij je zegt van, Heer, hoe kan dat nou toch? Dit. Dus die vraag, die blijft. En daarom vind ik het ook zo mooi dat we op het symposium niet alleen de theorie hebben van twee theologen die het nog eens een keer uitleggen. Maar heel bewust hebben gekozen ook voor 2-3 ervaringsverhalen. Want bij die theologen kan je nog denken, ja, mooi zo, hè? Het klopt of het klopt niet. Bij die ervaringsverhalen gaan we leren hoe zij ermee om zijn gegaan. En ik denk
0: want
3: dat
0: want
3: dat...
0: er is geen eenvoudig antwoord. Nee, en toch blijven we de vraag dus stellen.
3: Ja, maar die
0: stellen.
3: Vraag blijft. Want op het moment dat jij geconfronteerd wordt in jouw leven of bij de mensen om je heen met lijden, en waarvan je denkt, hoe is het nou mogelijk dat zij of hij dit overkomt, niet eens jezelf, maar anderen, dan blijft die vraag die blijft natuurlijk hangen.
0: Kort geleden hebben wij met Michelle van Düsseldorp een uitzending gemaakt waarin we de verschillende theologieën die er bestaan rondom lijden bespreken. Die komt morgen op ons podcastkanaal, is veel om gevraagd. De conclusie daarbij is toch vaak dat we dus geen sluitend antwoord hebben. Dat eigenlijk elke theologie schiet eigenlijk ergens een beetje in tekort. Blijft het wat jullie betreft toch dus belangrijk om erover te praten? Ook al is er dus geen sluitend antwoord.
4: Nou, ik denk dat de andere kant eigenlijk ook geen sluitend antwoord heeft. Dus waarom is er lijden als je helemaal nergens in gelooft? Wat is daar dan het nut van? En het kwaad. In die zin kun je wel een gesprek voeren, denk ik. Als je allebei weet waar je het over hebt. Terwijl wij, ja, ik praat maar over mezelf, ik als gelovige die kennis soms dan niet heb. Om dan toch in gesprek te gaan van, goh, jij gelooft dat niet, je hebt die vragen. Hoe zie je dat zelf dan? Als God niet bestaat, hoe zit het dan? Hoe nutteloos lijkt het dan?
0: Ja, dat is ook weer, hè, wat we eigenlijk aan het begin van ons gesprek zeiden, het ook weer omdraaien. Ja. Van de andere, ja, dat klinkt een beetje de wij zijn. Maar goed, degene die niet geloven, die moeten ook allemaal argumenten hebben voor het lijden.
3: Ja, wij denken vaak dat we nogal in defensief zitten. Dat wij moeten uitleggen en bewijzen dat 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, hè, allemaal die onderwoord. Terwijl als je ervan bewust bent geworden dat de ander ook een verhaal moet bewijzen, ander woord ervoor, dat geeft een zekere ontspanning. Maar we zijn erg in het defensief gedrongen, geraakt. Terwijl we natuurlijk uit de cultuur komen waar we waren de baas, als kerk en als christen.

0: En blijf je ook toch die vraag stellen?
1: Ja, zeker, ik blijf de vraag stellen. Ik blijf erover lezen. Ik blijf erover mediteren. Ik blijf God aanroepen. Ik heb af en toe een aanklacht naar God ook. En ik zie dat de Bijbel dat ook heeft, dus dan mag het. Dus ik lees veel in de psalmen, de klacht natuurlijk ook. Hè? Van Heer, hoe kan dat nou? Psalm 13, waarom bent u zo stil? Dat is psalm 13. Dat is een psalm van vandaag. Heer, waarom bent u zo stil? Maar 3000 jaar geleden zei de dichter dat ook al. Dus ik vind het heerlijk dat wij een boek hebben wat niet een gesloten boek is met rationele antwoorden. Maar ik vind het heerlijk dat wij een boek hebben wat een heel geloofsachtig, menselijk, emotioneel boek is. En waarin God ons als het ware al taal heeft gegeven om hem aan te klagen.
2: Zijn er deze tijd ook alweer mensen die wel met een heel duidelijk zwart-wit antwoord komen. Ja. Die precies kunnen verklaren hoe het zit, wat je moet doen om dat lijden dan bijvoorbeeld niet te ervaren. Ja. Hoe vind je dat dan? Want dat heeft ook alweer tractie in deze tijd.
1: Nee, ik volg dat ook wel en dat daagt me ook wel uit, maar het bevredigt mij niet. Het bevredigt mij niet. Ik las pas een verhaal ook weer over iemand uit de extreem charismatische kring. Maar niet alleen daar, hè. Dus het gaat niet alleen om evangelisch charismatisch, waarbij alle antwoorden sluitend waren. Totdat het noodlot toesloeg.
2: Dan klopt het niet meer.
1: En toen klopt het systeem niet meer. En toen stortte het systeem in elkaar. Ik dacht, ja, dat begrijp ik wel. Ja.
2: Een soort schijnantwoord dan eigenlijk.
1: Een tijdje lang is het een bevredigend antwoord. Je kunt ermee leven een tijdje en je gelooft er ook in. Maar op het moment dat dan het noodlot toeslaat, of de pijn, ja, en zo'n tehuis instort, dan heb je natuurlijk het gevaar dat het hele grof verdwijnt. Dus dan moet je vrij.
0: En dan kom je toch weer.
1: Ja. Ja.
0: Ik ben zo meteen ook wel benieuwd, Alice. Ook, je hebt natuurlijk een motivatie voor een grote motivatie voor dit congres. Omdat je zei van in je eigen medische wereld waar je werkzaam bent, dan krijg je ook wel vragen waar je moeilijke antwoorden op kan geven. Maar soms stellen mensen natuurlijk ook vragen waar je eigenlijk helemaal niet in kan vinden. Dat gaat dan over geloofsleer of een theologie dat helemaal niet de jouwe is. Dat lijkt me dus ook wel heel erg ingewikkeld hoe je daar dan weer mee omgaat. Daar gaan we het zo meteen over hebben. En over het derde thema. Schepping en evolutie. Nou, Michael W. Smith, Open the Eyes of My Heart.

0: Michael W. Smith. We draaien hem veel en eindelijk hebben we natuurlijk ook gesproken.
1: Hij was erbij, de reunie van de Jongerendag. Het was prachtig.
0: En ja, het was ook echt leuk om te spreken. Gaan we dat tot de podcast eigenlijk nog zetten ook?
1: Nou, laten we een kleine peiling doen. Wil je dat we dat op de podcast publiceren? Laat het dan even weten.
0: Ja, precies. Dan weten we. En dan dan doen we het.
1: Zo zijn we. Democratie.
0: Ja. Precies. Vandaag met Andries Knevel en Alice Possebus praten we vanmorgen over apologetiek. Dat klinkt dus als een heel ingewikkeld woord. Maar eigenlijk gaat het over iets heel herkenbaars. Hoe leg je in deze tijd op een goede manier uit wat je gelooft? In september zijn ze beide betrokken bij het Nederlands Apologiecongres. Zinvol spreken over geloven in deze tijd. Ja, Lies, jij vertelde over je motivatie voor dit congres, omdat je in je eigen medische wereld waar je werkzaam bent vragen krijgt waar je moeilijk antwoord op kon geven. Komt het dan ook wel eens voor dat mensen je dus vragen stellen over een geloofsleer of een theologie dat helemaal niet de jouwe is?
2: Oh, zeker. Er zijn soms van die vooringenomen beelden van, nou, jij gelooft, dus je zult wel dit of dit denken.
0: Ja.
2: Waarvan je soms denkt, nou, ik weet eigenlijk niet of ik er zo over denk. Misschien, maar ook dat weet ik niet zeker. Ja, dat zijn lastige situaties.
0: Wat vind je het dan belangrijk om daar wel iets over te kunnen uitleggen? Of volstaat het dan met te zeggen van ja, maar ik geloof dat niet zo?
2: Nee, ik geloof dat dan het gesprek ook stopt. Ik denk dat je juist door te weten wat dan waar ze het over hebben, waarom die mensen zo, of die mensen, die medegelovigen misschien zo denken, dat weer openingen geeft om in gesprek te blijven en ook te vertellen hoe je het zelf ziet. En hopelijk daar haakjes te vinden om dan nog meer te vertellen over God zelf.
0: Want snappen mensen dat er 100 theologische verklaringen voor dingen zijn, dat christenen daar dus ook heel verschillend over denken?
2: Ik denk het niet. Ik denk dat het ook heel verwarrend is. Waar mensen denken van, nou, jij gelooft dus dat dan een simpel geloof zou zijn. Ik denk dat heel veel mensen dat niet weten.
0: Nee, hoe zie jij dat, Andries?
3: Ja, dat maak ik ook mee. Het beeld over het geloof in Nederland voor mensen die nog een klein beetje oppervlakkig daarnaar kijken, dat is dat het een soort ouderwets star geloof is, waarbij de aarde plat is. Eventjes maar even dat soort beelden. En wij allemaal redelijk onnozel zijn. Dat is een beeld wat nog wel hardnekkig is, hoor. Terwijl dat geloof natuurlijk, nou ja, we hebben het er al over gehad, natuurlijk veel boeiender, breder en weet ik wat allemaal is. Dus het beeld over geloof toch als een simpel ding voor simpele mensen, nogmaals, die geloven in een platte aarde of dat soort, dat is een hardnekkig beeld. Voor mensen die nog een klein beetje erover nadenken, is het natuurlijk een hele grote groep die er niet eens afgehaakt is, die niets meer heeft, ook nauwelijks een beeld heeft. Hooguit dat we in de paus geloven of zoiets.
0: Hoe kan je dan soort van nog uitleggen van, want dat is inderdaad heel ingewikkeld, want dan vraagt iemand wat over het geloof en dan kom je ook nog met van, ja, maar ja, hier denken echt inderdaad 100 verschillende kanten kan je hier naar kijken. Hoe kan je dat uitleggen?
3: Vanuit jezelf komen. Niet alleen maar je eigen geloof etaleren. Want dan is het alleen maar je hoogst persoonlijke emotie. Nee, maar wel vanuit jezelf. Van ik denk, ik geloof dat, nou, vertel maar, ik heb veel weet ik voor de pauze om maar eens wat te zeggen, maar wij geloven niet dat deze man onfeilbaar is. Of nee, hij is niet onfeilbaar. Onfeilbare uitspraken doet als dat een thema zou zijn. Dus je moet eigenlijk beginnen met datgene, niet in abstractie van er zijn 100 theologieën en mijn theologie is nummer 77b. Nee, je moet beginnen vanuit je eigen beleving en dan ook wel naar de thema's gaan. Dus niet alleen maar dat persoonlijke geloof, want dat is ook heel persoonlijk, maar ook dan vanuit dat persoonlijke geloof de weg vinden naar het thema waarop je bevraagd wordt. Zo ongeveer, zou ik het zeggen. Maar niet vanuit die 100 theologieën beginnen. Hou op. Het is wel boeiend.
0: De een denkt zo, de ander denkt zo.
3: Ja.
0: Dat zeg je dus juist niet doen.
3: Nee. Je kunt wel zeggen dat we binnen het orthodoxe christelijk geloof over verschillende onderwerpen verschillend denken. En dat dat geaccepteerd is en dat we dat ook vinden van elkaar en dat het christelijk geloof niet een monolithisch blok is.
0: En dat
3: is.
0: We daar ook helemaal geen ruzie met elkaar over maken. Geen kerkscheuringen daarom.
3: Jawel, want van de week was weer een kerkscheuring. Dus ja.
0: Ja, dat is, dat is mensen, maar je zegt, hou het in die zin dus bij jezelf.
3: Houd het bij jezelf, ja.
0: Waar ook verschillend over wordt gedacht, is de derde vraag die op het congres centraal staat, over schepping en evolutie. Jullie zeiden al wel een beetje verbaasd waren dat dit thema in de enquête van vorig jaar genoemd werd. Want ergens denken is hier niet alles over gezegd.
2: Nou, Andries was vooral daar verbaasd over.
3: Ik was verbaasd.
0: Jij niet?
2: Nou, die vraag heb ik zelf eigenlijk ook wel. Dat ik denk, ja, ik hoor verschillende visies. Wat is waar? En is er één waar? Ik zou het niet durven zeggen. Daar zou ik geen stelligheid in durven nemen.
3: We doen het voor jou.
2: Nou, ik hoop het.
0: Ja. Nee, maar, ze heeft het initiatief, het hele congres is
2: voor. Nou, dat is wel een van die vragen waar mensen soms zo simpel even wat om je oren gooien. Van, ja. Oh, jij gelooft zeker in dit of jij gelooft zeker in dat. Ik denk, nou, ik geloof in de Bijbel als basis. Maar of ik daardoor stellig kan zeggen, het is zo, het zit zo of zo. Nou, nee, dat kan ik niet.
0: Is het dus inderdaad misschien juist wel een onderwerp waar gelovigen dus misschien juist wel vragen over hebben? Ook als ze die dus misschien niet altijd meer hardop stellen?
2: Ik denk dat beide visies, gelukkig komen er dus verschillende visies aan de orde. Dat doen we ook heel bewust, zodat mensen ook van de deelnemers ook kunnen leren, hoe ziet mijn medegelovige of hoe denken we daar met z'n allen over? Niet om in elkaar vast te praten, maar juist echt om die kennis in te krijgen. Dat je dan in ieder geval begrip krijgt voor elkaar. En dan kunt spreken over dit soort onderwerpen. Van, nou, we zijn het hier misschien niet over eens, maar laten we teruggaan. Waarover zijn we het eigenlijk wel eens? En dat is die Bijbel. En dat is de almachtige God. En ik denk, dan blijf je ook in gesprek. Maar zodra we verzanden in, ik ben ervan overtuigd dat het deze visie is.
0: Ja, want waar lopen mensen vooral op vast als het gaat over schepping en evolutie?
3: Nog altijd. Maar ik ben dus verrast, hè? Dus
0: ja, jij bent
3: wat
0: verrast.
3: Minder verrast. Maar ik dacht dat onderwerp op nummer 10 op de lijst stond. Maar het bleek op nummer 3 op de lijst te staan.
0: Ja, dan weten natuurlijk allemaal dat jij toen echt een rel veroorzaakte.
3: Ja, ja.
1: Hoe ging dat ook alweer?
0: Waarom denk je dat ook in die handtekening? Nee. Oké, okay, nee, we gaan die oude koe gaan niet uit de sloot halen.
3: Dat heb je inmiddels gedaan.
0: Maar waarom lopen we hier dus inderdaad op vast?
3: Omdat natuurlijk al het klassieke Bijbelverhaal, als je dat letterlijk leest, omdat dat haaks lijkt te staan op de ontwikkeling in de wetenschap, waarin het gaat over miljard, het heelal wat zoveel miljard jaar oud is, om maar een onderwerp te noemen, waar christenen niet meer omheen kunnen natuurlijk. Dus dat heelal is zoveel miljard jaar oud. En de Bijbel lijkt wat anders te zeggen, lijkt. Dus om die twee bij elkaar te krijgen, dat vinden christenen ontzettend lastig.
0: Ja, het lijkt een tegenover.
3: Het lijkt haast een tegenover. Dus op het moment dus dat er dan theologen zijn en wetenschappers die dat op een mooie manier bij elkaar krijgen, integreren, is dat een uitdaging voor zowel voor de klassieke creationisten, die 6000 jaar ongeveer in 6 dagen, als ook voor mensen die zeggen, nou, ik denk dat God evolutie gebruikt heeft om uiteindelijk tot de creatie van ons te komen. En ja, kennelijk leeft dat nog meer dan ik had verwacht. Maar Alice niet had verwacht. Dus dat, en daarom hebben we dus 4 mensen uitgenodigd met dit onderwerp.
0: Zo.
3: Ja, die moeten korte statements maken. Willem Ouweneel, een beetje de klassieke creationist natuurlijk. Hoewel die zichzelf tegenwoordig ontstaansagnost noemt. En Gijsbert van der Brink, die op een prachtige manier, ja, van de Gijsbert met de Mond, die een dik boek heeft geschreven, waarbij wij die probeert om geleidelijke ontwikkeling en de Bijbel bij elkaar te brengen. En 2 mensen, Art Louis, een evangelische jongen uit Gabon, die nu een van de beroemdste hoogleraren is in Oxford. Nog steeds evangelisch. En die ze weg heeft moeten vinden, wetenschappelijk, van hoe die er nou mee om moet gaan. En Suzanne van Veluwe, notabene, een jonge hoogleraar, vrouwelijke hoogleraar in Edinburgh. En ik ken haar nog vanuit CSWR van de VIVES. En die is toen een wetenschappelijke carrière begonnen in Harvard. En notabene hoogleraar geworden in Edinburgh.
0: Maar allemaal en verschillende.
3: En die dus allemaal hun eigen weg zijn gegaan met dit thema. En het mooie van deze 4 is dat het verschillende wegen zijn. En dat het geen debat wordt tussen deze 4. Maar dat wij leren mogen van hun geloofsweg en hun wetenschappelijke weg.
0: En dat is echt, hè, wat jullie echt willen, dat we leren. Niet dat we gaan debatteren, stampen tegen elkaar, lekker nog meer die polarisatie voeden, maar juist dat je zelf leert, zodat je taal krijgt van, hé, maar wat geloof ik eigenlijk? En wat voor taal kan ik daaraan geven? Wat hoop je dat de mensen na het congres ook meenemen als het gaat om dit thema? Schepping, evolutie, meer zekerheid, meer denkruimte, betere taal, of misschien vooral minder angst om deze vragen te stellen?
3: Alles wat jij zei.
2: Ja. Oh. Ja. Dat denk ik ook. Al die dingen zouden mooi zijn. Ja.
1: Daarom, het waren vier dingen, vier sprekers.
2: Ja, precies.
3: Dankjewel.
1: Goeie verdeling. Ja.
0: Hey, we zitten eigenlijk door de tijd, maar je hebt beloofd ook aan Andries om nog één luisteraarvraag mee te nemen.
1: Ja, dan moet ik er dus eentje kiezen.
0: Je ziet zelf ook hoe laat het is.
1: Ja, ik zie hoe laat het is.
3: Maar misschien is toch tot 12 uur?
0: Ja, maar we hebben ook nog Maarten Vermeulen staat in de wacht.
3: Oh, want ik wou nog een keer zeggen dat het 26 september...
0: Dat ga ik nog zeggen.
3: In Utrecht is.
0: Ja, 26 september.
1: Het kwaad komt niet alleen van mensen, maar ook uit de natuur. Zoals tsunamis, orkanen. Ik krijg daar wel eens vragen over van mensen. Wat zou ik daarop kunnen zeggen?
3: Ja, je hebt morele kwaad. En je hebt het... De morele kwaad, dat is het kwaad wat ik doe. Dan kan je nog zeggen, dat doen wij. En je hebt natuurlijk het natuurlijke kwaad. Een wervelstorm waar ik niks mee te maken heb, maar die wel honderden doden. Dat is het grote debat geweest na de tsunami van een aantal jaren geleden. Hoe kan dat nou?
1: Was dat de straf van God? Of?
3: Was precies die straf van God. En waarom strafte God dan die arme mensen daar aan de kuststroken bij Sri Lanka en daar in de buurt? En waarom niet de rijke mensen in Monaco op hun grote jachten?
1: Ja.
3: Ja. Die vraag nemen we mee.
1: Oké.
0: Okay. Kijk, die
1: 26 september krijg je het antwoord.
3: In september krijg je het antwoord op deze zeer existentiële vraag.
0: Woorden vinden zinvol spreken over geloven in deze tijd. Dat is de rode draad dus van het tweede Apologiecongres. Dat dus op 26 september gehouden gaat worden. Waar kunnen mensen terecht voor meer informatie en voor aanmelden?
2: Op onze website, shareapologetics.org. Daar staat de link. Meer informatie.
0: Wil je die link even weten? Dat is natuurlijk ingewikkeld. Dan,
1: stuur even een appje, dan gaan we weer even faciliteren.
3: Ik verstond eigenlijk
0: share,
3: helemaal niet.
0: Share-apologetics.org. En het is dus echt voor iedereen die gewoon hierin geïnteresseerd is. De gewone kerkganger, student. Of,
2: ja, die sterker wil komen staan in waar ze voor, waar ze van overtuigd zijn.
0: Het is een prachtig initiatief, Alice, wat jij bent begonnen. Waar dus ook echt heel erg vragen voor is. Omdat je dat, wat jullie zeiden, op zondag in de kerk, dan word je heel erg gewoon je ziel heel erg gevoed. En hier wordt eigenlijk ook weer je denken wordt hier natuurlijk gevoed. Zodat we sterker staan. En hoe mooi, hoe jij dat zei, Alice, dat je ook de kansen pakt die er ook liggen als mensen juist jou die vragen stellen. Nou, jullie zijn er allebei bij.
3: Ja. Ik denk jij ook. Je bent zo enthousiast.
0: Ja, ik vind het wel leuk. Ik hou hier wel van,
3: Jodiek, ik zou zeggen, kom ook.
1: Ja. Ik heb het linkje voor je.
0: Thuis. Oh, je bent het linkje. Share-apologetics. Ja, nu moet ik het Engels zeggen. Ik heb het zo goed gedaan in het Nederlands. Dus de website stuurt de link. Allebei enorm bedankt voor jullie komst.
2: Bedankt.
0: Bedankt.

0: Irma D. en Gebed om kanten.
1: Wat ik nu weer heb meegemaakt.
0: En van de kanten gaan we naar Maarten Vermeulen. Maarten.
2: Ja. Andere kant van het spectrum.
0: De andere kant van het spectrum, ja.
3: Een compleet andere kant.
0: Even voor de balans gaan we nu naar Maarten Vermeulen. Ja, Maarten, we hebben jou ook in de compilatie gehoord van onze uitzending over de Jongerendag. Want jij was daar mega bij betrokken. Zowel de dag zelf als de reunie, het worshipconcert. Hoe zit je erbij? Wat wil je ervan delen? Ik bedoel...
3: Ja. Kijk, de meest gestelde vraag aan collega's... Ik was hier op maandag alweer, wil ik toch maar even zeggen. Bij de publieke omroep wordt ook gewoon gewerkt. En de meest gestelde vraag is dan... ben je alweer een beetje bijgekomen?
0: Ja.
3: En mensen verwachten dan natuurlijk dat je zegt... ja, nee, tuurlijk. Maar ik kan in alle oprechtheid zeggen... nee, eigenlijk nog helemaal niet.
0: Nee?
3: En dan stokt het gesprek meestal een beetje. Want mensen denken, ja, maar oké, wat doe je hier dan? Nee, dat is natuurlijk onzin. Want ik heb heus wel weer bijgeslapen. Maar ik ben toch ook nog wel een beetje aan het nagenieten... van alles wat we hebben meegemaakt afgelopen weekend.
0: Want ja, wat een weekend was het. Wat wil je dan dat de uitlichting denkt... ja, hier wil ik nog even de schijnwerper opzetten.
3: Kijk, wat ik heel leuk vond aan de vrijdag... dat was een worshipconcert waarin we die 50-jarige geschiedenis... van de Jongerendag vierden. En dus zongen we daar ook heel veel liedjes... die je dus niet zo vaak meer hoort. Of die we eigenlijk gewoon niet meer zingen. Dus alles onder de 400 bij opwekking. Ik weet niet, sinds Jezus overwinnaar zijn we dat allemaal een beetje vergeten. En zingen we alleen nog dat, denk ik.
0: Mm-hmm.
3: Maar op die vrijdag dus niet. Dus ik stond op donderdag al bij de repetitie en op vrijdagochtend. En toen kwam ineens, borrelde mijn hele evangelische jeugd weer naar voren. Ik stond er halverwege het podium om daar mijn hart weer aan de Heer te geven. Nee, dat is flauw. Maar,
0: ja, maar toen voelt het bijna wel toch? Al die liedjes, ik dacht, oh ja, dat had ik vroeger echt zo'n ervaring op. Of,
3: Ja, precies. En dat was zo leuk om die allemaal weer voorbij te horen komen. En toen dacht ik, ja, we zijn te gek ook. We hebben zoveel mooie liedjes. En ik snapte dat het op een gegeven moment een beetje slijt. En dat mensen denken, ja, we willen wat nieuws. Maar we moeten gewoon af en toe ook gewoon zo'n oude banger ertussen gooien. Al is het maar gewoon dat je weer eventjes terug meegenomen wordt... naar hoe het vroeger was.
0: Ja, ik ben het er helemaal mee eens. Want je gaat weer terug naar... Dit is vooral als je goede herinneringen hebt. Hè? En laat ik wel zeggen aan je jeugd. Dan ga je gewoon helemaal terug naar naartoe. En dan voel je gewoon weer even die... weet je, het naïeve gelovige van jezelf. Die daar gewoon met je hele hart in liedjes zat te zingen. Ja, het is heerlijk.
3: Ja.
0: Wat hoef je nou uit te lachen, Thijs?
2: Ik vind het iets zoetsapper allemaal klinken. Maar hartstikke mooi hoor.
3: Jij mag, Thijs, we zijn gewoon een keer blij met iets. Ja, is dat dan weer niet goed?
0: Nee. Blij met van die oude dingen.
2: Nee, maar ik dacht, Maarten gaat nu aankondigen... dat we elk jaar zo'n mooi reunieconcert... met allemaal alleen maar de mooie worshipliederen gaan doen.
3: Ja, maar ik weet niet of we dan of ik dat persoonlijk overleef. Want het is wel zo dat je denkt, oh, 2 dagen, hé, maar dan heb je toch al een beetje geoefend en zo. Nou, dat is echt niet zo. Het voelt wel alsof je 2 marathons hebt gelopen.
2: Oh.
3: Ik had 50, meer dan 50 kilometer gewandeld, hè, door Ahoy. Gewoon in 3 dagen tijd. Omdat je de hele tijd, ik moet even daarin, ook moet die nog even hebben. En zo loop je eigenlijk de hele dag, ik ben eigenlijk gewoon de hele dag aan het wandelen.
0: En dan wil ik toch echt zeggen, echt Maarten, ik wil even 1 ding tegen je zeggen. Wat een respect dat jij gewoon op maandag weer op het werk was.
4: Verhaal van dit verhaal?
3: Wat wil ik zeggen? Oh ja, ik weet het. Kijk, in de hemel is denk ik een dag als 1000 jaar. En andersom. En ik ben gewoon blij dat het hier op aarde gewoon nog niet zo is. En dat 2 dagen ook echt maar 2 dagen zijn. Sometimes.

0: Blessing Offer en Lift Me Up. Gisteren hadden wij een primeur. Het was onze allereerste actiedag die we mee hebben gemaakt. En gisteren maakten we actie voor Mission Possible. En toen werd om 12 uur werd toen de tussenstand bekendgemaakt. Is een tussenstand, noem je dat zo?
1: Ja, dat noem je zo.
0: En toen was het 12...
1: 12.000.
0: Ja, nou, we dachten wel, wauw, onze luisteraars geven zo gul. We waren al helemaal zo blij en dankbaar dat we zo'n club kunnen helpen en supporten.
1: Nou, Lucas, en op een gegeven moment was het 20.000. Toen sprak ik even het team van Mission Possible. Die waren al helemaal over the moon. Die waren super blij met wat er toen al binnen was gekomen. Maar Lucas Kramer.
0: Jij bent toch een chef actiedagen?
2: Nou, ja, min of meer.
0: Ja, zo kunnen we dat wel zeggen.
2: Jij mag de kat trekken.
1: Ja. Eindbaas, ja.
0: Eindbaas. Ja, jij kwam hier allemaal weer glunderend hier binnen.
2: Ja, nou, het was gisteren één grote glunderdag. Want steeds val je van verbazing in verbazing. En vanochtend werd bekend dat... we eindigden gisteravond, dat is blijft goed om te melden... zo rond 6:30 op 32.000, bijna 33.000.
0: Ongelooflijk veel.
2: En er zit er nog een verdubbelaar. Een deel van het bedrag wordt verdubbeld door een gulle ondernemer. Dus dat komt er nog bij. En inmiddels zit de teller op €69.503.
1: Zo, hey.
2: We ronden het even voor het gemak af naar €70.000.
1: Ja,
0: Ongelooflijk. Niet normaal.
2: Ja, het is echt veel.
0: Ongelooflijk. Dat allemaal dus voor die kwetsbare dochters worden sterke vrouwen. Maar even, ik sta er zo van te kijken. Ik bedoel, ik heb onze luisteraars echt hoog zitten. Maar dat iedereen zo geraakt wordt door de verhalen, maar dan ook echt actie gaat ondernemen en geld gaat geven. Ik vind dat echt zo tof dat we dat met elkaar kunnen doen.
2: Ja, elke actiedag blijft heel bijzonder. En inderdaad, er wordt echt gul gegeven. Geld is niet van jezelf. Dat wordt echt gedeeld. Volop.
1: Ja, dus, 1380 babyboxen. Ik heb het even uitgerekend.
0: Ja, ongelooflijk. Ja, echt. Dus wij glunderen helemaal samen met Mission Possible na. En we bedanken natuurlijk elke luisteraar die heeft gegeven of die heeft meegebeden. Het is echt ongelooflijk. Zometeen gewoon gaan we gewoon lekker aan de lunch met jou.
2: Zeker, ja. En ik ga zo meteen even delen waar ik heel erg zenuwachtig voor ben.
0: Waar ben je zenuwachtig voor dan?
2: Ja, hoor je zo meteen.
0: Wat denk jij dat kan zijn?
1: Het zal weer een volgende actiedag aankomen. Want Lucas, we mogen het heel even landen. Dan hup, volgende actie.
0: Is weer in de stress.
3: Vandaag pak je hem. Bij Bike Totaal, dat vakantiegevoel op je e-bike. Comfortabel genieten van elke kilometer. De Gazelle Chamonix C5, nu met €1000 korting. Met meer dan 170 winkels is er altijd één bij jou in de buurt. Bike Totaal.
4: Het is al even geleden, maar beest is weer los. Ja, de leeuw die komt eraan.
5: Score zelf tijdens het WK. Bezoek het Oranjefestijn in de Mijn Albert Heijn-app. Speel mee en maak kans op de gekke Oranjeprijzen.
4: Ja, de leeuw komt eraan.
5: Ontdek het zelf, nu, in de Mijn Albert Heijn-app.
3: Vandaag pak je hem. Bij Bike Totaal, dat vakantiegevoel op je e-bike. De Gazelle Chamonix C5, nu met €1000 korting. Altijd met de vertrouwde service van Bike Totaal.
6: Kan jij ook zo genieten van even lekker buiten zitten? Van der Garde Tuinmeubelen. Al 80 jaar de specialist. Kijk op vdgarde.nl.
7: We denken na over een koophuis.
8: Oh, dan moet je Bart van Unive hebben.
7: Bart, met die loopgroep?
8: Ja, en als hypotheekadviseur zet hij ook een stap extra.
9: Een betrokken hypotheekadviseur. Iemand die je kent en de tijd voor je neemt. Dat voelt vertrouwd. Kijk op unive.nl of kom langs in een van onze winkels. Unive, daar plukt u de vruchten van.
6: Het grootste assortiment tuinmeubelen vind je op vdgarde.nl.
10: In juni is het Toyota Mania. Met tijdelijk extra voordeel op private lease. Zo rij je al een hybride Toyota Aygo Cross vanaf €299 per maand. En krijg je €50 korting per maand op de elektrische Urban Cruiser. Ontdek onze modellen en bereken je maandbedrag op toyota.nl. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar.
11: Ah, de langste dag van het jaar komt eraan. Daarom vieren we midsommar bij IKEA. Met 25% korting op verschillende zomerproducten. Kom nu langs en laat die zomer maar beginnen. IKEA, een wereld aan ideeën.
10: Liever kopen? Tijdens Toyota Mania krijg je tijdelijk tot €3.500 extra voordeel bovenop je auto Telex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl.
12: Vandaag tekenen Bas en Lotte een koopcontract. Net als 510 andere starters. En dan begint het wachten. Met Zeker Starten van ABN AMRO heb je na het tekenen van je eerste koopcontract binnen 3 dagen al duidelijkheid over de financiering. Vraag naar de voorwaarden. Eerste huis kopen? Begin goed voorbereid. Voor ieder begin. ABN AMRO.
13: Tussenjaar? Met een opleiding van de EH sta je sterker in je schoenen. Investeer in je persoonlijke ontwikkeling, geloofsontwikkeling en ontdek welke studie bij jou past. Leg de beste basis voor je leven bij de Evangelische Hogeschool. EH.nl.
14: Zeker starten is nu tijdelijk gratis. Ga naar abnamro.nl/zekerstarten.
15: Weer zo'n haarfijn deeltje bij Kruidvat. Nu alle haarstyling van Got2b, Sios en Taft 2+2 gratis. Kom je haar in model brengen bij
16: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
17: Grootnieuws Radio.
18: Het christelijke radiostation.
17: Het ANP-nieuws van 12 uur.
19: Goedemiddag, ik ben Michiel Frazenstorm. In Den Bosch is een drugsbaas veroordeeld voor zijn rol bij de invoer van tienduizenden kilo's coke. Hij hoort volgens Brabantse media bij een beruchte woonwagenfamilie uit Os. Hij heeft 16 jaar cel gekregen, maar kan zijn straf nog niet uitzitten omdat hij ondergedoken zit in Dubai. Sociale huurwoningen worden gemiddeld 3,6% duurder, blijkt uit een enquête onder verhuurders. De stijging is minder dan de afgelopen jaren, maar wel het maximale wat mag. Corporaties zeggen dat ze het geld nodig hebben om nieuwe woningen te kunnen bouwen. Daarover zijn afspraken met het Rijk gemaakt. Tijdens het WK voetbal dat straks losbarst, worden gokbedrijven in ons land extra in de gaten gehouden. De toezichthouder controleert bijvoorbeeld of hun reclames niet gericht zijn op jongeren. Rond grote voetbaltoernooien wordt er volop gegokt op wedstrijden en vooral jongeren zijn daar gevoelig voor. Het weer van Weer Online. Af en toe zon, maar vooral in het oosten soms een bui. Later neemt de bewolking toe en gaat het regenen, het eerst in het westen. Het wordt niet warmer dan 18 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
17: Grootnieuws Radio Verkeer.
20: ANWB.
21: Op de A12 van Den Haag naar Utrecht staat file tussen Zoetermeer en Zevenhuizen 4 kilometer met 3 kwartier vertraging. Dat komt door een ongeluk. 2 rijstroken zijn dicht. Omrijden vanuit Den Haag kan via Rotterdam over de A4, A13 en de A20. Verder veroorzaken grenscontroles file op de A12 van Arnhem naar Oberhausen vanaf Zevenaar 4 kilometer. De vertraging is bijna een half uur.
2: Een hele goede middag.
22: Goedemiddag, Lucas.
2: Zometeen de lunch.

0: Bij Lidl wensen we Nederland het allerbeste. En dat kunnen we goed gebruiken, want er moet weer flink gesupported worden. Daarom deze week met Lidl Plus Italiaanse kersen. Een halve kilo voor maar 2,29. Lidl, official fresh partner van Team NL.
1: Weer niks in huis. Geen maandverband. Niks. Volgende keer meld ik me ziek.
2: Verzorgingsarmoede maakt je wereld steeds kleiner. Daarom komt Kruidvat in actie. Help je ook mee? Nu alle Libressen 1 plus 1 gratis voor jou en 1 gratis voor een gezin in armoede. Kruidvat.
0: Lidl is de beste supermarkt in groente, fruit en brood. Met deze week roomboter-croissants. Per stuk nu 29 cent. Lidl, je verdient het.
3: Straks de sportzomer volgen in elke kamer. Nu geregeld. Met een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Nu de eerste 12 maanden voor maar €20 per maand. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo!
4: Bij GM Damsteegt verhuren we echt dikke machines.
5: Voor grondverzet, recycling, zuigtechniek.
4: Ja, zoals graafmachines, bulldozers en grondzuigwagens.
5: We verhuren ook met chauffeurs of machinisten.
4: Echte aanpakkers.
5: Vakmensen.
4: Net als jij.
6: Levensveranderende operaties en trainingen, daar zijn artsen voor nodig. Maar ook elektriciëns, koks, schoonmakers, IT'ers en jij. Mercy Ships zoekt vrijwilligers. Mensen zoals jij die tijd en vaardigheid willen delen om hoop te brengen. Kom naar de infoavond en ontdek wat jij kan betekenen. Ga naar mercyships.nl/jij.
7: Hoe maak je snel vrienden? 6 malse kipstukjes omhuld met een knapperig laagje en een lekkere dip. Daar maak je vrienden mee. De Chicken McNuggets van McDonald's voor maar €2,80. I'm loving it.
8: Dit is Boef en familie Janssens eerste subboard-avontuur. Boek nu, last minute, je vakantiehuis voor de zomer. Kijk snel op lendo.nl.
9: Vitepro helpt om je spieren soepel te houden met vitamine D. Bestel Vitepro nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
10: De OV-chipkaart gaat stoppen. We stappen over naar OVP. Dat is in- en uitchecken met de nieuwe OV-pas of je betaalpas. Daarom zeggen we...
11: Dag OV-chipkaart, hey OVP.
10: Meer weten? Kijk op ovp.nl. De nieuwe OV-pas is nu ook te koop bij Primera.
12: De Lunchroom.
13: Met Lucas Kramer.
12: Het christelijke radiostation.

0: I'm Alive in You. Dat was een lied van Jesus Culture samen met Kim Wolkersmit.
1: Welkom in de lunchroom.
2: Met Lucas Kramer.
0: En een hele goede middag. Het is donderdag 11 juni 2026. Van harte welkom hier bij Groot Nieuws Radio. Ja, ik zal je vertellen, er zit iets groots aan te komen. Ja, het gonst al weken, zo niet maanden, in de appgroepjes waar ik in zit. De zenuwen, ja, die zitten best wel hoog wat mij betreft. Het is echt een grote afspraak in mijn agenda. Want, wat gaat er gebeuren, vraag je af. Nou, over precies een week, volgende week donderdag, ja, dan ga ik op de racefiets zitten om voor de tweede keer mee te gaan doen aan Cycle for Hope. Nou, misschien ken je het wel. Met mijn team gaan we in 48 uur gaan we een rondje Nederland doen. Nou, ik ga hem niet helemaal fietsen, want dat is 1200 kilometer. Maar 400 kilometer in twee etmalen, dat vind ik eigenlijk meer dan voldoende. En we doen het ook voor het goede doel natuurlijk. Vorig jaar heb je mijn avontuur uitgebreid kunnen volgen hier op de radio, bij Groot Nieuws Radio. En ik was deze week wat fragmenten aan het terugzoeken om even weer die sfeer even weer beter te pakken. Ja, en dat klonk wel leuk hoor.
1: Cycle for Hope update.
0: Ja, we gaan even terug naar 20 juni 2025. Ja, en je hoort een Lucas die een klein beetje buiten adem is, maar hij kon nog wel praten.
3: Het is soms ook wel een beetje zwaar, maar de pret is echt goed. En ja, team spirit ook met onze begeleiders, met Ad en met Ton. Ja, dat is echt fantastisch. Die zorgen goed voor ons. Banaantjes, krentenbollen, de motivational speeches. Dat houdt ons zeker op het wiel.
0: Ja, dat was mooi hoor. Volgende week dus in de herhaling. Dit keer niet op de radio. Maar we gaan wel fietsen voor een heel mooi doel. En na zenuwen, ja, overeerst ook wel het gevoel dat ik er heel veel zin in heb in mijn tweede editie van Cycle for Hope. Nou, mochten er nog deelnemers nu luisteren naar Groot Nieuws Radio, meld je even in de WhatsApp. Leuk om even van je te horen. En heel veel succes met de voorbereidingen. Nou, dit uur fietsen we de donderdagmiddag in met heerlijke muziek in de lunchroom. Zometeen hoor je Eline met een lied over voelen. We Are Messengers en Darlene Zeg ga je ook horen. En dit is een prachtig loflied voor God. Gezongen door Mark Shields. Dit is Doxology.

0: Een mooi pleidooi om serieus te nemen wat je voelt. Het is geen teken van zwakte, maar een teken dat je leeft. Ja, voel maar wat er te voelen valt, zingt Eline. Ja, prachtig lied. En daarvoor hoorde je Mark Schultz en Doxology. Nou, ondertussen meldt het peloton zich via de Gronings Radio WhatsApp. Teamgenoot Jean-Paul is lekker aan het trainen voor volgende week. Dus mocht je hem tegenkomen in een groen-gelig wieler-t-shirt, doe hem de hartelijke groeten. En geef hem even een bidonnetje, kan hij hier zeker wel goed gebruiken. Nou, mocht je ook meegenomen aan Cycle for Hope, meld je zeker even via de Gronings Radio WhatsApp.
1: De lunchboodschap.
0: En we laten ons vandaag ook inspireren door woorden uit het Bijbelboek Spreuken. De dagtekst van vandaag, die komt uit Spreuken, hoofdstuk 16. Ja, en daarin lezen we een waarschuwing om niet zomaar ongefundeerde beschuldigingen de wereld in te slingeren. In vers 28 staat dan: een vals karakter zaait voortdurend tweedracht. Een lasteraar drijft vrienden uit elkaar. Dus een vals karakter zaait voortdurend tweedracht. Een lasteraar drijft vrienden uit elkaar. Het is de dagtekst van vandaag. Spreuken 16, vers 28. En je vindt hem ook op onze website grootnieuwsradio.nl.

Het is het geheim van veel christenen dat er kracht zit in het bloed van het lam. Je hoorde Daleen zeggen samen met een fantastisch orkest, het West Australian Symphony Orchestra, het lied There Is Power. Ja, zometeen ga ik de lunchkaarten van vandaag aan je voorstellen. Wat kan ik er alvast over zeggen? Wat kan ik er al over verklappen? Nou, twee dingen. Namelijk dat er sowieso een psalm in zit in oude berijming. En ook het lied dat elk jaar op plek 1008 in de top 1008 staat. Nou, zometeen hoor je meer over de lunchkaarten van vandaag.

0: Martijn Buwalda in de lunchroom.
1: Dan ben ik thuis.
0: Bij GrootNieuws Radio. Je hoorde nog één rivier. Maakt het 1:01. Het GrootNieuws Radio weerbericht van Buienradar. Ja, we gaan een bewolkte middag tegemoet. En later gaat het vanuit het zuidwesten regenen. En het is vandaag tussen de 17 en 19 graden.
2: De lunchkaart.
0: Ja, die lunchkaart die bevat in dit programma geen broodjes, smoothies en snacks, maar liedjes. Ja, elke dag hebben we twee muzikale lunchkaarten met elk drie liedjes. En de vraag is aan jou, ja, welk menu wil je graag horen? Je mag je voorkeur appen naar de studio via de WhatsApp. Dus menu A of menu B of A of B is meer dan voldoende. Nou, en zo klinken ze.
2: Menu A.
0: Met daarin Thorne Wells, The Psalm Project en ook Brian Dirksen.

0: hele fijne lunchkaarten. Maar welke mag het worden wat jou betreft? Nou, menu A met daarin Brian Drugsen, You Shine, Torren Wells, Take It All Back en de Psalm Project in Zegenbeden, dat is Psalm 134. En in menu B, Celtic Worship, Your Kindness, Mercy Me, Word of God Speak. Dat is dus dat nummer uit de top 1008, dat elk jaar op 1008 staat. En ook Lef, Morgenlicht. Nou, je mag nu je stem gaan uitbrengen, menu A of menu B. En dat mag je doorgeven via de Grootnieuwsradio WhatsApp.
1: Lucas Kramer.
0: En het menu met de meeste stemmen hoor je zometeen in dit programma. Eerst hele fijne muziek. Stu Garrett en Josh Baldwin. En een prachtige uitvoering van History Maker.
2: The Lunchroom.
1: Het christelijke radiostation.

0: Vanmiddag breekt de zon steeds vaker door.
1: Groot Nieuws Radio. Neem je mee naar buiten. Maak bijvoorbeeld een wandeling met een inspirerende podcast op je oortjes.
2: Wandel met God, gewoon in zijn ritme.
1: Of geniet onderweg van de beste christelijke muziek. Een hoopvol geluid. In heel Nederland via DAB+ en natuurlijk via de Groot Nieuws Radio app.

0: En samen met Bethel Music en Jen Johnson blijven we zingen van de goedheid van God.
1: De lunchkaart.
0: En natuurlijk ook met heel veel andere artiesten en bands en christelijke artiesten die je hoort hier op Gronings Radio natuurlijk. Nou, twee lunchkaarten heb ik zojuist aan je voorgesteld. Menu A met Brian Dirksen, Thorn Wells en The Psalm Project. En menu B met Celtic Worship, Mercy Me en Lef. Nou, we hebben een winnend menu, een winnende lunchkaart. Het is menu B geworden, ik zeg het maar gewoon alvast. Opgestemd onder andere door Arne, door Miranda, Marije, Merel, Linda, Maaike, Carola, Helen, Anja, Monique, Marco en nog vele anderen. Nou, dat betekent dat we zometeen Mercy Me gaan horen en Word of God Speak, Morgenlicht van Lef. En deze, daar beginnen we mee, Celtic Worship and Your Kindness.

0: Menu B met Celtic, Worship, Mercy Me en Lef. En zometeen het nieuws van 1 uur.
1: Pap, waarom is er iemand onder onze vloer bezig?
2: Die meneer zorgt ervoor dat jij nooit meer koude voetjes hebt.
1: Echt?
2: Ja, en die vloer isoleren bespaart papa en mama maandelijks weer wat geld.
3: Is jouw huis klaar voor de toekomst? Ontdek hoe je met kleine stappen je huis isoleert en direct bespaart op energiekosten. Kijk welke subsidies voor jou klaarstaan en hoe je vandaag al kunt beginnen op verbeterjehuis.nl.
4: Als je te maken hebt met kanker, leef je in een wereld waar je niet voor hebt gekozen, maar waar je wel je weg moet vinden. Kanker.nl biedt houvast. Daar vind je informatie die je kunt vertrouwen, hulp om keuzes te maken en mensen die hetzelfde meemaken als jij. In de wereld van kanker wijzen wij je de weg. Kanker.nl. Samen met KWF.
5: Bij Plus hebben we nu Plus Poolpakkers. Dat zijn heel veel aanbiedingen die de hele WK poolfase geldig zijn. Zoals leeschips, paprika en naturel, 175 gram voor maar 99 cent. Nederland, oh Nederland, we doen met je mee. Plus.
6: Lekkers aan de Linge. Voor uw catering met producten uit de Betuwe. Geniet van de pure smaak en niet alledaagse combinaties. Catering zoals u dat wilt. Volg ons op Instagram. Lekkersaandelinge.nl. Waar eten genieten is.
5: Ook bij Plus. Dubbel fris en appelsientje. 1 plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus.
7: Social deal, wellness deal, steek 1 en... Wow, waarom heb je niks aan?
8: Dan kan ik me beter inleven in de wereld van de wellness. Ontdek de beste wellness deals en meer op socialdeal.nl.
7: Ja, werkt wel.
8: Social deal, deals die je niet mag missen.
9: Oh. Goedemorgen allemaal.
10: Altijd een energiek begin van je dag met Kroon. Een douche die je bijblijft. Ga nu naar een Hornbach bij jou in de buurt. Vind jouw douche op douche.kroon.nl.
8: Ontdek ook de beste wellness deals op socialdeal.nl.
11: Het is heerlijk om je huis te laten schilderen. Maar die rekening betalen? Nee joh. Jij doet het lekker zelf. Met Gamma, de nummer 1 in verf.
12: Dat zeg ik.
13: De gaafste uitjes ontdek je op originele-uitjes.com. Kom voor inspiratie naar het leukste platform. originele-uitjes.com.
11: Beetje kleur in huis? Doe het lekker zelf met de Gamma kleurtesters. Laat elke kleur mengen en test het gewoon thuis. Met de voordeelpas, nu 1 plus 1 gratis op Gamma kleurtesters.
14: Samen kijken we uit naar dat ene moment waarop we even één zijn. En met z'n allen achter Oranje staan. Het AD brengt het WK-voetbal dichterbij dan ooit. Samen delen we Oranje. Samen delen we het AD. Mis niets. Ga naar ad.nl/WK. Samen delen we
15: Oranje. Of je deze zomer nou naar Frankrijk rijdt,
16: een dagje naar het strand gaat,
15: of gewoon thuis blijft,
16: hoop reist met je mee.
15: Met het zomerpakket van Grootnieuws Radio.
16: Met een zomerboekje vol overdenkingen, met muziektips, leuke extra's.
15: En met de bumpersticker laat je onderweg een hoopvol geluid zien.
16: Je ontvangt het zomerpakket bij een donatie vanaf €9,95.
15: Kijk op grootnieuwsradio.nl/zomer.
17: Wat betekent zending voor jou? Kom naar het OMF Mission Event op zaterdag 27 juni. Een inspirerende dag voor jong en oud. Ontmoet zendingswerkers, luister naar seminars en beleef zending van dichtbij. Meld je aan op omf.nl.
18: Grootnieuws Radio.
19: Het christelijke radiostation.
18: Het ANP-nieuws van 1 uur.
20: Goedemiddag, ik ben Michiel Frazenstorm. Treinen van NS krijgen vanaf volgend jaar een nummer. Dat moet het makkelijker maken om reizen te plannen of over te stappen, bijvoorbeeld bij storingen. Reizigers krijgen dan niet alleen de bestemming van de alternatieve trein of route te horen, maar ook het nummer. Volgende week wordt het getest op Amersfoort Centraal. De kansspelautoriteit heeft een straf opgelegd aan online casino 7-Eleven. Volgens de toezichthouder deed het bedrijf de afgelopen jaren te weinig om gokkers te beschermen tegen een verslaving. Gokbedrijven hebben een zorgplicht, maar 7-Eleven schoot dus tekort en moet nu een boete betalen van bijna 9 ton. Ryanair ligt in Groot-Brittannië onder een vergrootglas. Er komt een onderzoek omdat ouders moeten betalen om naast hun kind te mogen zitten. Er moet een verplichte familiestoel worden gereserveerd en die kost ongeveer €11. Ryanair zegt dat ze zich aan de wet houden. Het weer van Weer Online. Soms wat zon, maar vanuit het westen neemt de bewolking toe en gaat het regenen. Het wordt een graad of 18. Ook morgen regen en aan de frisse kant. En tot zover het ANP-nieuws.
12: Grootnieuws Radio Verkeer.
21: ANWB.
22: Op de A12 van Den Haag naar Utrecht staat file tussen Zoetermeer en Zevenhuizen 4 kilometer met een kwartier vertraging. Dat komt door een politieonderzoek na een ongeluk. 2 van de 3 rijstroken zijn dicht. Omrijden kan via Rotterdam over de A4, A13 en de A20. A27 van Breda naar Utrecht tussen Gorkum en Noorderloos 4 kilometer stilstaand verkeer met daar een half uur vertraging. Er is daar een ongeluk gebeurd. De weg is dicht. Het verkeer wordt dan langs geleid via een af- en oprit. Omrijden kan via Knoopendijl over de A15 en de A2.
23: Ja, niet alleen mensen luisteren naar Gronings Radio. Ook dieren die weten deze zender te ontvangen. Ik kreeg een appje binnen dat iemand speciaal voor de hond de radio heeft aangezet. Nou, hoe leuk is dat? Nou, geniet ervan, want zometeen komt de muziek aan van Brooke Littlewood. This is my prayer in my hunger and need. My God
24: is the God who provides. Hey, baas van een busje. Mag jij straks de stad nog in? Vanaf 1 januari 2027 verandert de situatie. Dan gaan de zero-emissiezones ook gelden voor bestelauto's met emissieklasse 5. Die mogen er vanaf dat moment niet meer in. Heb jij zo'n bus? Bereid je op tijd voor, want de maanden vliegen voorbij. Doe nu de kentekencheck om te zien tot wanneer jij toegang hebt. Ga naar opwegnaar6.nl.
25: Slagerij Gelderblom in Ermelo heeft topkwaliteit vlees. Eerlijk en verantwoord smullen, ook bij catering, maaltijden of barbecue. Ermelo.slagerijgelderblom.nl. Welkom bij Jeroen, Quality Meat and More.
26: Wij zijn Berg. We laten je springen, rijden en vliegen in de buitenlucht. Spring op een trampoline, race op een skelter of klauter op een Berg Playbase. Ga naar buiten met elkaar en geniet. Spring snel naar berg.com.
25: Bestel nu overheerlijk barbecuevlees op ermelo.slagerijgelderblom.nl.
27: Je wil elke dag vooruit. Daar past maar één bedrijfswagen bij. De 100% elektrische Kia PV5 Cargo. Slim, ruim, flexibel. En met een rijbereik tot 416 kilometer kom je moeiteloos je dag door. Meer weten? Kijk op kia.com.
28: Kia. Movement that inspires.
29: Dit is Boef en familie Janssens eerste subboardavontuur. Boek nu last minute je vakantiehuis voor de zomer. Kijk snel op lendo.nl.
27: De Kia PV5 is uitgeroepen tot International Van of the Year 2026.
30: Kwetsbare dochters worden sterke vrouwen. Voor €30 helpt Mission Possible een vrouw en haar kinderen in Oost-Europa met juridische bijstand. Voor €50 ontvangt ze een babybox met een kinderbijbel. En voor €85 krijgt ze 1 week opvang, samen met haar kinderen. Steun jij ons? Helpen wij hen. Ga naar missionpossible.nl.
31: Shop de sale bij Zalando. Bespaar tot wel 50% op must-haves.
32: Wat doe ik aan voor een onvergetelijke zomer?
31: Vind de perfecte look voor elke gelegenheid en bespaar tot wel 50%. Word lid van Plus voor meer voordelen.
32: Wat doe ik aan?
31: Shop nu bij Zalando.
30: Help kwetsbare dochters in Oost-Europa en steun ze nu via Mission Possible. Dan wordt jouw gift verdubbeld. Ga naar missionpossible.nl.
33: Nu mega mooi oranje deals bij Ethos. Zoals heel veel Dove deodorant, 2 plus 3 gratis. Dat wordt scoren. Kom voor nog meer mega mooie oranje deals naar de winkel of shop op ethos.nl. Mooi van Ethos.
34: Nu in de aanbieding bij Jumbo. Alle A-merk snacksauzen, 2 plus 1 gratis. En Nederlandse aardbeien, bak 400 gram voor maar €2,99. Elke week de beste aanbiedingen. Dat is de ja van Jumbo.
35: Yes! Nu bij New York Pizza. De Double Dough Dagen. Dat betekent alleen nog deze week de tweede pizza gratis. Bestel nu bij New York Pizza.
36: De Lunchroom
37: met Lucas Kramer.
36: Het christelijke radiostation. Ja.

0: Nou, er zijn dus gewoon meer honden die ook naar Gronings Radio luisteren. Helen laat weten, wij lieten de radio ook altijd aanstaan voor onze hond. Dan was hij niet alleen. En wat is dan mooier dan het aanzetten van Gronings Radio? Nou, speciaal voor alle honden de afkondiging van deze plaat. Ja, Brooke Littjeswood, een Desert Song.
1: De Lunchroom
2: met Lucas Kramer.
0: Ja. Goedemiddag, van harte welkom hier op deze donderdagmiddag bij Gronings Radio voor alle mensen, voor alle honden, alle katten en alle andere huisdieren die meeluisteren. Het is de donderdag waarop veel eindexamenkandidaten horen of ze geslaagd zijn. Nou, voor de een wordt deze dag één grote opluchting. Ja, de ander die mag nog even aan de bak. Nou, heel veel sterkte als je op dit moment wacht op een uitslag. En hou me ook even op de hoogte, want ik leef graag met je mee. Ja, over geslaagd zijn gesproken, laten we dit uur nou eens de vraag opwerpen. Wat is er in jouw leven geslaagd? Ja, dat klinkt misschien als een hele grote vraag. Maar deel even iets waar je trots op bent. Of iets waarvan je zegt van, nou wauw, wat is het gaaf dat dat gelukt is. Nou, ik noem iets als bijvoorbeeld het in leven houden van een kamerplant. Vind ik echt een enorme prestatie. Of misschien heb je een mooie sportieve prestatie geleverd. Of een creatief project gemaakt. Of een klus op je werk afgerond. Nou, je kinderen opgevoed tot zelfstandige volwassenen lijkt me ook wel een grote prestatie. Nou, vandaag geven we onszelf gewoon even een schouderklopje. Grote en kleine succesjes, die gaan we vieren. En dat voelt misschien een klein beetje ongemakkelijk, maar doe het maar gewoon. Deel even via de Gronings Radio WhatsApp iets waar jij in geslaagd bent. Nou, dan kan bij iedereen vandaag de vlag uit. Muziek komt er ook aan van het Ademproject. Uw trouw ga je zo meteen horen. Now Franny Cash and Jesus All Along.

0: Ademproject. Bij Groot Nieuws Radio, je hoorde Uw Trouw. Nou, we mogen inmiddels de eerste eindexamenkandidaten al feliciteren. Want Gerjan is geslaagd voor de HAVO. Er wordt een foto doorgestuurd dat hij trots in zijn Feyenoord shirt onder de vlag staat. En heel trots is. Nou, van harte gefeliciteerd, Gerjan. Ja, en Merel is ook wel een interessant verhaal. Zij doet gespreid examen, dus ze mag nog een paar weken wachten. 30 juni, dan krijgt ze haar eindexamenuitslag. En intussen al wel wat cijfers gehad van vakken die ze gemaakt heeft. En ze is ook nog aan het leren voor een aantal eindexamens. Nou, Merel, heel veel succes.
1: De plaat die je raakt.
0: In dit programma delen we platen die ons raken. En dat zijn zeker niet alleen nummers met een piano en een heel gevoelig stemgeluid. Ja, dat kan ook een heel uitbundig lied zijn wat je kan raken. Nou, Thea is vriend van Groot Nieuws Radio en deelt vandaag met ons Joy van Gateway Worship en Martin Smith. En dat is een lied dat haar vrolijk maakt. Het voelt altijd als een geluksmomentje als ik dit nummer hoor, zegt Thea. En juist ook als ik me minder voel. We mogen verblijd zijn in de Heer. Nou, zo is dat. We gaan lekker hard meezingen deze donderdagmiddag met Gateway Worship en Martin Smith en Joy.

0: zijn.
1: Christian Verwoerd en Erika de Wit. Ze zongen Jezus onze Messias. En daarvoor Joy. Je hoorde Gateway Worship samen met Martin Smit. Het is bijna 1:30. Het Grootnieuwsradio weerbericht krijg je van Bij een Radar. Een bewolkte middag gaan we tegemoet en later gaat het vanuit het zuidwesten regenen. En het is vandaag tussen de 17 en 19 graden.
2: De lunchroom.
3: Schuif aan bij Lucas.
1: En op de dag van de examenuitslagen vieren we met z'n allen kleine en grote succesjes. Ja, ik ben op zoek naar mooie verhalen van projecten, klussen, bezigheden waar jij in bent geslaagd. En ik ben ervan overtuigd, iedereen heeft wel zo'n verhaal. Iedereen heeft wel iets waar hij goed in is. Wat je als talent van de Heer gekregen hebt. Iets wat gewoon echt goed gelukt is. Dat je zegt, wauw, wat is het gaaf. Dat ik dat gedaan heb. Nou, we stappen vandaag een klein beetje over onze schroom heen. We zeggen met z'n allen...
4: Hoera! Hoera!
1: Want iedereen is geslaagd vandaag. Dus kom maar door met jouw antwoord op de vraag... Ja, waar ben jij in geslaagd?
2: Lucas Kramer.
1: Geef het door via de Grootnieuwsradio WhatsApp. Zometeen muziek van Sharon Kips, Leun op mij... en dit is Mark Maurer en Lizzie Morgan. Dit is Leaning.

0: Goedemorgen, wat kan ik voor je doen?
1: Speel een hoopvol geluid.
0: Oké, ik start de Groot Nieuws Radio app.
2: Kies elke dag voor een hoopvol geluid. Zoals podcasts met inspirerende gesprekken en radioprogramma's met bemoedigende muziek. Allemaal in één app.
3: Met daarnaast artikelen, playlists en Groot Nieuws gemist.
2: Download vandaag de Groot Nieuws Radio app
0: in de App Store of Google Play.

0: Sharon Kips bij Groot Nieuws Radio. Je hoort de leun op mij.
1: De lunchroom.
2: Schuif aan bij Lucas.
0: Het is de dag van de eindexamenuitslagen. En we vieren vandaag dat we allemaal een beetje geslaagd zijn. Want we hebben allemaal wel iets wat we goed kunnen. We hebben talenten ontvangen van de Heer. En we hebben ook zeker dingen in ons leven waar we minder goed in zijn. En ja, op een of andere manier zijn we er heel goed in om juist dan die negatieve eigenschappen wat meer naar het voetlicht te brengen of daarover te beginnen. Terwijl we ook gewoon trots op onszelf mogen zijn, denk ik toch? Nou, waar ik over kan klagen, ja, ik hoorde mezelf net met Mar aankondigen dat het net niet lekker uitkwam. Nou, daar ben ik er iets minder goed in, maar andere dingen kan ik dan wel weer beter. Tineke die reageert ook. Die is er helaas in geslaagd om het scherm van haar telefoon kapot te maken. Nou, dat vind ik ook een heuse prestatie. Van harte gefeliciteerd, Tineke. Nou, hopelijk is die nog te repareren. Nou ja, waar ben jij trots op? Laat het weten vooral ook via de Groot Nieuws Radio WhatsApp. Waar ben jij geslaagd in? Nou, Leni die reageerde daar ook op. Echt een heel mooi verhaal. Ze is heel erg trots op haarzelf. Ja, door een scheiding moest ze haar dochter helemaal alleen opvoeden. En inmiddels is haar dochter mentor. Ze heeft haar rijbewijs gehaald, heeft goed gestudeerd en gaat binnenkort ook trouwen. Nou, als ze haar ziet, haar dochter, dan is Leni heel erg trots op haar. En ook op haarzelf natuurlijk. En nu kort geleden heeft ze zelf ook een studie opgepakt naast het werk dat ze deed. En nu is ze omgeschoold tot persoonlijk begeleider. Nou, mooi gedaan, Leni. Iets op trots op te zijn. En we zeggen dan... Ja, Josephine is ook trots op haarzelf, op de zaadjes die ze plant en die ook uitkomen. Goed onderhoud vereist dat denk ik ook. De zonnebloemen die zijn opgekomen in haar tuin en ze plant ook zaadjes voor het evangelie. Nou, mooi dat je dat doet, Josephine. Ja, dan Jaap, die reageert ook op de vraag van, ja, waar ben ik geslaagd in het leven? Nou, hij zou de vraag liever anders stellen. Waar is God in geslaagd, zou ik eerder willen zeggen, zegt hij. Nou, hij is erin geslaagd om mij terug te brengen bij dat jongetje dat graag in de modder buiten speelde. Na jaren in de GGZ te hebben mogen gewerkt, zijn er meerdere jaren nodig geweest om tot mijn eigen wijze ik door te dringen. En heb ik recent de stap mogen zetten naar het zelfstandig ondernemerschap. En daar heeft hij ook heel veel lol in. Nou, mooi. Dankjewel Jaap voor het delen. En Danielle, ja, die deelt ook iets om echt enorm trots op te zijn. Soms is het leven al iets om trots op te zijn. En waar ik echt trots voel, ja, dat is dat ik het Gouden Kruis mag dragen bij de Nijmeegse Vierdaagse. Ja, ik ken de Nijmeegse wel, maar de Gouden Kruis, ik heb er een hele beeld bij van een hele processie met de kruis. Maar het betekent dat je 10 keer de Nijmeegse Vierdaagse hebt gelopen. En dat heeft Danielle dus gepresteerd. En dit jaar gaat ze voor de 12e keer meelopen. Ja, met die grote wandeltocht in Nijmegen en omstreken. Nou, heel veel succes met het trainen daarbij. En ja, gefeliciteerd. En ja, ook voor jou.
3: Hoera! Hoera!

van de nieuwe nummers van Mozik Worship. Die heet Eén Heer. En daarvoor hoorde je Hillsong United en So Will I. Ja, Mirjam deelt waar zij in is geslaagd vandaag. Nou, het is maken van een heerlijke breitaart. Een Hollandse salade, stokbrood en gezonde snacks. Ze is eten aan het klaarmaken voor een vriendin die vanavond samen met haar kinderen komt eten. Nou, mooi om talenten zo met elkaar te delen. Dit is Groot Nieuws Radio met de Blowing Co. in Carrie Job. Home.

Een lied dat onlangs ook door Opwekking is vertaald en in de bundel terecht is gekomen. Je hoorde Hosanna door de Belonging Co. samen met Carrie Job. Ja, zometeen na 2 uur Hans van Vuren en een nieuwe backstage. En daarin een gesprek met zangeres Samira. Heeft een nieuwe single uitgebracht, De Weg Weer Vrij. En zometeen na 2 uur gaat ze erover vertellen. Ik wens een hele mooie donderdagmiddag toe. En dit is Lauren Daigle.

0: Is je inkomen veranderd? Tijd om je toeslagen te checken. Ben je meer gaan werken of juist minder? Check je toeslagen. Ga je samenwonen? Check je toeslagen. Of heb je een nieuwe baan? Check je toeslagen. Want als je inkomen verandert, veranderen je toeslagen misschien ook. Pas het aan op toeslagen.nl of in de app. Zo krijg je niet te veel of te weinig toeslag. Check, pas aan en door.
1: Ga je op vakantie? Vergeet dan niet de ANWB Visa Goldcard. Daarmee betaal je makkelijk en veilig wereldwijd en is het eigen risico van je huurauto gedekt. Vraag hem nu aan met 50% korting op anwb.nl/creditcard. Check de voorwaarden. ANWB en gaan.
2: Twee ingrediënten om meer uit je middag te halen. Juicy kipstukjes en een overheerlijke jalapeno ranch saus. Maar let op, eet ze niet als nuggets. Crazy lekker lunchen met chicken wings van McDonald's. I'm loving it.
1: ANWB Zomeralert. Nu giga vakantievoordeel. Van doorlopende reisverzekering, Wegenwacht Europa, tot de perfecte wandelschoen. Pak je voordeel op anwb.nl en gaan.
3: Bij Lidl wensen we Nederland het allerbeste. En dat kunnen we goed gebruiken, want er moet weer flink gesupported worden. Daarom deze week met Lidl Plus Italiaanse kersen. Een halve kilo voor maar 2,29. Lidl, official fresh partner van Team NL.
4: Ben jij een alleengaande ouder en kun je wel wat inspiratie gebruiken? Kom dan naar de Power Parent Dag. Met mooie sprekers, workshops en gezelligheid. Kom tot jezelf en tot God. Kijk voor de eerstvolgende Power Parent Dag op powerparent.nl.
3: Lidl is de beste supermarkt in groente, fruit en brood. Met deze week paprika mix 500 gram voor maar 99 cent. Lidl, je verdient het.
5: Gospel.nl, de grootste christelijke webwinkel van Nederland. Met tienduizenden boeken, bijbels, kaarten, spellen, films, muziek en gifts. Bestel eenvoudig, veilig en snel op gospel.nl.
6: Thuiskomen, dat klinkt voor de meesten zo. Maar voor mij klinkt het zo.
7: Dankzij 140 jaar innovatie voelt elke Mercedes-Benz als thuiskomen. Ervaar tijdens de Anniversary Days onze nieuwste modellen en speciale edities met aantrekkelijke voordelen. Kom ze ontdekken bij uw Mercedes-Benz dealer of boek een proefrit op mercedes-benz.nl.
8: Shop de sale bij Zalando. Bespaar tot wel 50% op must-haves.
9: Wat doe ik aan voor een onvergetelijke zomer?
8: Vind de perfecte look voor elke gelegenheid en bespaar tot wel 50%. Word lid van Plus voor meer voordelen.
9: Wat doe ik aan?
8: Shop nu bij Zalando.
10: Stel je voor, een huis waar je dier volledig in de watten wordt gelegd. Vol comfort, speelplezier en heerlijke tractaties. Klinkt goed? Dan is het tijd om naar MaxiZoo te gaan. Waar je altijd meer krijgt voor minder. Ontdek verrassend betaalbare producten en aanbiedingen bij ons in de winkel. MaxiZoo, alles voor je dier.
11: Ook voor de mooiste vloeren ga je naar Karwei. Profiteer nu met Club Karwei van wel 50% korting op de Klik PVC Vloer Primo. Karwei, maak het mooier.
12: Samen kijken we uit naar dat ene moment waarop we even één zijn. En met z'n allen achter Oranje staan. Het AD brengt het WK-voetbal dichterbij dan ooit. Samen delen we Oranje. Samen delen we het AD. Mis niets. Ga naar ad.nl/WK. Samen delen we Oranje.
13: Grootnieuws Radio.
14: Het christelijke radiostation.
13: Het ANP-nieuws van 2 uur.
15: Goedemiddag, ik ben Michiel Frazenstorm. De agent die in Capelle aan de IJssel een jongen van 15 heeft doodgeschoten, wordt niet vervolgd. Volgens justitie heeft hij geen regels overtreden. De politie kreeg een melding dat een groepje jongeren een fatbike had gestolen. Bij McDonald's schiet de agent als een van de verdachten een vuurwapen laat zien. De VVD wil af van de stapels formulieren die je steeds weer moet invullen als je een lokaal evenement wil organiseren. Als bijvoorbeeld paasvuren, corso's en tentfeesten altijd zonder problemen verlopen, zou de gemeente daar een jarenlange vergunning voor moeten geven. Andere partijen in de Tweede Kamer zien daar ook wel wat in. Er is opnieuw hulp voor het overvolle aanmeldcentrum in Ter Apel. Deze zomer stelt de gemeente Zwolle een hotel beschikbaar voor nachtopvang als er in Ter Apel geen plek is. Er kunnen elke nacht maximaal 50 mensen in terecht. Zwolle wil zo voorkomen dat asielzoekers buiten moeten slapen. Het weer van Weer Online. Soms wat zon, maar vanuit het westen neemt de bewolking toe en gaat het regenen. Het wordt een graad of 18. Ook morgen regen en aan de frisse kant. En tot zover het ANP-nieuws.
13: Grootnieuws Radio Verkeer.
16: ANWB.
17: Op de A12 van Den Haag naar Utrecht is veel vertraging door een ongeluk. Tussen Zoetermeer en Zevenhuizen nu 3 kwartier extra reistijd. Er is nu een politieonderzoek aan de gang. 2 rijstroken zijn dicht. Omrijden kan via Leiden en Alphen aan de Rijn over de A4 en de N11. A20 richting Gouda tussen Rotterdam-Krooswijk en Nieuwerkerk aan de IJssel. 6 kilometer met ruim 10 minuten vertraging. Door een kapotte auto zijn 2 rijstroken dicht. A27 van Breda naar Utrecht tussen Werkendam en Noordeloos. 8 kilometer met een 30 minuten vertraging. Dat komt door opruimwerkzaamheden na een ongeluk. De weg is daar nog dicht. Het verkeer wordt er langs geleid via een af- en oprit.
18: We gaan straks luisteren naar een van de nieuwe singles van Peter van Essen. We zoomen in op een lied van de band Unspoken, horen Twilight Perils als backstage classic en beginnen met Elevation Worship. Praise.
19: Hey, baas van een busje. Mag jij straks de stad nog in? Vanaf 1 januari 2027 verandert de situatie. Dan gaan de zero-emissiezones ook gelden voor bestelauto's met emissieklasse 5. Die mogen er vanaf dat moment niet meer in. Heb jij zo'n bus? Bereid je op tijd voor, want de maanden vliegen voorbij. Doe nu de kentekencheck om te zien tot wanneer jij toegang hebt. Ga naar opwegnaar6.nl.
20: Niets is zo lekker op een zonnige dag als...
21: 1 ijskoffie voor mevrouw.
20: Behalve als je last hebt van gevoelige tanden. Elmex Sensitive Professional. De tandpasta die gevoelige plekken sluit, herstelt en zorgt voor langdurige pijnverlichting. Elmex Sensitive Professional is een medisch hulpmiddel. Lees voor gebruik de gebruiksaanwijzing.
22: Van 6 tot en met 11 juli is het tijd voor de Royal Mission Zomerschool. Een week die je geloof verdiept, je uitdaagt en transformeert. Ontdek wat het betekent om te wandelen in de kracht van de Heilige Geest. Is dit iets voor jou? Meld je dan nu aan via royalmission.nl.
23: Juich mee met Oranje. Spaar nu bij Jumbo voor het juichjack. Bij aankoop van actieproducten ontvang je nu 1 gratis pakje met emblemen om jouw juichjack te personaliseren. Dat is de ja van Jumbo.
24: Als je in de file weer van 1 naar 2 naar 1 moet schakelen, upgrade dan naar een automaat op Marktplaats. Want met het aanbod van ruim 7000 betrouwbare autobedrijven vind je altijd de auto die je nodig hebt. Marktplaats. Elke deal een groot verschil.
25: Oh, wat een goal! Goal?
26: Zit je ook in de was dat nou een goal fase? Mis geen bal deze zomer. Kom langs bij Pearl en krijg tot 40% korting op je brillenglazen. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.
27: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week Autoweek. 5,99 in de winkel. Nu 2,50 per week. Altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
28: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was. Al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht met een heerlijke zachte geur die je verrast.
29: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in 1 keer geregeld met het perfecte hotel? Of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf? Het kan allemaal binnen ieder budget. Bijvoorbeeld naar Bonaire. Boek nu de beste last minutes op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI. Live happy.
30: Backstage.
31: Met Hans van Vuren.
30: Het christelijke radiostation.

0: Een klein beetje alsof je weer terug bent tijdens de Pinksterconferentie, maar het is gewoon maandag 11 juni. Dit was Praise, dit was Elevation Worship.
1: Hey everybody, Stephen Curtis Chapman here.
2: Hey, it's Laura Story.
3: Hey guys, this is Blessing Offer.
4: Hallo.
5: Wij zijn Freek en Lisbeth van de band Leg.
6: Hey, what's up, this is Jeremy Camp.
7: Met Hans van Vuren.
0: Een hele goede middag op deze donderdagmiddag. Ik hoop dat je in de mood bent voor leuke muziek. Want ik heb een hele lijst met fijne liederen om met je te delen. Ik noem Unspoken, ik noem Phil Wickham, ik noem Josiah Queen, Michael W. Smith, Twyla Paris, Reijer. Ze komen allemaal voorbij tussen nu en 3 uur. En daarna gaan we ook nog eens door tot 4 uur. Dus het blijft genieten. Hou je radio in de buurt, zet hem een tikkie harder. En geniet mee van onder meer Matt Redman. It is well with my soul.

0: It is well with my soul. Dat was Matt Rapman. Dan tijd voor nieuwe muziek van Peter van Essen. En dan bedoel ik niet gloedje nieuwe muziek, want dat komt volgende week. Volgende week verschijnt er een nieuwe single van hem die alles te maken heeft ook met Vaderdag. Of naar verwachting zal het lied te maken hebben met het vaderschap. Dat is hoe ik hem invul. Ik heb hem nog niet gehoord, dus we wachten rustig af. En deze is wel vrij nieuw. Hij verscheen aan het begin van deze maand. Het grootste offer ooit. Peter van Essen.
1: Nieuw uit Nederland.

0: Dankzij een hoopvol geluid op de radio worden elke dag duizenden luisteraars bemoedigd en geïnspireerd in hun geloof.
1: God doet altijd wonderen op momenten dat je het eigenlijk niet meer zo verwacht. En door Jezus komen wij bij hem en kunnen we ook voor hem genezing bidden. En dat, ja, dat is het allergrootste in ons leven.
0: Jij ook? Ondersteun Groot Nieuws Radio en word vandaag nog vriend.
2: God spreekt echt door Groot Nieuws Radio.
0: Meld je aan via grootnieuwsradio.nl/vriend.

0: Afgelopen weekend nog in het land, Michael W. Smith. Ik was er zelf niet bij, helaas. Dus ik weet niet of hij dit gezongen heeft. Maar er zijn ongetwijfeld mensen die me dat kunnen vertellen. Tijd voor een Backstage Classic.
1: Backstage Classic.
0: De Backstage Classic van vandaag heet Runner is van Twyla Paris. Ze schreef het samen met haar zus Starla. En haar oudere zus is dat. En het staat op het album Kingdom Seekers uit 1986. Vorige week was ik met iemand in gesprek over Backstage. En die zegt, weet je waarom ik zo graag luister? Omdat je van die leuke weetjes hebt tussendoor. Nou, dan doe ik dat meestal niet expres. Komt dat er gewoon uit op het moment dat ik iets vertel. En in dit geval heb ik wat achtergrondinformatie gezocht. The Warrior is a Child was in 1984 een bekende nummer 1 hit van Twyla Paris. En Runner haalde dat niet helemaal. Maar wel een top 10 notering in 1986. En dat is absoluut de moeite waard. Het is een heel erg leuk lied. En hij staat in de statistieken ook vermeld als een samenwerking met David Meese. Ja, waarschijnlijk was dat toen een goed idee om die erbij te communiceren. Want David Meese had eigenlijk alleen maar een piep klein rolletje in de achtergrond zang. En ik heb geprobeerd

0: Mag je dit al een klassieker noemen? Een lied van Reijer, waardig is uw naam. In ieder geval uit de tijd dat Mirjam Kerkhoff nog niet bij Cela zat.
1: Story behind the song.
0: Vandaag gaan we luisteren naar het lied Walk With Me. En Walk With Me is een lied van Unspoken. En we krijgen een toelichting van Chad daarbij. En Chad vertelt dat hij 23 jaar sober is. Dus hij gebruikt geen alcohol meer. En hij zegt, dat betekent dat ik niet meer ben wie ik was. Tegelijkertijd besef ik dat ik Jezus nog steeds nodig heb. Want ik mag dan wel zijn, niet meer zijn wie ik was. Ik ben ook nog niet wie ik zou willen zijn. En dat is het mooie. Ik mag bij Jezus zijn. Het is wel mijn verlangen om hem te dienen en om met hem op te lopen en van hem te leren. Luister mee naar Unspoken en Walk With Me.
2: Hey everybody, it's Chad with the band Unspoken. You're listening to our new song, Walk With Me. I'm excited to say that I celebrated 23 years of sobriety this year. And though my life does not look like it once did, I'm still desperate for Jesus. I'm still a mess. Yeah, I'm not who I once was, but I'm also not all I want to be. I'm just reminded so often that I need Jesus to walk with me. I need his grace, his love, his power, his presence in my life. Every moment. Jesus talks about this in John 15. He says, apart from me, you can do nothing. And though it's humbling, it's also reassuring that you're not alone. As you're struggling and you're maybe not all you want to be yet. That God loves you just the same. Man, we just need Jesus to walk with us with every step, in every moment, and with every breath.

0: weerswaarschuwing van Cela. De wind steekt op en daarvoor een aanstekelijk lied van een spoken met een mooie boodschap. Walk with me.
1: De dagtekst.
0: En van een weerwaarschuwing naar een andere waarschuwing, die vinden we in Spreuken 16 vers 28. Staan hele wijze waarschuwingen en wijze spreuken in. Spreuken 16 vers 28. Een vals karakter zaait voortdurend tweedracht. Een lasteraar drijft vrienden uit elkaar. Spreuken 16 vers 28. Een vals karakter zaait voortdurend tweedracht. Een lasteraar drijft vrienden uit elkaar. Wij gaan luisteren naar The Battle Belongs van Phil Wickham.

Het is wel een wijs half uur, hoor. De wijze woorden, adviezen, de weerwaarschuwing van Sela, de waarschuwing vanuit Spreuken en hier ook een waarschuwing van Josiah Queen. Zorg dat je Bijbel niet onder het stof raakt. Hou hem bij, stof hem af en lees hem ook. Nou, we blijven een beetje in die sfeer, want dit zijn de levenswoorden van Eline.

0: Wie de komende tijd de A44 neemt, kan het beste nu even goed opletten. Tussen vrijdag 19 juni en zaterdag 4 juli is de A44 voor een langere periode afgesloten in één of beide richtingen. We werken dan aan het Lisserweg-viaduct. Hou rekening met extra reistijd tot wel 60 minuten. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
1: Kan jij ook zo genieten van even lekker buiten zitten? Van der Garde tuinmeubelen. Al 80 jaar de specialist. Kijk op vdgarde.nl.
2: Vandaag de energiecrisis, morgen een cyberaanval. Hoe ga ik hiermee om?
3: Juist in een wereld die continu beweegt, staan wendbare organisaties open voor verandering en zien daarin nieuwe mogelijkheden. Vol vertrouwen bij elke transformatie. Met EY naast je. Ontdek EY Resilience op ey.nl. Shape the future with confidence.
1: Bestel nu je tuinset, lounge set of parasol op vdgarde.nl.
4: Kwetsbare dochters worden sterke vrouwen. Voor €30 helpt Mission Possible een vrouw en haar kinderen in Oost-Europa met juridische bijstand. Voor €50 ontvangt ze een babybox met een kinderbijbel. En voor €85 krijgt ze 1 week opvang samen met haar kinderen. Steun jij ons? Helpen wij hen. Ga naar missionpossible.nl.
5: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week Autoweek. €5,99 in de winkel. Nu €2,50 per week. Altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
4: Help kwetsbare dochters in Oost-Europa en steun ze nu via Mission Possible. Dan wordt jouw gift verdubbeld. Ga naar missionpossible.nl.
6: Het is al even geleden, maar beest is weer los. Ja, de leeuw die komt eraan.
7: Scoor zelf tijdens het WK. Bezoek het Oranjefestijn in de Mijn Albert Heijn-app. Speel mee en maak kans op de gekke Oranjeprijzen.
6: Ja, de leeuw komt eraan.
7: Ontdek het zelf nu in de Mijn Albert Heijn-app.
8: Veel Nederlanders gunnen zichzelf een kleine pauze. Dat kan nu ook met onze nieuwe kleine cryptomunten.
9: Dus ook voor jouw geld, investeer een beetje in jezelf.
10: Met cryptomunten, de nieuwe zachtzoete drop van kleine.
11: Sporten? Het dagelijks leven, dat is pas topsport. Gelukkig is er nu Optimaal Proteïne Extra. Een dagelijkse portie proteïne met extra vezels en multivitamines in een handig flesje. Zo kan jij weer even door. Optimaal Proteïne Extra. Smaakt lekker, voelt goed.
12: Straks de sportzomer volgen in elke kamer, nu geregeld. Met een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Nu de eerste 12 maanden voor maar €20 per maand. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo!
13: Dit is Boef en familie Janssens eerste subboard-avontuur. Boek nu last minute je vakantiehuis voor de zomer. Kijk snel op Lendo.nl.
14: 3 ingrediënten om je avond groots te maken. Een 100% rundvleesburger. Nog een 100% rundvleesburger. En de legendarische Big Mac saus. Classic genieten van de Big Mac van McDonald's. I'm loving it.
15: Grootnieuws Radio.
16: Het christelijke radiostation.
15: Het ANP-nieuws van 3 uur.
17: Goedemiddag, ik ben Daphne van der Meijs. In het Zeeuwse Vogel Waarde heeft een automobilist fietsers aangereden. Er zijn meerdere gewonden, onder wie kinderen. De slachtoffers zijn naar het ziekenhuis gebracht en het is niet bekend hoe ze eraan toe zijn. De hulpdiensten zijn massaal uitgerukt en de N290 waar het ongeluk gebeurde is in beide richtingen dicht. Het OM ziet geen reden om de agent te vervolgen die vorig jaar een 15-jarige jongen doodschoot bij een McDonald's in Capelle aan de IJssel. Volgens justitie handelde de agent volgens de regels. De jongen werd achtervolgd na een gewapende fatbike-roof en had een doorgeladen pistool bij zich. Een statenlid van de PVV is veroordeeld tot 200 uur taakstraf omdat hij was ingereden op een activiste van Extinction Rebellion. Dat gebeurde vorig jaar bij het provinciehuis in Haarlem tijdens een protest tegen Tata Steel. PVV'er Ronald van Tichelen zei dat hij haar niet had gezien en was doorgereden. De verwondingen van de vrouw vielen mee. En dan nu het weer van Weer Online. Er is soms wat zon, maar vanuit het westen neemt de bewolking toe en gaat het regenen. Het is een graad of 18. Ook morgen regen en aan de frisse kant. En tot zover het ANP-nieuws.
15: Grootnieuws Radio Verkeer.
16: ANWB.
17: Het verkeer moet rekening houden met veel vertraging op de A12... van Den Haag naar Utrecht tussen Zoetermeer en Zevenhuizen. Ze zijn daar aan het opruimen na een ongeluk. Twee rijstroken zijn dicht en het oponthoud is een half uur. Omrijden kan ook via Leiden en Alphen aan de Rijn en dan richting Utrecht. Het is over de A4 en de N11. Rijkswaterstaat verwacht wel dat de weg ieder moment kan worden vrijgegeven. En op de A12 van Arnhem naar Duitsland staat ook file voor de grens door controles. Kost je 10 minuten extra. Verder rijdt het langzaam op de A27 van Almere naar Utrecht bij knooppunt Eemnes. Door een pechgeval is er één rijstrook dicht en de vertraging is 5 minuten.
18: Aandacht voor nieuwe muziek in het komend uur van Backstage. Ik ga in contact leggen met Samira. Zij heeft een nieuwe single en die heet De Weg is Vrij. We horen ook muziek van Gerrit van Zandwijk. Maar eerst even samen met Toby Mac en Zach Williams genieten van Cornerstone.
19: Bob, waarom zitten die mensen op onze zolder?
20: Die pakken het dak heel goed in, zodat jij het zomers minder warm en 's winters minder koud hebt.
19: Hoe dan?
20: Nou, met isolatie. En dat bespaart ons elke maand weer wat geld.
21: Is jouw huis klaar voor de toekomst? Ontdek hoe je met kleine stappen je huis isoleert en direct bespaart op energiekosten. Kijk welke subsidies voor jou klaarstaan en hoe je vandaag al kunt beginnen op verbeterjehuis.nl.
22: Fans van Holland en van Voordeel, opgelet. Deze week nergens goedkoper. Een stuk Hollandse goudse kaas, jong belegen. 950 gram, maar 5,69. Zo goedkoop.
23: Dat gaan we vieren.
22: Aldi.
24: Samen kijken we uit naar dat ene moment. Waarop we even één zijn. En met z'n allen achter Oranje staan. Het AD brengt het WK-voetbal dichterbij dan ooit. Samen delen we Oranje. Samen delen we het AD. Mis niets. Ga naar ad.nl/wk. Samen delen we
22: Oranje. Nog meer voordeel scoren bij Aldi? 1 ster beter leven gyros met paprika. 750 gram voor maar 5,99. En onze zomerse watermeloen voor maar 2,99. Aanvallen!
23: Dat gaan we vieren!
22: Aldi.
25: Bij Ziggo heb je altijd alles om van het voetbal te kunnen genieten. Switch daarom nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van €699. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Geldig bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
26: Goedemorgen!
27: Ja, al het lekkere van Campina High Protein Greek Style Yoghurt is er nu ook in een kleiner formaat. Vol proteïne en heerlijk romig.
26: Mm.
27: Zo begin je de ochtend pas echt lekker. Probeer nu Campina High Protein Greek Style Yoghurt. Vol proteïne, ultiem lekker. Campina, voor een betere morgen.
25: Switch en score, ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
28: Hey, zag je dat ook?
29: Wat?
28: Die auto voor ons, met een Grootnieuws Radio bumpersticker.
29: Nou, wat leuk. Een medeluisteraar onderweg.
28: Ja, mooi hè? Zo laat je gewoon zien dat er in jouw auto een hoopvol geluid klinkt.
29: Wil jij ook zo'n bumpersticker? Bij donatie van €4,95 ontvang je er een.
28: Ga naar grootnieuwsradio.nl/onderweg.
15: Grootnieuws. Backstage.
16: Met Hans van Vuren.
15: Het christelijke radiostation.

0: Cornerstone werd gezongen door Toby Mac en Zach Williams.
1: Hey everybody, Stephen Curtis Chapman here.
2: Hey, it's Laura Story.
3: Hey guys, this is Blessing Offer.
4: Hallo.
5: Wij zijn Freek en Lisbeth van de band Leg.
6: Hey, what's up? This is Jeremy Camp.
7: Backstage. Met Hans van Vuren.
0: Nadat zangeres Samira een aantal singles had gemaakt met Gerrit Dekker, is ze nu de samenwerking aangegaan met Sander Nijbroek. Over het hoe en het waarom spreek ik haar rond 3:30. Natuurlijk gaan we die nieuwe single De Weg is Vrij ook beluisteren. Eerst aandacht voor Gerrit van Zandwijk. Een aantal maanden geleden te gast in Backstage. Ze spraken over zijn album Ik Luister Je Tevoorschijn. En daarmee zegt hij eigenlijk, het is een kwestie van goed luisteren om iemands verhaal te horen. Soms is luisteren genoeg en hoef je niet eens heel veel dingen te vragen. Gerrit van Zandwijk, Ik Luister Je Tevoorschijn.
7: Nieuw uit Nederland.

ever and ever and ever. En je hebt ook de indruk, Chris Tomlin die zou nog wel een tijdje door willen gaan. Maar goed, het is ook tijd voor wat anders. Andere stijl, andere taal, andere act. Lef zingt voor ons Stil maar mijn ziel. Daarna gaan we naar For King and Country en Love Me Like I Am.

0: And I know I've put you through it. It's amazing that you can love me like I love me like I.
1: Love Me Like I Am voor King & Country. Ja, in deze periode komen zij met steeds meer nieuwe muziek. Dat zetten we binnenkort wel eens even voor je op een rijtje. Maar dit was Love Me Like I Am.
2: Nieuw uit Nederland.
1: De afgelopen jaren heb je muziek van Samira af en toe voorbij horen komen in de zender, op de zender. Ik noem het lied U Kent Mij, Breng Me Thuis of Dichtbij. En sinds kort is daar ook een vierde single bij. De weg is vrij. We gaan er meer over ontdekken, want Samira is aan de telefoon. Samira, hele goedemiddag.
3: Een goedemiddag, hallo.
1: Ja, gefeliciteerd, een nieuw lied. Voor mijn gevoel zat er eventjes tussen, maar dan kijk ik ook dat je nu een samenwerking hebt aangegaan met Sander Nijbroek. Dat is misschien ook weer even wennen aan een nieuwe producer.
3: Ja, klopt. Nou ja, wij kennen elkaar al van Presence. En ik ben op een gegeven moment, hadden we even een stop erin zitten in onze liedjes. En ik wilde ook gewoon even kijken van oké, wat gaan we doen? Welke richting gaan we uit? En ik heb een prachtige samenwerking gehad met Gerrit Dekker. Mm-hmm. En we hebben het mooi afgerond ook samen. En toen op een gegeven moment kwam ik op Sera Worship. En toen kwam ik dus weer Sander Nijbroek tegen. En toen kwamen we aan de praat. Ik zei, ik wil eigenlijk nog één lied gaan doen. En ik heb natuurlijk een crowdfunding ooit opgehaald. Ik zeg, ik wil daar iets een knalnummer van maken. Een vrolijk nummer van maken. En toen gaven ze aan van, joh, kan ik je helpen?
1: Ja.
3: Ja, dat heb ik eigenlijk met beide handen heb ik het aangepakt. En we zijn begonnen. En er is een prachtig lied uitgekomen.
1: Ik wil even één tussenzin, haal ik er even tussenuit. Namelijk, ik wilde nog één lied doen. Is het daarmee dan nu compleet? Of was dat meer van, oh ja, ik heb gewoon nu een lied op mijn hart waar ik nu mee aan de slag wil?
3: Nee, dan moet ik het eigenlijk corrigeren. Ik heb een lied wat ik op mijn hart heb. En ik wilde vooral dat het een uptempo echt een vrolijk lied zou gaan worden.
1: Ja. We gaan dat lied natuurlijk straks hebben luisteren. Je kunt er een beetje twee kanten mee op. Het is of een samenzanglied of het is gewoon een uptempo luisterlied. Hoe zie jij het?
3: Ik zie het zelf als een samenzanglied. Misschien dat de mensen in het begin even nog meer in zichzelf zingen. Maar eigenlijk is het een lied dat eigenlijk enorm blijft hangen. Vooral in het refrein blijft het enorm hangen. Dus ik zeg, het is een samenzanglied.
1: Ja. Ja. Sander is uiteindelijk ook muzikaal ermee aan de slag gegaan. Heeft je helpen schrijven, maar het idee komt bij jou vandaan. Wat wil je met dit lied zeggen?
3: Ja, ik heb daarover nagedacht. We hebben samen nagedacht op welke tekst, bijbelteksten. En ik zei op een gegeven moment van, joh, ik heb heel sterk de hele tijd in mijn gedachten, er moet dus komen in die tekst als, de weg is vrij. Hij heeft een plan voor jou en hij heeft een plan voor mij. En ik houd me altijd vast aan één tekst. En dat is Jeremia 29 vers 11. En die heb ik ook letterlijk met een soort van papiertje ligt naast mij op mijn nachtkastje. En daar vanuit zijn we gaan schrijven. Wat

0: Want ik zei een paar jaar geleden, toen zei ik het ook al van, ik heb veel meegemaakt, veel dingen gezien. Maar ik weet, God heeft een plan. God heeft altijd een plan. Want de dingen die je in het verleden hebt meegemaakt, die kunnen we niet veranderen. Maar we kunnen er wel van leren. En ik heb ervan geleerd. En daarmee heb ik het ook, ik heb het geaccepteerd. En daarbij wil ik ook gewoon dat mijn toekomst ligt niet in het verleden, maar het ligt in het heden. En ik heb tegen mezelf gezegd, ik wil niet dat mijn verleden heerst in het toekomst. Dus ik weet gewoon dat in al die jaren, in al die momenten, weet ik dat God er was. En dat hij een plan heeft. En dat plan heeft hij van mij. En dat heeft hij ook voor jou. En dat hebben we erin willen zetten. Van hey, ga met hem. Nu is het tijd. De armen staan open, want hij heeft voor jou een plan.
1: Ja, dat is dan even de kernboodschap die je wil communiceren. Dan haak ik toch ook even in op de openingszin van het lied, die je een paar keer herhaalt. De tijd van wachten is voorbij. Ja. Waar zit die in dit verhaal? Is dit een boodschap die je al eerder had wilde melden? Of wist je niet zeker wat je wilde melden? Hoe zit die zin?
0: Ja, de tijd van wachten is voorbij. Ik heb heel lang, zoals ik ben, heb ik heel lang zitten wachten op, is het wel het moment om muziek te maken? Is het mijn moment om wel een single uit te brengen? Of ik ben nog niet zo ver, of ik kan het niet. En dat heb ik in meerdere dingen in mijn leven gehad. Als het gaat om werk, school. Er is altijd wel het moment van wachten. Mm. Maar eigenlijk zegt God, heeft continu iets voor mijn plan liggen. En ik stapte er gewoon niet in. En die tijd is niet meer van wachten. Nee, het is een tijd van doen. Sta op en schitter. Mm. Ga doen.
1: Ja.
0: En dat is echt wel een voor mij een proclamatie van, de tijd van wachten is voorbij.
1: Hoe ziet dat er de komende tijd uit? Want stap 1 daarin is, het lied gaat geschreven worden. We gaan dit samen met Sander doen en een aantal andere muzikanten. We gaan de studio in en het lied is daar. Wat is daarna de vervolgstap in het we gaan nu doen?
0: Ja, wat gaan we doen? Nou, wat er nu ontwikkeld is daarna, is dit is dus nu uit natuurlijk. En er is nu ook een website van mij. Dus dat had ik nooit zelf verwacht. Hmm. Maar ik heb een website laten maken. En ik ben eigenlijk in het licht gaan staan. En mijn zoon heeft het gemaakt, Lester Molleman. En hij had het gemaakt en hij zei op een gegeven moment, mam, hij zegt, kijk even, wat vind je hier allemaal van? Hij zegt, ik wil dat je dit doet en ik wil dat je dat doet. En dat was voor mij eigenlijk, als het raar iets op mijn pad komt, dan is het van, hoe kan ik het wel, ga ik me goed verwoorden? En uiteindelijk was het klaar. En hij liet het zien en ik had echt van, wauw, je hebt me letterlijk in het licht gezet. Mm. Het zei dat het klopt. Dus de website is nu online. Maar daarachteraan is mijn dromen ook gaan leven. Want ik zou heel graag een releaseconcert willen gaan doen. Nou, dat had ik een paar jaar geleden nooit gezegd. Maar het zit in mijn hart en het droomt en ja, ik ben dus nu aan het nadenken van hoe zou ik dat neer kunnen zetten. Dus als je dan hebt erover van ja, hè, wat zijn de volgende stappen? Dit zijn mijn nieuwe stappen die ik ga maken.
1: Ja, nou en het is heel goed dat we het even stap voor stap nemen. En stap 1 was dan deze nieuwe single.
0: Ja. Ja, dat is deze nieuwe single die er weer uit is gekomen.
1: Ja, nou, we zijn natuurlijk heel benieuwd hoe dat zich gaat ontwikkelen. Maar ik noem even de website samiramolleman.nl. Daar kunnen mensen even meer over jou weten. Daar ook even doorklikken naar natuurlijk de singles die je hebt gemaakt. Wij gaan het gewoon eens even volgen vanaf de zijlijn. Of vanaf waar ergens. We gaan dit gewoon volgen, Samira. En vandaag gaan we luisteren naar deze nieuwe single. De weg is vrij. Bedankt voor je verhaal. En succes met de volgende stappen.
0: En jij ook bedankt. Dank je wel.
1: Wij gaan luisteren naar de nieuwe single van Samira. De weg is vrij.

0: Je salarisstrook, vakantiegeld, schulden en giften. Geld is raar spul. Zonder God, volgens Joella Opraus, levensgevaarlijk.
1: Op het moment dat geld je redder wordt, ik vind dat eigenlijk de meest gevaarlijke positie.
0: Maar als financieel expert benadrukt zij, op zich is er niks mis met geld.
1: Ik vind het vaak in sommige kringen wordt het een beetje gezien als iets gevaarlijks of iets slechts of iets. Ja, en ik geloof niet dat het zo is. Het kan iets slechts in je oproepen.
0: We praten over God en geld.
2: Beluister nu Grootnieuws van de Week in de podcastplayer van jouw keuze via de Grootnieuwsradio app of via grootnieuwsradio.nl/podcast.

0: Erik Roep vanuit het dal worden de opwekkingsband met de stem van Elisa Krijgsman en daarvoor Hope's Gonna Find You van Ali Holcomb. Ik heb nog één lied voor je. Het komt uit 1995 van dat heerlijke album van Jeff Moore in the Distance. Home Run natuurlijk. Had ik de titelsong kunnen kiezen. Maar vandaag ga ik voor De Vouw. Morgen is het weer Voorstel Vrijdag. Ik wens je voor vandaag nog heel veel plezier. Straks natuurlijk ook met de dag van vandaag. Tot snel.
1: Backstage Classic.

0: Oh, heerlijk hier, hè?
1: Ja, eindelijk even niks.
2: Dit is echt nice.
3: Hola, le pongo dos cervezas.
4: Hola, señor. Sí, twee bier.
2: Voor mij?
0: Y un refresco, por favor. Ja, het is wel vakantie, maar ook hier gewoon een frisje.
3: Por favor.
2: Proost. Proost.
5: Op vakantie voelen regels soms wat losser. Maar sommige dingen blijven hetzelfde. Niks 18 betekent dat je ook op vakantie geen alcohol aanbiedt aan je kinderen onder de 18.
6: In Bangladesh krijgen veel meisjes te maken met honger, uitbuiting en kindhuwelijken. Dit kan niet zo blijven. Sponsor een meisje. Geef haar bescherming, onderwijs en toekomst. Ik zie de kracht van meisjes. Zie jij het ook? Worldvision.nl.
7: De komende weken is het hebbes bij Ben. Met bijvoorbeeld een sim-only. Met 30 gig en 200 minuten voor maar 9 euro per maand. Kijk op ben.nl.
8: Hebbes.
6: Word sponsor van een meisje in Bangladesh. Worldvision.nl.
9: Alles voor je auto op één centraal adres. Autobedrijf HZ in Ochten heeft het al voor je gefixt. Altijd 500 BOVAG-auto's op voorraad. HAZET.nl.
10: Kleine billetjes, grote actie bij Trekpleister. Nu, pampers, luiers en luierbroekjes, XXL packs, 1 plus 1 gratis. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
9: Het allround BOVAG autobedrijf voor al jouw autowensen. HZ.nl.
11: Het is weer Hamster bij Albert Heijn.
12: Met deze week in de bonus. Alle AH bakkersbrood Le Pen Hill, tweede gratis.
11: Lekker hoor.
12: Alle AH schalkipburgers en AH terraburgers, twee stuks, tweede gratis.
11: Boeie.
12: Alle AH barbecueworsten, ook tweede gratis.
11: Zoé.
12: En alle kwekkenboom, Doeka en Top King oven en airfryer snacks, ook tweede gratis.
11: Yes.
12: De meeste en de beste aanbiedingen.
11: Hamster.
13: Ah, de langste dag van het jaar komt eraan. Daarom vieren we midsommar bij IKEA met 25% korting op verschillende zomerproducten. Kom nu langs en laat die zomer maar beginnen. IKEA, een wereld aan ideeën.
12: Verzilver alleen deze week nog je Efteling spaarkaart en ga tot en met 8 november naar de Efteling. Kijk snel in de AH-app.
14: Vitepro ondersteunt je energieniveau met mangaan en vitamine C en B12. Bestel Vitepro nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
15: GardenOnline.nl. Overkappingen, schaduwdoeken en priëlen. GardenOnline.nl.
16: Van 6 tot en met 11 juli is het tijd voor de Royal Mission Zomerschool. Een week die je geloof verdiept, je uitdaagt en transformeert. Ontdek wat het betekent om te wandelen in de kracht van de Heilige Geest. Is dit iets voor jou? Meld je dan nu aan via royalmission.nl.
17: Nu met Club Karwei, gratis accu met lader bij aankoop van Einhell accugereedschap. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
18: Hij is weer terug. 100% rundvlees, white cheddar en romige, lichtpittige Big Arch saus. Je kunt je geluk bijna niet op. Gigantisch lekker. Big Arch van McDonald's. I'm loving it.
19: Grootnieuws Radio.
20: Het christelijke radiostation.
19: Het ANP-nieuws van 4 uur.
21: Goedemiddag, ik ben Daphne van der Meijs. Bij een ongeluk tussen een auto en een groep fietsers in het Zeeuwse Vogelwaarde zijn 3 fietsers omgekomen, onder wie 2 kinderen. 4 kinderen raakten zwaar gewond. De auto reed op een naastgelegen fietspad een groep van 14 fietsers aan die op schoolkamp waren. De N290 is voorlopig beide kanten op dicht. Er is opnieuw hulp voor het overvolle aanmeldcentrum in Ter Apel. Deze zomer stelt de gemeente Zwolle een hotel beschikbaar voor nachtopvang als er in Ter Apel geen plek is. Er kunnen elke nacht maximaal 50 mensen in terecht. Zwolle wil zo voorkomen dat asielzoekers buiten moeten slapen. In de Franse stad Toulouse geldt tijdens sommige WK-wedstrijden een avondklok voor jongeren onder de 16. Ook tijdens de wedstrijd tussen Nederland en Tunesië. Dat land heeft sterke banden met Frankrijk. Toulouse is bang dat er weer rellen uitbreken, zoals na de Champions League finale met Paris Saint-Germain 2 weken geleden. En dan nu het weer van Weer Online. Het is over het algemeen droog bij 18 graden. Vanavond gaat het regenen en koelt het af naar een graad of 15. Ook morgen regenachtig en fris met 17 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
19: Grootnieuws Radio Verkeer.
22: ANWB. Het wordt drukker op de weg, want de spits staat op het punt van beginnen. Dus er staan steeds meer dagelijkse files. Wat ook opvalt is de A2 van Eindhoven naar Maastricht. Bij de afrit Maastricht Airport heb je nog een kwartier vertraging. Komt door de nasleep van een ongeluk, de weg is wel weer vrij. Verder rijdt het langzaam op de A20 van Hoek van Holland naar Gouda bij Moordrecht. Daar doe je er ook een kwartier langer over. Op de A28 van Amersfoort naar Utrecht staat bij de Bilt een pechgeval. Vertraging is daar bijna 10 minuten. En op de A28 van Groningen naar Amersfoort heb je bij Zwolle nog 5 minuten vertraging door de nasleep van een ongeluk. Maar ook die weg is weer vrij.
1: Goedemiddag, leuk dat je luistert naar de middagshow met zometeen wel een interessant nieuwtje. We weten natuurlijk dat de telefoon best wel wat effect heeft op ons dagelijks leven. Hè? Maar onderzoekers hebben nu een nieuwe opmerkelijke gedachte gelinkt aan ons telefoongebruik. En die zag ik niet aankomen. Zometeen meer erover. En ook Cody Carnes komt eraan met Christ Be Magnified.
4: Is je inkomen veranderd? Tijd om je toeslagen te checken. Ben je meer gaan werken of juist minder? Check je toeslagen. Ga je samenwonen? Check je toeslagen. Of heb je een nieuwe baan? Check je toeslagen. Want als je inkomen verandert, veranderen je toeslagen misschien ook. Pas het aan op toeslagen.nl of in de app. Zo krijg je niet te veel of te weinig toeslag. Check, pas aan en door.
8: Dit is Erzsébet uit Roemenië. Ze lacht weer, maar lang zat ze in armoede alleen thuis. Door Sponsor het Leven doet ze weer mee. Word ook sponsor voor €32 per maand. Kijk op dorcas.nl.
23: Het is weer hamster bij Albert Heijn.
24: Met deze week in de bonus, alle Calvé en Hellmann's sausen, tweede gratis.
23: Lekker hoor!
24: Alle Kwekkenboom, Doeka en Top King Oven en Airfryer snacks, ook tweede gratis.
23: Poeie!
24: Alle bad- en doucheproducten en deodorant, ook tweede gratis.
23: Zoé!
24: En AH smaaktomaten, 2 bakken, 40% korting.
23: Yes!
24: De meeste en de beste aanbiedingen.
23: Hamster!
25: Als je in de file weer van 1 naar 2 naar 1 moet schakelen... Upgrade kan naar een automaat. Op Marktplaats. Want met het aanbod van ruim 7000 betrouwbare autobedrijven... vind je altijd de auto die je nodig hebt. Marktplaats. Elke deal een groot verschil.
26: Verzilver alleen deze week nog je Efteling spaarkaart... en ga tot en met 8 november naar de Efteling. Kijk snel in de AH-app. Lekkere van
27: Albert Heijn. Social deal, thuisbezorgdeals, take 1 en actie, bal.
28: Ontdek de beste thuisbezorgdeals en meer op socialdeal.nl.
27: Ah, daar is de pizza. Oké, team, vreten.
28: Social deals die je niet mag missen.

0: gratis. Bestel nu bij New York Pizza. Ontdek ook de beste thuisbezorgdeals op socialdeal.nl.
1: Je wil elke dag vooruit. Daar past maar één bedrijfswagen bij. De 100% elektrische Kia PV5 Cargo. Slim, ruim, flexibel. En met een rijbereik tot 416 kilometer kom je moeiteloos je dag door. Meer weten? Kijk op kia.com.
2: Kia. Movement that inspires.
3: Stel je voor, een huis waar je dier volledig in de watten wordt gelegd. Vol comfort, speelplezier en heerlijke tractaties. Klinkt goed? Dan is het tijd om naar MaxiZoo te gaan. Waar je altijd meer krijgt voor minder. Ontdek verrassend betaalbare producten en aanbiedingen bij ons in de winkel. MaxiZoo. Alles voor je dier.
1: De Kia PV5 is uitgeroepen tot International Van of the Year 2026.
4: Shop de sale bij Zalando. Bespaar tot wel 50% op must-haves.
5: Wat doe ik aan voor een onvergetelijke zomer?
4: Vind de perfecte look voor elke gelegenheid en bespaar tot wel 50%. Word lid van Plus voor meer voordelen.
5: Wat doe ik aan?
4: Shop nu bij Zalando.
6: Wat betekent zending voor jou? Kom naar het OMF Mission Event op zaterdag 27 juni. Een inspirerende dag voor jong en oud. Ontmoet zendingswerkers, luister naar seminars en beleef zending van dichtbij. Meld je aan op omf.nl.
7: De dag van vandaag.
8: Met Laurens van der Kraats.
7: Het christelijke radiostation.

0: Tony Carnes op Groot Nieuws Radio in Christ Be Magnified. En dat maakt het 13 minuten over 4. We zijn gewoon weer begonnen op die donderdagmiddag. Een nieuwe middagshow.
1: De dag van vandaag. Met Laurens van der Kraas.
0: Yes, goedemiddag. Leuk dat je weer luistert. Misschien ben je op dit moment ook al onderweg. In de trein of gewoon lekker op je werk. Kijk eens even om je heen. Grote kans dat je bijna iedereen wel hetzelfde ziet doen. Op zijn telefoon zitten. Dat zien we toch wel heel veel in het straatbeeld tegenwoordig. Hè? Nou is dat op zich geen nieuws. Maar onderzoekers die hebben toch wel een opvallende nieuwe gedachte hierover. Een nieuw inzicht. In onderzoek wordt namelijk verband gelegd tussen de opkomst van de telefoon, de smartphone, het gebruik daarvan, en dalende geboortecijfers. Dus niet alleen invloed op ons slaapritme door die telefoon, ook niet op onze concentratie, maar zelfs op het aantal baby's dat geboren wordt. Volgens de onderzoekers brengen we steeds meer tijd op onze schermen door en minder tijd met elkaar. En dat heeft dan dus weer gevolgen voor minder spontane ontmoetingen, minder dates, minder romantiek en uiteindelijk dus ook minder geboortes. Het wordt ook wel de online paradox genoemd. Nog nooit waren we zo verbonden en kunnen we blijkbaar dit toch op die manier vormgeven. Ik moet wel zeggen, ik zelf zit ongeveer 18 uur per dag op mijn telefoon en toch 3 kinderen. Dus ik weet niet waar dat onderzoek precies is uitgevoerd, maar niet in Ede.

0: zeker met die telefoon. Pas op, hè.
1: Laurens van de Kraats.
0: Hoi, hoi.
1: De dag van vandaag.
0: Met Keith en Christine Getty.
1: Groot.

0: Charlotte Jordaan op Groot Nieuws Radio met Levend Offer.
1: 1 uit 1008.
0: Een zangeres die als klein meisje al dol was op zingen, heb ik vandaag in de 1008 voor je. Het werd haar echt met de paplepel ingegoten. Haar moeder leidde het kerkkoor en daar keek ze als kind echt al helemaal gefascineerd naar. En het liefst zong ze de oude kerkliederen samen met haar opa. Ik heb het over de Amerikaanse Charity Gill. Dit lied dat ik je laat horen schreef ze samen met haar man rond de geboorte van hun zoontje Remy. Het begin van die geboorte was niet bepaald zorgeloos, want zijn longen die waren nog niet volledig ontwikkeld, waardoor hij wekenlang op de intensive care lag. En door apparatuur moest hij kunstmatig geholpen worden om te ademen. Toen Ryan, de vader van Remy, op een dag de IC binnenliep en zijn zoontje zag, gebeurde iets bijzonders.
2: I walked in and I saw my son laying there in the NICU bed. And the Lord said, hey, realize that Remington is born, but he has to have breath put into his lungs artificially. And he said, realize that you can be born, but you actually have to have breath in order to live.
0: Ja, door wat ze meemaakte met Remy Remington, werden Charity en haar man opnieuw bepaald bij hoe essentieel adem is voor het leven. Net als zo in het verhaal van de dorre botten in Ezekiel, is het Gods adem die leven brengt. Maar ook bij de kerk was zijn inzicht. Want net zoals een lichaam niet kan leven zonder adem, kan de kerk ook niet leven zonder de geest van God. En die geestelijke adem is cruciaal om als lichaam van Christus te functioneren. En dat verlangen hoor je terug in dit lied. Dat God opnieuw leven blaast in ons. 676, Come Alive, Charity Gill.

0: Jerry Gill op Groot Nieuws Radio met 1008. Come alive. Het is bijna 4:30. We gaan naar het laatste nieuws van het ANP.
1: Goedemiddag, ik ben Daphne van der Meijs. Bij het ongeluk in Vogelwaarde, Zeeland, zijn twee kinderen en een volwassene omgekomen. Een automobilist reed ze aan op het fietspad naast de N290. De fietsers waren op zomerkamp. Vier kinderen raakten zwaar gewond. De gemeente Zwolle schiet deze zomer het aanmeldcentrum in Ter Apel te hulp. Als daar te weinig slaapplekken zijn voor asielzoekers, kunnen ze in Zwolle terecht in een hotel. Er is daar elke nacht plek voor 50 mensen. Tijdens het WK voetbal blijven in Amsterdam zo'n 340 cafés langer open, hebben ze de gemeente laten weten. Voorwaarde is wel dat ze na de normale sluitingstijd geen nieuwe bezoekers meer toelaten.
0: Je krijgt het Groot Nieuws Radio weerbericht van Buienradar. Vanavond trekken nog enkele buien over het land. Vannacht wordt het gelukkig wel een stuk droger. Het koelt af naar een graad of 7. Morgen in het Noordoosten en Oosten kans op een enkele bui. Later op de dag is het ook nog bewolkt en kans op regen. Het wordt zo'n 18 graden morgen. Situatie op de weg krijg je van de ANWB.
2: Het wordt drukker op de weg. De spits komt verder op gang. Er staat intussen al 400 kilometer file. Wat opvalt is de A4 van Amsterdam naar Den Haag. Tussen knooppunt Bad Hoeverdorp en Hoofddorp heb je door een ongeluk een kwartier vertraging. Twee rijstroken zijn dicht. Op de A5 loopt het ook vast van Amsterdam naar Hoofddorp voor knooppunt De Hoek. Daar heb je nu een half uur tijdverlies. En op de A4, maar dan van Amsterdam naar Rotterdam, sta je tussen Hoogmade en Den Haag-Zuid nog eens 20 minuten in de file. Verder staat het vast op de A20 naar Gouda, tussen Rotterdam-Krooswijk en Nieuwerkerk aan de IJssel. Door rommel op de weg zijn daar twee rijstroken dicht en de vertraging is ruim een half uur. Je kunt ook omrijden via Den Haag over de A13 of de A4 en de A12.
0: Dankjewel.
3: Laurens van der Kraat.
0: Zo direct muziek van Lauren Daigle. Een van haar nieuwste komt eraan, samen met het Wonder Project You Lead Me. En eerst muziek uit eigen land. De opwekking band met Karel Foppen. Dit is Lof Aanbidding.
4: De dag van vandaag.
3: Het christelijke

0: vanmiddag breekt de zon steeds vaker door.
1: Groot Nieuws Radio, neem je mee naar buiten. Maak bijvoorbeeld een wandeling met een inspirerende podcast op je oortjes.
2: Wandel met God, gewoon in zijn ritme.
1: Of geniet onderweg van de beste christelijke muziek. Een hoopvol geluid. In heel Nederland via DAB+ en natuurlijk via de Groot Nieuws Radio app.

0: Wat een stem heeft deze vrouw, hè? Lauren Daigle en You Lead Me.
1: Mijn worstplan naar een saai.
2: Voorlopige studieadviezen.
1: Ik kan wel het saai.
3: Woord van vandaag.
0: Deze donderdag 11 juni 2026, er is weer een hele hoop gebeurd. En graag proberen we dat samen te vatten op de pagina van vandaag. Welke woorden typeren deze dag? Nou, je ziet de straten langzamerhand natuurlijk al wat meer oranje worden. En ik weet niet of jij ook wel van plan was om te kijken, maar dit is toch wel jouw reminder voor het WK. De openingswedstrijd in Mexico-stad, die kun je vanavond om 9 uur gaan kijken. Daar trapte Mexico zelf het toernooi af tegen Zuid-Afrika. Voor oranje moeten we nog even wachten. Nederland speelt zijn eerste wedstrijd op zondag 14 juni om 10 uur tegen Japan. In Dallas gaat het gebeuren. En dan een ander woord. In Amsterdam is vandaag een zorgwekkend incident naar buiten gekomen. Uit camerabeelden blijkt dat een onbekende jongen heeft geprobeerd de voordeur van het huis van opperrabijn Benjamin Jacobs in te trappen. Er waren op dat moment mensen bij hem thuis voor een afspraak. Volgens de rabbijn gaat het om een incident dat past in een brede plaatje van spanningen en zorgen binnen de Joodse gemeenschap in Nederland. De gebeurtenis is nu ook gemeld bij de autoriteiten en wordt nu onderzocht. En steeds meer mensen uit de Randstad verruilen de drukte van de stad voor de Bijbelbelt, schrijft het RD. Het gaat vooral om dertigers en gezinnen die op zoek zijn naar meer ruimte, rust en vooral ook betaalbare woningen met een tuin. En dat zorgt er dan ook weer voor dat er dorpen zijn die juist groeien, terwijl de stad langzaam weer mensen ziet vertrekken. En dat zorgt ook wel een beetje voor spanningen, want jongeren kunnen daardoor ook weer steeds moeilijker een huis vinden. En dan zojuist ook in het nieuws, heel heftig nieuws. Ja, ik weet bijna niet wat voor woorden ik eraan moet wijden, omdat het zo heftig is. Er is een auto geweest die in Zeeuws-Vlaanderen een groep fietsers heeft geraakt die op een schoolkamp waren. 3 doden zijn er gevallen, onder wie 2 kinderen. Ja, heel tragisch verkeersongeluk. En dan zit je echt te denken, wat moet je daar voor woorden aan geven? Het liefst zou je gewoon een zwarte pagina in het boek van vandaag neerdoen. Het is Omroep Zeeland die er meer over schrijft, mocht je er meer over willen weten. Maar zeker ook een gebedspunt voor vandaag, voor die families. Je moet er niet aan denken, joh, dat je kind naar schoolkamp stuurt en dan dat hij niet meer thuis komt. Echt verschrikkelijk. En dan de vraag aan jou is deze middag. Wat is jouw woord van vandaag? Wat heb jij vandaag meegemaakt waarvan jij zegt, hé, dat zou ik wel willen delen met de radio? Misschien wel een hele fijne dag gehad. Heb je lekker goed nieuws gekregen misschien wel. Misschien wel de eindexamens gedaan en vandaag gehoord dat je geslaagd bent. Of misschien heb je vandaag een hele leuke afspraak gehad dat weer nieuwe deuren heeft geopend. Heel benieuwd. Laat van je horen. Jouw woord van vandaag willen we graag binnenkrijgen. Dat kan door het te appen naar de studio. Ondertussen, zomerse klanken van de Lize. Een kleine

0: De Casting Crowns op Groot Nieuws Radio met East to West. Maakt het 9 minuten voor 5 op de donderdagmiddag van Groot Nieuws Radio. En aan de telefoon heb ik Willy. Goedemiddag.
1: Oh, hallo.
0: Hey, hallo. Hi. Ja, je hoorde net East to West van de Casting Crowns. En daar ben jij ook wel een beetje mee bezig, geloof ik. Hè? Met mensen wijzen of ze nou naar het oosten of het westen moeten. Wat is jouw woord van vandaag?
1: Peilen.
0: Peilen schrijf ik voor jou.
1: Peilen.
0: Ja, wat gaat er gebeuren?
1: Nou, ik heb een groot deel van de dag heb ik peilen opgehangen samen met mijn man. En we zijn nu net klaar met alle peilen er weer afhalen. Want deze week is de wandelvierdaagse van het Gooi. En daar zijn we vrijwilliger. Dus voor degene die nog graag mee willen wandelen, die kunnen nog 2 dagen aansluiten. We hebben routes van 10, 20, 30 en 40 kilometer.
0: Wat leuk. En dus mooi als vrijwilliger zo aan de slag om de pijlen neer te zetten. En wat voor evenement is het? Ben je zelf ook iemand die meeloopt elk jaar?
1: Normaal gesproken loop ik wel mee. Maar ze hebben ons gevraagd als vrijwilliger hier. Dus hier zijn we eigenlijk meer als vrijwilliger in touw als dat we meelopen. En bij andere vierdaagse lopen wij weer heel graag mee. Maar ja, het komt allemaal op vrijwilligers neer. Dus dan vind je het ook wel eens leuk als wandelaar zijnde dat jij voor een andere wandelaar wat kan doen.
0: Ja, en wel een verantwoordelijkheid om de pijl. Je moet hem toch maar de goede richting op. Is het wel eens misgegaan?
1: Ja. Nou ja, je probeert ze altijd goed op te hangen. Maar ja, de wandelaars zelf, die moeten natuurlijk ook opletten.
0: Ja, dat ze niet missen of zo bedoel je?
1: Ja, nou ja, ze hebben natuurlijk een routebeschrijving en tegenwoordig is heel vaak GPS ook al heel gebruikelijk. Ja. Maar het is wel heel belangrijk dat de wandelaar zelf ook oplet. Kijk, zelf heb ik ook wel eens fout gelopen, maar ja, dat is meestal omdat je zelf loopt te praten.
0: Nou, dat is het. Ja, je gaat vaak gewoon in zo'n stoet, hè? En ik volg dan volgens mij ook altijd vroeger toen ik meeliep, altijd gewoon de mensen voor me. Dat is toch wel op goed vertrouwen, hè? Dat je dan goed loopt.
1: Ja, maar ja, dat gebeurt niet altijd, hè?
0: Zelf op blijven letten.
1: Ja, je moet ook zelf op blijven letten.
0: Ja, nou, en daar is dus ook weer de grote levensles van vandaag. Hè. We moeten ook zelf bij onszelf te raden blijven gaan. Zitten we nog op de juiste weg en niet alleen de menigte volgen? Mooi, dankjewel Willy voor het meedoen met Woord van Vandaag. En succes met het vrijwilligerswerk voor de Wandelvierdaagse.
1: Ja, dankjewel.
0: Hoi, hoi.
1: Hoi.
0: En bij deze de felicitaties voor de zoon van Margreet. Het woord geslaagd krijgen we binnen voor het eindexamen.

0: Jorden Gerald Roos met witte vlaggen op Groot Nieuws Radio. Het is bijna 5 uur, zo direct in het ANP-nieuws. Het laatste nieuws over het verkeersongeluk in Zeeuws-Vlaanderen.
1: Hey, baas van een busje. Mag jij straks de stad nog in? Vanaf 1 januari 2027 verandert de situatie. Dan gaan de zero-emissiezones ook gelden voor bestelauto's met emissieklasse 5. Die mogen er vanaf dat moment niet meer in. Heb jij zo'n bus? Bereid je op tijd voor, want de maanden vliegen voorbij. Doe nu de kentekencheck om te zien tot wanneer jij toegang hebt. Ga naar opwegnaar6.nl.
2: Het glas van uw monument verduurzamen, geld besparen op uw stookkosten en het comfort maximaliseren? Kies voor monumentaal glas van Monuvision. Vraag vrijblijvend advies en maak de juiste keuze met Monuvision.
3: Smin. En ineens zie je dat je vriendin die blik heeft zo van, er is iets. Ben je je trouwdag vergeten? Nee, je moet er zelfs nog ten huwelijk vragen. Maar dan zie je het. En je hoort jezelf ineens zeggen, hey schat, kappertje gepakt. Leuk die balayage, Smin.
4: Boost yourself.
5: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
6: 3 ingrediënten om je avond groots te maken. Een 100% rundvleesburger. Nog een 100% rundvleesburger en de legendarische Big Mac saus. Classic genieten van de Big Mac van McDonald's. I'm loving it.
7: Bij TFH Holland Group beleggen we in winstgevende bedrijven in de technologie, voeding en zorg. Toekomstbestendig en met maatschappelijke impact. We investeren zonder bankleningen. Zo beperken we risico's en hebben we onze volle aandacht op groei en succes. Zodat we jaarlijks rendementen van 11% kunnen realiseren. Investeer al vanaf 100.000 euro mee in ons nieuwe Active Growth Fund met doorlopend toezicht. Kijk op tfh-holland.nl. TFH Holland Group. Met aandacht meer rendement.
8: Beleggen brengt risico's met zich mee. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
9: Wij zijn Berg. We laten je springen, rijden en vliegen in de buitenlucht. Spring op een trampoline, race op een skelter of klauter op een Berg Playbase. Ga naar buiten met elkaar en geniet. Spring snel naar berg.com.
10: Samen kijken we uit naar dat ene moment waarop we even één zijn. En met z'n allen achter Oranje staan. Het AD brengt het WK-voetbal dichterbij dan ooit. Samen delen we Oranje. Samen delen we het AD. Mis niets. Ga naar ad.nl/WK. Samen delen we
11: Oranje. Lekkers aan de Linge. Voor uw catering met producten uit de Betuwe. Geniet van de pure smaak en niet alledaagse combinaties. Catering zoals u dat wilt. Volg ons op Instagram. Lekkersaandelinge.nl. Waar eten genieten is.
12: Of je deze zomer nou naar Frankrijk rijdt,
13: een dagje naar het strand gaat,
12: of gewoon thuis blijft,
13: hoop reist met je mee.
12: Met het zomerpakket van Grootnieuws Radio.
13: Met een zomerboekje vol overdenkingen, met muziektips, leuke extra's.
12: En met de bumpersticker laat je onderweg een hoopvol geluid zien.
13: Je ontvangt het zomerpakket bij een donatie vanaf €9,95.
12: Kijk op grootnieuwsradio.nl/zomer.
14: Grootnieuws Radio.
15: Het christelijke radiostation.
14: Het ANP-nieuws van 5 uur.
16: Goedemiddag, ik ben Daphne van der Meijs. Een ernstig verkeersongeluk in Zeeuws-Vlaanderen heeft het leven gekost aan 3 fietsers. Het zijn 2 kinderen en een volwassene. 4 kinderen raakten zwaar gewond. Op een dijk bij Vogelwaarde reed een automobilist een groep van 14 fietsende kinderen en 2 begeleiders aan. Ze waren op zomerkamp. De politie onderzoekt hoe het kon gebeuren en is op zoek naar getuigen. De automobilist is aangehouden. De N290 waar het gebeurde is voorlopig dicht. De andere kinderen en de tweede begeleider zijn opgevangen. Ook in het dorpshuis van Vogelwaarde en op de school van de kinderen is opvang geregeld voor betrokkenen bij het ongeluk. De ophokplicht voor pluimvee vanwege vogelgriep is in heel Nederland opgeheven. Door die regel moesten kippen en ander pluimvee binnenblijven. De maatregel gold alleen nog in de Gelderse Vallei, waar veel pluimveebedrijven zitten. Volgens deskundigen is de kans op vogelgriep nu zo klein dat ook daar de maatregel is geschrapt. En dan nu het weer van Weer Online. Vanavond en vannacht gaat het langdurig regenen. Het koelt af naar 11 tot 15 graden. Ook morgen verloopt regenachtig en fris met slechts 14 tot 17 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
14: Grootnieuws Radio Verkeer.
17: ANWB.
16: De meeste vertraging is er in de Randstad en door ongelukken, zoals op de A2 van Amsterdam naar Utrecht. Bij Breukelen ging het mis. De vertraging vanaf Amsterdam Zuidoost is een kwartier. De A9 van Diemen naar Alkmaar sta je ook een kwartier in de file door een ongeluk bij Aalsmeer. De rechterrijstrook is daar dicht. Op de A12 van Arnhem naar Den Haag is ook een ongeluk gebeurd bij knooppunt Lunetten. Vanaf Driebergen heb je ook een kwartier oponthoud. En er ligt rommel op de weg op de A20 richting Gouda bij Nieuwerkerk aan de IJssel. Vanaf Rotterdam-Noord sta je daar drie kwartier in de file. Twee rijstroken zijn dicht. Je kunt omrijden via Den Haag over de A13 of de A4 en de A12.
0: Zometeen op Groot Nieuws Radio live muziek. Ja, zin in. Ja, we hebben de hele studio vol staan met de mensen van Cherish Music. Ja, dat wordt echt te gek zometeen. Ook Natalie Grant en Mary Mary, hoor je zo.
18: Pap, waarom is er iemand onder onze vloer bezig?
19: Die meneer zorgt ervoor dat jij nooit meer koude voetjes hebt.
18: Echt?
19: Ja, en die vloer isoleren bespaart papa en mama maandelijks weer wat geld.
20: Is jouw huis klaar voor de toekomst? Ontdek hoe je met kleine stappen je huis isoleert en direct bespaart op energiekosten. Kijk welke subsidies voor jou klaarstaan en hoe je vandaag al kunt beginnen op verbeterjehuis.nl.
21: Als je te maken hebt met kanker, leef je in een wereld waar je niet voor hebt gekozen, maar waar je wel je weg moet vinden. Kanker.nl biedt houvast. Daar vind je informatie die je kunt vertrouwen, hulp om keuzes te maken en mensen die hetzelfde meemaken als jij. In de wereld van kanker wijzen wij je de weg. Kanker.nl. Samen met KWF.
22: Het is heerlijk om je huis te laten schilderen. Maar die rekening betalen? Nee joh, jij doet het lekker zelf. Met Gamma, de nummer 1 in verf, dat zeg ik.
23: Bij GM Damsteegd verhuren we echt dikke machines.
24: Voor grondverzet, recycling, zuigtechniek.
23: Ja, zoals graafmachines, bulldozers en grondzuigwagens.
24: We verhuren ook met chauffeurs of machinisten.
23: Echte aanpakkers.
24: Vakmensen.
23: Net als jij.
22: Beetje kleur in huis? Doe het lekker zelf met de Gamma kleurtesters. Laat elke kleur mengen en test het gewoon thuis. Met de voordeelpas, nu 1+1 gratis op Gamma kleurtesters.
25: Oh. Goedemorgen allemaal.
26: Altijd een energiek begin van je dag met Kroon. Een douche die je bijblijft. Ga nu naar een Hornbach bij jou in de buurt. Vind jouw douche op douche.kroon.nl.
27: Gospel.nl, de grootste christelijke webwinkel van Nederland. Met tienduizenden boeken, bijbels, kaarten, spellen, films, muziek en gifts. Bestel eenvoudig, veilig en snel op gospel.nl.
28: Hij is weer terug. 100% rundvlees, white cheddar en romige, lichtpittige Big Arch saus. Je kunt je geluk bijna niet op. Gigantisch lekker. Big Arch van McDonald's. I'm loving it.
29: Stel je voor, een huis waar je dier volledig in de watten wordt gelegd. Vol comfort, speelplezier en heerlijke tractaties. Klinkt goed? Dan is het tijd om naar Maxi Zoo te gaan. Waar je altijd meer krijgt voor minder. Ontdek verrassend betaalbare producten en aanbiedingen bij ons in de winkel. Maxi Zoo, alles voor je dier.
30: Levensveranderende operaties en trainingen? Daar zijn artsen voor nodig. Maar ook elektriciens, koks, schoonmakers, IT'ers en jij. Mercy Ships zoekt vrijwilligers. Mensen zoals jij die tijd en vaardigheid willen delen om hoop te brengen. Kom naar de infoavond en ontdek wat jij kan betekenen. Ga naar mercyships.nl/jij.
31: De dag van vandaag.
32: Met Laurens van der Kraats.
31: Het christelijke radiostation.

0: Dit is fijn, toch? Natalie Grant. En Mary Mary en Shackles. De dag van vandaag. Een hele goedemiddag. Het is 10 minuten over 5 op de donderdagmiddag. En dan is het toch lekker, toch? Shackles op de radio. Vrolijke rit naar huis zo. En dan heb ik hier in de studio ontzettend veel mensen staan. Er wordt ook gewoon al lekker net gesprongen en geklapt met Shackles op de radio. Ja, volgens mij is het het modernste en misschien wel meest energieke christelijke koor van Nederland. Onder leiding van Giel Naber brachten ze afgelopen jaren verrassende koffers uit van onder andere Geen Afstand en Voldoende van Vandaag. Nummers die je op Groot Nieuws Radio ook regelmatig hoort. Als koor hopen ze dat mensen door hun muziek iets proeven van Gods liefde en genade. En vandaag kunnen wij daar ook van gaan genieten. Want te gast in de studio is Cherish Music. Ja, daar zijn ze, gezellig hoor. Ja, Giel, goed jullie weer te zien. Volgens mij zijn jullie echt met ontzettend veel dingen bezig op het moment. Hè? Ook op opwekking opgetreden. Hoe is het met jullie?
1: Ja, heel goed. En wat je zegt, we zijn met ontzettend veel dingen bezig. Maar met zo'n mooie aankondiging van jou net is het wel te gek om ook hier te mogen zijn. En gewoon nog verder te gaan met alles wat we aan het doen zijn. Dus zingen voor hem.
0: Ja, want jullie zijn bij opwekking ook geweest. Hè? Hoe was dat optreden?
1: Oh man, dat was waanzinnig. In eerste instantie, het was heet. Het was heel erg heet. Maar dat kwam niet alleen maar doordat het warm was. Het kwam ook gewoon omdat de tent bomvol was. Dat buiten mensen stonden te dringen om naar binnen te gaan. Maar het gave is dat je maar weinig hoeft te doen op opwekking om met elkaar gewoon de aanbidding te brengen. Je gaat één noot zingen en met elkaar ga je gewoon het grootste loflied brengen. En dat is echt te gek.
0: Jullie hebben ook opnames gemaakt. Hè? De vorige keer dat wij elkaar spraken, stonden jullie aan de vooravond van de opnames in de Bovenkerk in Kampen. Hoe is dat avontuur verlopen?
1: Ja, dat klopt. Toen vertelde ik volgens mij ook over de lofzang. Dat we naar een ontzettend oud gebouw zouden gaan. Een oude kerk in Kampen. En dat we de lofzang weer eer zouden doen. Dat was prachtig. In een kleine setting hebben we met elkaar, met de liveband, met het publiek, een aantal nummers opgenomen. Twee zijn al uitgebracht. Die staan inmiddels online op YouTube. En komen aankomende vrijdag als album los op Spotify. Maar er komt nog meer bij dus.
0: Ja, mooie beelden hoor. Ik heb al wat van gezien inderdaad. Ja, je zegt het al. Je bent met veel dingen bezig. We gaan straks ook jullie nieuwste cover horen van CeCe Winans. Maar er is ook ander nieuws, heb ik begrepen. Want het gaat niet bij covers blijven, hè?
1: Nou, dat is niet de bedoeling. Al vinden we dat fantastisch, want het is natuurlijk prachtige muziek wat je af en toe mooi kan arrangeren en uit kan brengen. Maar we willen heel graag wat eigen werk uitbrengen. Omdat het een lied, muziek juist vertelt wat we voelen, wat we willen vertellen, wat emotie kan vertalen. Ja. Dat willen we graag met eigen werk gaan doen.
0: Jullie willen dus zelf muziek gaan schrijven ook. Dat is nogal een keuze. En ook wel een beetje kwetsbaar, want je gaat dan natuurlijk echt iets van jezelf laten zien. Hè? Wanneer ontstond die behoefte? Was het al iets bij de start van Cherish dat je dacht van ja, daar willen we op een gegeven moment wel naartoe? Of is het een beetje gegroeid?
1: Nee, ik moet je zeggen, dit is al, we bestaan, dan moet ik even nadenken, 14 jaar. En al 14 jaar is die behoefte er. Maar tegelijkertijd is het ook ontzettend eng om te doen. Want precies wat je zegt, het is heel kwetsbaar. Het vertelt heel veel over jezelf. Het is je gevoel, je emotie, wat je naar voren brengt. En dat ga je dan delen met het grote publiek. Dat ga je delen met jouw verhaal met God. En juist dat is kwetsbaar. Maar het is ook heel mooi om te gaan doen. Dus stap voor stap, met babystapjes, werken we er naartoe.
0: En waar moeten we dan inhoudelijk aan denken? Heb je al een beetje een idee qua thema's, qua richting?
1: Nou, het is superbreed. Het gaat gewoon over ons, zoals wij zijn. En dat is het mooie van koor zijn. We zijn zo ontzettend verschillend met elkaar. Iedereen zit in een eigen fase van het leven. En juist dat willen we terugbrengen in een lied. Ja. En wat we sowieso willen doen, is eer brengen aan God. En dat willen we door die liederen heen doen. Maar dat kan juist ook met alle verhalen, alle seizoenen van het leven. Vertellen wel iets moois, waardoor je de eer weer terug kan brengen naar hem.
0: Ja, want hoeveel mensen zitten er op dit moment in Cherish?
1: Charis,
0: sorry.
1: Er zitten 20 mensen, vocals zitten erop en dan hebben we een zeskoppige band.
0: Ja, nou dat is best een groep om dan samen te schrijven. Hoe willen jullie dat gaan aanpakken? Ga je met z'n allen samen zitten, zoveel mensen, zoveel meningen? Of is er een geselecteerd clubje? Of moet dat voor me zien?
1: Ja, nou het is leuk, want wij gaan het vanavond met elkaar een beetje daarover hebben.
0: Oh, ja.
1: Over onze plannen. En dit is al een plan wat al heel lang loopt.
0: Grote zitten bovenop, dus, hè? Het is ongelooflijk.
1: Ja, dit is heel goed. Dus af en toe zitten wij zelf al in een hokje opgesloten en zijn we aan het dromen, zijn we aan het dichten, zijn we aan het schrijven. Maar we hopen juist ook dat het wat breder getrokken kan gaan worden. Maar dat is precies waar we vanavond onder andere over gaan hebben.
0: Heel interessant. Nou, hou ons op de hoogte ook wat dat proces betreft. Maar het is in ieder geval aangekondigd. Er komt ook eigen muziek van jullie dus aan, zelf geschreven. En nu gaan we luisteren naar iets wat jullie eerder hebben opgenomen. Het lied Geen Afstand van Eline. Ja, kun je even kort vertellen, Giel, hoe is dat proces gegaan van dat lied horen en op een gegeven moment die vertaalslag maken naar een koorversie?
1: Ja, dat kan ik wel vertellen. Wij zaten met dit lied eigenlijk een jaar nadat wij met z'n allen collectief in een burn-out zaten. Zeg ik een beetje als grap. Maar wij hadden 2018 een periode dat veel van ons niet lekker in het vel zaten. Door werk, door privé. Nou, bedenk het maar. En een jaar later kwam dit nummer eigenlijk voorbij. En dat vertelde zo mooi wat onze emotie, onze beleving juist was in dat jaar. Je kan alle vragen stellen. Je kan heel hard vallen. Maar je mag weten en voelen dat er geen afstand is om uiteindelijk bij hem te komen. Hmm. Hoe hoog de berg ook is voor je eigen gevoel. Je mag alles neerleggen. En daarom was dit lied echt voor ons op dat moment op het lijf geschreven. Om uit te gaan brengen. Mee te gaan nemen op onze tour. En te gaan delen wat we voelden.
0: We gaan ernaar luisteren. Dit is Geen Afstand Live.

0: Wauw, wauw, wauw. Dit is te gek, toch? Deze middag te gast, sorry Giel, ja, op de redactie vandaag. Er zijn 10 versies van die naam langsgekomen. Eén keer nog, Charis.
1: Maar je hebt gelijk, hoor, mensen zeggen Garis en mensen zeggen Charis. Alles komt voorbij, maar het is Charis.
0: Maar bovenal de betekenis, die is mooi, hè? Genade, toch?
1: Uit zijn genade, zeker.
0: Dat weet ik dan wel weer. Nou ja, fantastisch. Er komen hier mooie appjes binnen. Zegt Jan bijvoorbeeld, die zegt, als dit echt live is, is dit wel heel erg goed voor een koor.
1: Ja, en we staan hier toch echt live.
0: Het is echt, ik zie het hier echt met mijn eigen ogen, Jan. Het is echt waar. Geen afstand dus zojuist hier live op de radio. En dan een ander Nederlandstalig lied. Sander en Angela, die hebben het origineel geschreven. Waarom dachten jullie als Charisse, dat moeten wij ook gaan zingen?
1: Nou, het mooie van Charisse is dat we, wat ik net al zei, dat we allemaal verschillend zijn. We hebben zoveel ontzettend veel persoonlijkheden. Maar ook heel veel verschillende komaf. Dus we komen allerlei soorten stromen kerken. Maar ook soms niet uit de kerk. En dan is het mooi dat alles samenkomt. Mm-hmm. En dat je juist, nou ja, door een lied ervoor kan zorgen dat kerkmuren wegvallen, dat je gewoon mag gaan zingen. Nou, dat is precies wat dit nummer eigenlijk zegt. We kunnen er aan voorbij gaan aan ons eigen leven. We kunnen samen zijn glorie gaan brengen. Nou ja, dus dat.
0: We gaan ernaar luisteren. Charisse Music, live met En Daar Voorbij. Was goed, hè?
1: Ja, was goed.

0: Shine's Music met En Daar Voorbij. Ja, dit is ook weer een prachtige uitvoering. Mooie appjes komen binnen. En ik kan me ook voorstellen dat als je dit nu op de radio hoort, dat je denkt, ja, ik zou dat ook wel eens live willen meemaken. Nou ja, ik zie sowieso kerst, hè, gaan jullie een flinke tour doen. Dat is nog wel aardig in de verte. Gaan jullie daarvoor ook nog ergens te zien zijn, Schiel?
1: Nee, we hebben echt beloofd aan elkaar dat we ons gewoon gaan voorbereiden op kerst. En dat is, wat je zegt, een flinke tour. En we pakken altijd helemaal uit met kerst. Dus we hebben ook even de tijd nodig om zometeen eerst vakantie te vieren. En dan met elkaar in september keihard aan de slag te gaan om een prachtige tour op poten te zetten.
0: Gaan voor. Ja, jullie gaan echt heel het land door. Ik zie Veenendaal, Rijssen, Zwolle, Schruisterveen, Harderwijk inderdaad staan op de planning. En wat kunnen mensen daarvan verwachten, van de kersttour? Het is nog even ver weg natuurlijk, hè? Maar ja, jullie zitten er ook al een beetje in natuurlijk.
1: Ja joh, ik heb het liefst als het hele jaar door kerst is. Maar dat is natuurlijk pas aan het einde van het jaar. Ja, wat kunnen mensen verwachten? Mensen kunnen verwachten dat ze heerlijk kunnen zitten, kunnen luisteren naar het eeuwenoude kerstverhaal. Maar ze kunnen ook in de benen komen. Ze kunnen meezingen. Ze kunnen naar de traditionals luisteren. Maar ook de nieuwe gospels, de nieuwe popsongs die we eigenlijk vertalen naar het kerstverhaal. Daar kunnen ze volop van gaan genieten. En we nodigen juist iedereen uit om erbij te zijn. Wat je ook gewend bent in de kerk. Kom nou eens even naar ons toe. En ga zeker meedoen om dat kerstgevoel, nou ja, hetzelfde te beleven als wat wij doen.
0: Jongens, de zomervakantie is nu ineens begonnen. En ik heb het gewoon van elkaar gekregen om gewoon over kerst te praten op de radio. Is dat best ook weer de eerste waar groot nieuws staan bij dit jaar. We gaan zo meteen nog één lied van jullie horen. Dit is vrij nieuw, hè? Deze cover van CC Winans. Maar wil je daar iets over zeggen? Wat spreekt jou daar zo aan in dit lied, Come Jesus Come?
1: Nou, wat mij daar in aanspreekt, is het gewoon het verlangen dat Jezus terugkomt. En als je het geloof mag beleven, zoals wij dat doen, maar ik hoop zo heel veel mensen, dan mag je uitzien naar één grote belofte. En dat is de belofte dat hij terugkomt en dat hij alles nieuw maakt. En hij is al bezig, nu op aarde, om heel veel dingen nieuw te maken, om te herstellen. En dat mogen we ook uitzingen in de liederen. Maar juist dit nummer spreekt dat grote verlangen uit. Kom terug, want we mogen dan vieren samen met hem.
0: We gaan naar luisteren. Come, Jesus, come. Hoor je live.

0: Nou, kippenvelletje hier hoor. Man. Live was dit op je radio, Charis Music. Met Come Jesus Come, cover van CeCe Winans, recent uitgebracht. Ja, en deze week komt er dus nog meer nieuwe muziek online, toch Giel?
1: Zeker.
0: Ja, gaaf. Wat nog meer? Gratitude, geloof ik, uit mijn hoofd.
1: Ja, Gratitude met Great gecombineerd. Ik moet gelijk even nadenken.
0: Ja. Ja, er is heel veel mooie uitvoeringen inderdaad ook al online te vinden. Martijn, ja, stuurt een berichtje ook. Rijk Halsend komt er ook nog bij.
1: Ja.
0: Heel goed. Martijn die zegt, wat een groep, die Alte, fantastisch, heel gaaf. Kijk, ze worden er gewoon eventjes uitgepikt. En hier iemand die zag jullie op opwekking ook. Rens laat het weten. En die zitten ook hier op de radio ervan te genieten. Geweldig, zegt hij. Nou, heel veel leuke reacties komen hier binnen. Wat vonden jullie ervan zo op de radio? Voor herhaling vatbaar?
1: Zeker.
0: Ik hoor jullie niet heel goed. Even nog een keertje misschien, een keer in de toekomst?
1: Ja, absoluut.
0: Ja, precies. Heel goed. Nou, wat leuk dat jullie er waren. Goede reis terug. Ja, volgens mij echt door het hele land komen jullie verspreid vandaan. Hè?
1: Dus, overal vandaan. Dus het is ook

0: Kijk, de uitnodiging om gewoon niet te laten weerhouden van waar je vandaan komt. Kom naar een van onze concerten, waar je ook woont. Het kan gewoon en anders luister lekker online. Ja. Doe het toch stiekem.
1: Ja, dat is ook zo. Heel goed, heel goed, heel goed. En we zijn er op tijd bij. Inderdaad, kerst is ook al genoemd. Dus dan ben je het als eerste inderdaad hier op Groot Nieuws Radio. Heb je het gehoord en kun je dus reserveren. Meer informatie vind je op sherrysmusic.nl. En je kunt dus ook volgen natuurlijk op de socials, geloof ik. Daar zijn ook wel helemaal te vinden. Ja. Goeie reis terug. En gaan wij ondertussen ook naar de ANWB. Dat is ook meteen handig voor jullie natuurlijk, hè, zo onderweg. Maar eerst de hoofdpunten van het ANP-nieuws van iets over 5:30.
2: Goedemiddag, ik ben Daphne van der Meijs. Premier Jette noemt het ernstige ongeluk in Zeeland afschuwelijk en heftig nieuws. Dit overschaduwt alles, zegt hij op X. Een auto schepte een groep van 14 fietsende kinderen. Er vielen 3 doden en 4 zwaar gewonden. De ophokplicht voor pluimvee vanwege vogelgriep is nu ook in de Gelderse Vallei opgeheven. Dat was de laatste plek in Nederland waar de maatregel nog gold. Deskundigen achten de kans op vogelgriep nog erg klein. En een Amerikaanse scheidsrechter fluit het eerste groepsduel van Nederland op het WK voetbal. Het is Ismael Elfet, die ook al floot op het WK 4 jaar geleden. Oranje speelt zondag in Dallas tegen Japan.
1: Dan het Groot Nieuwsradio weerbericht van Buienradar. Vanavond trekken nog enkele buien over het land. Vannacht wordt het een stuk droger en het koelt dan af naar een graad of 7. Morgen in het noordoosten en oosten kans op een enkele bui. Later op de dag is het ook nog bewolkt en is er kans op regen. En het wordt dan zo'n 18 graden. Hoe het op de weg is, hoor je van de ANWB.
3: Zoals gebruikelijk op donderdag verloopt de spits behoorlijk druk. Er staat bijna 700 kilometer file. De regen helpt ook niet bepaald mee. Wat opvalt is de A4 van Antwerpen naar Rotterdam. Tussen de Belgische grens en Bergen op Zoom sta je door een ongeluk een half uur in de file. De A20 van Hoek van Holland naar Gouda ligt aardappel op de weg bij Nieuwekerk aan de IJssel. Daar is de vertraging 3 kwartier, 2 rijstroken zijn dicht. Duurt waarschijnlijk tot ongeveer 5:30 voor de weg vrij is. Maar er staat dus nog wel een lange file. Omrijden kan ook via Den Haag over de A4 en de A12. Op de A12 van Arnhem naar Den Haag is het druk tussen Driebergen en Woerden. Daar heb je een half uur vertraging. En op de A4 naar Rotterdam sta je ook bijna een half uur in de file bij de Benelux-tunnel. Dat heeft ook te maken met een pechgeval.
1: Dankjewel.
4: Laurens van de Kraat.
1: Onderweg naar een nieuwe rode draadplaat. We gaan zo meteen iets verbinden aan Martijn Buwalda en Staak de Strijd. Eerst terug in de tijd naar een klassieker van Petra. Dit is We Need Jesus.
5: De dag van vandaag.
4: Het christelijke radiostation.

0: 1997 kwam deze uit van Petra.
1: De rode draadplaat.
0: And We Need Jesus. Maakte 10 minuten over 5:30. En the search continues naar een nieuwe rode draadplaat. Gisteren actiedag op de radio met Mission Possible. En er waren 3 sterke muzikale vrouwen die een lied aandroegen. En uiteindelijk was het lied van, even kijken, volgens mij Sifra Beks die deze had uitgekozen. Ja, Martijn Buwalda met Staak de Strijd. Die kreeg de meeste stemmen gisteren. En daar gaan we vandaag weer iets aan vastknopen. Komt een fragment. Als jij enig idee hebt, een lied om hier aan vast te knopen, laat het weten. Staak de Strijd.

Ja, dit is waar we zijn gebleven. En waar gaan we naartoe? Jij bepaalt het. Misschien wel dat woord strijd. Misschien wel een ander lied waarin dat weer terugkomt. Misschien iets met battle. Misschien wil jij van Martijn Buwalda een link maken naar een andere artiest die hier weer aan vast te knopen is. Heel benieuwd. Kom maar door. Titel en artiest mag je nu nomineren. Door te appen naar de studio van Groot Nieuws.

0: vragen, wat kan ik voor je doen?
1: Speel een hoopvol geluid.
0: Oké, ik start de Groot Nieuws Radio app.
2: Kies elke dag voor een hoopvol geluid. Zoals podcasts met inspirerende gesprekken en radioprogramma's met bemoedigende muziek. Allemaal in één app.
3: Met daarnaast artikelen, playlists en groot nieuws gemist.
2: Download vandaag de Groot Nieuws Radio app
0: in de App Store of Google Play.

0: FM en Jesus Das op Groot Nieuws Radio. De rode draadplaat van gisteren was deze.
1: Sterk de strijd die ik gewonnen heb voor jou.
0: Martijn Buwalda met Staak de strijd.
2: De rode draadplaat.
0: En dan gaan we nu naar 3 mogelijke rode draadplaten van vandaag. Maar het hangt nog af van jouw stem. Degene met de meeste stemmen van de komende 3 fragmenten ga ik zo meteen helemaal draaien. Eerste optie komt Mark mee. Die wil van Staak de strijd naar Battle Belongs.
1: Zonder

vaak binnengekomen deze. Ook in het Nederlands trouwens. Hè. In de opwekkingsbundels is die ook vaak langsgekomen. Optie 2 komt Linda mee. Die wil een lied dat gaat over de strijd tussen God en de duivel. Een klassieker van Carmen. The Satan cringed, the sinners groaned, the demons reeled in pain. As a swell of power like silent thunder rolled. Carmen and the Champion is optie 2. En de laatste optie is Nederlandstalig. Corrie komt er mee. Die zegt, als je de strijd staakt, dan mag er rust komen in je leven. Oei, ga er maar aan staan om hieruit te kiezen. Maar misschien is er wel eentje waarvan jij zegt, die wil ik het allerliefst horen. Laat het dan vooral weten, hè. 1 voor Phil Wick en Battle Belongs. 2 voor Carmen and the Champion. En 3 voor de opwekkingband en UG.

Eline en ik zal van me houden. Het is vaak ontzettend spannend in de Rode Draadplaat, maar het scheelde vandaag echt niks. Of er werd gewoon unaniem gestemd. Onder andere Hendrina, Aagje, Janita, Michel en Jaap, die stemden allemaal op dezelfde. Jaap die stemde voor zijn schoonmoeder speciaal om deze erdoor te krijgen. Het is optie 3. U geeft rust.

0: Rode draadplaat van vandaag. U geeft rust op Groot Nieuws Radio. Het is bijna 6 uur, zo direct in het ANP-nieuws. Het laatste nieuws over het heftige verkeersongeluk in Zeeuws-Vlaanderen.
1: Pap, waarom zitten die mensen op onze zolder?
2: Die pakken het dak heel goed in, zodat jij het zomers minder warm en 's winters minder koud hebt.
1: Hoe dan?
2: Nou, met isolatie. En dat bespaart ons elke maand weer wat geld.
3: Is jouw huis klaar voor de toekomst? Ontdek hoe je met kleine stappen je huis isoleert en direct bespaart op energiekosten. Kijk welke subsidies voor jou klaarstaan en hoe je vandaag al kunt beginnen op verbeterjehuis.nl.
4: In juni is het Toyota Mania, met tijdelijk extra voordeel op private lease. Zo rij je al een hybride Toyota Aygo Cross vanaf €299 per maand. En krijg je €50 korting per maand op de elektrische Urban Cruiser. Ontdek onze modellen en bereken je maandbedrag op toyota.nl. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar.
5: Lekker lezen op vakantie, Cassie! Want met Kobo Plus geniet je tijdens je vakantie nu van meer dan 1 miljoen boeken. Zonder ergens aan vast te zitten. Probeer Kobo Plus nu 30 dagen gratis via Bol.
4: Liever kopen? Tijdens Toyota Mania krijg je tijdelijk tot €3.500 extra voordeel bovenop je auto Telex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl.
6: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag: hebben we alles? Mountainbike? Check. Fietsendrager? Ah, vergeten! Dan moet je nog even langs AWB, want daar vind je alles voor een relaxte vakantie. Zoals een fietsendrager, nu met €100 korting. Ook in de webshop. ANWB en gaan.
7: Samen kijken we uit naar dat ene moment waarop we even één zijn. En met z'n allen achter Oranje staan. Het AD brengt het WK-voetbal dichterbij dan ooit. Samen delen we Oranje. Samen delen we het AD. Mis niets. Ga naar ad.nl/WK. Samen delen we
6: Oranje. ANWB Zomeralert. Nu giga vakantievoordeel. Van doorlopende reisverzekering, Wegenwacht Europa, tot de perfecte wandelschoen. Pak je voordeel op anwb.nl en gaan.
8: Straks de sportzomer volgen in elke kamer, nu geregeld. Met een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Nu de eerste 12 maanden voor maar €20 per maand. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Super voordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo!
9: Bij Kruidvat ben je vaak al een stapje duurzamer bezig dan je denkt. Zo kun je Kruidvat menstruatieondergoed hergebruiken. En gooi je net wat minder weg. Kun jij lekker de hort op zonder zorgen over doorlekken. Nu van €12,99 voor maar €7,50. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Meer info op kruidvat.nl/stapjeduurzamer.
10: Grootnieuws Radio.
11: Het christelijke radiostation.
10: Het ANP-nieuws van 6 uur.
12: Goedenavond, ik ben Daphne van der Meijs. De politie zoekt getuigen van het ernstige ongeluk vanmiddag in Zeeuws-Vlaanderen met een groep fietsende kinderen. Die waren met hun begeleiders op zomerkamp toen ze werden geschept door een auto. Er vielen 3 doden en 4 raakten er zwaar gewond. De politie heeft iemand aangehouden, maar wil niet zeggen of het om de bestuurder gaat. Premier Jette heeft op X op het ongeluk gereageerd. Hij noemt het afschuwelijk en heftig nieuws dat vandaag alles overschaduwt. Wat een hoogtepunt moet zijn voor elk kind en elke basisschool eindigt in een nachtmerrie, schrijft Jette. De kinderen zaten op een school in Terneuzen. De gemeente is geschokt. En ander nieuws dan. De zilveren Nipkoff-schijf voor het beste tv-programma gaat dit jaar naar de documentaire-serie De Afhaal Chinees, thuisbezorgd, van Omroep Zwart. Het is het vervolg op De Afhaal Chinees uit 2023 en gaat over de gevolgen van adoptie. De Nipkoff-schijf is de belangrijkste Nederlandse juryprijs voor televisie. En dan nu het weer van Weer Online. Vanavond en vannacht hebben we regen. Het koelt af naar 11 tot 15 graden. Ook morgen verloopt regenachtig en fris met slechts 14 tot 17 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
10: Grootnieuws Radio Verkeer.
13: ANWB. Het is een regenachtige spits en daardoor zijn sommige files nog wat langer dan gebruikelijk op donderdag. Op de A4 in het zuiden van het land heb je een half uur tijdverlies door een ongeluk van Antwerpen naar Rotterdam bij Bergen op Zoom. Op de A4 van Amsterdam naar Rotterdam is het druk tussen Den Haag en knooppunt Ketelplein. Daar is de vertraging een kwartier. Verder staat het nog behoorlijk vast op de A12 naar Den Haag tussen Driebergen en Woerden. Kost je een half uur extra daar. En op de A20 van Hoek van Holland naar Gouda heb je tussen knooppunt Kleinpolderplein en Rotterdam Prins Alexander nog 35 minuten tijdverlies.
0: Goedenavond, dit is de middagshow van Groot Nieuws Radio met zo direct Tim Hughes en Oh Happy Day.
1: Pap, waarom is er iemand onder onze vloer bezig?
2: Die meneer zorgt ervoor dat jij nooit meer koude voetjes hebt.
1: Echt?
2: Ja, en die vloer isoleren bespaart papa en mama maandelijks weer wat geld.
3: Is jouw huis klaar voor de toekomst? Ontdek hoe je met kleine stappen je huis isoleert en direct bespaart op energiekosten. Kijk welke subsidies voor jou klaarstaan en hoe je vandaag al kunt beginnen op verbeterjehuis.nl.
14: Bij Lidl wensen we Nederland het allerbeste. En dat kunnen we goed gebruiken, want er moet weer flink gesupported worden. Daarom deze week met Lidl Plus Italiaanse kersen. Een halve kilo voor maar 2,29. Lidl, official fresh partner van Team.nl.
15: Veel problemen op je werk kun je oplossen bij de koffieautomaat. Voor alle andere vragen is er de RMU, de Christelijke Vakorganisatie van Nederland. Voor advies, juridische hulp en trainingen die jou verder helpen. RMU, samen werkt beter. RMU.nl.
14: Lidl is de beste supermarkt in groente, fruit en brood. Met deze week roomboter-croissants. Per stuk nu 29 cent. Lidl, je verdient het.
16: Dribbel naar Kruidvat, want deze deal scoor je alleen in de winkel. Nu bij Kruidvat 12 blikken Coca-Cola of Fanta voor maar 7,99 en kans op een WK-voetbal.
17: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
18: De gaafste uitjes ontdek je op originele-uitjes.com. Kom voor inspiratie naar het leukste platform. originele-uitjes.com.
19: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel, of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf. Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek nu de beste last minutes op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI, live happy.
20: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week Autoweek. 5,99 in de winkel. Nu 2,50 per week. Altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
21: Vandaag de energiecrisis. Morgen een cyberaanval. Hoe ga ik hiermee om?
22: Juist in een wereld die continu beweegt, staan wendbare organisaties open voor verandering en zien daarin nieuwe mogelijkheden. Vol vertrouwen bij elke transformatie. Met EY naast je. Ontdek EY Resilience op ey.nl. Shape the future with confidence.
23: Oranje fans opgelet, KPN heeft nu WK-pakkers. Tijdelijke topdeals om het WK super te maken. Nu bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement een 55-inch Philips Ambilight TV als welkomstcadeau. Pak jouw

en happy day. En daarmee is de donderdagavond op een vrolijke manier begonnen. Welkom en leuk dat je erbij bent. Ik kwam vandaag een nieuwtje tegen. Past eigenlijk wel goed bij een Music Worship die ik nu ga draaien met ruimte. Want het gaat over een man in Belfast die wel op een hele gastvrije manier zijn ruimte openstelt. Ik ga je er zo meteen meer over vertellen. Nou, Music Worship.

0: Rent Collective en Counting Every Blessing. Wat doe je als er in jouw buurt mensen worden aangevallen vanwege hun afkomst? In het Noord-Ierse Belfast lopen de spanningen hoog op. Na een gruwelijke mesaanval sloegen protesten om in geweld tegen migranten. Huizen werden aangevallen en auto's in brand gestoken. Terwijl christelijke leiders in Noord-Ierland vandaag oproepen tot gebed en kalmte, kwam ik een indrukwekkende video tegen vandaag. Hij ging al een tijdje geleden viral, maar volgens mij is het wel echt precies wat er op dit moment nodig is. Een vriendelijke Engelse buurman, wel man op leeftijd, die kon het geweld gewoon in zijn buurt niet langer aanzien en die besluit zijn moslimburen een hart onder de riem te steken.
1: Something happens, or you feel unsafe, or you know, you just want to get away for a couple of days or something. You just cross the road, pack a bag, cross the road and you can come and stay. And you always be welcome.
0: Ja, dit is toch hartverwarmend. Overwin het kwade door het goede. Deze Engelsman is wat mij betreft de held van de dag. Dit is Psalmen voor nu met Psalm 96 en Zing een nieuw lied.

0: Brian Dirksen. Today is for me and my house. En daarmee werd het bijna 6:30. En krijg je het laatste nieuws van het ANP.
1: Goedenavond, ik ben Daphne van der Meijs. De toedracht van het ernstige verkeersongeluk in Zeeuws-Vlaanderen is nog altijd onduidelijk. Een auto schepte een groep fietsende kinderen die op zomerkamp waren. Twee kinderen en een begeleider kwamen om en vier kinderen raakten zwaar gewond. In Tilburg is een man neergeschoten, meldt Omroep Brabant. Hij zat met zijn zoon op het terras bij een friettent toen hij in zijn been werd geraakt. De schutter is op de vlucht geslagen. De politie

0: Er zijn ook niet zoveel bijzonderheden meer. Je hebt nog wel een kwartier vertraging op de N279 van Den Bosch naar Roermond, tussen Middelrode en Heeswijk-Dinter. Op de A4 Antwerpen richting Rotterdam is de vertraging nog bijna een kwartier tussen de Belgische grens en Hogerheide. Op de A2 van Utrecht naar Den Bosch sta je ook nog een kwartier in de file tussen Culemborg en Zaltbommel. En op de A27 van Utrecht naar Breda is het oponthoud een kwartier tussen Lexmond en Werkendam.
1: Dankjewel.
2: Laurens van de Kraats.
1: Ja, de gemiddelde leeftijd van de doorgeefbijbeldeelnemers is iets aan het oplopen de laatste dagen. Maar dat is helemaal niet uit. Maakt helemaal niet uit, want kennis erbij ook, hè, de levenswijsheid. Dat is mooi.
3: De dag van vandaag.
1: Dit is Martijn Bewalda.
2: Het christelijke radiostation.
1: Groot Nieuws Radio. Daar komt-ie.

0: Radio met Martijn Buwalda en Esther. Ja, het zou kunnen dat we Esther nu aan de telefoon krijgen. Ja, ik heb geen idee aan wie die is doorgegeven. We gaan het horen.
1: De Doorgeefbijbel.

0: Gisteren was de laatste editie van de Dorgheefbijbel die te horen was. Gisteren natuurlijk de actiedag met Mission Possible. En wat een bak levenswijsheid kreeg ik toen die avond mee. En ik ben benieuwd of we nog steeds in de seniorenregionen zitten met de Dorgheefbijbel. We gaan bellen en horen bij wie die nu is. We waren bij Frans dus, in Eindhoven.
1: Goedemiddag.
0: Goedenavond met Laurens, Groot Nieuws Radio. Met wie spreek ik?
1: Ik spreek met Wil de Jonge.
0: Wil, goedenavond. Hi. Welkom bij de Dorgheefbijbel.
1: Dankjewel.
0: Ja. U heeft hem doorgekregen van Frans, hè? Wat is uw connectie?
1: Ja, mijn connectie is dat hij een medebroeder is van de Baptistengemeente in Eindhoven.
0: Ah, kijk eens. Dat is mooi. En kennen jullie elkaar al lang?
1: Al wel tientallen jaren, ja. Ik kan wel stellen, ja.
0: Mag ik vragen hoe oud u bent?
1: Ik durf het niet te zeggen. Ik ben 84.
0: Ach, daar hoor je niks van.
1: Nee.
0: En hoe komt het? Sorry?
1: Het verwondert mij ook steeds, hoor, dat ik nog steeds dit allemaal volhoud.
0: Ja, wat goed. En hoe komt u de dagen door? Waar houdt u zich zo mee bezig?
1: Nou, met in ieder geval 2,5 dagen in de week met vrijwilligerswerk. En andere dagen gewoon met mijn vrouw bezig zijn. Leuke dingen doen. En eten, drinken, vrolijk zijn, voor zover alles mogelijk is.
0: Nou, dat klinkt als een mooie dagbesteding. En u zei vrijwilligerswerk, waar richt u zich dan op?
1: Ja, ik richt mij op een winkel van Dorcas.
0: Ah ja.
1: Van Dorcas, van een winkel voor spullen die weg, een andere weg gegooid hebben.
0: Ah ja.
1: En daar doe ik de elektriciteit mee.
0: Ja, waardevol. Mooi. Wil, we gaan de Bijbel openslaan wat mij betreft. Is de Bijbel een boek geweest die uw hele leven al een rol speelde? Of is dat misschien later meer gekomen?
1: Nee, dat is een hele... Als ik kijk naar de Baptiste gemeente, ik ben daar bijna geboren. Mijn ouders zijn daar geweest. En mijn grootouders en mijn overgrootouders, ze komen allemaal uit Drenthe en uit Groningen. En die zijn met de opkomst van Philips zijn die naar Eindhoven gekomen. En daar ben ik dus geboren. In 1941.
0: Ja. En wat voor invloed heeft de Bijbel door uw leven heen gehad, denkt u?
1: Gewoon het is een gewoonte geworden. Ik kan me eigenlijk niet meer zonder. Het is een gewoonte geworden in die zin dat ik er niet meer ben na te denken hoe dat ik moet leven. Oh. Hoe dat ik moet denken. Hoe dat ik moet spreken.
0: Dus eigenlijk zegt u, de Bijbel is meer van een boek. Is het echt in uw hart gekomen?
1: Ja, zeker.
0: Ja. En waar merkt u dat aan in het dagelijks leven? Dat het zo is?
1: In ieder geval niet aan mijn gezondheid. Want ik heb wat dat betreft heb ik best met neuropathie het een en ander problemen gehad.
0: Ja.
1: Maar voor de rest, ik heb geen problemen. Het is geen... Ze zeggen wel eens van, we zijn als christen ben je wel op deze wereld, maar je bent niet van deze wereld. En dat hebben we dus geprobeerd en hebben ook aan de hand van dit Bijbelgedeelte, om dat zoveel mogelijk vast te houden.
0: U mag hem voorlezen. Ik ben benieuwd welke tekst u heeft uitgekozen.
1: Ja, het is eigenlijk het belangrijkste deel van hoofdstuk 5 van Galaten. Vers 22. Maar de vrucht van de geest is liefde, vreugde en vrede, geduld, vriendelijkheid en goedheid, geloof, zachtmoedigheid en zelfbeheersing. En dat zijn allemaal dingen die je kunt uitdragen, die je kunt laten zien.
0: Ja, dat maakt het geloof heel praktisch.
1: Ja, en dat is ook... daarom krijg ik ook weinig vragen over. Het is, ik word geaccepteerd zoals ik ben. En dat is het belangrijkste natuurlijk.
0: Ja, dus eigenlijk helpt het door hierna te leven ook om geaccepteerd te worden in het leven?
1: Ja, zeker.
0: Mooi. Ja. Het is Galaten 5 vers 22 vandaag geassocieerd in de Dorgheefbijbel. Vanuit Eindhoven denk ik nog?
1: Ja, vanuit Eindhoven, ja.
0: Ja. Dank u wel voor het meedoen, Wil de Jonge. We gaan volgende week weer een nieuw gesprek horen, is het plan, op maandag. Blijft de Bijbel in Eindhoven of gaan we verder op reis?
1: En ik blijf in Eindhoven, ja?
0: Ja, mooi. We gaan het horen maandag. Dank u wel en een mooie avond.
1: Oké, dank u wel.

0: Je salarisstrook, vakantiegeld, schulden en giften. Geld is raar spul. Zonder God, volgens Joella Opraus, levensgevaarlijk.
1: Op het moment dat geld je redder wordt, ik vind dat eigenlijk de meest gevaarlijke positie.
0: Maar als financieel expert benadrukt zij, op zich is er niks mis met geld.
1: Ik vind het vaak in sommige kringen wordt het een beetje gezien als iets gevaarlijks of iets slechts. Of iets. Ja, en ik geloof niet dat...

0: We zijn omgeven door Gods aanwezigheid. Je hoorde Michael W. Smith en Surrounded.
1: De Luisterwijzer.
0: Ik neem je graag mee zo naar wat er na 7 uur allemaal te horen is op onze kanalen. Op 7FM kun je genieten van Joost en Niels en muziek van Fly Van Music en Blanca. Op Groot Nieuws non-stop, ook te beluisteren via DAB+, hoor je zo Philippa Henna en It Is Well. En hier gaat zometeen Tim Hendricks van start met het programma Wens en christelijk mannenkoor De Lofzang uit Heerde. Onder leiding van Klaas-Jan Mulder is zometeen Lof zij de Heer te horen.

Dit was de middagshow voor deze donderdag 11 juni, moet ik zeggen, 2026. Morgen hoor je mij niet, maar Lucas Kramer wel. En ik hoop dan die dag bij Luc te zijn op zijn bruiloft. En dan vertel ik je graag maandag hoe dat was. Dit was de middagshow en heel graag tot maandag. Fijne avond. Dit is Lef en kleine sprankjes hoop.

0: kan jij ook zo genieten van even lekker buiten zitten? Van der Garde tuinmeubelen. Al 80 jaar de specialist. Kijk op vdgarde.nl.
1: 10 tenders alsjeblieft.
2: Ja, dat is dan 8 euro.
1: Hè? 8? Oké. Okay.
3: Nu bij KFC. 10 tenders bucket met 2 dips voor 8 euro. Verkrijgbaar tot en met 29 juni.
0: Kom proef zitten in onze showrooms. Of bestel je tuinmeubelen op vdgarde.nl.
4: Dit is Boef en familie Janssens eerste subboardavontuur. Boek nu last minute je vakantiehuis voor de zomer. Kijk snel op lendl.nl.
5: Zo onverzorgd onder de mensen. Nee, dat durf ik niet. Ik ga niet.
6: Verzorgingsarmoede maakt je wereld steeds kleiner. Daarom komt Kruidvat in actie. Help je ook mee? Nu alle Oral-B tandpasta, handtandenborstels en floss 1 plus 1 gratis voor jou en 1 gratis voor een gezin in armoede. Kruidvat.
7: Shop de sale bij Zalando. Bespaar tot wel 50% op must-haves.
8: Wat doe ik aan voor een onvergetelijke zomer?
7: Vind de perfecte look voor elke gelegenheid en bespaar tot wel 50%. Word lid van Plus voor meer voordelen.
8: Wat doe ik aan?
7: Shop nu bij Zalando.
9: Hey, zag je dat ook?
10: Wat?
9: Die auto voor ons. Met een Grootnieuwsradio bumpersticker.
10: Nou, wat leuk. Een medeluisteraar onderweg.
9: Ja, mooi hè. Zo laat je gewoon zien dat er in jouw auto een hoopvol geluid klinkt.
10: Wil jij ook zo'n bumpersticker? Bij een donatie van €4,95 ontvang je er een.
9: Ga naar grootnieuwsradio.nl/onderweg.
11: Van 6 tot en met 11 juli is het tijd voor de Royal Mission Zomerschool. Een week die je geloof verdiept, je uitdaagt en transformeert. Ontdek wat het betekent om te wandelen in de kracht van de Heilige Geest. Is dit iets voor jou? Meld je dan nu aan via royalmission.nl.
12: Schoonschip, de leverancier van krachtige reinigingsmiddelen voor scheepvaart, pleziervaart en industrie. Maak schoon schip op het dek, aan boord en in de werkplaats. Van reiniging en borstels tot touwen, verf, wrijfhout en meer. Schoonschip.info.
13: Gospel.nl, de grootste christelijke webwinkel van Nederland. Met tienduizenden boeken, bijbels, kaarten, spellen, films, muziek en gifts. Bestel eenvoudig, veilig en snel op gospel.nl.
14: Ah, de langste dag van het jaar komt eraan. Daarom vieren we midsommar bij IKEA. Met 25% korting op verschillende zomerproducten. Kom nu langs en laat die zomer maar beginnen. IKEA, een wereld aan ideeën.
15: Levensveranderende operaties en trainingen, daar zijn artsen voor nodig. Maar ook elektriciens, koks, schoonmakers, IT'ers en jij. Mercy Ships zoekt vrijwilligers. Mensen zoals jij die tijd en vaardigheid willen delen om hoop te brengen. Kom naar de infoavond en ontdek wat jij kan betekenen. Ga naar mercyships.nl/jij.
16: Grootnieuwsradio.
17: Het christelijke radiostation.
16: Het ANP-nieuws van 7 uur.
18: Goedenavond, ik ben Daphne van der Meijs. De 14 fietsende kinderen die vanmiddag in Zeeland betrokken waren bij een ernstig verkeersongeluk waren met hun basisschool uit Axel op zomerkamp. De groep met 2 begeleiders werd geschept door een auto. 2 kinderen en een volwassene kwamen om en 4 kinderen raakten zwaar gewond. De toedracht wordt nog onderzocht. In Tilburg is een man neergeschoten die met zijn zoon op het terras van een frietzaak zat, meldt Omroep Brabant. Hij werd in zijn been geraakt en is naar het ziekenhuis gebracht. De schutter is gevlucht. De politie is naar de dader op zoek en roept getuigen op zich te melden. Vals alarm in het Pentagon in Washington. Daar werden delen van het Amerikaanse ministerie van Defensie afgesloten en ontruimd vanwege een mogelijke gevaarlijke stof. Volgens Amerikaanse media bleek het uiteindelijk te gaan om een storing in het luchtkwaliteitssysteem. Het Pentagon is weer vrijgegeven. En dan nu het weer van Weer Online. Vanavond en vannacht is het regenachtig. De minima komen uit tussen de 11 en 15 graden. Morgen verloopt ook grijs en het gaat opnieuw regenen. En tot zover het ANP-nieuws.
16: Grootnieuws Radio Verkeer.
19: ANWB. Bijna alle files van de avondspits zijn opgelost. Alleen op de A20 van Hoek van Holland naar Gouda heb je nog 5 minuten oponthoud bij Moordrecht. En op de A27 van Utrecht naar Breda sta je tussen Noorderloos en Werkendam ook nog 5 minuten in de file.
20: Zometeen
16: wens.
21: Het is weer hamster bij Albert Heijn.
22: Met deze week in de bonus. Alle AH bakkersbrood Le Pen Hill, tweede gratis.
21: Lekker hoor.
22: Alle AH schalkipburgers en AH terraburgers, 2 stuks, tweede gratis.
21: Boeie.
22: Alle AH barbecueworsten, ook tweede gratis.
21: Zoé.
22: En alle kwekkenboom, Doeka en Top King oven en airfryer snacks, ook tweede gratis.
21: Yes.
22: De meeste en de beste aanbiedingen.
21: Hamster.
1: We denken na over een koophuis.
2: Oh, dan moet je Bart van Unive hebben.
1: Bart, met die loopgroep?
2: Ja, en als hypotheekadviseur zet hij ook een stap extra.
20: Een betrokken hypotheekadviseur. Iemand die je kent en de tijd voor je neemt. Dat voelt vertrouwd. Kijk op unive.nl of kom langs in een van onze winkels. Unive, daar plukt u de vruchten van.
23: Verzilver alleen deze week nog de Efteling spaarkaart. En ga tot en met 8 november naar de Efteling. Kijk snel in de AH-app.
24: Vandaag tekenen Bas en Lotte een koopcontract. Net als 510 andere starters. En dan begint het wachten. Met Zeker Starten van ABN AMRO heb je na het tekenen van je eerste koopcontract binnen 3 dagen al duidelijkheid over de financiering. Vraag naar de voorwaarden. Eerste huis kopen? Begin goed voorbereid. Voor ieder begin. ABN AMRO.
25: Als je in de file weer van 1 naar 2 naar 1 moet schakelen, upgrade dan naar een automaat. Op Marktplaats. Want met het aanbod van ruim 7000 betrouwbare autobedrijven vind je altijd de auto die je nodig hebt. Marktplaats. Elke deal een groot verschil.
24: Zeker starten is nu tijdelijk gratis. Ga naar abnamro.nl/zekerstarten.
26: Hallo.
27: Hi, sorry, ik ben hier net komen wonen. Heb jij misschien een boord alleen?
26: Ja hoor.
27: Hi, sorry, heb je misschien ook een ladder?
26: Tuurlijk.
27: En een kwast? Hi, ben ik weer. Heb je misschien zin in een kop koffie?
26: Ja.
28: Een klein gebaar brengt buren bij elkaar. Met wie zou jij een koffietje willen doen?
29: GardenOnline.nl. Een overkapping hoeft niet duur te zijn. GardenOnline.nl.
30: Kwetsbare dochters worden sterke vrouwen. Voor €30 helpt Mission Possible een vrouw en haar kinderen in Oost-Europa met juridische bijstand. Voor €50 ontvangt ze een babybox met een kinderbijbel. En voor €85 krijgt ze 1 week opvang, samen met haar kinderen. Steun jij ons? Helpen wij hen. Ga naar missionpossible.nl.
31: Samen kijken we uit naar dat ene moment waarop we even één zijn. En met z'n allen achter Oranje staan. Het AD brengt het WK-voetbal dichterbij dan ooit. Samen delen we Oranje. Samen delen we het AD. Mis niets. Ga naar ad.nl/WK. Samen delen we
30: Oranje. Help kwetsbare dochters in Oost-Europa. En steun ze nu via Mission Possible. Dan wordt jouw gift verdubbeld. Ga naar missionpossible.nl.
32: Elke avond vanaf 7 uur.
33: De mooiste kerk- en koormuziek.
32: Het christelijke radiostation. Geluid.

0: Het eerste lied vanavond, gezongen door mannenkoor de Lofzangheerden, onder leiding van Klaas-Jan Mulder, het lied Lof zij de Heer, de Almachtige Koning der Heer.
1: Wens.
2: Met Tim Hendricks.
0: Ervaar vanavond de kracht van muziek, de kracht van aanbidding en de kracht van positieve, opbouwende woorden die we naar elkaar toe uitspreken met de wensen van vandaag. Het is donderdag 11 juni 2026. Welkom bij Wens. Kom verder en zoek een fijne plek bij je radio. Maak het jezelf gemakkelijk. Laat het even weten als je een verzoek hebt, want dan draaien we hem graag. Dankzij jou vullen we ook dit uur weer met de mooiste psalmen, gezangen en vele andere geloofsliederen. Liederen die we aan God opdragen, maar ook aan elkaar. Om elkaar te bemoedigen, te feliciteren en soms alles tegelijk. Mario en Hendrik Visser uit Hendrik Ido Ambacht. We mogen de allereerste wens bij jullie bezorgen. Want er is iets te vieren, maar we hopen ook dat het lied een hele mooie bemoediging voor jullie mag zijn. Namens Louis, Francisca, Sander, Emily, Erika en Alex, de aanvragers van het lied. En ze zeggen, lieve mama, lieve papa, lieve opa en oma. Vandaag zijn jullie 62 jaar getrouwd. 62 jaar. Hoe bijzonder is dat? En grote dankbaarheid daarvoor. Ondanks dat alles niet meer even makkelijk gaat en er zorgen zijn, is jullie liefde voor elkaar groot. God zegen voor deze bijzondere dag en de toekomst. En voor jullie ook dit mooie, bijzondere lied dat van grote betekenis is voor jullie. Het lied Toekomst vol van hoop. Voor jullie gezongen door Solideo Gloria Urk met heel veel liefs van Louis, Francisca, Sander, Emily, Erika en Alex.

0: met het lied Een toekomst vol van hoop. De hartelijke felicitaties voor dit bijzondere huwelijksjubileum. Mario en Hendrik Visser uit Hendrik Ido Ambacht. 62 jaar getrouwd. We vieren mee vanavond. Heel mooi dat we dat mogen doen met het draaien van dit lied voor jullie. Een toekomst vol van hoop. Dit lied klonk gisteren ook, toen in een andere context. En misschien wel mooi om daar even op terug te komen. De actiedag met Mission Possible gisteren. Met als doel om kwetsbare dochters in Oost-Europa, Rusland, Centraal-Azië, daar waar Mission Possible actief is, om hen te helpen sterke vrouwen te worden met praktische hulp, maar ook met heel veel liefde en onze gebeden. Ja, het resultaat van gisteren, niet altijd meetbaar. Onze gebeden, we kunnen niet precies nagaan wat het effect daarvan is, maar we vertrouwen erop dat dat onderdeel mocht zijn van de dag gisteren en de oogst. 69.000 euro is er opgehaald. 69.000 euro gisteren. Dat dus in concrete cijfers. En daarvan kan Mission Possible weer mooie dingen doen. Babyboxen uitdelen. Voedsel, kleding, andere basisbehoeften. Huisvesting. Opvang voor vrouwen die uit een onveilige situatie komen. En heel veel meer. Je hebt het gisteren, heb je er veel over kunnen horen. Maar 69.000 euro dus hebben we met elkaar mogen ophalen. Heel erg veel dank voor jouw bijdrage. En ontzettend dankbaar dat dit het resultaat mag zijn. Dus dan weet je een heel klein beetje, voor zover we dat dus kunnen nagaan, wat het effect is geweest van de actiedag gisteren. Ja, dan gaan we naar de tekst van vandaag en dat is wel een pittige. Ik zeg meestal, je mag een lied of je mag een bijbeltekst persoonlijk opvatten. Nou, dat is hier in principe ook, maar ik zou het niet zo snel tegen iemand zeggen.
1: De dagtekst.
0: Daar gaan we, Spreuken 16 vers 28. Een vals karakter zaait voortdurend tweedracht. Een lasteraar drijft vrienden uit elkaar. Ja, doe ermee wat je wil. Spreuken 16 vers 28 is even de tekst die we uitlichten voor vandaag. Een vals karakter zaait voortdurend tweedracht. Een lasteraar drijft vrienden uit elkaar. Spreuken 16 vers 28. Ja, en welk lied zal ik daarbij draaien? Ik dacht aan 1 Korinthe 13, het liefdeslied. Young Ladies Choir Rejoice, onder leiding van Wilbert Magree, dat ook dit lied samen met de tekst vandaag je mag inspireren.

Bedankt, dames van het Young Ladies Choir Rejoice, voor het liefdeslied naar 1 Korinthe 13. En we gaan luisteren naar het prachtige lied Ik zal er zijn van Selah. Een lied dat zoveel betekenis heeft gekregen door de jaren heen. Het lied gezongen door Kinga, ook haar verhaal indrukwekkend in haar tijd van ziek zijn. Is dit lied ontstaan, Ik zal er zijn. Vanavond krijgt het ook speciale betekenis als Danielle vanuit Gouda dit lied stuurt naar Reeuwijk, naar tante Ria. En Danielle zegt, lieve tante Ria, alvast een lied voor uw verjaardag. Ik vind het zo mooi en zo toepasselijk. Heel veel liefs van Danielle. Ja, dit lied speciaal voor tante Ria dus. En tegelijk delen we dit lied met elkaar. Mogen we er samen kracht uit putten, het samen zingen. En Ad en Betsy de Feiter uit Ravenstein, ook voor jullie dit lied. Namens alle neven en nichten de Feiter. Voor onze lieve oom Ad en tante Betsy laten ze weten. Beide kampen al heel lang met lichamelijke beperkingen. En er zijn nu opnieuw gezondheidsproblemen bijgekomen. Vooral voor oom Ad is het een spannende periode, omdat hij binnenkort een operatie aan zijn nekwervels moet ondergaan. Via dit lied willen wij laten weten dat jullie er niet alleen voor staan. En we hebben veel bewondering voor de manier waarop jullie ondanks alle tegenslagen blijven doorzetten. We hopen dat het lied Ik zal er zijn jullie mag bemoedigen, kracht mag geven voor de tijd die komt en jullie eraan mag herinneren dat er veel mensen zijn die aan jullie denken. We dragen jullie op in onze gebeden. Namens alle neven en nichten de Feiter.

Het lied zegt, kom maar bij mij, ik geef rust voor je geest. Ik maak weer heel wat kapot is geweest, in jou. Ben je vermoeid, gedachten verward? Het wonder van mijn liefde brengt weer hoop in je hart. Mijn wens dat dat gebeurt vanavond, bij het horen van de muziek, van de wensen. Dit was het lied Kom maar bij mij, gezongen door Mannenensemble Jaron. Het blijde klankenkoor van deze week. Ook het koor Adonai vanavond weer bij ons. Ze zingen het lied Stil, mijn ziel, wees stil. De tekst vind je in Opwekking nummer 717. En Karin en Arjan de Hulu uit Groeden, dit is voor jullie. Groetjes van Roy en Connie mag ik overbrengen. Roy en Connie Bakker. Ze zeggen, lieve Karin en Arjan, zomaar even een hartelijke verrassing van ons op de radio voor jullie. Gisteren was de laatste bestraling voor jou, Karin. We bidden voor herstel na een zware periode. En morgen hoop jij jarig te zijn, Arjan. Een moment om het leven te vieren. We wensen jullie samen veel liefde, veel geluk en zegen. Dit lied voor jullie cadeau met lieve groeten van Roy en Connie.

een vriendelijk woord en een lied op de radio. Jouw wens kan voor een glimlach zorgen. Ga naar grootnieuwsradio.nl/wens.

Je hoorde het Sliedrechts mannenkoor Ichtus onder leiding van Martin Zonderbergen met het lied Leg maar stil je hand in zijn handen. En zangvereniging Fox Jubilant zingt Psalm 139, de verzen 1, 8 en 14. Op verzoek van David en Anke van Genderen. Ze zeggen, lieve Mark, lieve Jannica. Het is een pittige tijd voor jullie, nu het jou, Mark, aan energie ontbreekt. Mooi om te zien hoe jullie een team zijn samen. En we willen even tegen jullie zeggen dat we van jullie houden. En dat God jullie ziet en hoort. En daarom ook deze psalm, Psalm 139.

Je hoorde zangeres Tenira Sturm met Te alle tijden loven. Een lied aan de hand van Psalm 34. En heb je er al over nagedacht wie jij graag een lied zou willen bezorgen met dit programma? Wie zou je willen verrassen? Wie zou je willen bemoedigen met een lied? Of is het een goed moment om je liefde te uiten? Je hart te laten spreken met een lied en met een persoonlijke wens op de radio? Wij zijn er klaar voor. Jouw wens te ontvangen, jouw verzoekplaat te draaien. grootnieuwsradio.nl/wens. Daar kun je ons inschakelen. En je kunt ons ook vragen om even mee te denken over de liedkeuze, als dat nog niet helemaal helder is. Je kunt dat allemaal aangeven op het aanvraagformulier, net als de datum van uitzending. Dus grootnieuwsradio.nl/wens. We eindigen dit uur wens met een liefdeslied voor Jezus. Mijn Jezus, ik hou van u. Ik heb van u gehouden, maar nooit zoveel als nu. Zing het mee met Zangvereniging De Lofstem Ederveen. Dan wens ik je nog een hele mooie avond. Bedankt voor het luisteren en heel graag tot morgen.

0: Blijf verbonden met Grootnieuwsradio Blijde Klanken. Ook via social media. Zoek op Facebook of Instagram op Blijde Klanken Grootnieuwsradio. En like ons. Dan kleurt ook je tijdlijn met bijzondere programma's en de beste kerk- en koormuziek.
1: Grootnieuwsradio Blijde Klanken.
2: Bij Lidl wensen we Nederland het allerbeste. En dat kunnen we goed gebruiken, want er moet weer flink gesupported worden. Daarom deze week met Lidl Plus Italiaanse kersen. Een halve kilo voor maar 2,29. Lidl, official fresh partner van Team NL.
3: Stel je voor, een huis waar je dier volledig in de watten wordt gelegd. Vol comfort, speelplezier en heerlijke tractaties. Klinkt goed? Dan is het tijd om naar Maxi Zoo te gaan. Waar je altijd meer krijgt voor minder. Ontdek verrassend betaalbare producten en aanbiedingen bij ons in de winkel. Maxi Zoo, alles voor je dier.
2: Lidl is de beste supermarkt in groente, fruit en brood. Met deze week paprika mix 500 gram voor maar 99 cent. Lidl, je verdient het.
4: Bij Ziggo heb je altijd alles om van het voetbal te kunnen genieten. Switch daarom nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van €699. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Geldig bij een tweejarig internet- en tv-abonnement. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
5: Nu mega mooi oranje deals bij Ethos. Zoals alle Nivea, 1 plus 1 gratis. Dat wordt aanvallen. Kom voor nog meer mega mooie oranje deals naar de winkel of shop op ethos.nl. Mooi van Ethos.
4: Switch en score, ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
6: In Bangladesh krijgen veel meisjes te maken met honger, uitbuiting en kindhuwelijken. Dit kan niet zo blijven. Sponsor een meisje. Geef haar bescherming, onderwijs en toekomst. Ik zie de kracht van meisjes. Zie jij het ook? Worldvision.nl.
7: Dit is Boef en familie Janssens eerste subboardavontuur. Boek nu, last minute, je vakantiehuis voor de zomer. Kijk snel op lendl.nl.
6: Word sponsor van een meisje in Bangladesh. Worldvision.nl.
8: Hoe ziet een succesverhaal eruit? Een patty van 100% rundvlees, wat ketchup en mosterd en een slice augurk. De hamburger van McDonald's voor maar €1,80. I'm loving it.
9: Goedemorgen!
10: Ja, al het lekkere van Campina High Protein Greek Style Yoghurt is er nu ook in een kleiner formaat. Vol proteïne en heerlijk romig. Zo begin je de ochtend pas echt lekker. Probeer nu Campina High Protein Greek Style Yoghurt. Vol proteïne, ultiem lekker. Campina, voor een betere morgen.
0: Grootnieuws Radio.
1: Het christelijke radiostation.
0: Het ANP-nieuws van 8 uur.
11: Goedenavond, ik ben Daphne van der Meijs. De aanrijding tussen een auto en een groep fietsende kinderen in Zeeland heeft nog een leven geëist. Een van de zwaar gewonde kinderen is overleden. Daarmee zijn 3 kinderen en een leraar omgekomen. 3 kinderen liggen nog zwaar gewond in het ziekenhuis. Ze waren op zomerkamp toen ze door de auto werden geschept. Een deel van de medewerkers van het Nijmeegse Radboud UMC die in quarantaine zaten om het hantavirus mogen weer gaan en staan waar ze willen. In totaal 12 medewerkers behandelden een patiënt die op het cruiseschip Hondius met het hantavirus besmet was geraakt. De medewerkers die niet werkten met het bloed van de patiënt zijn weer uit quarantaine. Het WK voetbal is officieel begonnen. In Mexico-stad is de openingsceremonie van het toernooi van start gegaan in een uitverkocht stadion met ruim 80.000 mensen. Er zijn optredens van onder meer Shakira, Burna Boy en Andrea Bocelli. Het WK is dit jaar in Mexico, de Verenigde Staten en Canada. En dan nu het weer van Weer Online. Vanavond en vannacht gaat het regenen en het koelt af naar 15 graden. Ook morgen veel regen en het is fris met slechts 14 tot 17 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
12: Dit is Erzsébet uit Roemenië. Ze lacht weer, maar lang zat ze in armoede alleen thuis. Door Sponsor het Leven doet ze weer mee. Word ook sponsor voor €32 per maand. Kijk op dorcas.nl.
13: Sporten? Het dagelijks leven, dat is pas topsport. Gelukkig is er nu Optimaal Proteïne Extra. Een dagelijkse portie proteïne met extra vezels en multivitamines in een handig flesje. Zo kan jij weer even door. Optimaal Proteïne Extra. Smaakt lekker, voelt goed.
9: Buiten wacht het echte werk. Als vakschilder is de keuze voor Sigma snel gemaakt. Dan krijg ik een advies op maat, optimaal gebruiksgemak en het geeft extreem lange bescherming. Het echte werk doe je met Sigma Coatings. Uw resultaat telt. Sigma. En met Sigma Façade bescherm ik gevels langdurig tegen alle weersomstandigheden.
14: Geef je tuin een goede basis met karwei. Profiteer nu met Club Karwei van 2+1 gratis op Florella potgrond en tuinaarden. Karwei, maak het mooier.
15: Kijk, kijk, kijk, daar ligt hij, de berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang, niet met een reus in huis. Witte Reus, Wastenberg kost een beetje. Al 60 jaar.
16: Psst, Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Woehoe! Nu 1 jaar internet en tv voor maar 1 euro per dag. Woehoe! En in 1 klik geregeld. Dus woehoe, naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
17: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in 1 keer geregeld met het perfecte hotel, of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf. Het kan allemaal binnen ieder budget. Bijvoorbeeld naar Curaçao. Boek nu de beste last minutes op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI. Live happy.
18: Ben jij toe aan een wissel? Stap dan over naar Hyundai en profiteer van ons 1-2'tje. Als partner van de FIFA World Cup 2026 geven we je namelijk tot wel 5000 euro extra voordeel als je overstapt naar een nieuwe Hyundai. Zo rijd je al in de Hyundai Tucson plug-in hybrid vanaf €39.995. Ga naar Hyundai.nl.
19: Wat betekent zending voor jou? Kom naar het OMF Mission Event op zaterdag 27 juni. Een inspirerende dag voor jong en oud. Ontmoet zendingswerkers, luister naar seminars en beleef zending van dichtbij. Meld je aan op omf.nl.
20: Groot Nieuws Radio Muziekavond.
21: Het christelijke radiostation.

0: Vanmiddag breekt de zon steeds vaker door.
1: Groot Nieuws Radio. Neem je mee naar buiten. Maak bijvoorbeeld een wandeling met een inspirerende podcast op je oortjes.
2: Wandel met God, gewoon in zijn ritme.
1: Of geniet onderweg van de beste christelijke muziek. Een hoopvol geluid. In heel Nederland via DAB+ en natuurlijk via de Groot Nieuws Radio app.

0: Levensveranderende operaties en trainingen, daar zijn artsen voor nodig. Maar ook elektriciens, koks, schoonmakers, IT'ers en jij. Mercy Ships zoekt vrijwilligers. Mensen zoals jij die tijd en vaardigheid willen delen om hoop te brengen. Kom naar de infoavond en ontdek wat jij kan betekenen. Ga naar mercyships.nl/jij.
1: Het is heerlijk om je huis te laten schilderen. Maar die rekening betalen? Nee joh, jij doet het lekker zelf. Met Gamma, de nummer 1 in verf, dat zeg ik.
2: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop, je springt, joehoe! Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam en een heerlijke landing. Oh, boxsprings af vanaf €990. Swiss Sense.
1: Beetje kleur in huis? Doe het lekker zelf met de Gamma kleurtesters. Laat elke kleur mengen en test het gewoon thuis. Met de voordeelpas, nu 1+1 gratis op Gamma kleurtesters.
3: 3 tips om je avond nog leuker te maken. 100% rundvlees, heerlijke cheddar smeltkaas en een klein prijsje. Een cheese moment voor maar €1,95 met de cheeseburger van McDonald's. I'm loving it.
4: Weer zo'n haarfijn deeltje bij Kruidvat. Nu alle haarstyling van Gatsby, Sios en Taft 2+2 gratis. Kom je haar in model brengen bij
5: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
6: Samen kijken we uit naar dat ene moment waarop we even één zijn. En met z'n allen achter Oranje staan. Het AD brengt het WK-voetbal dichterbij dan ooit. Samen delen we Oranje. Samen delen we het AD. Mis niets. Ga naar ad.nl/wk.

0: korting op de meest getoonde prijs. Alles voor je vakantie vind je bij Bol.
1: Kwetsbare dochters worden sterke vrouwen. Voor €30 helpt Mission Possible een vrouw en haar kinderen in Oost-Europa met juridische bijstand. Voor €50 ontvangt ze een babybox met een kinderbijbel. En voor €85 krijgt ze 1 week opvang, samen met haar kinderen. Steun jij ons? Helpen wij hen. Ga naar missionpossible.nl.
2: De komende weken is het Hebbes bij Ben. 30 gig en 200 minuten voor maar €9 per maand. Of combineer deze bundel met bijvoorbeeld de Samsung Galaxy A57. Hebbes. Kijk op ben.nl.
1: Help kwetsbare dochters in Oost-Europa en steun ze nu via Mission Possible. Dan wordt jouw gift verdubbeld. Ga naar missionpossible.nl.
3: Grootnieuws Radio.
4: Het christelijke radiostation.
3: Het ANP-nieuws van 9 uur.
5: Goedenavond, ik ben Daphne van der Meijs. De aangehouden verdachte van de dodelijke aanrijding met een groep fietsende kinderen in Zeeland is een 19-jarige man uit Hulst. De kinderen waren op schoolkamp en werden bij Vogelwaarde geschept door een auto. Er vielen 4 doden en 3 kinderen zijn zwaar gewond. Of de verdachte de auto bestuurde is niet bekendgemaakt. En de Zeeuwse gemeente Terneuzen heeft geschokt gereageerd en zegt mee te leven met alle betrokkenen. De waarnemend burgemeester is diep geraakt en spreekt van een hartverscheurend drama. Hij zegt dat veel inwoners het verdriet intens zullen voelen. Bij de basisschool in Axel zijn bloemen neergelegd. President Trump zegt voorlopig af te zien van nieuwe aanvallen op Iran. Volgens hem gaan de gesprekken met Iran en andere landen in het Midden-Oosten de goede kant op. Trump zegt dat er op hoofdlijnen een akkoord ligt. Of Iran daar zelf ook echt mee heeft ingestemd is nog niet duidelijk. En dan nu het weer van Weer Online. Vanavond is het overal bewolkt en vanuit het westen trekt er regen over het land. Ook vannacht is het regenachtig. Morgen wordt er ook regen verwacht en is het fris met maximaal 17 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
6: Bij Lidl wensen we Nederland het allerbeste. En dat kunnen we goed gebruiken, want er moet weer flink gesupported worden. Daarom deze week met Lidl Plus Italiaanse kersen. 1,5 kilo voor maar €2,29. Lidl, official fresh partner van Team NL.
7: Shop de sale bij Zalando. Bespaart tot wel 50% op must-haves.
8: Wat doe ik aan voor een onvergetelijke zomer?
7: Vind de perfecte look voor elke gelegenheid en bespaart tot wel 50%. Word lid van Plus voor meer voordelen.
8: Wat doe ik aan?
7: Shop nu bij Zalando.
6: Lidl is de beste supermarkt in groente, fruit en brood. Met deze week roomboter-croissants. Per stuk nu 29 cent. Lidl, je verdient het.
9: Slagerij Gelderblom in Ermelo heeft topkwaliteit vlees. Eerlijk en verantwoord smullen. Ook bij catering, maaltijden of barbecue. Ermelo.slagerijgelderblom.nl. Welkom bij Jeroen. Quality meat and more.
10: Dit is Boef en familie Janssens eerste subboardavontuur. Boek nu last minute je vakantiehuis voor de zomer. Kijk snel op lendo.nl.
9: Bestel nu overheerlijk barbecuevlees op ermelo.slagerijgelderblom.nl.
11: Straks de sportzomer volgen in elke kamer, nu geregeld. Met een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Nu de eerste 12 maanden voor maar €20 per maand. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo!
12: Tussenjaar? Met een opleiding van de EH sta je sterker in je schoenen. Investeer in je persoonlijke ontwikkeling, geloofsontwikkeling en ontdek welke studie bij jou past. Leg de beste basis voor je leven bij de Evangelische Hogeschool. EH.nl. Wij zijn Berg. We laten je springen, rijden en vliegen in de buitenlucht. Spring op een trampoline, race op een skelter of klauter op een Berg Playbase. Ga naar buiten met elkaar en geniet. Spring snel naar berg.com.
13: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
14: Bij TFH Holland Group beleggen we in winstgevende bedrijven in de technologie, voeding en zorg. Toekomstbestendig en met maatschappelijke impact. We hebben onze volle aandacht op groei en bouwen actief mee aan het succes van deze bedrijven. Zodat we jaarlijks rendementen van 11% kunnen realiseren. Investeer al vanaf €100.000 mee in ons nieuwe Active Growth Fund met doorlopend toezicht. Kijk op tfh-holland.nl. TFH Holland Group. Met aandacht meer rendement.
15: Beleggen brengt risico's met zich mee. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
16: Nieuwsradio Muziekavond.
3: Het christelijke radiostation.

0: Dankzij een hoopvol geluid op de radio worden elke dag duizenden luisteraars bemoedigd en geïnspireerd in hun geloof.
1: God doet altijd wonderen op een moment dat je het eigenlijk niet meer zo verwacht. En door Jezus komen wij bij hem en kunnen we ook van genezing bidden. En dat, ja, dat is het allergrootste in ons leven.
0: Jij ook? Ondersteun Groot Nieuws Radio en word vandaag nog vriend.
2: God spreekt echt door Groot Nieuws Radio.
0: Meld je aan via grootnieuwsradio.nl/vriend.

0: niets is zo lekker op een zonnige dag als...
1: Een ijskoffie voor mevrouw.
0: Behalve als je last hebt van gevoelige tanden. Elmex Sensitive Professional. De tandpasta die gevoelige plekken sluit, herstelt en zorgt voor langdurige pijnverlichting. Elmex Sensitive Professional is een medisch hulpmiddel. Lees voor gebruik de gebruiksaanwijzing.
2: Dit is Boef en familie Janssens eerste subboardavontuur. Boek nu last minute je vakantiehuis voor de zomer. Kijk snel op lendl.nl.
3: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop. Je springt. Joehoe! Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam en een heerlijke landing. Oh, boxsprings af vanaf €990. Swiss Sense.
4: Je hebt deals en je hebt doei deals. Deze week 8 dagen Spanje voor minder dan €499 per persoon. Boek nu bij TUI.
5: Casino, dat wordt lekker lezen. Casino, want er zijn nu boekendeals met onder andere Nederlandstalige boeken voor €12,50. En tot 30% korting op kinderdoekboeken. Alles voor je vakantie vind je bij Bol.
6: Pas je eindelijk het perfecte

0: juiste potje. Open nu een rekening op Buut.com en krijg €25 startegoed. Buut, de bank die het een tikkie anders doet.
1: Vandaag de energiecrisis, morgen een cyberaanval. Hoe ga ik hiermee om?
2: Juist in een wereld die continu beweegt, staan wendbare organisaties open voor verandering en zien daarin nieuwe mogelijkheden. Vol vertrouwen bij elke transformatie. Met EY naast je. Ontdek EY Resilience op ey.nl. Shape the future with confidence.
3: Let's go! Rij jij al langere tijd een Suzuki? Grote kans dat je garantie hebt. En die is nu tot 10 jaar. Voor extra lang rijplezier. Doe de garantiecheck op suzuki.nl.
4: Van 6 tot en met 11 juli is het tijd voor de Royal Mission Zomerschool. Een week die je geloof verdiept, je uitdaagt en transformeert. Ontdek wat het betekent om te wandelen in de kracht van de Heilige Geest. Is dit iets voor jou? Meld je dan nu aan via royalmission.nl.
5: Hoe ziet een succesverhaal eruit? Een patty van 100% rundvlees, met ketchup en mosterd en een slice augurk. De hamburger van McDonald's voor maar €1,80. I'm loving it.
6: Grootnieuws Radio.
7: Het christelijke radiostation.
6: Het ANP-nieuws van 10 uur.
8: Goedenavond, ik ben Daphne van der Meijs. Na de dodelijke aanrijding met een groep fietsers is er een bijeenkomst geweest op een basisschool in Aksel, meldt Omroep Zeeland. Een groep kinderen van de school werd vanmiddag aangereden door een auto. Ze waren op schoolkamp. Er vielen 4 doden en er zijn 3 zwaar gewonden. De bijeenkomst was voor ouders en medewerkers. Iran ontkent dat er een deal is om de spanningen met de Verenigde Staten te beëindigen. Daarmee spreekt Iran president Trump tegen. Die zei vandaag dat er een akkoord dichtbij is en dat daarom nieuwe aanvallen op Iran niet doorgaan. Volgens Iraanse media is het nog te vroeg om van een deal te spreken. Bij een steekpartij in Den Haag is een man gewond geraakt. Het gebeurde in een portiekwoning vlakbij het Zuiderpark, meldt Omroep West. Het slachtoffer is met onbekende verwondingen naar het ziekenhuis gebracht. De politie heeft een verdachte opgepakt. Over de aanleiding van de steekpartij is nog niets bekend. En dan nu het weer van Weer Online. Vanavond en vannacht is het bewolkt en regenachtig. Morgen wordt er ook regen verwacht en is het fris met maximaal 17 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
9: Zometeen
10: levenswoorden.
11: Ga je op vakantie? Vergeet dan niet de ANWB Visa Goldcard. Daarmee betaal je makkelijk en veilig wereldwijd en is het eigen risico van je huurauto gedekt. Vraag hem nu aan met 50% korting op anwb.nl/creditcard. Check de voorwaarden. ANWB en gaan.
12: Heb jij ook het gevoel dat iedereen 10 keer sneller gaat en al lang klaar zit voor de aftrap van Oranje, terwijl de bal bij jou nog moet beginnen te rollen en het eerste doelpunt al lang is gevallen tegen de tijd dat jij eindelijk ziet wat er gebeurt? Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga WK-deals. Met 1 gig glasvezel en tv de eerste 14 maanden voor €30 per maand. Check delta.nl. Delta. Aan alles gedacht.
11: ANWB Zomeralert. Nu giga vakantievoordeel. Van doorlopende reisverzekering, Wegenwacht Europa, tot de perfecte wandelschoen. Pak je voordeel op anwb.nl. En gaan.
13: Het is weer hamster bij Albert Heijn.
14: Met deze week in de bonus, alle Calvé en Hellmann's sausen, tweede gratis.
13: Lekker hoor.
14: Alle Kwekkenboom, Doeka en Top King Oven en Airfryer snacks, ook tweede gratis.
13: Boeie.
14: Alle bad- en doucheproducten en deodorant, ook tweede gratis.
13: Zoé.
14: En AH smaaktomaten, 2 bakken, 40% korting.
13: Yes.
14: De meeste en de beste aanbiedingen.
13: Hamster.
15: De OV-chipkaart gaat stoppen. We stappen over naar OVP. Dat is in- en uitchecken met de nieuwe OV-pas of je betaalpas. Daarom zeggen we...
16: Dag OV-chipkaart, hey OVP.
15: Meer weten? Kijk op ovp.nl. De nieuwe OV-pas is nu ook te koop bij Primera.
17: Verzilver alleen deze week nog je Efteling-spaarkaart... en ga tot en met 8 november naar de Efteling. Kijk snel in de AH-app.
18: Vandaag pak je hem. Bij Bike Totaal. Dat vakantiegevoel op je e-bike. Comfortabel genieten van elke kilometer. De Gazelle Chamonix C5 nu met €1000 korting. Met meer dan 170 winkels is er altijd één bij jou in de buurt. Bike Totaal.
19: Extra voordeel voelt extra goed bij Trekpleister. Nu bijna alle producten van Lucovitaal 1 plus 1 gratis. Lucovitaal, dat is krachtig en goedkoop. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Dit is een gezondheidsproduct. Lees voor het kopen de verpakking.
18: Vandaag pak je hem. Bij Bike Totaal dat vakantiegevoel op je e-bike. De Gazelle Chamonix C5 nu met €1000 korting. Altijd met de vertrouwde service van Bike Totaal.
20: Kijk, kijk, kijk. Daar ligt hij. De berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang. Niet met een reus in huis.
10: Witte Reus. Wastenberg kost een beetje. Al 60 jaar.
21: Levenswoorden.
22: Met Daan Olthof.
23: Een hele goede avond. Zometeen hier in Levenswoorden kun je luisteren naar een overdenking van dominee Leeuwenjan van Dalen. Leeuwenjan is samen met een aantal andere dominees op reis geweest met Open Doors naar de vervolgde kerk, naar Nigeria om precies te zijn. Zometeen hoor je wat het inhoudt om daar christen te zijn. Eerst hoor je de dagtekst van vandaag. Die komt uit Spreuken, Spreuken 16, vers 28. Daar staat: een vals karakter zaait voortdurend tweedracht. Een lasteraar drijft vrienden uit elkaar. Jesus,

0: Michael W. Smith. Hij was nog in Nederland afgelopen weekend voor het grootste worshipconcert van Nederland. Je hoort hem samen met Amy Grant, Lord Have Mercy. Als je de verhalen uit de vervolgde kerk hoort, dan is het vaak lastig voor te stellen hoe dat nou eigenlijk daadwerkelijk is als vervolgde christen. Het zijn vaak landen waar we niet dagelijks komen en verhalen die daardoor ook soms best wel ver van ons bed lijken. Een tijdje geleden ging Open Doors met een aantal predikanten op reis naar Nigeria om met eigen ogen te zien hoe die christenen daar leven. En zo worden die verhalen opeens heel tastbaar. Ook voor Leeuwe-Jan van Dalen. Hij is predikant bij de CGK Zwolle en ging mee op die reis naar Nigeria.
1: Nigeria. Een land verscheurd door geweld. Vooral onze broeders en zusters in Jezus Christus lijden eronder. In november 2024 mocht ik samen met 7 andere voorgangers uit Nederland een reis maken naar dat Afrikaanse land. We gingen daarheen om 40 collega's uit de vervolgde kerk te ontmoeten. 40 voorgangers. We mochten naar hen luisteren. We wilden hen bemoedigen en toerusten. Deze voorgangers uit de vervolgde kerk zijn 24/7 in levensgevaar. Dag en nacht wordt hun leven bedreigd door terreur. Dat is de situatie in Nigeria. Fulani-herders, terroristen van de Boko Haram, maar ook criminelen die met ontvoeringen geld willen verdienen. Overal is gevaar. Open Doors heeft ooit een campagne gestart. Breek de stilte. Breek de stilte over het lijden en het strijden van de christenen in Nigeria. Wij gingen daar dus heen om hen te bemoedigen en toe te rusten. Maar weet je wat wonderlijk was? We werden zelf bemoedigd. We werden zelf toegerust door hen. Van die 40 voorgangers was er 1 Nigeriaanse man die ik nooit zal vergeten. Hij vertelde zijn verhaal. Hij groeide op in een arm dorpje op het platteland, waar de enige school een Koranschool was. Hij werd naar school gestuurd. Hij kon goed memoriseren, ook in het Arabisch, en zo leerde hij als kind de Koran al helemaal uit zijn hoofd. Hij werd een uitmuntend student. Hij werd echt een belofte voor de toekomst. Hij mocht eerst naar hogere Koranscholen in zijn eigen land en daarna studeerde hij aan de hoogste islamitische universiteit. En toen hij op het punt stond om een beroemd moslimgeleerde te worden, echt een moslimleider, toen leerde hij Jezus kennen. Hij kwam tot geloof. En lange tijd hield hij zijn geloof geheim. Want hij wist, als ik ervoor uitkom dat ik de islam heb verlaten en Jezus Christus volg, dan kan dat mijn dood betekenen. Maar op een zeker moment kon zijn geloof niet langer geheim blijven. Toen hij weer bij zijn familie was en zijn familie vroeg wanneer hij nou eindelijk imam zou worden, vertelde hij dat hij het niet zou doen. En ook waarom hij het niet zou doen. Dat betekende het einde van zijn carrière, maar nog veel meer dan dat. Zijn familie werd woedend. Hij werd de schandvlek van de familie. Ze schaamden zich voor hem. Weken, maandenlang werd hij in een hut vastgehouden. Ze bonden hem vast op een bed, zodat hij geen kant op kon. Af en toe mocht hij even naar buiten en dan lag hij als een beest, vastgeketend aan een boom. Zijn familie hield andere mensen op afstand. Ze zeiden tegen de andere mensen: hij is gek geworden, hij heeft zijn verstand verloren. Maar voor hem was Jezus het enige wat telde. En dat zie je steeds weer in de vervolgde kerk. Dat mensen alles verliezen, maar Jezus Christus winnen. En dat is het enige wat voor hen telt. Wat heeft het ons te zeggen?

0: Christian Verwoerd, je hoorde Als de Berg Sion in Levenswoorden, waar we vandaag luisteren naar een overdenking van dominee Leeuwenjan van Dalen. Een tijd geleden ging hij met Open Doors op reis naar Nigeria.
1: Die man uit Nigeria was een spiegel voor mij. Want ooit werd ik zelf predikant. Dat was in januari 2003, alweer jaren geleden. Ik weet nog dat ik knielde en dat er een grote Bijbel open boven mijn hoofd werd gehouden. Verschillende predikanten waren erbij om mij de handen op te leggen en God zegen te geven. Ik werd bevestigd met woorden van Paulus aan Timotheus. Ik wil ze voorlezen. Ze staan in 2 Timotheus 2, vers 3 tot 6. Daar zegt Paulus tegen Timotheus: deel in het lijden als een goed soldaat van Christus Jezus. Iemand die in krijgsdienst is, laat zich niet afleiden door het leven daarbuiten. Want zijn bevelhebber moet tevreden over hem zijn. Een atleet wordt niet gelauwerd als hij zich niet aan de regels houdt. De boer die het zware werk doet, heeft als eerste recht op de oogst. Paulus vergelijkt Timotheus en zijn werk in de gemeente met 3 soorten mensen. Een soldaat, een atleet en een boer. En vooral die eerste metafoor, de soldaat, die schoot mij te binnen toen ik het levensverhaal hoorde van die voorganger uit Nigeria. Nee, imam werd hij niet. Hij werd een volgeling van Jezus Christus. Want een goed soldaat is bereid om te lijden in dienst van Christus. Hij die zo intens voor ons geleden heeft, die gestreden heeft voor jou en mij. Denk aan de gebedsstrijd van Gethsemane, waar zijn zweet als druppels bloed op de aarde vielen. Denk aan zijn intense lijden op Golgotha, waar hij uitriep: mijn God, waarom heeft u mij verlaten? Lijden als een goed soldaat. 2 Timotheus 2, vers 3. Mijn broers en zussen in Jezus Christus, in landen als Nigeria, zij zijn daartoe bereid. Maar hoe zit het bij mij? Hoe is dat voor jou? Wat mag het volgen van Jezus ons kosten? Tot welke offers zijn wij bereid? Lijden als een goed soldaat, hoe doe je dat? Paulus zegt het in vers 4. Laat je niet afleiden door het leven daarbuiten. Laat je niet afleiden door de wereld om je heen, door wat de mensen zeggen, vinden of denken. Maar richt je alleen op je bevelhebber. Richt je voortdurend op hem die het commando voert, de aanvoerder van onze strijd, Jezus Christus. Want de aanvoerder is ook de overwinnaar. Het gaat erom in ons leven dat hij, de grote generaal, tevreden over mij is, over jou. Laten we ons daardoor leiden.

Ontdek ook de Levenswoorden podcast. Via grootnieuwsradio.nl, de podcastplayer van jouw keuze, of via de Grootnieuwsradio app.

Eline en Dwight Dissels, Jorden, alles nieuw. Daarvoor Natalie Lane, The Long Way. Een tijdje geleden plaatste ze een post op haar Instagram met daarbij de vraag of er nog mensen waren die haar wouden boeken voor een eventuele show ergens op de wereld. Ik hoop toch eigenlijk dat ze een keer naar Nederland komt. Wie weet. Dit is We The Kingdom.

0: Je salarisstrook, vakantiegeld, schulden en giften. Geld is raar spul. Zonder God, volgens Joella Opraus, levensgevaarlijk.
1: Op het moment dat geld je redder wordt, ik vind dat eigenlijk de meest gevaarlijke positie.
0: Maar als financieel expert benadrukt zij, op zich is er niks mis met geld.
1: Ik vind het vaak in sommige kringen wordt het een beetje gezien als iets gevaarlijks of iets slechts of iets. Ja, en ik geloof niet.

0: lees met Groot Nieuws Radio in 2 jaar de hele Bijbel. Beluister de Bijbelleespodcast in je podcast-app.
1: En bekijk het leesrooster via grootnieuwsradio.nl/bijbel.

0: Radio Bijbellezing.
1: Met Ben Ketting.
2: Vandaag lees ik voor je het laatste hoofdstuk uit de Korinthebrief, namelijk het 16e hoofdstuk uit de eerste brief. Uit de Basisbijbel. Collecte voor de gelovigen. Nu iets over de collecte voor de gelovigen. Doe hetzelfde als wat ik tegen de gemeente in Galatië gezegd heb. Leg steeds op de eerste dag van de week iets apart. Kijk zelf hoeveel je kan missen en bewaar dat goed. Dan is het niet nodig om nog gauw wat bij elkaar te zoeken als ik kom. Als ik dan bij jullie ben, kiezen jullie mensen uit die jullie geschenk naar Jeruzalem zullen brengen. Ik zal brieven aan hen meegeven. Daarin zal ik uitleggen wie zij zijn en wat de bedoeling is. Maar als het nodig is dat ik zelf ook naar Jeruzalem ga, kunnen zij met mij meereizen. Ik wil nu eerst naar Macedonië doorreizen. Ik ben van plan daarna naar jullie te komen. Ik zal dan proberen wat langer bij jullie te blijven. Misschien wel de hele winter. Dan kunnen jullie mij daarna op weg helpen wanneer ik verder reis. Want ik wil jullie dit keer wat langer bezoeken en niet alleen op doorreis. Tenminste, als de Heer dat goed vindt. Maar tot Pinksteren ben ik nog in Efeze. Want de Heer heeft mij daar grote mogelijkheden gegeven voor het vertellen van het goede nieuws. Hij heeft daar als het ware de deur wijd opengezet. Maar er zijn ook veel mensen die mij tegenwerken. Als Timotheus bij jullie komt, zorg ervoor dat hij zich bij jullie welkom voelt, want hij doet hetzelfde werk voor de Heer als ik. Behandel hem niet alsof hij niet meetelt omdat hij nog jong is. Help hem in vrede verder, zodat hij naar mij toe kan komen, want ik wacht met de broeders op hem. Wat betreft Apollos, ik heb hem al een paar keer gevraagd met een aantal broeders naar jullie toe te gaan, maar het kwam hem nu niet uit. Maar hij zal komen zodra hij kan. Slot. Let goed op jezelf. Sta stevig in het geloof. Wees volwassen en sterk. Doe alles vol liefde voor elkaar. Ik wil jullie nog iets vragen. Jullie weten dat het gezin van Stefanas het eerste gezin was dat in Achaïe in Jezus ging geloven. Daarna zijn zij de andere gelovigen gaan dienen. Ik wil graag dat jullie je door mensen als Stefanas laten leiden. Ook door de andere mensen die met hen voor de Heer werken. Ik ben erg blij dat Stefanas, Fortunatus en Achaïcus zijn gekomen. Nu mis ik jullie niet meer zo erg. Ze hebben me blij gemaakt en bemoedigd, net zoals ze bij jullie gedaan hebben. Laat je dus door zulke mensen leiden. Jullie moeten de groeten hebben van de gemeenten in Azië, dat is Turkije. Jullie krijgen ook de hartelijke groeten in de Heer van Aquila en Priscilla en van de gemeenten die bij hen in huis samenkomen. Jullie krijgen de groeten van alle broeders en zusters. Groet elkaar met een heilige kus. Ook ik, Paulus, schrijf jullie zelf een groet. Als iemand niet van de Heer houdt, is hij vervloekt. Jezus komt. Ik bid dat de Heer Jezus in alles goed voor jullie zal zijn. Ik houd van jullie allemaal die bij Jezus Christus horen.
0: Lees met Grootnieuws Radio in 2 jaar de hele Bijbel. Beluister de Bijbelleespodcast in je podcast-app.
3: En bekijk het leesrooster via grootnieuwsradio.nl/bijbel.
4: Slagerij Gelderblom in Ermelo heeft topkwaliteit vlees. Eerlijk en verantwoord smullen, ook bij catering, maaltijden of barbecue. Ermelo.slagerijgelderblom.nl. Welkom bij Jeroen, quality meat and more.
5: Veel Nederlanders gunnen zichzelf een kleine pauze. Dat kan nu ook met onze nieuwe kleine cryptomunten.
6: Dus ook voor jouw geld, investeer een beetje in jezelf.
7: Met cryptomunten, de nieuwe zachtzoete drop van kleine.
4: Bestel nu overheerlijk barbecuevlees op ermelo.slagerijgelderblom.nl.
8: 10 tenders, alsjeblieft.
9: Ja, dat is dan 8 euro.
8: Hè? 8? Oké. Okay.
10: Nu bij KFC. 10 tenders bucket met 2 dips voor 8 euro. Verkrijgbaar tot en met 29 juni.
11: Vandaag de energiecrisis, morgen een cyberaanval. Hoe ga ik hiermee om?
12: Juist in een wereld die continu beweegt, staan wendbare organisaties open voor verandering en zien daarin nieuwe mogelijkheden. Vol vertrouwen bij elke transformatie. Met EY naast je. Ontdek EY Resilience op ey.nl. Shape the future with confidence.
13: Shop de sale bij Zalando. Bespaar tot wel 50% op must-haves.
14: Wat doe ik aan voor een onvergetelijke zomer?
13: Vind de perfecte look voor elke gelegenheid en bespaar tot wel 50%. Word lid van Plus voor meer voordelen.
14: Wat doe ik aan?
13: Shop nu bij Zalando.
15: Als je in de file weer van 1 naar 2 naar 1 moet schakelen.
1: upgrade dan naar een automaat. Op Marktplaats. Want met het aanbod van ruim 7000 betrouwbare autobedrijven vind je altijd de auto die je nodig hebt. Marktplaats. Elke deal een groot verschil.
9: Kees klus met Kees zelf. Bezorgen in Bergen. Ja, dat is om de hoek. Oh, in Limburg. Ah joh, dat is maar 230 kilometer. Zie je zo.
15: Net zo flexibel als jij. Alle plug-in hybride modellen van Volkswagen Bedrijfswagens. Daarmee rij je dicht bij huis elektrisch en op brandstof voor de lange afstanden. Kom nu naar de showroom en ontdek de nieuwe Volkswagen Transporter plug-in hybride.
16: Buiten wacht het echte werk. Als vakschilder is de keuze voor Sigma snel gemaakt. Dan krijg ik een advies op maat, optimaal gebruiksgemak en het geeft extreem lange bescherming. Het echte werk doe je met Sigma Coatings. Uw resultaat telt. Sigma. En met Sigma Wood Protect behoud en bescherm ik de natuurlijke uitstraling van hout.
17: Dit is Boef en familie Janssens eerste subboard-avontuur. Boek nu last minute je vakantiehuis voor de zomer. Kijk snel op lendl.nl.
18: Ook voor de mooiste vloeren ga je naar Karwei. Profiteer nu met Club Karwei van wel 50% korting op de Klik PVC Vloer Primo. Karwei, maak het mooier.
19: Grootnieuws Radio.
20: Het christelijke radiostation.
19: Het ANP-nieuws van 11 uur.
21: Goedenavond, ik ben Mario Kwaaitaal. Voor de dodelijke aanrijding met fietsers in Zeeland is een 19-jarige man uit Hulst aangehouden. Maar de politie heeft niet gezegd of het de bestuurder is van de auto die een groep van 14 fietsende kinderen en hun begeleider schepte. De kinderen waren op schoolkamp. 3 kinderen en een leraar kwamen om en 3 kinderen raakten zwaar gewond. Er lijkt een asielzoekerscentrum te komen in Zandpoort-Zuid, vlakbij Haarlem. De provincie steunt de plannen daarvoor, ondanks dat het centrum in beschermd landschap komt te liggen. Het is de bedoeling dat de komende 10 jaar 200 asielzoekers worden opgevangen. Het centrum zou klaar moeten zijn in 2028. De marathon van Utrecht wordt volgend jaar misschien niet meer in mei gelopen. De gemeente en de organisatie gaan er volgens RTV Utrecht over in gesprek. Dit jaar was het erg warm en hadden veel mensen het zwaar. En er is ook iemand overleden. Direct na de marathon werd in Utrecht al geroepen om niet meer in mei te lopen door warm weer. Het weer van Weer Online? Vanavond en vannacht is het bewolkt en regenachtig. Morgen wordt er ook regen verwacht en is het fris met maximaal 17 graden. En dat was het ANP-nieuws.
22: Het is weer hamster bij Albert Heijn.
23: Met deze week in de bonus. Alle AH bakkersbrood Le Pen Hill, tweede gratis.
22: Lekker hoor.
23: Alle AH schalkipburgers en AH terraburgers, 2 stuks, tweede gratis.
22: Boeie.
23: Alle AH barbecueworsten, ook tweede gratis.
22: Zoé.
23: En alle Kwekkenboom, Doeka en Top King Oven en Airfryer snacks, ook tweede gratis.
22: Yes.
23: De meeste en de beste aanbiedingen.
22: Hamster.
24: Stel je voor, een huis waar je dier volledig in de watten wordt gelegd. Vol comfort, speelplezier en heerlijke tractaties. Klinkt goed? Dan is het tijd om naar Maxi Zoo te gaan. Waar je altijd meer krijgt voor minder. Ontdek verrassend betaalbare producten en aanbiedingen bij ons in de winkel. Maxi Zoo, alles voor je dier.
25: Verzilver alleen deze week nog je Efteling spaarkaart. En ga tot en met 8 november naar de Efteling. Kijk snel in de AH-app.
26: Hollands Nieuwe heeft iets nieuws.
27: Woehoe! Nu 1 jaar internet en tv voor maar 1 euro per dag. Woehoe! En in 1 klik geregeld. Dus woehoe! Naar hollandsnieuwe.nl.
28: Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
29: Oh. Goedemorgen allemaal.
30: Altijd een energiek begin van je dag met Kroon. Een douche die je bijblijft. Ga nu naar een Hornbach bij jou in de buurt. Vind jouw douche op douche.kroon.nl.
31: Mogen we 2 tosties, 2 ijsthee en...
32: Ja, ik zie het al. En een shotje zonnebrandcreme van Zilveren Kruis.
31: Zonnebrandcreme?
32: Ja, want na 1 tosti onbeschermd in de zon kan je huid al verbranden. Dus smeer je goed in en verklein de kans op huidkanker. Zilveren Kruis.
33: Als je te maken hebt met kanker, leef je in een wereld waar je niet voor hebt gekozen, maar waar je wel je weg moet vinden. Kanker.nl biedt houvast. Daar vind je informatie die je kunt vertrouwen, hulp om keuzes te maken en mensen die hetzelfde meemaken als jij. In de wereld van kanker wijzen wij je de weg. Kanker.nl. Samen met KWF.
34: De OV-chipkaart gaat stoppen. We stappen over naar OVP. Dat is in- en uitchecken met de nieuwe OV-pas of je betaalpas. Daarom zeggen we...
35: Dag OV-chipkaart, hey OVP.
34: Meer weten? Kijk op ovp.nl. De nieuwe OV-pas is nu ook te koop bij Primera.
0: Het is al even geleden, maar beest is weer los. Ja, de leeuw die komt eraan.
1: Score zelf tijdens het WK. Bezoek het Oranjefestijn in de Mijn Albert Heijn-app. Speel mee en maak kans op de gekke Oranjeprijzen.
0: Ja, de leeuw komt eraan.
1: Ontdek het zelf, nu, in de Mijn Albert Heijn-app.
2: Groot Nieuws Radio Muziekavond.
3: Het christelijke radiostation.

0: Dankzij een hoopvol geluid op de radio worden elke dag duizenden luisteraars bemoedigd en geïnspireerd in hun geloof.
1: God doet altijd wonderen op momenten dat je het eigenlijk niet meer zo verwacht. En door Jezus komen wij bij hem en kunnen we ook van genezing bidden. En dat, ja, dat is het allergrootste in ons leven.
0: Jij ook? Ondersteun Groot Nieuws Radio en word vandaag nog vriend.
2: God spreekt echt door Groot Nieuws Radio.
0: Meld je aan via grootnieuwsradio.nl/vriend.

0: Ah, nee hè.
1: Dag buurvrouw, sleutels vergeten?
0: Ja, weer eens.
1: Nou, tof jij even.
0: Oh ja?
1: Ik heb net koffie gezet.
0: Lekker.
1: Kom maar even binnen, dan kun je hier wachten. Je
2: voelt je een klein gebaar brengt buren bij elkaar.
3: Samen kijken we uit naar dat ene moment waarop we even één zijn. En met z'n allen achter Oranje staan. Het AD brengt het WK-voetbal dichterbij dan ooit. Samen delen we Oranje. Samen delen we het AD. Mis niets. Ga naar ad.nl/WK. Samen delen we
4: Oranje. Bij TFH Holland Group beleggen we in winstgevende bedrijven in de technologie, voeding en zorg. Toekomstbestendig en met maatschappelijke impact. We hebben onze volle aandacht op groei en bouwen actief mee aan het succes van deze bedrijven. Zodat we jaarlijks rendementen van 11% kunnen realiseren. Investeer al vanaf 100.000 euro mee in ons nieuwe Active Growth Fund met doorlopend toezicht. Kijk op tfh-holland.nl. TFH Holland Group. Met aandacht, meer rendement. Beleggen brengt risico's met zich mee. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
5: Geef je tuin een goede basis met karwei. Profiteer nu met Club Karwei van 2+1 gratis op Florella potgrond en tuinaarde. Karwei, maak het mooier.
6: Ah, de langste dag van het jaar komt eraan. Daarom vieren we midsommar bij IKEA met 25% korting op verschillende zomerproducten. Kom nu langs en laat die zomer maar beginnen. IKEA, een wereld aan ideeën.
7: Smin. En ineens zie je dat je vriendin die blik heeft zo van, er is iets. Ben je je trouwdag vergeten? Nee, je moet er zelfs nog ten huwelijk vragen. Maar dan zie je het.
8: En je hoort jezelf ineens zeggen, hey schat, kappertje gepakt. Leuk die balayage, Smin.
9: Boost yourself.
10: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop. Je springt. Joehoe! Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam en een heerlijke landing. Oh, boxsprings af vanaf €990. Swiss Sense.
11: Cassie, Keno. Dat wordt lekker zonne. Cassie, wat alleen deze week zonbescherming van onder andere Nivea en Garnier. Tot 55% korting op de meest getoonde prijs. Alles voor je vakantie vind je bij Bol.
12: Als je in de file weer van 1 naar 2 naar 1 moet schakelen. Upgrade dan naar een automaat. Op Marktplaats. Want met het aanbod van ruim 7000 betrouwbare autobedrijven vind je altijd de auto die je nodig hebt. Marktplaats. Elke deal een groot verschil.
13: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
14: Grootnieuws Radio.
15: Het christelijke radiostation.
14: Het ANP-nieuws van 12 uur.
16: Goedenacht, ik ben Mario Kwaaitaal. Bij het strand van Nesselanden in Rotterdam blijft tot 1 oktober extra politie rondlopen. En die mogen iedereen fouilleren. Met mooi weer komen er ook veel kinderen. En dat moet volgens burgemeester Schouten veilig zijn. Met Pinksteren werd er 2 avonden op rij gevochten en er was ook een steekpartij. Toen vond de politie ook wapens en munitie. President Trump heeft met premier Netanyahu van Israël gebeld over de deal met Iran. Die zou er bijna zijn. Dat zou betekenen dat Iran al zijn verrijkt uranium moet inleveren en dat ze geen raketten meer mogen maken. De deal zou volgens Trump komend weekend al getekend worden in Europa. Iran zegt dat de deal nog lang niet rond is. In de Utrechtse gemeente De Ronde Venen hebben ze de jongste vrouwelijke wethouder van Nederland. Dat is de 24-jarige Amber Beyer van het CDA, die medewerker is op het ministerie van Binnenlandse Zaken. Beyer zat sinds vorig jaar in de gemeenteraad en stond op plek 2 op de kieslijst van het CDA in De Ronde Venen. Het weer van Weer Online? Vannacht is het bewolkt en regenachtig. Morgen wordt er ook regen verwacht en is het fris met maximaal 17 graden. En dat was het ANP-nieuws.
17: De nacht van Grootnieuws Radio.
18: Het christelijke radiostation.

0: weerbericht. Vanmiddag breekt de zon steeds vaker door.
1: Groot Nieuws Radio. Neem je mee naar buiten. Maak bijvoorbeeld een wandeling met een inspirerende podcast op je oortjes.
2: Wandel met God, gewoon in zijn ritme.
1: Of geniet onderweg van de beste christelijke muziek. Een hoopvol geluid. In heel Nederland via DAB+ en natuurlijk via de Groot Nieuws Radio app.

0: Grootnieuws Radio.
1: Het christelijke radiostation.
0: Het ANP-nieuws van 1 uur.
2: Goedenacht, ik ben Mario Kwaitaal. In het Groningse Pekela komt de PVV in de coalitie, melden regionale media. PVV was de grote winnaar van de verkiezingen in Pekela. Ze willen samenwerken met SP en CDA. SP had er moeite mee, maar ging toch akkoord. PVV in Pekela wil de banden met de partij van Geert Wilders verbreken en onder een andere naam verder gaan. Na twee onrustige avonden met Pinksteren blijft de politie nog tot 1 oktober aanwezig op het strand van Nesselanden in Rotterdam. Ze mogen ook iedereen fouilleren. In het Pinksterweekend werd een wapen en munitie gevonden. Burgemeester Schouten wil dat van straat, zodat het ook voor kinderen op mooie dagen veilig is op het strand. In Utrecht gaan ze praten over een andere datum voor de marathon, meldt de regionale omroep. Vorige maand hadden veel deelnemers het erg zwaar door de warmte en er is ook iemand overleden. Toen werd al geroepen om de marathon te verplaatsen naar een koelere periode in het jaar. Met warm weer is er meer kans op een hitteberoerte. Het weer van Weer Online? Vannacht is het bewolkt en regenachtig. Het is 11 tot 15 graden. Overdag wordt herfstachtig, grijs met veel regen en 14 graden. Als het droog is, kan het 17 graden worden. En dat was het ANP-nieuws.
1: De nacht van Grootnieuws Radio.
0: Het christelijk.

0: morgen, wat kan ik voor je doen?
1: Speel een hoopvol geluid.
0: Oké, ik start de Groot Nieuws Radio app.
2: Kies elke dag voor een hoopvol geluid. Zoals podcasts met inspirerende gesprekken en radioprogramma's met bemoedigende muziek. Allemaal in één app.
3: Met daarnaast artikelen, playlists en groot nieuws gemist.
2: Download vandaag de Groot Nieuws Radio app.
3: In de app

0: ANP Nieuwsradio.
1: Het christelijke radiostation.
0: Het ANP Nieuws van 2 uur.
2: Goedenacht, ik ben Mario Kwaitaal. Bij een flat in Amsterdam-Osdorp is een explosie geweest. Volgens AT5 was de klap in een groot deel van Amsterdam te horen, zelfs in het centrum. Een deel van de gevel is ingestort en er is een grote